0: Op de door Rusland bezette Krim ook de stroom uitgevallen na een Oekraïense droneaanval. Daarbij zouden volgens Rusland verschillende energieinstallaties geraakt zijn. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want daar is Brazilië uitgeschakeld in de achtste finales. Het verloor van Noorwegen met 1-2. Een verslag van Glenn Martens.
1: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië, dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik ook een oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en twee keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
0: En normaal gezien zou op het WK voetbal rond deze tijd de achtste finale tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die wedstrijd zal later beginnen vanwege stormweer, wellicht om 3 uur. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Green. Energie Rebelli.
3: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Paolo Gunn te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Paolo Gunn toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft dus onder druk er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op die beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Paolo Gunn toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
3: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
2: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 3.350 lichamen geborgen. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 16.740 voorlopig. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. De bosbrand in het oosten van de Franse Pyreneeën blijft uitbreiden. Het vuur heeft al een gebied van zo'n 2000 hectare in de as gelegd. Er vielen intussen liever ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en 1 inwoner. De voorbije avond werden ook tienduizend mensen geëvacueerd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourkaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk wegens de droogte, de hitte en de wind.
2: En op het WK voetbal is de 8e finale tussen Mexico en Engeland begonnen. De wedstrijd werd met een uur uitgesteld vanwege stormweer. De voorbije avond kon Noorwegen zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Het versloeg Brazilië met 1-2. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er, onder druk van Trump, een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op die beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
2: Ce que je savais pas moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça, j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 doden en 8 gewonden gevallen bij een raketaanval van het Russische leger. Er werden een 10-tal explosies gemeld. 1 gebouw zou al zeker geraakt zijn. In een deel van de stad viel ook de stroom uit. De Oekraïnse president Zelensky had gisteravond nog gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen in aanloop naar de NAVO-top in Turkije later deze week. Ook in Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, is vannacht de stroom uitgevallen na een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden volgens Rusland verschillende energieinstallaties geraakt zijn. De bosbrand in het oosten van de Franse Pyreneeën blijft uitbreiden. Het vuur heeft al een gebied van zo'n 4.500 hectare in de as gelegd. Er vielen intussen ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en 1 inwoner. En gisteravond werden ook 10.000 mensen geëvacueerd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk wegens de droogte, de hitte en de wind.
1: En op het WK voetbal is de 8e finale tussen Mexico en Engeland aan de gang. Op dit moment staat Engeland 2-1 voor. De wedstrijd werd met een uur uitgesteld vanwege stormweer. Gisteravond kon Noorwegen zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Het versloeg Brazilië met 1-2. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

easy to do. Veel te ver van huis. Doom, to doom. Huilend in een taxi. Doom, to doom.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels straks. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond noemt dat in tegenspraak met het competitiereglement. Bondscoach Rudy Garcia dacht dat het om een 1 april grap ging. Voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
2: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk kreeg het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg, voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
1: Op het WK-voetbal is de 8e finale tussen Mexico en Engeland nog net niet voorbij. Het staat nu 2-3 voor Engeland. De wedstrijd was een uur later begonnen door stormweer. Noorwegen gaat naar de kwartfinales. De Nooren versloegen Brazilië gisteravond met 1-2. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 doden gevallen. Dat gebeurde enkele uren nadat de Oekraïnse president Zelensky had gewaarschuwd dat er een grootscheepse aanval zat aan te komen. Over de hele stad zijn explosies te horen en de mensen hebben dekking gezocht in metrostations. Zelensky vraagt de westerse landen om luchtafweer van Oekraïne te geven. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Die hebben intussen al 4.500 hectare in de as gelegd. Er vielen ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en een burger. 700 brandweerlui proberen de brand intussen te bestrijden, maar dat verloopt moeilijk. De etappe van de Ronde van Frankrijk vandaag loopt door het getroffen gebied. De rit gaat toch door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het Rock Werchter Festival is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Dit jaar moesten er wel minder mensen verzorgd worden, zegt Mario Huiskes van het Rode Kruis.
3: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
1: En het weer dan nog. We krijgen een zonnige dag met wat hoge wolkenvelden. Temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen na die gore part 2. Zat vast achter een muur, met de klein is het geen. Maar na 100 keer vallen, komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong, werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor

Ik ben sterk, dankzij Suzy in ons leven overwon ik dit gevecht. Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg. Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij. Want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond zegt dat dat in tegenspraak is met het competitiereglement. Onze bondscoach Rudy Garcia dacht dat het een 1 april grap was, maar voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
2: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
1: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt nadat president Trump hem belde. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Verder heeft op het WK voetbal Engeland de 8e finale tegen Mexico gewonnen met 2-3. De wedstrijd moest een uur later starten in Mexico-stad door het stormweer. Engeland moest met 10 verder na een rode kaart. Noorwegen gaat ook door naar de kwartfinales. De Noren versloegen Brazilië met 1-2. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. En de Braziliaanse topschutter aller tijden, Neymar, kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 doden gevallen. Rusland vuurde tientallen raketten af en ook drones in verschillende etappes. Daardoor werden verschillende appartementsgebouwen geraakt. 1 werd grotendeels verwoest. Het is al de 2e massale Russische aanval op Kiev in enkele dagen tijd. Bij bombardementen eind vorige week vielen er 31 doden. President Zelensky had gewaarschuwd voor een nieuwe zware aanval aan de vooravond van de NAVO-top die morgen begint in Turkije en grotendeels in het teken zal staan van de oorlog in Oekraïne. En de Rock Werchter is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. En dit jaar moesten er minder mensen verzorgd worden, zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
3: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
1: Veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
6: Ja, goedemorgen. De voetbalwereld in rep en roer door een rode kaart die opeens geen rode kaart meer is. Handig is dat. De verontwaardigde reacties komen hier zelfs om 6:00 ochtends al binnengewaaid in de app. Uw frustratie proberen we op te vangen, te begrijpen en te delen. Welkom.

0: En zo valt dat stil. Coldplay met Lost.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Hi Heidi.
2: Goedemorgen.
0: Ik dacht dat het deze dag in de kranten vooral zou gaan over slaaptekort en hoe je dat opvangt morgen, enfin vannacht, en hoe we dat al met z'n allen gaan doen. Maar nee hoor, ineens gaat het maar over één man, hè, de Amerikaanse spits Balogun.
2: Ja, want er staat nogthans nog een grote foto van Lukaku en Moreira op de voorpagina van het nieuwsblad, maar eigenlijk gaat iedereen denk ik vandaag maar over één ding praten, en dat is dus die schorsing van Balogun door die rode kaart in de vorige match, die nu plots ingetrokken is, waardoor hij dus toch mag meespelen met de tegen de Rode Duivels liever komende nacht. Een grap, maar dan een hele slechte, zegt het nieuwsblad. Na het telefoontje van Trump mag de Amerikaanse topschutter toch meespelen, schrijft het laatste nieuws. En ook op de voorpagina van de Standaard, net voor cruciale wedstrijd tussen België en de VS, valt het masker van de FIFA af.
0: Lelijk masker, inderdaad. Zometeen praten wij daar ook nog over met Peter van den Bemt vanuit Seattle. Maar ook nog ander nieuws op de voorpagina's?
2: Ja, vandaag weet de Wever hoeveel hij echt moet besparen, kopt het laatste nieuws, want alle ogen zijn gericht op de voorspelling van het monitoringcomité. Een derde van het zorgpersoneel draait wekelijks overuren door tekorten en ziektes. Dat schrijft de Standaard. Dat blijkt uit een bevraging van de vakbond. De Morgendam blikt terug op het festivalweekend. Rock Werchter weer als muziek in de oren. En op de voorpagina van Gazet van Antwerpen, schadeclaims Ineos kunnen overheid een fortuin kosten.
0: Interessant allemaal. We weten wat ons te doen staat vanochtend. Het zal misschien ook wel heel even over voetbal gaan vandaag.

0: cause des garçons, van A cause des garçons. Goed voor ons Frans.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Verbijstering in de app natuurlijk van Radio 1. Ik denk dat iedereen dat een beetje voelt. Al laat Tommy Nijts weten. Geen polemiek van maken, gewoon antwoorden met de voeten. Ja, laten we hopen dat dat kan inderdaad. Ik had het niet zien komen, moet ik eerlijk zeggen, dat Balogun toch zou mogen spelen, Heidi.
2: Ja, want die spits was eigenlijk geschorst nadat hij misschien wel een lichte, maar toch een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd van de VS. Maar nu heeft de FIFA die beslissing dus plots teruggedraaid en dus mag hij toch meespelen vannacht. En wat die zaak natuurlijk wat extra onthutsend maakt, dat is dat alles eigenlijk doet vermoeden dat die beslissing is genomen na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump. Dat zegt ook Tess Elst, onze Sporza-collega in het Belgische kamp in de VS.
3: Dat is heel moeilijk te ontkennen natuurlijk als Donald Trump dan zelf op zijn Truth Social ook nog eens de FIFA bedankt om de schorsing om te draaien na de match. Had hij ook meteen op Truth Social gezet: FIFA moet hier iets aan doen of ik trek de stekker uit het WK. Dat is toch ook een dreigement dat kan tellen. En ja, die lijntjes die zijn gewoon heel kort tussen Donald Trump en Infantino. Hij heeft die FIFA Peace Prize gekregen, weet je nog, een prijs die ook nog nooit eerder uitgereikt was. Dus dat het zaakje stinkt, dat is wel duidelijk. Gaan we dat ooit kunnen bewijzen? Allicht niet.
2: Nee, moeilijk te bewijzen dus, maar de Belgische voetbalbond die wil er zich toch niet zomaar bij neerleggen, zegt Tess.
3: De voetbalbond die gaat nu kijken of ze nog stappen kunnen ondernemen. Het is een heel korte dag natuurlijk, maar ze willen dat doen voor de eigen gerechtigheid, maar ook om de integriteit van de sport te bewaren op dit WK en ook op volgende WK's. Ze zouden nog een beroep kunnen aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal. Dat is een van de opties, maar ze weten nog niet goed of ze dat gaan doen.
2: Ja, we zullen wel zien wat het allemaal nog oplevert. Dus.
0: Ja, wat waren de reacties in het Belgische kamp? Ik bedoel niet hier, maar Gent.
2: Ja, wel vooral veel ongeloof, denk ik. Hè. Ook bij bondscoach Rudy Garcia. Hij zei dat het wel lijkt voor de FIFA alsof 1 april op 5 juli valt.
4: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. Je pense que de mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: Feintjes wel van onze bondscoach.
2: Ja, inderdaad. En dan was er ook nog onze doelman Thibaut Courtois, die zei er dit over.
5: Ik kreeg het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar dat is iets, ook zeg, voor de bond om daar op te reageren en hun battle te vechten. Wij zijn gewoon op het veld bezig. Of hij speelt of niet speelt, voor ons maakt dat geen verschil uit. Wij moeten winnen tegen Amerika. En natuurlijk is hij een heel goede speler, maar het verandert niks voor ons. We zijn klaar voor de match en we willen gewoon op het veld winnen.
0: Antwoorden met de voetjes. Natuurlijk is iedereen hierbij betrokken. Hè? Er zijn nog meer reacties ongetwijfeld.
2: Ja, want hier en daar gaan er ook wel wat stemmen op die dan zeggen van ja, die rode kaart van Balogun, dat was misschien niet terecht. Zeker bij de Amerikaanse analisten is dat te horen. Dat is misschien ook niet toevallig. Maar ook oud-voetballer Ibrahimovic die deelt die mening wel. Al is het toch ook wel zo dat ook internationaal vooral het ongeloof overheerst. Zo had de Noorse bondscoach Solbakken het over een grote fout van de FIFA.
6: I have to be honest, and I think that's a big mistake by FIFA. It's a bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it. So not good for the sport, bad decision by FIFA.
0: Bad, bad, yes. Bad decision, dat is duidelijk. Ik denk dat we straks nog even Olivier zullen hebben met nog meer reacties in de Sporttelex. En natuurlijk houden wij Peter van den Bemt ook nog even wakker. Here

0: Jay Bernard en 4 in the morning.
1: De ochtend.
0: Maak u wel even warm dat wij straks kunnen spreken met Barry Powels. Wie is Barry Powels? Wel, hij is iemand die voor de Amerikaanse voetbalbond werkt. Als hoofd van de nationale jeugdploeg. Benieuwd wat hij over ballen doet.

0: Family of the Year en Hero.
1: De ochtend.
0: Barry Pauwels, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Dag, meneer Pauwels. We bellen u in Seattle, veronderstel ik. U werkt voor de Amerikaanse Voetbalbond als hoofd van de Nationale Jeugdploegen. Meneer Pauwels, wij hebben deze afspraak om met elkaar te praten gisteren gemaakt. Toen zag de wereld er nog een beetje anders uit. Want nu moet ik het hebben over iemand met 6 lettergrepen, denk ik. Follarin Balogun. Waarom speelt hij opnieuw mee, meneer Pauwels?
2: Het is zo dat FIFA een beslissing heeft genomen. En die beslissing die kan niet rekenen op heel veel begrip, denk ik.
0: dat zegt u mooi. Ja. Dringt dat door daar bij de Amerikanen en de Amerikaanse voetbalwereld, dat de hele wereld denkt, wat gebeurt hier?
2: Ja, echt wel. Ik denk het wel. Vandaag liep ik rond in Seattle. En ik werd herkend door een aantal van de fans. En ze spraken mij aan, wetende dat ik Belg ben. En ook hier is er heel veel onbegrip.
0: Ja, verontwaardiging. Het doet de sport geen goed en het WK geen goed, hè?
2: Nee, ik heb persoonlijk heel veel begrip voor de sterke emoties die er nu zijn. Het is een wedstrijd van groot belang, denk ik, aan beide zijden. En Flo is een heel belangrijke speler. FIFA heeft nu zijn beslissing genomen. En ik denk dat goed is dat beide teams nu focussen op de wedstrijd.
0: Ja, maar dat wordt moeilijk natuurlijk. Hè? Maar goed, wij moeten u dat niet aanrekenen. Het is niet uw fout. U hebt geen telefoontje gepleegd, hè, naar Infantino. Nee.
2: Absoluut niet. Nee. Ja.
0: Zeg dus hoe u betrokken bent bij de Amerikaanse nationale ploeg.
2: Ja, ik ben vooral hoofd van de nationale jeugdelftallen. Dat betekent dat ik alle nationale jeugdselecties in de VS onder mijn hoede heb. En dat gaat van de leeftijd van de 14-jarigen, dus onder 15, tot en met het Olympische team.
0: Ja.
2: Dat betekent dat ik meer richting geef aan de toekomst, verantwoordelijk ben voor de voetbalvisie, de teamcultuur die we proberen te bouwen en natuurlijk ook de trainingsmethodologie.
0: Ja, want er zijn grote plannen natuurlijk. Hè. En dit WK, daar kunnen ze in Amerika veel van leren. Enfin, we laten even, het is moeilijk om daar nu over te praten zonder aan dat ene feit te denken. Maar laten we dat proberen. Vragen ze u naar insight-informatie van de Belgen?
2: Nee, absoluut niet. Ze begrijpen dat voor mij. Dat een heel speciale dag is morgen. Ze willen vooral dat ik daarvan geniet. Dat ik zowel mijn land kan aanmoedigen en de spelers waar ik zelf nog het privilege gehad heb om mee te werken. Maar vooral ook toch onze jongens van de VS aanmoedigen. Ze zijn bezig aan een sterk toernooi.
0: Mm-hmm.
2: En hopelijk, wij rekenen wel op een positieve uitkomst morgen.
0: Ja. Wie heeft u nog onder zich gehad?
2: Bij de Belgen zijn daar jongens als Senne Lammes, mm-hmm. Sorry. Die zit daarbij. Zeno de Bast zit daarbij. De Ketelaren.
0: Ja.
2: Doku, Jeremy, Connie de Winter. Dat zijn allemaal jongens die ik... Ik heb België verlaten in 2018. Toen zaten zij bij de onder 15. Ja.
0: Ja. Voetbal in de VS, dat is... momenteel, inderdaad, kaapt dat alle aandacht weg. Maar het is anders dan bij ons, hè?
2: Ja, het is heel anders dan bij ons. Het is sport nummer 3 hier nu. Maar er wordt heel, heel hard gewerkt. Voetbal is de snelst groeiende teamsport.
0: Okay.
2: Met een sterke toename hier in participatie, maar ook in belangstelling en in investering. Vandaag moeten we nog op boksen tegen American football en basketball. Dat zijn vandaag veruit de populairste sporten. Met de hoogste kijkcijfers, maar ook commerciële waarde en media-aandacht. Maar als je kijkt naar de voorbije wedstrijden tijdens het WK, dan hadden we dezelfde kijkcijfers. Soms zelfs iets hogere kijkcijfers dan de NBA Finals.
0: Oeh.
2: Dus het is hier echt wel, aan het veranderen.
0: Ja, en dat voel je ook natuurlijk. Hè? De inzet is hoog, hè, voor vannacht.
2: de inzet is super, super, super hoog. Ja.
0: Ja, want de andere organiserende landen, hè, zijn eruit gekegeld. Dus ja, het is de VS die het nu moeten doen. Hoe hard volgt u het voetbal in België nog intussen?
2: Ik volg wekelijks de resultaten, maar vooral het nationale elftal, competitie. Het is hier heel, heel druk, dus het is heel moeilijk voor mij. Ik volg nog wel de topwedstrijden, maar het is heel moeilijk om op wekelijkse manier het voetbal te volgen. Ik volg ook het Engelse voetbal, het Duitse voetbal, het Nederlandse voetbal, omdat we daar heel wat jongens spelen hebben.
0: Ja.
2: Nu in Europa, dus België. Enkel de topwedstrijden, zou ik zeggen.
0: Ja, maar u kent nu de twee ploegen zo goed, hè, en veel spelers. Wat denkt u van voor u morgen?
2: Hier zien we de wedstrijd tegen België niet langer als een wedstrijd die we misschien kunnen winnen, maar als een wedstrijd die we echt moeten winnen. En dat is geen arrogantie.
0: Koste wat kost, ja.
2: Ja, maar er is heel veel vertrouwen hier. En de mindset die hier nu echt is, die wil wel dat we favoriet zijn. We hebben een basisteam, denk ik. België heeft superveel talent. Maar ik denk zelf dat Garcia nog altijd op zoek is naar de beste velbezetting.
0: Ja, dat zou wel eens kunnen. Zou u het anders aanpakken?
2: Ik focus vooal op het op de Amerikaanse ploeg, maar ik heb vooral gezien... Ik heb vooral gezien dat Courtois toch al heel bepalend is geweest in alle wedstrijden en dat zegt wel iets over de defensieve kwetsbaarheid, denk ik.
0: Ja, we zullen zien hoe bepalend Lukaku is, hè, morgen. Hoor mij strijdbaar zijn. U supportert voluit voor de VS?
2: Dat moet nu wel. Ik heb nog altijd al heel bepalend is geweest in alle wedstrijden en dat zegt wel iets over de defensieve kwetsbaarheid, denk ik.
0: Ja, we zullen zien hoe bepalend Lukaku is, hè, morgen. Hoor mij strijdbaar zijn. U supportert voluit voor de VS?
2: Dat

0: ploeg het allerbeste. Maar ik hoop op het einde toch voor ons een overwinning. Hoe die tot stand komt morgen is van onderschikt belang. Maar ik denk dat het een mijlpaal zou zijn voor het Amerikaanse voetbal.
1: Maar zelfs met de hele saga, de Balogun-saga, denkt u, ja, ik ga er voluit voor?
0: Ik denk dat er morgen geen element meer zal zijn dat zal spelen, ja.
1: We zullen het zien. Dank u wel, Barry Bouwels. Van de Amerikaanse voetbalbond, moet ik zeggen. Dag meneer, goeie match, hè?
0: Dank u wel. Het allerbeste. Bye.
2: VRT Radio 1. De ochtend.
1: Het is 6:30. Goedemorgen. De Belgische voetbalbond is dus verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun, waar we het over hadden, toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht.
3: Ja, u zei het al. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd op dit WK. Maar de FIFA Wereldvoetbalbond die maakt die schorsing dus plots ongedaan. En dat tot grote blijdschap van de Amerikaanse president Trump. De Belgische voetbalbond zegt dat dat in tegenspraak is met het competitiereglement. En dus bekijken ze welke stappen ze nog kunnen ondernemen. Verder dan nog op dat WK-voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2 en Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. En dan nog iets van een heel andere orde, want bij Russische raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 doden gevallen. Rusland vuurde tientallen raketten af en ook drones in verschillende etappes. Daardoor werden verschillende appartementsgebouwen geraakt en 1 werd ook grotendeels verwoest.
1: En dan nog het weer.
3: Het is zonnig weer vandaag, met af en toe wat hoge wolken en het wordt ook alweer warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen zeer warm. Aan zee is het wel een paar graden frisser.
2: Radio 1. De ochtend. Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Amerikaanse topspits, hè, Balogun, die er dan toch bij is bij de Duivels.
1: Ja, normaal dus geschorst, maar hij zal er toch bij zijn. En dat wisten we amper 30 uur voor de match tegen de Rode Duivels. Iedereen is verbijsterd dat Balogun mag spelen, schrijft het nieuwsblad. Een grap, maar dan een hele slechte. En ook de kranten zien hierin dus de hand van de Amerikaanse president Trump. De hele wereld kijkt argwanend toe, zeker na het bericht van Trump waarin hij de FIFA bedankt, schrijft het laatste nieuws. Volgens de standaard is het masker van de FIFA afgevallen en Gazet van Antwerpen noemt het ongezien, zeker na het openlijke applaus van Trump over dus die beslissing van de FIFA.
0: Vele wekkers in het land staan om 14:15, denk ik. Maar organisatoren die de match op grote schermen willen uitzenden, die zitten met de handen in het haar.
1: Ja, want sommige gemeentebesturen die willen geen toestemming geven om de match te laten uitzenden op zo'n groot scherm in het midden van de nacht. Dat staat in het nieuwsblad. De burgemeester van Brugge bijvoorbeeld, die zegt van kijk, we kunnen dit niet maken. Dat gaat de hele buurt wakker houden. De cafés mogen daarom wel binnen de match uitzenden. Maar wie dus in Brugge ergens graag buiten op grootscherm wilde gaan kijken, die is eraan voor de moeite. In Genk hebben ze daarom een creatieve oplossing bedacht. Daar gaat iedereen een hoofdtelefoon krijgen om naar het grote scherm te kijken. En daar kon de lokale burgemeester daar, Wim Dries, dan wel mee leven.
0: Silent football.
1: Zoiets. Maar dat gejuich, ja, dat kunnen we dat niet echt helemaal op mute zetten.
0: Nee, dat wordt
1: het hopelijke gejuich, moet ik zeggen. Ja. En in Aalter, daar mag de match wel op grootscherm uitgezonden worden. Maar daar moet iedereen binnen het half uur nadat het daar afgelopen is wel naar huis.
0: Succes. Naast alle voetbalgekte ook belangrijk nieuws. Belangrijke dag voor de federale regering.
1: Ja, want straks komt het monitoringcomité met haar lang verwachte rapport met aanbevelingen over hoe de federale regering het gat in de begroting kan dichten. Vandaag weet De Wever hoeveel hij echt moet besparen, kopt het laatste nieuws. Deze dag stond met rood omcirkeld in de agenda, schrijft het nieuwsblad. De regering De Wever heeft volgens de krant ook de ambitie losgelaten om nog voor 21 juli met een groot begrotingsakkoord te komen. Het vizier ligt op september of oktober. Maar het laatste nieuws is wel weinig optimistisch. Eén ding is zeker, het worden nog moeilijke maanden.
0: En dan in de standaard, mensen die het ook moeilijk hebben, het zorgpersoneel draait structureel overuren.
1: Ja, dat is misschien geen verrassing, maar de cijfers blijven wel opmerkelijk, want een derde van het zorgpersoneel draait wekelijks overuren door tekorten en ziektes van collega's. Dat moet blijken uit een bevraging van de Christelijke Vakbond, ACV. Sommigen zouden zelfs honderden overuren op de teller hebben, maar er is nooit ruimte om ze op te nemen. En oorzaak is uiteraard dat personeelstekort. De helft geeft in die bevraging ook aan dat ze vaak of altijd toch gaan werken, ook als ze ziek zijn, omdat er anders nog meer problemen zijn op de vloer.
0: En dan ook veel aandacht voor de bosbranden.
1: Ja, de bosbranden zijn uitzonderlijk vroeg begonnen, schrijft de standaard. In Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland moeten brandweerlui alle zeilen bijzetten. En Gazet van Antwerpen is gaan praten met de Belgische brandweerlieden die vrijwillig gaan helpen in Portugal. De hele zomer lang zullen er ploegen van België elkaar aflossen. Allemaal brandweerlieden die ervoor gekozen hebben om hun vakantie op te offeren om daarmee die bosbranden te gaan bestrijden. Helpen is nooit zonder risico, maar voor ons is het de logica zelf, zegt initiatiefnever Michael Nijs in de krant. En dan verder nog iets uit Gazet van Antwerpen, want schadeclaims van Ineos kunnen de overheid een fortuin kosten. De chemiereus wil een compensatie voor de vertraging die de bouw van hun ethaankraker in de Antwerpse haven heeft opgelopen, omdat ze hun omgevingsvergunning verloren zijn. Er liep al een zaak van Ineos tegen de federale overheid, maar nu zijn ze ook nog een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid begonnen. En als Ineos gelijk zou krijgen, dan zou dat onze overheden mogelijk honderden miljoenen euro's kunnen gaan kosten.
0: Het is niet dat we over hebben. Dat is het overzicht van de kranten. Ik denk dat we er een paar dingen kunnen uitpikken straks.

0: Vultura.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Het is 6:55 en Heidi heeft al de tijd gehad, want die was hier vroeg om de kranten uit te pluizen. Gespreksonderwerp nummer 1 natuurlijk, sinds gisteravond. De kranten waren op tijd. Die

0: Selassou en de Galants met In a Minute.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Het gaat niet goed met de bekende Palestijnse kinderarts Houssam Abu Safian. Hij was directeur van het Kamal Adwan ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook. U weet misschien nog dat het Israëlische leger hem heeft gearresteerd 1,5 jaar geleden toen hij op hun bevel zijn ziekenhuis moest ontruimen. En die beelden die zijn de wereld rondgegaan, hè, waarop te zien is hoe hij in zijn doktersjas op tanks afstapte. Intussen zit hij al meer dan 1,5 jaar vast en volgens een advocaat verkeert hij in kritieke toestand. Wie is de Grave? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Directeur van Amnesty International Vlaanderen. Jullie volgen die situatie rond Abu Safian van dichtbij op. Wat weten we over hoe het met hem gaat?
2: Ja, we volgen dat inderdaad van heel dichtbij op. De situatie is verschrikkelijk en heel onrustwekkend. De getuigenis van zijn advocaat is inderdaad, ja, doet trillen eigenlijk. Hij heeft hem donderdag kunnen ontmoeten en de advocaat liet weten dat hij hem bijna niet herkende, dat hij zo toegetakeld was in zijn gezicht, dat hij met moeite kon staan, met moeite kon ademen. En inderdaad aan zijn advocaat gezegd dat van... Ja, dit is de laatste keer wellicht dat je mij zal zien. Dit is het einde. En dat is het resultaat helaas van Israëlische of mishandeling door Israëlische cipiers en ordentroepen in de gevangenis. En de man wordt gefolterd. Is al maanden aan de gang, maar nu lijkt het toch wel tot een dieptepunt te komen. Ja,
0: heel even voor alle duidelijkheid. Hoe betrouwbaar zijn die berichten die via zijn advocaat naar buiten komen?
2: Wel, ik denk dat voorlopig hebben we enkel die stem van die advocaat en dan ook van zijn familie natuurlijk via die advocaat. Israël laat geen waarnemers toe, dus het is onmogelijk om ter plekke te gaan, te bezoeken, dingen te verifiëren. Maar helaas zit er een soort van cynische consistentie in deze getuigenissen over hem. En we hebben ook in juni, toen zijn zaak voor het Israëlische Hoge Rechtshof kwam, dokter Abu Safia kunnen zien, op weliswaar via een videoverbinding. En hij was inderdaad heel fel vermagerd, zag er niet goed uit door het gebrek aan zorg dat hij krijgt in de Israëlische gevangenissen en de mishandelingen waaraan dat hij onderworpen wordt.
0: Ja. Israël zegt natuurlijk, dit is in overeenstemming met de wet, hij wordt vastgehouden en hij krijgt medische verzorging.
2: Ja, inderdaad, Israël ontkent dat hij mishandeld wordt, maar ik vrees dat nog eens het trekrecord van Israël en van de vele duizenden Palestijnen die gevangen zitten, de rapporten stapelen zich op over hoe Palestijnse gevangenen gefolterd worden, mishandeld worden, sterven in detentie. Dus we kunnen weinig geloof aan die uitlatingen hechten, vooral omdat er dus geen waarnemers toegelaten worden. Nu, ja, Israël zegt het is volgens de wet, maar ja, dat is een wet uit begin jaren 2000, die wordt de Unlawful Combatant wet genoemd, waarbij dat eigenlijk mensen in oneindige, zal ik maar zeggen, administratieve detentie kunnen gehouden worden. In België kun je administratief vastgehouden worden voor 12 uur en dan moet je in beschuldiging of moet er een gerechtelijke procedure starten.
0: En dat is met hem bijvoorbeeld niet het geval?
2: Nee, er is een vaag iets van dat men denkt dat hij tot de rangen van Hamas zou horen en dat is blijkbaar genoeg grond, zonder bewijs, zonder rechtszaak, zonder onderzoek, maar dat is blijkbaar genoeg om hem zo lang in administratieve detentie te houden. En helaas heeft het Israëlisch Hooggerechtshof dat in 16 juni, op 16 juni sorry, bevestigd. En het is vooral dan, volgens dokter Abu Safia, dat de folteringen en de mishandeling in crescendo gegaan zijn als een soort straf, omdat hij zijn detentie in vraag stelde of probeerde aan te vechten. En toen zou hij dus inderdaad onder andere zelfs met een hamer bewerkt zijn door de cipiers en volledig in elkaar geslagen en sindsdien elke dag. Hij zou ook overgebracht zijn naar een ondergronds deel van de gevangenis. Hij wordt, dat weten we wel, sinds begin juni in eenzame opsluiting gehouden. Wat op zich ook al een vorm van foltering is om dat zo lang te doen. Dat mag niet meer dan 14 dagen. Dus ja, alle signalen wijzen erop dat deze getuigenis ons echt grote zorgen moet baren.
0: Maar waar wordt hij van beschuldigd?
2: Hij wordt beschuldigd van een rol of een rang gehad te hebben binnen Hamas. En dat dus ook het ziekenhuis een soort van draaischijf, een soort van plek was in de werking en in de structuren van Hamas. Maar vooral hij persoonlijk, dat hij lid is van Hamas en een rang bekleedt in Hamas. Daarvan ja, beschuldigd. Hij wordt eigenlijk van niet gerechtelijk beschuldigd. Er zijn geen beschuldigingen geuit. Maar dat is het narratief om hem in administratieve detentie te houden. Zonder bewijs overigens en zonder enige vorm van eerlijk proces.
0: En we brengen nu dit verhaal omdat hij een bekende naam is en een bekend gezicht was door die beelden die de wereld zijn rondgegaan. Maar hij is natuurlijk niet de enige zorgverlener die vastzit, hè, onder dergelijke omstandigheden.
2: Nee, zeker niet. De precieze cijfers zijn moeilijk, maar het gaat over honderden mensen. Vergeet ook niet dat er al 1700 gezondheidswerkers gedood zijn sinds oktober in de Gazastrook. En dat maakt helaas deel uit van ja, een systematische aanval en vernietiging van het gezondheidssysteem in de Gazastrook. Dat hebben we al keer op keer kunnen vaststellen, ook in onze eigen rapporten. Heel doelbewust gezondheidsinfrastructuur en helaas ook de mensen die daarin werken, worden tot doelwit gemaakt. En dat maakt deel uit van een intentie om de levensomstandigheden in de Gazastrook onmogelijk te maken en zelfs de dood van Palestijnen te bewerkstelligen. Dat maakt deel uit van een campagne die wij ook als genocide gelabeld hebben. Hè. En dat is een van de zaken die daar deel van uitmaakt. En helaas is die genocide tegen de Palestijnen vandaag nog steeds aan de gang. Met dokter Abu Safia als een soort van heel, heel pijnlijk en verschrikkelijk symbool.
0: Dank u wel voor uw uitleg bij het vasthouden van dokter Abu Safia. Wie is de graven directeur van Amnesty International Vlaanderen.
2: Dank u wel.

0: Hazel O'Connor en Will You. Zometeen sport. Vertragen richting Brussel eerst op de E40 tussen Afliegem en Ternat. Op de A12 tussen Londerzeel en Meis. En op de E19 tussen Kontich en Rumst. Op de binnenring rond Brussel gaat het langzaam tussen Strombeek en Machelen. Dat is het.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Goedemorgen, Olivier. Voor het met jou nog even over de Balogun Gate hebben, het zal niet anders kunnen zeker. Wat hebben de voorbije twee achtste finales opgeleverd?
3: Wel, een spektakel en een verrassing. Al moet ik in alle bescheidenheid wel zeggen dat ik de 1-2 nederlaag van Brazilië tegen Noorwegen wel voorspeld had. Ah, dat zijn 20 punten erbij in de WK-pronostiek. Ja. Maar ja, dus hè, Noorwegen blijft zijn sprookje schrijven. Het staat voor het eerst in zijn geschiedenis in de kwartfinales van een WK. Tegen Brazilië werd Erling Haaland natuurlijk opnieuw de matchwinnaar met 2 doelpunten, een rake kopbal en een afstandsschot. Zou hij daar blij mee zijn? We gaan eens luisteren.
4: I feel quite good after scoring 2 goals against Brazil and winning 2-1 against them, first of all. I've said it before now, but I think we are changing the nations. First of all, I said that we've been growing balls now over time on playing football and all these kind of things. And I think the way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we're actually one of the better teams in Europe and in the world.
3: Ja, ze veranderen Noorwegen als land en als voetballand. Ze tonen, of ze hebben ze gegroeid, zeg maar, de ballen en behoren tot de beste ploegen in Europa en zelfs de wereld.
0: Plezante jongen, hè. Ja, en ze gaan dat mogen tonen tegen Engeland.
3: Ja, de Engelsen zullen de afgelopen 90 minuten wel in de benen voelen, denk ik, want die hebben namelijk op hoogte moeten strijden met Mexico in het Aztekenstadion. Het was een beklijvende partij, waarin Engeland op 0-2 kwam, 2 keer Jude Bellingham, maar Mexico knokte zich terug naar 1-2. Na de pauze leek de Engelse verlossing er dan toch te komen dankzij een penalty van Harry Kane, maar iets later ging de vlam weer in de pan door een Engelse rode kaart.
0: Maar rode kaart.
3: Natuurlijk, er zijn er al heel veel geweest, maar wat maakt dat ook uit inderdaad op dit toernooi. Nee, Mexico dan wel met een man meer in deze match wel nog op zoek naar de 2-3. En dat lukte snel, maar de 3-3, nee, die vonden ze niet. En dus verdienen de strijdende Engelsen alle lof. Jude Bellingham noemt het zelfs de prestatie van een natie. En beleefde eigenlijk zijn mooiste moment ooit al voor Engeland vannacht.
5: It was a country's performance. It felt like everything I've seen this week is the country behind us. All we've talked about this week is how difficult it's going to be in an unbelievable atmosphere against a very, very good team. So to get this win is the best night of my England career so far, for sure. We've done something incredible tonight, no doubt about it, and we'll enjoy it and we'll sing songs until we lose our voices on the plane and whatnot, but we'll have a couple of days recovery and then it's straight back to business in terms of facing Norway.
3: Ja, staat ook een goede kop op. Het zal een leuke vlucht zijn ook daar. Al die zingende Engelsen op het vliegtuig. Qua teambuilding kan dat tellen.
0: Zijn stemmetje was al een beetje.
3: Ja, eigenlijk.
0: Er blijft dus nog één gastland over op dit toernooi. En kijk, dat kennen wij, dat land, want daar spelen wij straks tegen.
3: Team USA, hè. Om 2 uur gaan we er de komende nacht voor zitten. Hè. Want de strijd is op voorhand al begonnen, dat mogen we wel zeggen. Jullie hebben het hier ook al besproken. De terugroeping of de uitstelling van de rode kaart van de Amerikaanse nummer 1 spits Folarin Balogun. De FIFA heeft dat beslist. Donald Trump toont zich ook op geen enkele match in de tribune, maar hier was hij dan toch wel als de kippen er snel bij om hen te bedanken. De voetbalbond, onze dan, van België, wil kijken of er iets tegen te doen is. De diensten van het sporttribunaal TAS kunnen ingeroepen worden, maar het is allemaal wat nipt in timing. Het zal ook geen toeval zijn dat de FIFA er nu pas mee komt met die beslissing. Onze bondscoach dacht al sinds dat het een 1 april grap was. Thibaut Courtois rekent wel op de voetbalbond, maar vindt dat de duivels moeten antwoorden op het veld. Nu, wij zijn verontwaardigd. Dat geldt ook voor een heel pak voetbalanalisten. We horen Roy Keane, Wayne Rooney, Gary Neville en Ian Wright.
6: It seems unfair because it is unfair. It absolutely stinks, let's be really clear. And then somehow FIFA from nowhere have just decided to basically let a player play. Yeah. I would be absolutely raging if I was Belgium and every other team in the tournament that's had a player sent off that might think it's a little bit hard done to. And do you know something, Mark? Are we surprised? No, not with this lot.
7: It's shameful how things can happen, especially as an American player.
8: I think it's an absolute disgrace, an Infantino. He should be ashamed. It's wrong in every way.
3: Ja, Gary Neville is niet verrast with this lot, zegt hij. En daarmee verwijst hij naar de FIFA. En Wayne Rooney verwacht dat Gianni Infantino zich schaamt. Maar ik moet onze Engelse spits enorm teleurstellen. Dat is een gevoel dat de FIFA-voorzitter nog nooit vertoond heeft. En in mijn prognose is dat ook dat niet snel zal gebeuren.
0: We horen jou straks nog eens terug met ook wat meer focus op de match. Dan, het is moeilijk om over de match te praten, want het gaat alleen over Balogun. We bellen ook met Peter van den Bemt. Die zal ook wel, denk ik, een mening hebben. Oh, yeah.

0: Peterman, don't you wanna fly? Dat zo, we vliegen naar het nieuws van 7.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Amerika. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 10 doden gevallen. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond zegt dat dat in tegenspraak is met het competitiereglement. Bondscoach Rudy Garcia dacht dat het een 1 april grap was, maar voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
7: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
6: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt nadat president Trump hem opbelde. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Verder op het WK voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich intussen geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. Tom Boudeweel vat het samen.
8: Een beklijvende achtste finale was het tussen Engeland en Mexico in een kolkend Aztekenstadion met een uur vertraging gestart door een dreigend onweer. Maar het stormde ook op het terrein. Bellingham scoorde 2 keer in 98 seconden net voor de pauze, maar Quiñones bracht de spanning meteen terug, 1-2 bij de rust. Een bal op de paal van O'Reilly, een rode kaart voor Kwanzaa en een benutte penalty van Harry Kane. Engeland beleefde een dol openingskwartier in de tweede helft. Raúl Jiménez benutte daarna ook een straf voor 3-2. En dan was het nog ruim een half uur overleven voor de strijdende Engelsen, die uiteindelijk het gastland een zeldzame thuisnederlaag toediende in Mexico City. Engeland tegen Noorwegen is zaterdag een verrassende en volledig Europese kwartfinale.
6: Want Noorwegen schakelde dus Brazilië uit dankzij 2 goals van Haaland in de laatste 10 minuten. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. Kane maakte er 6. En de Brazilië Italiaanse topschutter aller tijden Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Op dit moment ligt het systeem van Cambio autodelen over het hele land volledig plat. Klanten kunnen de auto's niet openen via de app. In het beste geval kan de klantendienst van Cambio de auto van op afstand openmaken, maar dat lukt niet met alle voertuigen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 10 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Maar in trio, het was dus alweer een zware aanval.
9: Ja, Rusland zou zo'n 40 raketten hebben afgevuurd en 1 daarvan kwam in een appartementsgebouw terecht. Dat werd grotendeels vernield. Ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Op verschillende plaatsen brak er brand uit en er zijn ook 10 gewonden. Het is al de 2e massale aanval van Rusland op enkele dagen tijd. Eind vorige week kwamen er nog 31 mensen om bij de vorige zware Russische bombardementen op Kiev.
6: Die situatie lijkt verder en verder te escaleren. Waarom precies?
9: Wel, de Russische president Poetin staat onder druk door alsmaar meer succesvolle Oekraïnse aanvallen op olieinfrastructuur diep in Rusland, ook op de Krim. En hij antwoordt met alsmaar zwaardere aanvallen. Poetin deed ook een zeldzaam bezoek in militaire kledij aan een militaire commandopost, waar hij beweerde dat de Oekraïnse stad Kostiantynivka zou zijn ingenomen, iets wat Oekraïne ontkent. Maar Poetin wil in elk geval duidelijk kracht uitstralen aan de vooravond van de NAVO-top in Turkije, die grotendeels in het teken van Oekraïne zal staan en waar ook Zelensky en Trump elkaar zullen ontmoeten.
6: Dankjewel, Marijn. In het zuidoosten van Frankrijk zijn al 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Daardoor zijn al 4.500 hectare verwoest. Er vielen ook al 4 gewonden, 3 brandweermensen en een burger. 700 brandweerlui proberen de brand te bestrijden, maar dat loopt moeilijk. De derde etappe van de Ronde van Frankrijk vandaag loopt door het getroffen gebied. De rit gaat wel door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse band The Cure heeft gisteravond de 51ste editie van Rock Werchter afgesloten. De band stond er 45 jaar geleden voor het eerst en trekt nog altijd heel veel fans. Er kwamen in totaal elke dag zo'n 90.000 bezoekers en het weekend was uitverkocht, maar de 2 dagen daarvoor niet. Stijn de Vart was erbij.
10: Bij The Cure staan opvallend veel jonge fans.
11: De mooiste afsluiter ooit. Maar echt, mega.
12: Ongelooflijk. Geen woorden voor.
13: We hebben er al zo lang naar uitgekeken.
14: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid. Dus dat is gewoon echt super tof om mee te zingen.
10: Het was een succesvolle editie, zegt Nele Bigaré van Live Nation.
15: Het weer was goed, de sfeer zat goed, de optredens waren heel straf.
10: 5.100 mensen werden verzorgd door het Rode Kruis, minder dan andere jaren. En het terrein was dit jaar 1,5 hectare groter, omdat 1 podium, Club C, verplaatst werd.
16: Het is veel open, waardoor je plaats hebt en een open gevoel hebt.
10: 2 buurtbewoners dienden een klacht in tegen die nieuwe locatie. De organisatie gaat met hen in overleg.
15: Er is altijd communicatie met de buurt. Dat was ook op voorhand met hen ook doorgenomen en we laten dat ook niet los.
10: Een pint kostte dit jaar €3,90, 10 cent meer dan vorig jaar. Maar dat gaven de mensen hier graag uit.
6: Veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. De Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK. Daarmee begon het nieuws. Hij was geschorst na een rode kaart vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. Het is nu afwachten hoe de Belgische Voetbalbond daarop zal reageren. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
17: De ochtend.
4: Met Rut Joos.
0: Goedemorgen.

0: Drie dingen bij elkaar. En die combinatie, dat geeft dit bij Ian Dury. Sex and Drugs and Rock'n'Roll.
1: De ochtend.
0: 1733, dat is het nummer van de huisartsenwachtpost voor niet dringende medische hulp. En dat werkt niet naar behoren. En dus wil minister voor Volksgezondheid dat verbeteren. Wat is zijn plan? Wel, ik trek de verantwoordelijkheid over dat nummer naar me toe, denkt Frank van den Broeke.
2: Ja, want tijdens de afgelopen hittegolf waren er heel wat problemen bij 1733. Wie naar dat nummer belde, moest vaak tot 25 minuten wachten. Dat blijkt uit een evaluatie van Volksgezondheid. En gisteren in het journaal hoorden we zelfs verhalen van mensen die op sommige momenten urenlang niemand aan de lijn kregen bij 1733. En dus hebben sommige huisartsenwachtposten, bijvoorbeeld in de Druivenstreek, beslist om deze zomer niet meer samen te werken met 1733. Nu, momenteel is dat nummer dus een bevoegdheid van Bernard Quintin, de minister van Binnenlandse Zaken. Hij is ook verantwoordelijk voor de bezetting van die noodcentrales. Maar minister Van den Broeke wil 1733 nu dus overnemen en Quintin lijkt daar niet echt problemen mee te hebben. Hij zegt zelf ook dat hij het veel logischer vindt om 1733 los te koppelen van de echte noodcentrale 112. Al zorgde die hele saga volgens de kranten wel voor frictie tussen de twee ministers.
0: We praten met Bart van der Velde. Goedemorgen, meneer.
3: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van de VZW-wachtposten Vlaanderen, zelf ook huisarts. Wat doet die VZW-wachtposten Vlaanderen precies en hoe zit dat met 1733?
3: Wij proberen als VZW eigenlijk alle wachtposten te verzamelen om meerdere dingen te doen. Enerzijds gaan we proberen wegen op beleidsniveau om zaken beter geregeld te krijgen. En anderzijds proberen wij ook intern elkaar wat te versterken, elkaar wat opleiding te voorzien en allerhande zaken dienaangaande.
0: Dus dat het misliep, dat wist u al een tijdje?
3: Dat wisten we al een tijdje. Het nummer 1733 werd eigenlijk in het jaar 2008 al in het leven geroepen ten tijde van het kabinet Onkelings. En werd dus al meermaals beloofd om dat in orde te krijgen voor alle wachtposten. Maar dat blijkt dus niet echt te lopen zoals het moet lopen.
0: Ja.
3: Om u een idee te geven, ongeveer 40% van de Vlaamse wachtposten zit op dit moment met een triagesysteem via 1733. De andere wachtposten nemen nog altijd zelf de telefoon op.
0: Dus er zit geen stroomlijn in?
3: Er wordt al lang beloofd dat meer en meer wachtposten kunnen inschalen in het systeem waarbij een patiënt een telefonische triage door een opgeleide operator krijgt. Maar dat blijkt niet goed te lopen en dat blijkt vooral te zijn op basis van problemen met personeelsaanstelling.
0: Een tekort aan personeel.
3: Een tekort aan personeel, zo wordt dat aan ons gezegd, ja.
0: Ja. Als bepaalde wachtposten nu zeggen, dan doen we het zelf wel, dan begrijp ik nu van u, er zijn er dan nog die het zelf doen ook.
3: Ja, er zijn er zeker nog die het zelf doen. De meerderheid op dit moment in Vlaanderen, maar ook in Brussel, doen we dat nog zelf. Maar we zijn ervan overtuigd dat het installeren van zo'n triagesysteem, waarbij er protocollen gevolgd worden die uniform zijn, dat dat de patiënt ten goede komt ten eerste en dat dat ook de wachttijden op verschillende niveaus sterk zou kunnen verbeteren.
0: Dus dat is hoe het zou moeten zijn, maar bon, daar wachten jullie al 18 jaar op, als ik dat goed begrijp.
3: Dat heeft u goed uitgerekend, ja.
0: Oké. Want die wachttijden, als die oplopen, dat brengt wel wat gevaar met zich mee, hè?
3: Ja, we zijn daar inderdaad van overtuigd dat dat op zich gevaarlijk is en dat de patiënt wel recht heeft op een betere hulpverlening op dat vlak, ja.
0: Ja. Is daar frustratie over bij patiënten? Als je lang aan de lijn hangt, dan is het waarschijnlijk ook minder aangenaam om daarna het noodlijdende telefoontje te doen.
3: Ja, er zijn afgelopen weekend behoorlijk wat frustraties gekomen. Er zijn ook klachten bij ons neergekomen. En het is voor de wachtende huisarts ook wel frustrerend, omdat die natuurlijk dan de kop van Jut is, terwijl hij daar zelf helemaal niets mee te maken heeft, dat eigenlijk de overheid dit zou moeten beter kunnen organiseren.
0: Ja, en nu komt dat weer even naar boven, omdat er door die hitte heel veel is getelefoneerd en veel nood was aan deze dienst. Maar dit is niet alleen deze zomer een probleem.
3: Nee, ook in winterpieken, griepperiodes. Er zijn meerdere momenten dat dat problematisch verloopt, ja.
0: Als dat van departement zou veranderen, zou dat kunnen helpen, denkt u?
3: Wij zijn van oordeel op dit moment dat het nu tijd wordt om dit eens grondig te heranalyseren en grondig te gaan bekijken en ervoor te zorgen dat er politieke moed is om dit goed te gaan organiseren. De piste om het van departement te gaan veranderen is iets wat onderzocht kan worden en moet worden, maar het heeft ook wel een gevaar op zich, het loskoppelen van de noodcentrale 112 en 1733. je gaat misschien ook toch wel wat verlies van expertise. En het gaat uiteindelijk om gezondheidszorg. Misschien zijn er ook wel argumenten om dat toch aan elkaar te blijven koppelen.
0: Ja, wacht even hoor. Want als u zegt het gaat om gezondheidszorg, dan lijkt het mij logischer dat het inderdaad bij volksgezondheid zit, niet?
3: Jawel, maar de ambulances, dus de echte dringende medische hulpverlening, zit op 112. En in de loskoppeling van 1733 en 112 zou natuurlijk de dringende medische hulpverlening niet meer bij volksgezondheid, of nog niet bij volksgezondheid zitten, maar bij binnenlandse zaken gesitueerd blijven.
0: Ja, en dan krijg je twee dingen die met elkaar te maken hebben die elders zitten.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, is dat dan de oplossing? Dat is de vraag die u stelt.
3: Dat is de vraag die we ons stellen en die we moeten, denk ik, grondig analyseren. Het lijkt mij niet verstandig om op dit moment, omwille van een moeilijk weekend, er zijn er nog moeilijke weekenden komen, daar spreekt voor zich, een overhaaste beslissing te nemen.
0: Ja, oké, dus goed nadenken. Ik heb nog een idee. Wachtposten die het zelf doen in plaats van via het overkoppelend nummer alleen maar zelf, is dat dan niet de oplossing?
3: Wel, we komen natuurlijk uit een systeem waar we het alleen maar zelf deden, maar we hebben dan personeel in dienst op die wachtposten die vooral geschikt is om administratieve gesprekken met de patiënt te doen en om zaken te regelen. Ons huidig personeel is niet bevoegd of niet getraind om een adequate triage te doen van een patiënt. Zeker niet als we wensen dat die triage door de patiënt ook gevolgd wordt. Een aantal mensen kan binnen een triagesysteem de boodschap krijgen van kijk, u hoeft niet door de dokter gezien te worden. U kan bij de apotheek langs gaan of u kan geduldig even afwachten. Veel mensen zijn in het weekend vaak gewoon op zoek naar even geruststelling en hoeven niet de arts te zien. En wat de efficiëntie van de dokter zijn werk natuurlijk ten goede kan komen.
0: Ja. Wat is de beste manier? Ik denk dat ik in alles wat u zegt, dat ik daar vooral in ontwaar. Laten we samen zitten en laten we dit voor eens en voor altijd echt goed oplossen en niet zomaar.
3: Dat lijkt mij inderdaad heel belangrijk. En dan denk ik dat we ieder zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, zowel de artsen als de artsensyndicaten, maar ook de verschillende bevoegde ministers. Denk ik dat zij daar echt elkaar de ogen moeten in elkaars ogen kijken en niet en daarin de beste beslissingen nemen in functie van de patiënt, maar ook in functie van de arts die natuurlijk de wachtdienst moet doen.
0: Ja, er was die open brief om die noodsituatie aan te kaarten vanuit jullie, maar misschien vreest men dat dit dan lange termijn wordt. Kan er op korte termijn al iets gebeuren om nog een moeilijk weekend het hoofd te kunnen bieden?
3: Wel, zoals je ziet dat een aantal wachtposten bereid is om nu tussen beide te komen om de noodsituaties wat te gaan oplossen. We hebben natuurlijk een beetje schrik dat het opvangen van een noodsituatie met dergelijke maatregelen al snel zou kunnen leiden tot een blijvende maatregel. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: Oké, uw pleidooi is duidelijk. Dank u wel, Bart van de Velde, voorzitter van VZW Wachtposten Vlaanderen. En zelf ook huisarts.
3: Ja, dank u wel.
0: Dag meneer.

Trixie Whitley en Building Fences. Je verliest een dik half uur op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een ongeval op de rechter- en de middenrijstrook. Maakt daar een reddingstrook. En bij de werken op de E19 in Mechelen-Noord gaat het in beide richtingen 10 minuten trager. Deze is van Norman Greenbaum, Spirits in the Sky. Straks praten wij over hoe we deze nacht gaan aanpakken. We zijn ook benieuwd naar wat u van plan bent. Natuurlijk kijken, niet kijken. Die grote schermen, daar valt nog een en ander over te zeggen, maar vooral uw slaap. Wij voelen dat als geen ander. Hoe bent u dat van plan om dat te regelen? Daar hebben we het zo meteen over.

0: Norman Greenbaum en Spirit in the Sky.
1: De ochtend.
0: Ja, de reactie komen hier al wat binnen. Ik kijk of ik ga eerst nog wat slapen. Ik zal straks wel zien, laat iemand weten. Ja, dat is niet voor iedereen dezelfde luxe natuurlijk. We hebben er hier bijvoorbeeld al veel over gesproken hoe we het gaan aanpakken. De match van volgende nacht om 2 uur 's nachts nemen onze rode duivels het op tegen de VS en tegen Donald Trump. Hoe ga jij het doen, Heidi?
2: Ik denk om 2:55 uit mijn bedje rollen en dan recht naar de zetel om het daar allemaal mee te maken.
0: Ah, echt waar? Want Olivier, ja, onze sportvriend en ik, wij zijn van plan om tegen 1:30 naar hier te komen.
2: Dat is nog vroeger.
0: Ja. Maar dan kunnen we samen met Steffi kijken, want die zal hier uitzenden de hele nacht, zal die radio maken. En ook dan hoeven we niets te missen, want ja, je moet er wel over praten natuurlijk. Stel dat het verlengingen zijn, dan moet je onderweg naar...
2: Ja.
0: Ach jongens,
2: het is
0: wat een kluwe.
2: Een hele oefening.
0: Iedereen probeert een oplossing te vinden, maar misschien is er hier en daar ook wel wat twijfel.
2: Ja, want het blijft wel 2 uur 's nachts natuurlijk. Hè. Dat is misschien nog wel een lastiger uur dan die wedstrijd om 5 uur die we al gehad hebben tegen Nieuw-Zeeland. Zeker als je gewoon de dag erna, zoals wij, moet gaan werken. En we hebben daarom eens gebeld met slaapexperte Anne Mariman van de slaapkliniek van het UZ Gent om te vragen of dat voor ons ritme ook echt een probleem kan zijn.
3: Aangeraden om uw nacht in te korten is het nooit, maar is dat nu een grote ramp, dat zou ik ook niet durven zeggen. Wat dan wel belangrijk is, is dat je de dag nadien misschien niet de meest belangrijke beslissingen in je carrière moet nemen dan. Want dat kan natuurlijk wel beïnvloed worden door uw kortere nacht.
0: Oké, geen belangrijke beslissingen nemen. Oké, daar houden we ons aan. Want ja, je wil dit wel meemaken. En zeker aan wat er gisteravond is beslist.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik wil het in elk geval ook niet missen. En dus, Ruud, hebben we toch ook eens aan dokter Mariman gevraagd wat wij moeten doen of andere mensen die, zoals wij, een vroege shift hebben.
0: Mm.
3: Ja, ik denk dat het dan weinig zinvol is om na de wedstrijd nog terug in je bed te kruipen.
0: Ja, nee, dat
3: Want het zal al 4 uur zijn, dus dat heeft geen enkele zin om terug in je bed te kruipen. Als je natuurlijk om 8 uur maar op je werk moet zijn, je kunt nog 1,5 uur tot 2 uur slapen, kun je wel nog wat bijslapen. Maar de collega's die om 5 uur moeten beginnen, ja, dat zal niet meer lukken. Dan zou ik toch adviseren om zeker voor te slapen.
0: Daarvoor, op tijd in bed. Ja, dat is altijd een goed idee.
2: Pakken wat we pakken kunnen, denk ik, is de samenvatting voor komende nacht. Maar wat dan daarna natuurlijk, want we moeten ook heel dinsdag nog doorkomen. Is het dan misschien een goed idee om dinsdagavond extra vroeg in ons bed te kruipen om dan wat extra uren nog te gaan slapen? Dat is blijkbaar geen goed idee, want ons lichaam compenseert dat slaaptekort op een andere manier, vertelt Mariman.
3: Ik zou toch adviseren van daarna zo snel mogelijk terug in uw ritme te komen en uw slaap-waakritme niet verder te verstoren door dan bijvoorbeeld al om 6 uur in uw bed te kruipen. Bovendien is dat ook niet nodig, want door de ingekorte nacht heb je meer opgebouwde slaapdruk en gaat de nacht die volgt op de ingekorte nacht een nacht zijn met meer diepe slaap. Uw lichaam probeert eigenlijk om dat zelf te herstellen.
0: Dit stelt mij echt gerust.

0: We weten net hoe we onze slaap moeten regelen voor de match van vannacht. Maar intussen blijft er natuurlijk commotie over de Amerikaanse spits Balogun, die toch niet geschorst blijkt te zijn.
1: Nee, en de Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht. Hij was dus geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft die schorsing ongedaan gemaakt. En het is nu afwachten welke stappen de Belgische Voetbalbond eventueel nog zal nemen. Wij konden daar straks ook al praten met Barry Pauwels. Hij is hoofd van de Nationale Jeugdploegen bij de Amerikaanse Voetbalbond.
2: Vandaag liep ik rond in Seattle. Ik werd herkend door een aantal van de fans en ze spraken mij aan, wetende dat ik Belg ben. En ja, ook hier is er heel veel onbegrip. Ja. Het is een wedstrijd van groot belang, denk ik, aan beide zijden. En Flo is een heel belangrijke speler. Ik denk dat het goed is dat beide teams nu focussen op de wedstrijd.
1: Ja, focussen op de wedstrijd. Maar er is afgelopen nacht natuurlijk ook nog gevoetbald op dat WK. Daar hebben Engeland en Noorwegen zich al geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2 en Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1.
0: We bellen zo meteen ook met Peter van den Bemt in Seattle.
1: En dan nog ander nieuws, want bij een Russische raket- en drone-aanval op Oekraïne zijn zeker 10 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Een raket kwam neer in een appartementsgebouw. Dat werd ook grotendeels vernield. En ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Straks gaan wij ook nog naar Hans-Jaap Melissen in Kiev.
0: Dankjewel, Heidi. Goedemorgen, Sabine.
3: Goedemorgen, Rit.
0: Het wordt warm vandaag.
3: Ja, zeker. We staan waarschijnlijk aan het begin van een tweede hittegolf. En dat is met mooie opklaringen, maar ook nog met wolkenvelden. Hoge of middelhoge wolken. En die gaan elkaar dus afwisselen, die opklaringen en die wolken. Het blijft droog. Het wordt al warm, warmer dan gisteren. Temperaturen straks van 14 graden in Hoogevenen, 26 graden voor de kust en 29 of misschien lokaal al een 30 graden in andere streken. En daar hoort een matige westenwind bij. In de Hoogevenen kunnen er soms rukwinden zijn rond 50 km per uur. Vanavond en vannacht nog altijd afwisselend wolken en opklaringen. Zacht, 14 tot 21 graden. En de rest van de week eigenlijk blijft het droog en het wordt alsmaar warmer. Dus die temperaturen die gaan vlot voorbij de kaap van 25 graden. Morgen en overmorgen hier en daar al 30 of 31 graden. En dan vanaf donderdag op de meeste plaatsen boven 30 graden. Het blijft zonnig met misschien 's avonds een warmteonweer. De kans is niet al te groot. Tegen vrijdag of zaterdag misschien iets groter. Dus de kans op een volgende hittegolf die is wel groot. Waarschijnlijk wel minder extreem dan de vorige.
0: Dat is al iets, dank je.
4: Radio 1. De ochtend.
5: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Smile van Lily Allen.
1: De ochtend WK.
0: Spannende voetbalnacht en dan moet de volgende nog komen. Want het is morgen, maar het is eigenlijk vannacht. Dus het is het eigenlijk straks, de match tegen de Verenigde Staten. Die nu natuurlijk nog extra onder hoogspanning staat. Gespreksonderwerp van de dag zien we ook in onze app hier. De rode kaart van Balogun die weggetoverd is met het overstokje van Infantino. Dat ook misschien wel wat werd vastgehouden door Donald Trump. Peter van den Bemt in de VS, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat hebben we nog niet meegemaakt, denk ik, hè? De hele voetbalwereld die verontwaardigd reageert?
2: Behalve de Amerikanen. En ik moet eerlijk zeggen, op Fox, waar hij voor veel geld analyses maakt, ook onze gewezen assistent bondscoach Thierry Henry, die het bestond om te zeggen dat hij het wel begreep. Maar dan moet hij toch zo ongeveer de enige zijn, denk ik, die begrijpt wat zich hier heeft afgespeeld. Elke keer als je denkt dat je met FIFA alles hebt gezien, gebeurt er nog iets meer. Maar ik zal je zeggen, Ruud, echt verrast ben ik niet. Ik heb bij wijze van boutade 2 dagen geleden nog tegen mijn buitenlandse collega's gezegd, die Balogun die gaat gewoon spelen, let er maar op. En dat werd op ongeloof onthaald. Maar kijk, we zijn in de Verenigde Staten, het land van Donald Trump. En als de president wil dat er iets gebeurt, dan gebeurt het ook. En zeker als hij zijn goede banden kan aanwenden met Infantino. Want dat is toch wat de New York Times, toch niet de eerste, de beste. En die Athletic meen te weten. En wat ondertussen onze bond ook heeft bereikt.
0: 24 uur voor een wedstrijd, hoe erg is dat voor de duivels? Hoe is dat voor dat tactisch plan? Hoe zit dat in je hoofd vervolgens?
2: Het is een zaak en dat is wel belangrijk, denk ik, dat de duivels zich daar verder ook niet te veel mee bezighouden. De voetbalbond is volop bezig met actie te ondernemen die voor alle duidelijkheid geen echt resultaat zal hebben in de zin van dat hij dan toch niet zal spelen. En laat dat duidelijk zijn, hij zal gewoon op het veld staan morgen. Maar de spelers zijn daar over 5 minuten... toegesproken en onder elkaar hebben ze daar een beetje over gehad. En Thibaut Courtois zei het ook op de persconferentie. Voorts heeft dat voor ons niet al te veel belang. Of het nu Balogun is of anders speelde Pepi in de spits. Ja, ze zijn toch gewoon met 11. Het is ook niet Lionel Messi die er ineens bij komt, om nu maar iets te zeggen. Dus moet in elk geval, dat mag een extra motivatie zijn. Maar ze moeten toch vooral niet gaan voetballen vanuit een soort negativiteit. Het kan voor een extra boost zorgen of wat meer gretigheid of wat meer venijn. Dat kunnen ze wel gebruiken, hebben we de vorige wedstrijden ons geleerd. Maar ook niet meer dan dat. En het is niet dat er nu ineens door de aanwezigheid van Balogun tactisch een geweldig ander plan moet bedacht worden. Dus dat heeft alles bij elkaar zeer weinig belang. Alleen natuurlijk is het wel zo dat de beste man misschien wel bij de Amerikanen, in elk geval de man van de doelpunten, een uitstekende spits nu wel mag meedoen en anders niet. Dus dat is
0: dat
2: wel
0: is
2: een verschil.
0: Dat is toch een verschil, ja. En ook vooral, oké, ze moeten gewoon spelen, maar iedereen is er wel over bezig. Dat krijgen zij ook wel mee, hè?
2: Ja, en ik zou zeggen, dan heeft België misschien morgen de sympathie van de hele wereld. Want over de hele wereld wordt natuurlijk verontwaardigd gereageerd op wat er is beslist door FIFA. En het stinkt langs alle kanten. En ja, ik zou zeggen, allerlei landen hebben al wel een keer in wedstrijden, misschien op het WK, het EK, de Afrika Cup, ik weet niet waar, een speler gehad die eigenlijk onterecht werd uitgesloten en niet één. In de vorige eeuw, zal ik maar zeggen, heeft de behandeling gekregen die nu uitgerekend hier een Amerikaan in de Verenigde Staten te beurt is gevallen. Dus dat is alleen maar verontwaardiging. En Rut, ik ben naar de persconferentie geweest, ben speciaal blijven zitten van Pochettino, de coach van de Amerikanen. Tenen krullend was dat. De manier waarop hij dat goed praatte en het justice noemde, want zij waren toch al ongelooflijk gestraft door de onterechte uitsluiting van hun spelers. Ze waren misschien uitgeschakeld geweest als het wat was tegengevallen. Dus dat was stenen krullend. Ik heb een half uur lang met mijn arm in de lucht gezeten, af en toe op en af, in een poging om eens een vraag te stellen. Maar goed, de
0: stond er moderator Belgisch op je voorhoofd geschreven?
2: Nee, maar ik stond misschien wel met een boos gezicht. Dat kan hem ervan weerhouden.
0: Kom, wat zou het?
2: Maar het was tenen krullend, de manier waarop dat werd verdedigd. Eigenlijk als een, want hij had het over ethiek in de sport en sportsmanship en justice. Nee, het was echt een schandaal, eerlijk gezegd.
0: We laten dat even aan de kant, ook wij, want dat gaan de spelers ook moeten doen. Wat denk je van vanavond, vannacht, morgen?
2: Maar als ik er nog iets mag over zeggen, dus de voetbalbond is volop bezig geweest met te protesteren bij FIFA, heeft het scheidsrechtersrapport opgevraagd en daaruit blijkt dat en de scheidsrechter in zijn rapport en zijn supervisor dat allemaal het rechte rode kaart vonden. Dus er was geen sprake van een foutieve beslissing eventueel. Ook de supervisoren hebben gezegd, nee, correcte beslissing, dat is één. En zeer interessant, aan de vooravond van zo'n wedstrijd is er altijd een soort briefing van de verschillende ploegen. Daar wordt ook altijd gezegd, kijk, als je 2 gele kaarten hebt, ben je volgende wedstrijd geschorst. Een rode kaart tot en met de vorige wedstrijd werd gezegd, een rode kaart betekent automatisch schorsing voor de volgende speeldag. Nu waren ze bij de bond benieuwd of vanavond dus bij ons hier om 7 uur op de vergadering die slide er nog zou inzitten. Waarbij gezegd werd, als je een rode kaart krijgt, ben je altijd geschorst voor de volgende wedstrijd. En wat blijkt, Ruud? De slide is verdwenen.
0: Oh, kijk, maar dat is handig, jij kunt het over.
2: De slide is verdwenen, onvoorstelbaar toch, maar dat je dat allemaal durft. Dus die zit er ineens niet meer bij in vergelijking dus met de 4 vorige wedstrijden. Zo ver gaat het dus.
0: Eigenlijk zouden we hier moeten stoppen, want dan wil je niet meer over die andere matchen. Maar we gaan het toch doen. Oké, wat denk je van vanavond, vannacht en morgen?
2: Ja, ik moet zeggen, de wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die bedoel je dan toch? Ja, dat is er één voor de geschiedenisboeken natuurlijk. En het was een epische strijd. En ik moet zeggen dat Engeland dat over de streep heeft getrokken. Een hele tijd toch met een man minder. In die omstandigheden, op hoogte, in de hitte, met 80.000 heetgebakerde Mexicanen op de tribunes. Ja, dat is een prestatie van formaat, moet ik zeggen. Dat zal Engeland, denk ik, een geweldige boost geven voor de rest van het toernooi. Ze spelen tegen Noorwegen. Maar Bellingham was outstanding. Pickford, die wij toch vaak als een beetje als een halve garen beschouwen, was ook outstanding. Niet alleen met een paar geweldige saves, maar ook met de manier waarop hij in dat slotoffensief, toen Engeland eigenlijk een half uur in de eigen 16 heeft gestaan, voortdurend uitkwam op hoge ballen. Dus nee, het is een prestatie die Engeland nog een keer kan lanceren voor de rest van het toernooi. Maar het was wel een onwaarschijnlijke wedstrijd met rode kaarten, penalties en 2-3. Dus nee, formidabele wedstrijd. En ja, wat we ook onthouden is de exit van Brazilië natuurlijk.
0: Ja, door Noorwegen, door Haaland.
2: Ja, daar zijn, niet alleen door Haaland, ik wilde zeggen, daar zijn maar 2 mensen verantwoordelijk voor. Natuurlijk Erling Haaland, 2 geweldige doelpunten. En de doelman natuurlijk ook Nuland, want die heeft toch een paar geweldige saves bovengehaald. En zo kunnen de Nooren blijven roeien op naar, ik denk dat het Miami is, tegen Engeland. Maar goed, Brazilië speelde wat mij betreft eigenlijk best wel een zeer degelijke tot goede wedstrijd. Maar botste op die geweldige doelman. Miste natuurlijk ook een penalty. Dat is ook wel een van de opmerkelijke dingen op dit toernooi. En ja, als je dan Haaland een beetje ruimte geeft, dan kan je uitgeschakeld worden. Dus het volstaat toch niet, zelfs niet om voor het grootste voetballand ter wereld, Brazilië, om Carlo Ancelotti aan te stellen, om dan ook meteen wereldkampioen te worden.
0: Wat wordt het voor ons vannacht, Peter? Want moeten wij ons nu ook zorgen maken over de scheidsrechter?
2: Maar zo ver wil ik niet gaan.
0: Ja, kijk, het is wel zeer veel. Misschien krijgt hij ook telefoon.
2: Maar in alle ernst, het is om te beginnen al ongelukkig, zal ik het noemen, dat je een onervaren Jordaniër aanstelt. Dat was ook al de scheidsrechter bij België en Nieuw-Zeeland. En ook dat is al zeer vreemd. Dat je dus 2 wedstrijden later opnieuw dezelfde scheidsrechter krijgt. Mm-hmm. Die is aangeduid na het hele gedoe rond Balogun. En ik had toch graag een gereputeerde internationale topscheidsrechter gehad voor morgen. En niet iemand die misschien toch in zijn onderbewustzijn druk voelt van de natie, van de FIFA, van ik weet niet wie nog allemaal. Maar ik ga toch aan de wedstrijd beginnen. Onbevooroordeeld en niet bij elke betwiste beslissing in het nadeel van de Belgen daar iets achter vermoeden. Want dat gebeurt nu eenmaal, dat scheidsrechters fouten maken of beslissingen nemen waar ik niet meteen mee eens ben. Dus het is pas wanneer het al te gortig zou worden of flagrant dat je dat eventueel ter sprake kan brengen. Maar goed, laten we hopen van niet. Het is al genoeg geweest met de Balogun.
0: En dan kunnen we het morgen over voetbal hebben. Hè? Hopen we.
2: Ja, zo is het.
0: Dankjewel, Peter. En geniet van de match.

0: grof geschud met en dan alles. Je verliest 50 minuten alsjeblieft op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een ongeval op de rechter- en de middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 in Wommelgem door een ongeval op de linkerrijstrook een kwartiertje. Op de E19 vanaf Sint-Job ook 15 minuten. Bij de werken op de E19 in Mechelen-Noord gaat het in beide richtingen 10 minuten trager. File rijden richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde. En op de binnenring rond Brussel verliest u 15 minuten tussen Zellik en Machelen. Dat is het. De ochtend. Bij zware Russische luchtaanvallen op Kiev, het lijkt wel vast te prik te worden, zijn vannacht al zeker 10 mensen gestorven en er zijn ook tientallen gewonden. De Oekraïense president Zelensky had dit weekend al gewaarschuwd voor een nieuwe grootschalige Russische aanval en zo geschiedde. Hans-Jaap Melissen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Journalist in Kiev, de eerste vraag aan jou moet altijd zijn, hoe is jouw nacht verlopen?
1: Rumoerig. Ik lag wel gewoon in mijn bed, maar rond 1:30, 2:15, ja, werd je er bijna uitgetrild door de grote zware klappen. Niet ver van waar ik verblijf staat ook ergens luchtafweer geschud. En ja, er worden dingen dan uit de lucht gehaald. En dat ging een paar uur lang zo door. En eigenlijk kon ik al gisteravond zien, toen ik laat bij mijn metrostation arriveerde, dat het een zware nacht zou worden. Want dan zie je dat er allemaal mensen al tegen de muur aan gaan zitten, beneden, waar de metro stopt, zeg maar. En zitten te wachten tot het dan stil wordt. En die gaan dan hun bedje uitvouwen. Sommigen zitten zelfs in teentjes. En die maken zich dan klaar voor de nacht. Omdat ze wisten natuurlijk dat het eraan zat te komen, dankzij de waarschuwing van Zelensky.
0: Waarom doe jij dat niet?
1: Ik woon hier niet, ook al ben ik hier heel veel. Soms ga ik wel naar de schuilkelder. Aan de andere kant vind ik ook dat ik eigenlijk gewoon goed op mijn nachtrust moet denken. Dat is ook iets wat mijn vrouw gisteravond aan mij vertelde. Jarenlang alleen maar slecht slapen doet ook heel veel met een mens, zegt ze. Dat is ook een soort vernietiging van geestelijke gezondheid ook van mensen hier in Kiev. Dat is onder andere een doel, denk ik ook, van de Russen, ja, om het leven hier zo zwaar mogelijk te maken.
0: Ja, het is kiezen tussen twee kwalen, zou je kunnen zeggen.
1: Dus ik ben hier aan het werk en ik moet werken. Maar op sommige momenten ga ik wel eens eventjes toch voor de zekerheid in de kelder zitten.
0: Ja, maar wat jij dus hebt gezien, gevoeld, is opnieuw een heel zware aanval inderdaad. Wat is er allemaal gebeurd?
1: Zeker. Ja, er zijn een aantal gebouwen geraakt, direct geraakt ook wel. En soms zijn het ook indirecte hits, zeg maar. Want dan worden dingen neergehaald. Maar ja, dat puin van zo'n raket gaat ergens naartoe. Maar er zijn wel grote zorgen hier als het gaat om dat er niet alles neergehaald wordt. Alles kan ook niet altijd, maar... Toen in die waarschuwing, die boodschap van Zelensky, dan staat hij met zijn mobiele telefoon zelf die boodschap op te nemen voor het volk. Is ook een boodschap voor het volk dat ze moeten schuilen, maar ook een boodschap naar de wereld dat er meer gedaan moet worden om afweerraketten te leveren, onder andere van de Patriots. En Zelensky zegt, ja, die liggen in loodsen in de wereld en daar hebben ze geen nut, ze hebben hier nut. Dus ik denk dat dat ook een boodschap is die Zelensky nadrukkelijk zal uitdragen deze week. Want deze aanvallen vinden natuurlijk ook plaats omdat er deze week een NAVO-top is in Ankara waar hij ook naartoe gaat.
0: Het is inderdaad altijd interpreteren, hè, van waarom nu, waarom die verheviging. Dit heeft alles te maken, ja, met dat we aan de vooravond van die NAVO-top in Turkije staan?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat wel Rusland een groot statement wil blijven maken van ja, wij zijn er, we kunnen dit doen. Je moet aan onze voorwaarden voldoen en dan stopt dit. Dat is denk ik toch eigenlijk altijd de boodschap vanuit Rusland. Niet altijd met woorden, maar op deze manier. Aan de andere kant, dat hebben we natuurlijk vaker gezien. En ook wat ook gebeurt natuurlijk is dat het heeft natuurlijk niet alleen met de NAVO-top te maken, denk ik. Rusland ligt zwaar onder vuur vanuit Oekraïne ook. Ook vannacht is daar weer van alles gebeurd. Mm-hmm. En ook Oekraïne richt zich vooral op die olie-infrastructuur. En je ziet dat in Rusland het heel erg lastig is om te tanken tegenwoordig. Hele lange rijen staan voor het benzinestation. En Oekraïne richt zich ook op de Krim, waar we eigenlijk lang van dachten van dat is zo lang in handen van de Russen, daar zullen de Oekraïners wel van afblijven. Die hebben het opgegeven, maar dat blijkt dan ook niet zo te zijn. Die proberen ze toch ook af te snijden door aanvoerlijnen te bombarderen. Dus er gebeurt heel veel aan beide kanten eigenlijk. Nu 4,5 jaar grote oorlog.
0: Denk je dat dat nog toeneemt tijdens de NAVO-top?
1: Ja, dat is wel ook de grote zorg hier. En ook wel bij mij, hoor. Ik denk van, je vroeg net van, waarom heb je vannacht niet in een schuilkelder geslapen? Het zou kunnen zijn dat ik dat misschien komende nacht wel doe. En dan maak ik meestal ook meteen een verslag van natuurlijk. Dan ga je met mensen praten van, hoe staan jullie nu in de oorlog? Het is een grote zorg. Ja, maar je kunt het op een app ook volgen, hè, wat er aankomt. Mm-hmm. Niet altijd. Hè. Grote ballistische raketten is ook een grote dreiging natuurlijk. Hè. Die gaan wel supersnel. En dan kun je hier ook nog wel eens verrast worden door de klap die er in één keer is. Ja. En ook in andere gebieden natuurlijk ook. Het is niet alleen Kiev geweest vannacht, maar op ook andere plekken zijn ook wel militaire doelwitten geraakt, maar ook gewoon civiel.
0: We zullen zien wat de volgende nachten inderdaad brengen. Houd veilig, dankjewel. Hans-Jaap Melissen vanuit Kiev.

0: Your Love is King van Sade. Het nieuws van 8 komt eraan. Tot zo.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
0: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
3: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
0: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merksiaans wat hij hier doet.
0: Sportza Tour. Oh. Elke middag op Radio 1.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. Een reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
0: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Amerika. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 12 doden gevallen. De Verenigde Staten zullen dan toch tegen de Rode Duivels mogen spelen met hun aanvaller Balogun in de 8e finale van het WK vannacht. De spits was met een rode kaart geschorst, maar de FIFA heeft die schorsing nu plots uitgesteld. Olivier de Wilde, dat is een beslissing die al heel veel ophef aan het veroorzaken is.
12: Wel, de tendens na deze beslissing is inderdaad verbijstering. Zo luidt ook het persbericht van de Belgische Voetbalbond. De bondscoach Rudy Garcia dacht zelfs dat het een 1 april grap was. En de hele voetbalwereld, op uitzondering van de Amerikanen natuurlijk, walgt duidelijk van deze beslissing.
13: It seems unfair because it is unfair. It absolutely stinks, let's be really clear. I would be absolutely raging if I was Belgium.
14: It's shameful how things can happen, especially as an American player.
15: I think it's an absolute disgrace in Infantino. He should be ashamed.
12: Maar het zal de FIFA-baas Gianni Infantino's of de dankbare Donald Trump's koude kleren niet raken. Het zegt ook veel dat iedereen verbijsterd is, maar niet verrast. En nu heeft de Belgische Voetbalbond wel nog een kans om dit aan te vechten bij het sporttribunaal TAS. Maar daarvoor lijkt het wat laat als het al iets oplevert. Het is nu vooral zaak voor de Rode Duivels om zich niet te veel te verliezen in deze zaak, het negativisme buiten te houden en op het veld dan maar te antwoorden.
11: Dankjewel, Olivier. En verder op het WK voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2, Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. Tom Boudebeel vat het samen.
16: Een beklijvende 8e finale was het tussen Engeland en Mexico in een kolkend Aztekenstadion met een uur vertraging gestart door een dreigend onweer. Maar het stormde ook op het terrein. Bellingham scoorde 2 keer in 98 seconden net voor de pauze, maar Quiñones bracht de spanning meteen terug, 1-2 bij de rust. Een bal op de paal van O'Reilly, een rode kaart voor Kwanzaa en een benutte penalty van Harry Kane. Engeland beleefde een dol openingskwartier in de tweede helft. Raúl Jiménez benutte daarna ook een straf voor 3-2. En dan was het nog ruim een half uur overleven voor de strijdende Engelsen, die uiteindelijk het gastland een zeldzame thuisnederlaag toediende in Mexico City. Engeland tegen Noorwegen is zaterdag een verrassende en volledig Europese kwartfinale.
11: Want Noorwegen schakelde dus Brazilië uit dankzij 2 goals van Haaland in de laatste 10 minuten. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. Kane maakte er 6. En de Braziliaanse topschutter aller tijden Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Op dit moment werkt het systeem van Cambio autodelen over het hele land niet. Klanten kunnen de auto's niet openen via de app en in het beste geval kan de klantendienst van Cambio de auto van op afstand openen. Maar dat lukt niet met alle voertuigen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak precies is van de storing. In Brussel is er vanmorgen veel hinder bij trams en bussen van vervoersmaatschappij MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de MIVB geeft een overzicht van de hinder.
17: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een 5 tramlijnen die rijden en de buslijnen zijn het er een 10 die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
11: Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn zeker 12 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. En maar een trio, dat is alweer een zware aanval.
18: Ja, Rusland vuurde 68 raketten af. Oekraïne kon er maar iets meer dan de helft van neerschieten. En 1 raket kwam neer in een appartementsgebouw dat grotendeels werd vernield. Ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Er brak brand uit op verschillende plaatsen en er zijn ook 10 gewonden. Het is al de 2e massale aanval van Rusland op enkele dagen tijd, want eind vorige week kwamen er nog 31 mensen om bij zware bombardementen op Kiev.
11: En de situatie lijkt verder en verder te escaleren. Hoe komt dat?
18: De Russische president Poetin staat onder druk door alsmaar meer succesvolle Oekraïnse aanvallen op olieinfrastructuur diep in Rusland, vannacht ook nog op de regio Sint-Petersburg. En hij antwoordt met alsmaar zwaardere aanvallen. Poetin deed ook een zeldzaam bezoek in legerkledij aan een militaire commandopost, waar hij beweerde dat de Oekraïnse stad Kostiantynivka zou zijn ingenomen, iets wat Oekraïne ontkent. Maar Poetin wil duidelijk kracht uitstralen aan de vooravond van de NAVO-top in Turkije, die grotendeels in het teken van Oekraïne zal staan en waar ook Zelensky en Trump elkaar zullen ontmoeten.
11: Dank je, Marijn. En Rock Werchter is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. The Cure mocht gisteravond de 51ste editie afsluiten. De Britse band bestaat al 50 jaar, maar trekt ook opvallend veel jonge fans aan.
19: Zalig om ze te zien, echt niet normaal.
20: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid, dus dat is gewoon echt super tof om mee te zingen. En
19: ze zijn zo'n grote inspiratie voor zoveel bands.
21: En het is ook één grote hitmachine natuurlijk, hè. Het is onwaarschijnlijk hoeveel hits ze spelen.
19: Soms als zo artiesten een bepaalde leeftijd zijn, merk je dat die minder goed kunnen zingen, maar hier merkte je dat niet. Je zag dat de artiesten zich nog jong voelden.
11: De 2 weekenddagen van Rock Werchter waren uitverkocht, de dagen ervoor niet. Het Rode Kruis moest 5.100 mensen verzorgen. En dat is minder dan andere jaren, omdat het niet te warm was. Vandaag wel veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden, ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer. In het centrum van het land aan zee een paar graden frisser. De Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK. Daarmee begon het nieuws. Hij was geschorst na een rode kaart vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. Het is nu afwachten hoe de Belgische bond daarop zal reageren. Meer op vrtnieuws.be.
22: Radio 1.
23: De Ochtend.
22: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
24: Goedemorgen. Zelden was het zo duidelijk wat het gespreksonderwerp van de dag zou zijn. Dat is één naam, Balogun. En die rode kaart hier plots geen meer is. Daar zal het hier straks ook wel nog even over gaan, zeker. We hebben Peter van den Bent al gebeld. En die kan u herbeluisteren als u dat wil. Zometeen hebben we minister te gast. Welkom.

0: Dat is wel iets voor die Little Sims. I love you, I hate you.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Sabine zei daarnet al, ja, het wordt puff, het wordt weer warm, maar toch niet zo erg als die eerste hittegolf. Er komt er wel weer in aan, maar minder erg. Heel wat woningen raakten maar moeilijk afgekoeld in die afgelopen periode. We hebben dat met z'n allen ondervonden en Vlaams minister van Energie Melissa de Prater vooruit wil daarom meer mensen aan een warmtepomp helpen. Die kan niet alleen verwarmen, maar ook koelen. Goedemorgen, minister de Prater.
2: Goedemorgen.
0: Leg ons dat eens uit, want u komt met een koelingsplan. Er is de afgelopen weken veel gezegd over airco's.
2: Ja.
0: Heel veel voor, tegen, ga zo maar door. Maar u denkt aan warmtepompen, waarom?
2: Ja, dat zijn ook airco's. Vaak zijn airco's ook een warmtepomp. En ja, die zorgen natuurlijk voor twee functies. Hè. Langs de ene kant kan uw woning gekoeld worden, wat voor heel veel mensen in deze tijden van extreme hitte natuurlijk heel interessant kan zijn. Maar zij kunnen ook in de winter gaan verwarmen. Dus die airco's, die lucht-lucht warmtepompen, zijn eigenlijk heel interessant. En ik keek ook een beetje met verbazing naar het debat de voorbije weken, of dat mensen daar dan voor of tegen waren. Hè. Er was zo precies een beetje airco-schaamte als je airco aanlegt, dat toch voor sommigen niet goed was.
0: Maar u bent voor?
2: Ja, we moeten ook gewoon realistisch zijn. Er is echt wel extreme hitte geweest. Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. Er zullen altijd maar meer hittegolven op ons afkomen. En in het verleden was er nogal de idee van ja, je moet je woning op die manier bouwen of verbouwen zodanig dat die zelf kan, dat koeling niet nodig is, dat die eigenlijk zelf koel blijft. Maar dat is niet meer realistisch de dag van vandaag, dat zal niet volstaan.
0: Dus er is iets nodig, zegt u, als we dan aan de warmtepomp gaan met z'n allen. Dat kost wel wat, hè. Ben net even gaan kijken.
2: Ja.
0: Mijn god zeg.
2: Ja, je hebt daar ook verschillende types in natuurlijk. Mm-hmm. Als je de meest uitgebreide, het beste type neemt, is dat inderdaad wel een grote investering.
0: Dat is tot 30.000 euro.
2: Ja, en je hebt dan natuurlijk de kleinere, de airco's, die dan ja, 3.000 euro ongeveer kosten. Maar ook dat is voor veel mensen natuurlijk niet evident. Maar ook het andere natuurlijk, in die hele warme woning zitten, voor heel veel mensen op een klein appartementje, voor oudere mensen, voor kleine kindjes, is dat natuurlijk ook wel echt een probleem aan het komen.
0: Ja, maar hoe doen we dat dan met die prijs? Want als dat voor veel mensen inderdaad, dat is realistisch, denk ik niet haalbaar is. Hoe zit dat met die premies?
2: Ja, wel, we hebben premies voorzien voor warmtepompen, voor alle inkomenscategorieën. Er zijn heel wat premies die voor lagere, voor middeninkomens voorzien zijn, maar voor de warmtepomp is er voor elke inkomenscategorie een premie voorzien, omdat we het ook zo belangrijk vinden dat mensen daar echt wel in gaan investeren en als ze een nieuwe keuze moeten maken, bijvoorbeeld voor een gasketel of voor een warmtepomp, dat mensen steeds meer toch echt wel voor die warmtepomp gaan kiezen, omdat ze daarmee niet alleen de woning kunnen verwarmen, maar dus ook die de woning kunnen koelen.
0: Volstaan die premies, mevrouw de Prater?
2: Ja, die zullen nooit volledig volstaan. Hè. Natuurlijk, voor veel mensen zal het pas volstaan als je de volledige investering op u neemt. Dat is natuurlijk niet realistisch vanuit de overheid. Maar wat we wel doen, dat is naast de premie ook zorgen dat er ook renteloze leningen mogelijk zijn voor heel wat mensen. En op die manier kunnen we het natuurlijk wel draagbaar maken. Maar we hebben ook vrijdag op de regering een nieuw actieplan ook goedgekeurd met 25 nieuwe maatregelen, nog bovenop die premies. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Het zullen allemaal kleine puzzelstukjes zijn. Maar de boodschap is vooral voor mensen die een investering willen doen, voor mensen die willen gaan verbouwen of die dat moeten doen. Ja, kies alsjeblieft voor iets wat ook toekomstbestendig is, die hittegolven ook echt kan oppakken.
0: Want u zei, hè, voor mensen die voor een keuze staan, sommige mensen staan niet meer voor de keuze, maar hebben een oude woning. Ja. Niet elke woning is geschikt en ook niet iedereen weet, is mijn woning wel geschikt?
2: Ja, dat is natuurlijk het eerste probleem. Ongeveer de helft van de woningen is warmtepomp klaar, is daar wel voor geschikt. Maar ja, er zijn helemaal niet in zoveel woningen warmtepompen aanwezig. Dus daar hebben we echt wel een inhaalbeweging te maken. En vanuit Europa zullen we de komende jaren ook verplicht worden om die cijfers ook nog op te krikken. Dus het is echt wel nodig dat er extra begeleiding komt. En dat zie ik heel vaak bij mensen. Mensen denken, ja, dat klinkt wel interessant. Zo'n airco of een warmtepomp, dat wil ik wel doen. Maar ik weet helemaal niet of mijn woning daar klaar voor is. Welk type dat ik dan moet nemen. Daar is zoveel keuze in. Welke installateur daarvoor dient. En ook daarom hebben we besloten om extra begeleiding te voorzien. Ja. Iedereen zal eigenlijk in de eigen buurt ergens terechtkomen, kunnen waar mensen echt ook mee gaan begeleiden om dat soort vragen ook te gaan oplossen.
0: Want in een notendop, wat is daarvoor nodig in een oude woning?
2: Ja, uw woning moet natuurlijk geïsoleerd zijn op een bepaalde mate, zodanig dat die airco of die warmtepomp, dat die energie niet verloren gaat. Dus dat is wel het belangrijkste. En je moet natuurlijk ook gaan zien welk type heb je nodig voor die woning, hoe groot is die investeringskost. En vandaar dat we het minstens even belangrijk dan de premie vinden om ook die begeleiding echt wel te gaan voorzien voor mensen.
0: Ja. Wat met, want nu zijn wij helemaal aan het praten over wat warmtepompen doen bij mensen die investering kunnen maken, maar wat met mensen die huren en die bijvoorbeeld een sociale woning hebben, die kunnen dat niet beslissen.
2: Nee, en vandaar dat we ook verhuurders ook wel mee willen stimuleren en ook voor hen die begeleiding voorzien, ook voor hen premies voorzien. Dat was vroeger niet altijd het geval, dus ook voor de verhuurder vind ik dat heel belangrijk. En we willen hen ook echt wel sensibiliseren van ja, zet toch ook in op die airco's, op die warmtepompen, zodanig dat ook de huurder toch met comfort kan leven in de toekomst.
0: Ja, en de elektriciteit, die moet ook goedkoper.
2: Ja, dat is een van de volgende plannen die op de tafel van de regering ligt. Dus ook daar gaan we mee aan de slag. Ik denk dat het vorig jaar is dat we hebben aangekondigd dat er een tax cut komt. Dus dat we in de energiefactuur heel veel taxen uit de elektriciteitsprijzen zullen halen. In Vlaanderen zijn er heel veel taxen ooit in die belasting of in die elektriciteitsfactuur gestopt. Een soort belasting die men daar toch heeft gecreëerd. En we gaan die daar massaal moeten uithalen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld die investeringen die warmtepomp, ja, dat die ook wel rendeert bij het verbruik.
0: Dat horen we natuurlijk al een tijdje, hè? Voor wanneer is dat dan?
2: Dat is nu heel concreet. Het is de bedoeling om nog voor de zomer eigenlijk daar de beslissingen rond te nemen, de wetteksten rond klaar te maken, zodanig dat we op korte termijn dat ook effectief kunnen uitrollen. Het is echt wel meer dan nodig.
0: Ja, want dat zijn allemaal heel veel plannen en puzzelstukjes die in elkaar moeten vallen. Maar over welke termijn spreken we in totaal voor al die dingen?
2: Ja, een aantal acties zijn al gestart. Hè. De premies voor de warmtepompen zijn gestart. De begeleiding gaat heel snel van start. De tax cut, waarbij dat die prijzen of die tarieven uit die elektriciteitsfactuur gaan. Ja, ook dat is voor binnen pakweg een jaar. Dat wordt nu volledig voorbereid. Dus het klopt, hè. Daar wordt al 20 jaar over gesproken. Nu gaan we eindelijk kunnen doorpakken. Zal dat er ook komen? Ik vind dat zelf ook heel belangrijk. Dat is goed voor de koopkracht van mensen. Maar het is ook belangrijk voor ons klimaat, ook dan natuurlijk. Ja, je hebt die grote hittegolven. We gaan die niet meer kunnen keren, maar we kunnen natuurlijk wel zorgen dat we daar zo goed als mogelijk op voorbereid zijn. En dan moet je ook echt wel voor het klimaat acties nemen.
0: Oké. U bent nu terug, mevrouw de Prater. Hoe is het met de boksmatch? Want zo denk ik dat meneer Bont, uw voorganger moet ik hem noemen, het heeft benoemd.
2: Ja, ik heb mijn eerste Vlaamse regering achter de rug. Dat was vorige week vrijdag. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk een heel goede...
0: U gaat zeggen dat het geen boksmatch is.
2: Maar het was een constructieve sfeer verlopen, dat moet ik wel zeggen. Maar ik moet ook wel toegeven, er komen nog een aantal zware dossiers voor het zomerreces. Er zijn nog een aantal weken te gaan, dus er zal zeker nog heel veel werk op de plank liggen.
0: En ministers die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, dat heeft u niet gezien?
2: Dat heb ik vorige week niet gezien. Maar goed, het is natuurlijk wel waar dat er soms fors gediscussieerd wordt. Dat is ook natuurlijk niet onlogisch in de regering. Maar ik denk, het schouwspel zoals we misschien een paar weken teruggezien hebben rond het busvervoer, het leerlingenvervoer, daar ging het dan vooral over, waarbij ministers aan elkaar wat bekampten. Ja, dat is niet voor herhaling vatbaar.
0: Dank u wel voor dit gesprek, minister De Prater, minister van Energie, voor vooruit.
2: Dank u wel.
0: Wat hebben we intussen? 106 kilometer file. U verliest 40 minuten, zo is het, op de Antwerpse ring. Uiteraard richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. In Deurne is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Maak daar een reddingsstrook. Richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem door een eerder ongeval. Klein half uur op de E17 hinder in Lokeren door een defect voertuig. Op de A12 vanaf Ekeren een kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Bij de werken op de E19 in Mechelen-Noord gaat het in beide richtingen een kwartier trager. File rijden richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde, 20 minuten. Op de E411 ter hoogte van Leonhard door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verliest u 20 minuten tussen Zellik en Machelen. Lijkt geen vakantie hoor. En door werken op de N41 in Hamme gaat het erg traag in beide richtingen. Richting Sint-Niklaas vertraagt u 50 minuten en richting Dendermonde 20 minuten.

0: Frans Kralf.
1: De ochtend WK.
0: Er is heel wat WK-actualiteit, Olivier. Maar ja, de FIFA, Infantino, Donald Trump, Team USA, Balogun, die spelen alles van tafel.
2: Ja, het is zo flagrant, hè, deze plotse beslissing om die schorsing van Follarin Balogun toch niet te laten doorgaan. Geen toeval dat de FIFA een dagje voor de aftrap dit communiceert. Zo laat dat de Belgische Voetbalbond eigenlijk enkel verbijsterd kan zijn. Maar te laat zal komen om dit aan te vechten bij het TAS-sporttribunaal. Bondscoach Rudy Garcia dacht alvast dat het een 1 april grap was.
3: Ce que je savais pas, moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça, j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
2: Ja, het is nooit eerder gebeurd op een WK, zegt hij. Het viel ook wel een beetje te verwachten dat het dan wel nu ging gebeuren, als je de track record van de heren Trump en Infantino kent. De Amerikanen zijn alvast erg blij en spreken over gerechtigheid, maar of die rode kaart nu verdiend was of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Rood is rood en dat betekent een schorsing. Maar zoals Peter van den Bemt al vertelde, ook die regel is plots verdwenen uit de dagelijkse briefing van de FIFA.
4: Aan de vooravond van zo'n wedstrijd is er altijd een soort briefing van de verschillende ploegen. Daar wordt ook altijd gezegd, kijk, als je 2 gele kaarten hebt, ben je volgende wedstrijd geschorst. Een rode kaart tot en met de vorige wedstrijd werd gezegd, een rode kaart betekent automatisch schorsing voor de volgende speeldag. Nu waren ze bij de bond benieuwd of vanavond dus bij ons hier om 7 uur op de vergadering die slide er nog zou inzitten. En wat blijkt, Ruud? De slide is verdwenen.
0: Oh, kijk, maar dat is handig, je kunt het over.
4: De slide is verdwenen. Ja. Onvoorstelbaar toch, maar dat je dat allemaal durft.
2: Ja, het wordt gedaan op dit WK. Peter was ook op dreef en geef hem eens ongelijk. Maar Thibaut Courtois kalmeert, man van vele oorlogen natuurlijk, ook op clubniveau, en zei...
5: Of hij speelt of niet speelt, voor ons maakt dat geen verschil uit. Wij moeten winnen tegen Amerika en we willen gewoon op het veld winnen.
2: Ja, dat moet dan gebeuren over een kleine 18 uur, is het al.
0: Maar dat alles zo open en bloot gebeurt, brengt ook veel verontwaardiging teweeg hier
2: Absoluut.
0: In onze app bij Radio 1. We delen uw verontwaardiging, dus ook welkom en ook wel uw frustratie.
2: Ja.
0: Oké, de rest is voor volgende nacht. Die zullen wij samen doorbrengen.
2: Absoluut.
0: We geven dat even mee aan onze ega's. Van afgelopen nacht onthouden wij dat Haaland en de Vikings doorgaan en Engeland ook strijden. Heeft geleverd als leeuwen.
2: Ja, de Three Lions is niet voor niks hun bijnaam, hè, van de Engelsen. In een spektakelpartij tegen Mexico gingen ze winnen met 2-3. Met 10 man moesten ze die voorsprong op een bepaald moment verdedigen. In een kolkend Aztekenstadion vol Mexicanen natuurlijk hielden ze stand. Erg knap. En Jude Bellingham raadt zijn landgenoten in Engeland dan ook aan dit te vieren en niet te gaan werken.
6: Have another shot and text your bosses to say you're not coming in tomorrow. That's about it.
2: Heerlijke quote. In het kwartfinale spelen de Engelsen tegen Noorwegen. Die Vikings, hè, met Erling Haaland op kop. De opperviking weer goed voor 2 goals. Dit keer ging Brazilië met 1-2 voor de bijl. De aansluitingstreffer van de ingevallen Neymar kwam te laat. Maar leverde wel de tranen op bij de legendarische Braziliaan. Want die topschutter aller tijden van de Seleção kondigde na de match zijn pensioen aan als Braziliaans international.
0: Dat kan nog... emotioneel worden, denk ik. En dan vanavond, want het voorproefje voor de match van de Duivels is een absolute Europese topmatch.
2: Ja, om 9 uur worden we getrakteerd op Portugal tegen Spanje. 42e keer dat deze twee ploegen elkaar ontmoeten. Portugal won nog maar 7 keer. En het laatste duel was wel de Portugese zege in de Nations League finale vorig jaar. Maar het wordt sowieso een spannende partij, waar in mijn ogen Spanje dan toch wel een beetje favoriet is. Het kan ook een leerrijke match zijn, want als wij winnen tegen de VS, dan spelen we tegen Spanje of Portugal. En bij Portugal dan zien we natuurlijk Roberto Martinez terug.
0: Ah, die kennen we nog van ergens, inderdaad. Trouwens, de redactie fluistert ons net in, Olivier, dat FIFA laat weten dat België tot 2 uur de tijd heeft om zich te verweren in de zaak Balogun. Dus ik denk dat we misschien gewoon tot 2 uur blijven uitzenden. Wat denk jij?
2: Dat denk ik.
0: Gaan we door?
2: Ja.
0: Oké, is goed.

0: Buffalo Springfield en For What It's Worth.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Nou, wat leuk zeg, jullie zijn ook in de Ardennen.
3: Oh nee, onze buren zijn er ook.
4: Maar vind toch wat een chique mobiel, onze.
2: Een chique wat?
5: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
2: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
5: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
3: Maar sa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weber.
3: In Gent of Deinzen?
5: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: VRT Radio 1.
9: De Ochtend.
0: Het is 8:30, goedemorgen. U weet het misschien, vannacht spelen de Rode Duivels op het WK tegen de VS. En dat is een staatszaak geworden, zo voelt het toch een beetje, want er is heel veel te doen rond die wedstrijd.
10: Ja, de Amerikaanse spits Balogun die zag zijn schorsing voor de volgende wedstrijd plots ongedaan gemaakt worden tot grote verontwaardiging van de Belgische Voetbalbond. En we horen nu dus dat de Voetbalbond een beroepsprocedure is gestart bij het Appeal Committee van de FIFA om zich dus toch nog eens over die schorsing te buigen. En dus de FIFA heeft blijkbaar ook een arbiter aangesteld die zich nu zal moeten uitspreken over de zaak. Dus ik vermoed dat we de komende uren zullen te weten komen of Balogun nu mag spelen of niet.
0: Rond 2:00 vanmiddag zou dat zijn.
10: Ja, verder dan nog op het WK voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich al geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2 en Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. En bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 12 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Eén raket kwam in een appartementsgebouw terecht. Dat werd grotendeels vernield. En ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Daarstraks vertelde Hans-Jaap Melissen hier al vanuit Kiev. En bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 12 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Eén raket kwam in een appartementsgebouw terecht. Dat werd grotendeels vernield. En ook andere appartementsgebouwen

0: vanuit Rusland, niet altijd met woorden, maar op deze manier. Wat ook gebeurt natuurlijk is dat, heeft natuurlijk niet alleen met de NAVO-top te maken, denk ik. Rusland ligt zwaar onder vuur, vanuit Oekraïne ook. Ook vannacht is daar weer van alles gebeurd.
1: Dat is een stem vanuit Kiev die er toch een beetje voor waakte en overwaakte dat het de volgende nachten misschien nog erger zou kunnen worden. Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
1: En het wordt warm.
2: Jazeker, we staan waarschijnlijk aan het begin van een tweede hittegolf. Vandaag droog en warm weer, met af en toe ook nog wolken, wat hoge sluierwolken of middelhoge wolken, wel afgewisseld met mooie opklaringen. En dan straks temperaturen van 24 graden in de Hoge Venen, waar het wat harder waait en er rukwinden kunnen zijn tot 50 km per uur, tot 26 graden voor de kuststreek en dan 29 of misschien lokaal al een 30 graden in het Vlaamse binnenland. En dat bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht nog altijd afwisselend wolken met opklaringen. Een zachte nacht, 14 tot 21 graden. En ook morgen en overmorgen blijft het droog en wordt het warm. Het wordt geleidelijk aan alsmaar warmer. Dinsdag en woensdag nog niet overal die tropische 30 graden, maar hier en daar is het al mogelijk. En dan vanaf donderdag op de meeste plaatsen zitten we dan aan maxima boven 30 graden. Met veel zon, met misschien 's avonds een lokaal warmteonweer. De kans op een volgende hittegolf is dus groot. Waarschijnlijk wel wat minder extreem dan de vorige, maar onze zomermachine draait op volle toeren.
1: Yep, dank je.
3: Radio 1. De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Jack Johnson en Upside Down.
1: De ochtend.
0: Ja, eerst even stand van zaken in de zaak Balogun. Olivier, je bent nog even binnengelopen, want wat weten we tot nu toe? Dus de Belgische Voetbalbond heeft actie ondernomen, duidelijk.
2: Ja, ze gaan toch in beroep. Hè. Ze hebben die kans gekregen van de FIFA. Er werd ook gezegd dat België tot 2:00 vanmiddag, dat hebben we daarnet verteld, de kans had om dat te doen. Ik denk ook dat dat een beetje de deadline zal worden tot er een beslissing ook zal worden genomen. Want ja, je kan niet langer wachten. De wedstrijd is vannacht al om 2:00 s'nachts. Dus je moet wel, ook Amerika zijnde, weten of je mag opstellen of niet die Balogun. Nu, dat was inderdaad die beslissing. Die was gisteravond.

0: Avond genomen plots door FIFA. Een beetje blijkbaar door inmenging van Donald Trump wordt toch langs alle kanten gezegd dat die jongen die rode kaart kreeg in die vorige wedstrijd tegen Bosnië dan toch niet geschorst is tegen België. Toch een belangrijke zaak. En die beslissing kwam vrij laat, zeg maar. En daarom dachten wij ook allemaal, België gaat daar te laat mee komen met dat aan te proberen vechten. Die procedure gaat te lang duren richting de aftrap. Maar kijk, nu gaat er toch een spoedprocedure ingezet worden.
1: Dus de Belgische Voetbalbond gaat in beroep, zoals misschien wel te verwachten en te voorzien was, als dat nog kon. En wat gebeurt er nu?
0: Wel, nu wordt er ook een arbiter aangesteld. Lees, een arbitrair comité, denk ik. En ik vermoed dat daar vooral zal worden gepraat over, is dit allemaal volgens de regels verlopen. Je kan ook de vraag stellen of zij de kaart nog eens gaan herevalueren. Maar ik vermoed toch vooral dat het zal gaan over, zijn al deze procedures juist gevolgd? Mm. Kan deze schorsing überhaupt worden teruggeroepen? En ik denk, als je dan de regels van de voorbije speeldagen en voor het WK er allemaal bij neemt, dat er eigenlijk niet al te veel juridische voet is om op te staan wat Amerika betreft, dat België dat beroep zou kunnen winnen. Maar op dit WK, zou ik zeggen, durf ik nooit meer met zekerheid spreken.
1: De uitkomst, dat weten we niet. Hè? Nee. Dat zullen we moeten afwachten. Dat zal dus ergens in de loop van de namiddag wel allemaal duidelijk worden. Mogen we toch met z'n allen hopen. Maar goed, we zijn dus in beroep gegaan en ze zijn erover aan het nadenken.
2: Radio 1. De ochtend.
1: In Tirana, hoofdstad van Albanië, zijn dit weekend tienduizenden mensen op straat gekomen. En dat is niet voor het eerst. Het is, als we het goed hebben geteld, voor de 35e keer. Begon als een betoging tegen de bouw van een luxe resort in een kwetsbaar natuurgebied. Daar valt die naam weer, Trump. Deze keer Ivanka Trump en Jared Kushner hadden daar hun oog op laten vallen. Maar het gebeurt wel vaker, hoor, dat daar gebouwd wordt met vraagtekens erbij. En het protest is ook breder geworden en is gericht in de hele Albanese regering met de premier als mikpunt. Fiosa Musliu, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent professor internationale betrekkingen aan de VUB, gespecialiseerd in de Balkan. Je zou kunnen denken, maar u denkt er waarschijnlijk anders over, dat dit heel specifiek begonnen is. Dat is waarschijnlijk de aanleiding, maar de oorzaken die zijn groter, hè?
3: Inderdaad. Het contract met Ivanka Trump en Jared Kushner voor dat luxe resort van $4 miljard op het eiland Sazan, dus in het zuiden van het land, is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Het project is in een beschermd natuurgebied met flamingo's en tientallen bedreigde soorten, daarom de naam Flamingo Revolutie, waren de directe aanleiding. Beelden van bulldozers die het gebied vernietigden, zetten de bal aan het rollen. Maar de protesten zijn al snel breder geworden. Het gaat nu over het hele bestuursmodel van premier Edi Rama. En Albanese protesteren nu al 35 dagen massaal in de straten van Tirana, maar ook in andere steden. Rama is leider van de Socialistische Partij en nu zit hij in zijn vierde termijn. De afgelopen 10 jaar waren er meerdere grote corruptiezaken binnen zijn regering. Vooral in de vastgoedsector en afhaalbeheer. Bijvoorbeeld Erion Veriay, de voormalige burgemeester van Tirana en nummer 2 in de Socialistische Partij. Dus een echte belangrijke figuur in de partij zelf. Zit nog steeds vast op verdenking van grootschalige corruptie in de vastgoed- en kunstsector. Dus wat wij zien is een antwoord naar een bredere bestuursmodel af en toe met corruptiezaken is geassocieerd.
1: Want natuurlijk, dit is een flagrant voorbeeld, hè? Maar al langer leeft het gevoel bij de bevolking dat alles gekocht kan worden.
3: Ja, inderdaad. En daarom zijn die soort protesten ook zo bijzonder. Maar eerst moet ik ook even stoppen over de manier hoe de eiland te verkopen werd genoemd of werd gezien. Bijvoorbeeld Ivanka Trump zelfs vertelde in een podcast dat ze het eiland Sazan helemaal bij toeval ontdekte. Ze was op de boot van een vriend, stapte af voor een duik, beklom het eiland op blote voeten En was meteen gefascineerd. En pas op, voor Ivanka naar het Leidenland kwam. Cézanne is al 1000 jaar bekend bij de Byzantiën, bij de Venetianen, later de Ottomanen. En tijdens de Koude Oorlog was het een zwaar versterkte Albanese militaire basis met duizenden bunkers. Het is een publiek eigendom, beschermd natuurgebied, thuis aan flamingo's en zeeschildpadden. Dus het is geen onbewoond eiland dat nog nooit een blik van buitenaf gaat gezien. En vandaar de vergelijking die veel media en critici maakten tussen Trump en een beetje de complex van Christopher Columbus. Iemand die iets plots ontdekt dat al lang bestond, bekend was en toebehoorde aan een andere volk ook.
1: En dan van zichzelf wil maken. Ja, de bevolking eist eigenlijk gewoon de regering weg. Hè. Wat is de reactie van de premier?
3: Dus de reactie van de premier. Ja, Rama is een seasoned politicus, laat ons zeggen. Hij is bekend om zijn charisma en scherpe, soms provocerende stijl. Maar hij is ook bekend als iemand die journalisten en zijn criticus ridiculiseert af en toe. Hè. Maar je ziet, en hij probeerde dat ook te doen met de protesters zelf. Maar je ziet dat in de laatste 30 dagen van massale protesten hij terrein verliest. Hij toch belachelijkt de demonstranten, valt ze persoonlijk aan. Hij noemde protesten een hybride oorlog met buitenlandse agenten. Eerst van Griekenland, dan Iran, later Rusland. Die reactie, volgens mij, verraadt vooral één ding. Het is niet alleen een aanval op hem persoonlijk. Het is een aanval op een bestuursmodel dat al jaren gekenmerkt wordt door van beheer en corruptie. En dat voelt hij. Wat bedoel ik hiermee? Wat opvalt aan deze protesten is dat ze vooral gedragen worden door jonge mensen. En dat vrouwen daarin heel zichtbaar op de voorgrond staan. De beweging is ook echt opvallend creatief in haar boodschap geweest. Het symbool van de flamingo bijvoorbeeld is door een groepje kunstenaars uitgeknipt tot kartonnen figuren die elke avond de straten van Tirana kleuren. Er is ook een sterk zorgzaam, dus gemeenschapsgerichte sfeer. Er zijn tekenhoekjes voor kinderen. Jongeren begeleiden oudere betogers door.
1: Op die manier is het heel breed gedragen waarschijnlijk.
3: Inderdaad, en nog belangrijker, dat maakt het een protestbeweging die zich bewust onderscheidt van de traditionele, door partijen aangestuurd protesten en politiek in Albanië. En dat maakt haar ook moeilijker om te controleren of te marginaliseren of te ridiculiseren door Rama. En daar verliest hij het terrein.
1: Oké, dankjewel voor uw excellente duiding. Fiosa Musliu, professor internationale betrekkingen aan de VUB, gespecialiseerd in de Balkan. Dankjewel.

0: Zo hebben we dat refrein ook nog eens gehad. Floris, Francis, Arthur en Wolfje. Veel problemen hoor, 104. Ja, dat is het kilometer file op deze door de weekse en toch een beetje vakantiedag. Door werken op de N41 in Hamme gaat het erg traag in beide richtingen. Richting Sint-Niklaas vertraagt u 1 uur en richting Dendermonde 20 minuten. Naar Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 20 minuten. En op de E17 hinder in Lokeren en dat door een defect voertuig.
1: Je verliest ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland ook 15 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Bij de werken dan op de E19 in Mechelen-Noord gaat het in beide richtingen 20 minuten trager. Ook file rijden richting Brussel op de E411 ter hoogte van Leonard door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Zellik en Machelen.
0: De ochtend. Heel wat WK-nieuws vanochtend natuurlijk door die vermaledijde Infantino en zijn connecties. Maar laten we de Tour de France natuurlijk niet vergeten, want daar valt ook wel een en ander over te zeggen. In de derde rit ruilen de renners vandaag Spanje in voor Frankrijk, aankomst in Les Angles. Maar dat is vlakbij een hevige bosbrand. En de tourorganisatie besliste gisteravond om de koers te laten doorgaan, wel in aangepaste vorm. En dat volksfeest zal het even anders moeten doen, want het is zonder publiek aan de aankomst en aan het parcours in Frankrijk. Enkel noodzakelijke volgwagens die mogen mee rijden met het peloton. Even Christian Prudhomme.
2: Nous avons décidé que les coureurs passeraient, mais avec le minimum de véhicules d'organisation nécessaires pour le Tour de France et le bon déroulement de la course. Et on invite le public à ne pas venir aux abords de la route de l'étape, à ne pas venir non plus sur le site d'arrivée.
0: Voilà, zo hoort u het van de baas, Maarten van Gramberen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Ruud.
0: Hey. Sportzaakcollega, je bent in Frankrijk. Hoe ga jij dat doen?
3: Wij zitten nog in Spanje zelfs, want hier in Spanje vertrekt die derde etappe, die etappe van vandaag. We zitten nog in Barcelona, waar de koers gisteren finishte. Wij kunnen als media wel alles doen wat we moeten doen. Er is wel een alternatieve route gelegd naar Les Angles. Die moeten we ook volgen. Gisteren kwam daar ook een persbericht over. Jullie moeten de nieuwe route volgen, niet de route die vooraf was uitgestippeld. Dus dat kunnen we doen. Wij kunnen ons werk doen. En het gaat enkel en alleen om de laatste 40 kilometer. Want het eerste deel van deze etappe van 200 kilometer, die wordt gewoon in Spanje gereden.
0: Dat is oké. Okay.
3: Het gaat om het laatste stuk.
0: Want inderdaad, die autosnelweg tussen Spanje en Frankrijk was even helemaal dicht, hè?
3: Die was helemaal dicht. Daar kon niemand door. En die willen ze ook vrijhouden voor als er wat gebeurt of die bosbrand die breiden uit en de hulpdiensten moeten snel ingrijpen, dan moet die snelweg vrij blijven voor de hulpdiensten. Okay. En dus niet voor de koers.
0: Maar voor jullie blijft het een beetje hetzelfde. De renners die lopen geen gevaar, jullie lopen geen gevaar?
3: Nee, voorlopig allemaal niet. Ik was gisteren trouwens in het hotel van UAE, de ploeg van Pogacar en van Del Toro, die gisteren won. Ik sprak er met een paar mensen en niemand wist van iets. Die zeiden, is dat zo? Mag er geen publiek staan in die laatste 40 kilometer? Dat is het eerste wat wij daarvan horen. Dus om maar te zeggen dat zij daar niet wakker van liggen. Ze denken, het is koers en het is vandaag een interessante etappe om eventueel geel te pakken en een rit te winnen. Maar ze zijn niet echt bezig met wat er daar gebeurt. En dat er geen publiek staat, die laatste 40 kilometer langs de kant van de weg, dan is het wat rustiger voor de renners, want gisteren zaten we nog op de motor en dan denk je elke keer, dat er toch maar niemand een stapje vooruit zit. We hebben daar echt een boegje moeten, een klein beetje achteruit tekenen van, gaan we achteruit staan, want de renners komen eraan. Het zal rustiger zijn. Ze liggen er voorlopig althans echt niet wakker van.
0: Nee, oké. Okay. Wie weet is dit wel een voorafname van wat er ooit gaat gebeuren? Minder volk?
3: Ja. Nee, dat zou kunnen. En misschien gaat dit nog wel gebeuren, hè, als het altijd zo warm zal zijn. Als er altijd bosbranden gaan de kop opsteken. Trouwens, hier waren 100 kilometer hier vandaan, aan de Costa Brava waren ook branden. 100 kilometer hier van Barcelona, daar hebben we zelf toen ook wel niks van gemerkt. En het is ook wel zo dat de etappe van morgen, die van Carcassonne naar Foix, daar geven ze 41 tot 42 graden. En dat zou misschien kunnen dat die koers ingekort wordt, maar daar zijn ze heel halsstarrig in bij de tourorganisatie. Ze laten dat toch liever doorgaan. Frans kampioenschap hebben ze voor de warmte wel een klein beetje ingekort. Vooraleer ze gaan tornen aan de heilige Tour, dan moet er echt wel heel veel gebeuren. Dat is nu ook niet gebeurd, alleen wat minder publiek daar op het einde. En dat zijn de renners ook gewoon 3 jaar geleden, Puy de Dôme, ook geen publiek, dat was een natuurreservaat, dat had niks met bosbranden te maken en we kregen toen een heerlijke strijd bergop.
0: Maar dat is wel inderdaad een vraag voor de toekomst, hè? Hoe warm kan het worden en wanneer is het niet meer verantwoord?
3: Nee, dat is zeker iets wat wij gisteren ook met een paar collega's tegen elkaar zeiden. Ja, dit gaat nog wel gebeuren natuurlijk, hè, in de Ronde van Frankrijk. Dit is de 113e editie. En in die 112 voorgaande edities is het nooit of nooit gebeurd dat er een etappe is geannuleerd of ingekort, ja, of wat dan ook, door bosbranden, of door het klimaat, of door de temperatuur, of door wat dan ook. En dit is de allereerste keer, maar het zal, en dat veronderstellen we dan met z'n allen, toch niet de laatste keer zijn.
0: Oké, hou het cool, hè, Maarten, vanmiddag.
3: Ja, ik zit in de airco.
0: Ja, ik zit hier in de airco. Oké, vanuit Spanje, want jij volgt dat natuurlijk van bij de start. Veel plezier.
3: Tada.
4: De ochtend.
0: En dan, komende nacht om 2:00 zal er veel licht branden, denk ik, in huiskamers voor die match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Wij hebben ook al een creatieve oplossing gevonden hier op de redactie om alles te kunnen volgen. Maar stel dat u dacht, oh gezellig, we maken er een nachtje buiten van op een groot scherm. Ja, dan moet u toch wel even checken of dat kan in uw stad, gemeente of dorp.
1: Ja, want veel lokale besturen die willen niet dat de grote schermen 's nachts aangaan, omdat ze vrezen voor te veel geluidsoverlast voor iedereen die daar dan in de buurt woont. In Antwerpen en in Lier bijvoorbeeld krijgen de organisatoren van de WK-dorpen geen toestemming om de match 's nachts uit te zenden. En ook in de stad Brugge mag het niet, dat zegt burgemeester Dirk de Vouw.
5: De wedstrijd die nu doorgaat tegen de Verenigde Staten is om 2:00 s'nachts starten en eindigt ten vroegste om 4:00. En we vonden dat toch wel te storend, omdat je hebt geen enkele plaats dat ver afgelegen is van bewoning. Dus er is nachtlawaai, waarbij dat eigenlijk men niet verplicht is, uiteraard, om een voetballiefhebber te zijn. En sommige mensen moeten ook de volgende ochtend werken. Dus we hebben duidelijk beslist geen uitzendingen op grootstere schermen in de nabijheid van woningen.
1: Ja, nu, als je daar in een van die steden of gemeenten toch samen wil kijken, dan kan je natuurlijk wel altijd een café zoeken waar ze de match wel uitzenden.
0: Ja, maar daar wordt het drummen. Er zijn natuurlijk ook steden en gemeenten waar het wel mag.
1: Zeker, in Halle bijvoorbeeld, in Aalter, in Kortrijk. En op sommige andere plaatsen zijn ze ook gewoon heel creatief geweest. In Genk bijvoorbeeld gaan ze aan iedereen een hoofdtelefoon uitdelen om de geluidsoverlast te beperken. En dat vindt de burgemeester daar, Wim Dries, een goede oplossing.
6: Het waren de mensen van WK Kantien zelf die eigenlijk voorstelden, mogen we dat op die manier doen, omdat ze inderdaad geen muziekvergunning hadden gekregen tussen 2:00 s'nachts en 6:00 s'morgens. Goed, op die manier hebben ze zelf gezocht naar een goed alternatief. En we vonden dat wel vrij innovatief, vandaar ook dat we gezegd hebben, je mag op die manier wel 's nachts buiten naar de match kijken. En alle anderen zullen binnen in zalen naar de match kijken, wat ik denk ook leuk is voor de sfeer.
0: Silent football.
1: Ja, zoiets, want als het zo'n match wordt als tegen Senegal, dan kan ik me niet voorstellen dat iedereen zomaar in stilte naar die wedstrijd gaat zitten kijken. Nu, in Braschaat, daar hebben ze ook aan de nachtrust van de voetbalfans gedacht. Want daar heeft organisator Dieter van Dalen 20 bedjes voorzien, zodat wie dat wil, eerst toch nog een klein beetje kan slapen.
7: Okay. En omdat de wedstrijd toch om 2:00 is en op een maandagnacht, denk ik dat veel mensen toch de kabouter gaan tegenkomen met een hamer rond 1:00 of om 12:00 al. Dus ja, dan willen wij eigenlijk zorgen dat die mensen niet ergens op de stoel even hun ogen dicht moeten doen, maar dat ze gewoon comfortabel op een bed met een matras, met een kopkussen, gewoon even een powernap kunnen doen.
1: Ja, dus met z'n allen naar Braschaat. Het WK-dorp daar ligt trouwens ook vlakbij het militair domein, dus de overlast voor de buren is beperkt. Er mag daar ook wel geen luide muziek gespeeld worden. En meteen na de match moeten alle fans ook recht naar huis.
0: Allee, zo vindt uiteindelijk iedereen een plekje om samen naar de Duivels te kijken. Maar het zal toch vooral nog gaan over de Amerikaanse spits Balogun er wel of niet zal bij zijn. Hè?
1: Ja, de FIFA had zijn schorsing teruggedraaid, zodat hij toch nog kon spelen tegen de Rode Duivels. Maar we hoorden daarnet al dat de Belgische voetbalbond nu toch in beroep gaat tegen die beslissing. Het wordt nog een race tegen de klok en er is blijkbaar een arbiter aangesteld om de zaak helemaal uit te klaren tegen vannacht.
0: We zullen zien wat het wordt. Doet hij het wel of doet hij het niet?

0: How low can you go? Ik zeg niets hoor, Harlem Shuffle van Bob en Earl, maar wij onthouden vooral een andere naam vandaag en dat is die van Balogun. Na het nieuws van 9, WK-tribune.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel.
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen op het WK voetbal. Hij zou zo toch kunnen spelen tegen de Rode Duivels vannacht. Maar Olivier de Wilde, de voetbalbond bij ons, legt zich daar dus niet bij neer.
7: Nee, en dat is ook logisch, want die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar. Velen noemen het vals spelen en een schande. Het helpt ook niet om de zweem van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen als Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt. Voor het brengen van gerechtigheid. Maar die zogezegde gerechtigheid kan dus nu weer worden teruggedraaid via de beroepsprocedure. FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te bekijken of alles volgens de regels is verlopen. Of er ook wordt gekeken naar de rode kaart die tot de schorsing heeft geleid, is niet geweten. Maar dat zou erg vreemd zijn. De voetbalbond wacht ook nog steeds op het scheidsrechtersrapport van die wedstrijd van die rode kaart. Want daarin zou ook blijkbaar gezegd worden dat de uitsluiting terecht was. Het wordt alleszins een race tegen de tijd, aangezien de match al binnen 17 uur gespeeld wordt.
6: Dankjewel, Olivier. En verder op het WK-voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich afgelopen nacht geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. In Brussel is er vanmorgen veel hinder bij trams en bussen van vervoersmaatschappij MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de MIVB geeft een overzicht van de hinder.
8: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een vijftal tramlijnen die rijden en de buslijnen zijn het er een tiental die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
6: De MIVB raadt reizigers aan om voor vertrek de website of de app te checken. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 11 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. In de regio rond Kiev viel ook nog eens een dode. Journalist Hans-Jaap Melissen beschrijft hoe de nacht in Kiev verliep.
9: Ik lag wel gewoon in mijn bed, maar rond 1:30, 2:15... werd je er bijna uitgetrild door de grote zware klappen. Dat ging een paar uur lang zo door. Er zijn een aantal gebouwen geraakt, direct geraakt ook wel. En soms zijn het ook indirecte hits, zeg maar. Want dan worden er dingen neergehaald. Maar ja, dat puin van zo'n raket gaat ergens naartoe.
6: Rusland vuurde 68 raketten af op Kiev, maar de Oekraïnse luchtafweer kon geen enkele ballistische raket neerhalen. Vermoedelijk omdat er Patriot luchtafweerraketten tekort zijn om dat te doen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt vooral Amerika om er zo snel mogelijk te leveren. Veel zon vandaag, af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer zelfs in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
2: Voilà l'été.
5: Met Aiko Duister.
10: Hele goede morgen. Het weekend ligt alweer achter ons, maar de zomer ligt nog uitgestrekt voor ons. Met hits van vroeger en nu. Het is maandag 5 juli. Welkom bij Voilà l'été, hier op Radio 1.

6 juli 1975 werd 50 Cent geboren. Echte naam Curtis James Jackson III. Hij is vandaag jarig. Vorig jaar vierde hij nog een jubileum. Vandaag wordt hij 51. Vorige week kwam hij ook nog in het nieuws omdat hij zou optreden in een exclusieve MAGA-club van Donald Trump Jr. Heel veel fans reageerden boos op sociale media. Ze snapten niet dat een rapper zou optreden op een evenement van een beweging die vaak heel kritisch is op hip-hop en aanverwante genres. Bovendien had 50 Cent 2 jaar geleden gezegd dat hij juist uit de politiek wilde blijven. De zomer van 2026 die wordt meegekleurd door de eerste solo-uitstap van Lennart Korevits van de Compact Disc Dummies. Dit is zijn nieuwe single, She Only Loves You in the Summertime van Lenny.

0: dit nummer niet meer weg te denken van de radio. Een van de vele onverwoestbare exportproducten uit de Zweedse popindustrie. Met een sterke melodie, goede productie, toegankelijk, maar toch ook melancholisch in ondertoon. Loveful van de Cardigans.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.
0: En dit is Olivia Dean. Met dit nummer kwam ze in januari de Ultratop binnen. En daar staat ze nog steeds hoog te blinken. So easy to fall in love van Olivia Dean.

0: Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Op 6 juli 1971 nam de wereld afscheid van een van de allergrootste uit de muziekgeschiedenis, Louis Armstrong. De trompetist en zogenaamde father of jazz schreef geschiedenis toen hij in de herfst van zijn carrière op zijn 63ste met Hello Dolly plots de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitparade veroverde en daarmee zelfs de Beatles van de troon stootte. Een ongelooflijk verhaal voor de kleinzoon van voormalige slaven die als jonge kranten moest rondbrengen en eten verkocht om op die manier rond te komen. Op zijn 11e leerde hij trompet spelen op het gehoor. Louis Armstrong werd uiteindelijk 69. Dit is van hem Hello Dolly.
1: Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice

0: Afgelopen donderdag mocht Jong Yellow Rock Werchter openen op de mainstage. Als je er vier dagen liever bij was, dan lig je nu waarschijnlijk nog met opgezwollen oogjes in bed. Welcome back to reality. Het is maandag. Jong Yellow heeft een zeer goed gevulde festivalzomer. Hij gaat met zijn band ook nog naar Rockherk, Campo Solar, Lokerse Feesten, Suikerrock, Rijversfestival, Maanrock. En in september heeft hij twee headlineshows in het OLT in Deurne. En dat zijn alleen nog maar de Belgische plannen, want de groep is ook geboekt op heel wat Nederlandse festivals. In 1982 scoorde musical Youth een wereldhit met Pass the Dutchie. Op de lagere school dansten we daar vrolijk op los, zonder te beseffen dat het nummer was gebaseerd op Pass the Coochie, een liedje over het doorgeven van een joint. Musical Youth bestond uit 5 jongens van amper 11 tot 15 uit Birmingham. En ze werden in één klap wereldberoemd met dit nummer. Vandaag vieren we de 57ste verjaardag van Michael Grant, een van de drijvende krachten achter de groep. Dit is Pass the Dutchie van Musical Youth.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De zomer van 2025 was de zomer van de Oasis reunie. Iets wat zowel fans als haters niet voor mogelijk hielden. Deze zomer staan ze even niet in de spotlights. Maar er zouden wel alweer plannen in de maak zijn voor volgend jaar. Don't Look Back in Anger van Oasis.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.
0: Bokser en acteur Pierre Bourave is straks om 10 uur te gast bij Annelies in de zomer van. Hij is al jaren een hele goede maat van zwangere G. Een echte ket ook, was dit seizoen ook te zien in Masterchef. En hij zoekt liedjes over Brussel. Heb jij ook een liefde voor Brussel? Of een goed verhaal over Brussel en een bijpassende plaat? Laat het dan zeker weten via de Radio 1-app, het Radio 1-kanaal op VRT Max. Of de zomer van @radio1.be. Dit is de grote hit van Miley Cyrus van 3 jaar geleden, Flowers. We were good.

Van de Human League uit 1982. Het is vandaag al 2 jaar geleden dat Joe Egan overleed. Hij stierf op 6 juli 2024 aan een hartaanval in een hotel in Melbourne. De man werd 77. Nu, wie is Joe Egan? Joe Egan vormde samen met Jerry Rafferty de kern van Steeler's Wheel. Hij schreef de klassieker Stuck in the Middle with You, het nummer dat jaren later ook nog een tweede leven kreeg dankzij de legendarische oorscène in Reservoir Dogs van Tarantino. Dit is

0: 2026 wordt opnieuw het jaar van Phoebe Bridgers. De fans moesten 6 jaar wachten op nieuwe solomuziek. Maar deze zomer worden we al verwend met dit nummer, Lost Boys. En in december volgt dan het uitverkochte concert in Vorst Nationaal.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.
0: C-Met kon haar ogen en oren niet geloven toen Olivia Rodrigo dit nummer koos als cover voor haar BBC Live Lounge. Een liedje over dubbele standaarden waarin ze laat zien hoe mensen snel geneigd zijn om een man te vergeven zodra hij zijn verdriet durft te tonen, terwijl de pijn van anderen misschien wel minder aandacht krijgt. When a Good Man Cries van C-Met.

CMAT en When a Good Man Cries. En nog een sterke vrouw op Werchter afgelopen weekend is Kaat van Stralen. Zij mocht gisteren de mainstage van Rock Werchter openen. Kaat van Stralen en Ik weet hoe het werkt.

Drake met dit nummer 7 weken lang op 1 in de Verenigde Staten, One Dance. En daarmee evenaarde hij het record dat sinds 83 op naam stond van Michael Jackson. In Groot-Brittannië stond hij ook op nummer 1, 12 weken in totaal. En daarmee deed hij dan weer beter dan Rihanna met Umbrella, die tot dan toe de langst genoteerde nummer 1 hit van deze eeuw had in de UK. Als je het eerste soldenweekend bewust vermeden hebt, dan kan je misschien vandaag nog je slag slaan. Een maandag is toch nog altijd iets rustiger. En straks krijg je 2 uur muziek die te maken heeft met de stad Brussel in de zomer van met Annelies Moon.

0: in de schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Goedemorgen, ik ga niet liggen, ik heb redelijk weinig geslapen, dus ik heb uw hulp nog meer nodig dan op andere ochtenden. We gaan het over Brussel hebben en je suggesties zijn nu al welkom via de Radio 1-app.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Hij zou zo toch kunnen spelen met de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels komende nacht op het WK voetbal. Maar Olivier de Wilde, de Belgische Voetbalbond, die legt zich daar dus niet bij neer.
11: Nee, en dat is ook logisch, want die terugroeping van die schorsing is op zijn zacht gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het valsspelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid. Maar die zogezegde gerechtigheid, ja, die kan nu dus weer teruggedraaid worden via de beroepsprocedure. FIFA stelt een neutraal persoon aan om te bekijken of alles volgens de regels is verlopen. De voetbalbond wacht ook nog steeds, de Belgische dan, op het scheidsrechtersrapport van die wedstrijd van die rode kaart tegen Bosnië, want daarin zou blijkbaar ook gezegd worden dat die uitsluiting terecht was. Er wordt ook gekeken naar die rode kaart en of dat dan ook geleid heeft tot die schorsing, dat weten we niet echt, of dat in dat paritair comité wordt bekeken. Maar door de onvolledigheid van het dossier hebben de kenners niet veel hoop op succes en ook omdat de tijd dringt. De match begint namelijk al binnen 16 uur.
8: Dankjewel, Olivier. Niet alle gemeenten hebben intussen toelating gegeven om die wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten vannacht buiten op groot scherm te volgen uit vrees voor nachtlawaai. In Genk moet je zelfs een hoofdtelefoon dragen om de match buiten op groot scherm te volgen, zegt burgemeester Wim Dries.
12: Het waren de mensen van WK Kantien zelf die eigenlijk voorstelden, mogen we dat op die manier doen, omdat ze inderdaad geen muziekvergunning hadden gekregen tussen 2:00 s'nachts en 6:00 s'morgens. Goed, op die manier hebben ze zelf gezocht naar een goed alternatief. En we vonden dat wel vrij innovatief. Vandaar ook dat we gezegd hebben, je mag op die manier wel s'nachts buiten naar de match kijken. En alle anderen zullen binnen in zalen naar de match kijken.
8: Na de recente hittegolf pleit Vlaams minister van Energie Melissa de Prater ervoor om warmtepompen met koelsysteem te installeren in plaats van klassieke airconditioning. Die warmtepompen zijn wel een veel duurdere oplossing, maar het is op termijn beter en duurzamer, zegt ze. En met premies vanuit de overheid kunnen die investeringen haalbaar zijn, zegt de Prateren.
13: Voor veel mensen zal het pas volstaan als je de volledige investering op je neemt. Dat is natuurlijk niet realistisch vanuit de overheid. Maar wat we wel doen, dat is naast de premie ook zorgen dat er ook renteloze leningen mogelijk zijn voor heel wat mensen. En op die manier kunnen we het natuurlijk wel draagbaar maken. Maar we hebben ook vrijdag op de regering een nieuw actieplan ook goedgekeurd met 25 nieuwe maatregelen, nog bovenop die premies. Maar de boodschap is vooral voor mensen die een investering willen doen. Ja, kies alsjeblieft voor iets die die hittegolven ook echt kan oppakken.
8: Veel zon vandaag met af en toe hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee is het een paar graden frisser de komende dagen. Meer op vrtnieuws.be.
14: Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij dan. En het gaat erin! Het gaat erin! Het is Nederland! Het is niet te geloven!
15: Het is een mirakel. België in de achtste finale tegen de VS. Vannacht om 14:00 in Sportza op Radio 1. Radio 1.
10: 2026.
9: Annelies Mons.
8: Goedemorgen, goeie maandag. Blij dat je er weer bij bent. We hebben een heel mooi thema vandaag, want we gaan het over Brussel hebben. Dat hebben we te danken aan een man die je kan kennen van zijn boksclub, van zijn deelname aan Celebrity Masterchef, of omdat hij meespeelde in Putain. Daarin ook Brussel een hoofdrol en ook deze muziek is daarvoor gemaakt.

0: scanner.
1: Lisa van der Haa hier, muzikante, maar ook actrice. En ze speelt Anaïs, de moeder van hoofdpersonage uit Putain, Gigi. En ze schreef speciaal daarvoor dit nummer, Like Foxes Do. En mijn gast vandaag, die speelt ook in Putain. En daar speelt hij Yves Goegerief.
2: De zomer van 2026.
1: Maar in het gewone leven is het Pierre Boerhaave. Dag Pierre.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heb je een fijn weekend gehad?
3: Ik heb een heel fijn weekend gehad.
1: Ik weet een beetje wat jij gedaan hebt, want ik volg jou op sociale media. Je hebt een barbecue gedaan gisteren.
3: Exact, ja.
1: En dat is dan niet zo met geraspte wortelen en wat zo tomaten met niks op. Dat zag er wel redelijk spectaculair uit, toch?
3: Ja, het thema was Mexicaans.
1: Oké, een Mexicaanse barbecue. En wat staat er dan op het menu?
3: Goh, begonnen met mole, een rooi sausje, de groenten goed grillen. En eigenlijk daarmee alles gemaakt.
1: Ja, met die mole.
3: Ja, pulled chicken gemaakt, diepke van gemaakt voor de side dishes.
1: Mm-hmm.
3: En mosseltjes voor de eerste keer ook.
1: Ook op de barbecue?
3: Ja, ik heb die pot op de barbecue gezet.
1: Ja, kijk, dan is het op de barbecue. Hè?
3: Ja, voilà.
1: Dus het was een succes.
3: Het was heel geslaagd. Ja. Ik vond het heel lekker.
1: Ik vraag naar eten, omdat mensen jou ook kunnen kennen van jouw passage in Celebrity Masterchef. Je hebt een grote liefde voor eten, hè?
3: Ja, toch wel, ja. Ja? Ik heb altijd graag gekookt.
1: Ja.
3: Nu met die Masterchef is dat wel naar een ander niveau gegaan, maar heel positief.
1: Ja, want het kan dan twee dingen doen. Als je het plots niet meer enkel voor je plezier doet, dan kan het nog leuker worden of dan kan je het ook wat beu worden.
3: Exact, ja. Ja. Pas op, na Masterchef heb ik toch wel een maand of twee...
1: Even niet.
3: Ik had het gehad.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker als er dan zo wat commentaar op komt. De gasten van de barbecue gisteren, hadden die dan ook commentaar? Of viel het mee?
3: Die hadden heel veel commentaar, maar enkel positief.
1: Ah ja, oké, dan is het goed.
3: Ja.
1: Is het goed. Die barbecue zelf, dat was denk ik in jouw tuin in Brussel?
3: Ja.
1: Ja. Want jij bent een Brusselaar?
3: Ja, geboren en getogen.
1: Ja. En al op veel verschillende plekken in Brussel gewoond? Of altijd zo wat dezelfde côté?
3: Nee, eigenlijk woon ik op 5 minuten van mijn ouderlijk huis van vroeger.
1: Ja.
3: Ja, ik woon letterlijk onder mijn kerktoren.
1: En welke kerktoren is dat?
3: De basiliek van Koekelberg.
1: Oké, die kant. Dat is Ganshoren, stuk of?
3: Ja, dat is gewoon Jewikkel, Koekelberg, Ganshoren, Jette, ja. Molenbeek.
1: Ja, allemaal.
3: Ja.
1: Dit is een grote kerktoren, daar past wel wat onder natuurlijk.
3: Ja, dat moet je wel zeggen.
1: Moest je lang nadenken over jouw thema voor hier vandaag? Of je had meteen zoiets van Brussel, is men, dat wil ik.
3: Ja, ik dacht van fuck it, we gaan voor Brussel.
1: Ja, want geboren en getogen en ook een grote liefde voor Brussel.
3: Toch wel, ja.
1: Ja.
3: Ik woon hier heel graag. Ik ga ook natuurlijk wel altijd graag op congé, maar ik kom altijd terug. Ja, graag terug naar Brussel.
1: En waarom hou jij van Brussel?
3: Dat is een goede vraag. Brussel is de stad dat ik ken, waar ik ben opgegroeid. Ik ben zelf tweetalig opgevoed, dus voor mij is dat geen probleem om van Frans naar Nederlands te switchen. En toch wel een andere mentaliteit dan de doorsnee Vlaamse gemeente.
1: Wat is er wat verschil?
3: Goh, wat opener. Mensen hebben precies toch wel wat meer levenservaring. Niet zo van die ooglappen.
1: Ja.
3: Ik kom regelmatig wel aan de kust en ik heb toch wel gemerkt dat er daar een andere mentaliteit heerst.
1: Dat er wat meer in hokjes wordt gestopt of wat gefronst wordt bij bepaalde dingen?
3: Sowieso, ja. Als je er een beetje anders uitziet, als je een beetje anders gedraagt, iets meer opvalt.
1: Dat het allemaal wat bescheiden. Niet te veel opvallen, niet te fel doen.
3: Nee, maar dan op een andere manier toch wel. Zo uitpakken met mijn mooie auto, huisje, tuintje. Zoals ze zeggen, de Vlaming heeft een baksteen in zijn maag.
1: Ja.
3: Je merkt dat daar toch wel, ja.
1: Ja. En in Brussel is er meer openheid naar andere mensen, naar wie je bent gewoon?
3: Ja, en je moet gewoon ook in Brussel, omdat je geconfronteerd wordt met zoveel verschillende culturen, mensen. Ik denk als je ooglappen op zou zetten, dat je hier ook niet goed... Nee, dat zou niet leuk leven zijn.
1: Nee, kan ik me inderdaad voorstellen. Brussel speelt ook in Putain. De hoofdrol of een hele grote hoofdrol.
3: Ja, ik denk wel dat je dat moet stellen, de hoofdrol.
1: Ja. En zoals je zei, het mooie is daar ook, zo dat wisselen tussen Frans en Nederlands, is heel, heel cool om te zien. En de openheid zit daar ook voor een groot stuk toch in.
3: Ja, ik denk het feit dat je twee talen spreekt, dat je twee voertalen hebt, dat al een heel groot verschil maakt.
1: Mm-hmm. Omdat je gewoon al met meer mensen kan praten.
3: Ja, en je wordt geconfronteerd met Franstalige mensen. Het is toch wel een beetje verschillend qua cultuur. Nederlandstalige. Natuurlijk, we zijn een minderheid in Brussel. De Nederlands sprekende Brusselaar.
1: Ja.
3: Maar ik vind dat wel een pluspunt.
1: Ja, ja. Er wordt ook veel Engels gesproken, ook in de reeks. Dan kan je met de meeste mensen wel praten.
3: Ja, voilà.
1: Oké, we gaan het hele voormiddag over Brussel hebben. En we gaan beginnen met een plaatje dat jij gekozen hebt. Van Stikstof. Je kent Stikstof heel goed, hè?
3: Ja, zijn kameraden. Ja. De jazz was trouwens gisteren op mijn barbecue.
1: Ah ja, oké. Die heeft de mole mogen proeven.
3: Ja, exact. Ja. Hij was content.
1: Ja, ik weet niet of dat goed komt, maar het lijkt me dat zo wat alle Brusselse muziek, dat iedereen elkaar wat lijkt te kennen.
3: Ah, het is een kleine wereld, hè.
1: Ja?
3: Ook ja, vooral Nederlandstalige hiphop in Brussel, ja, dat is een niche. En ik denk, ja, ze zijn letterlijk de grondleggers daarvan.
1: Ja, en het zijn mensen die je kent uit je jeugd, of die je dan tegenkomt gewoon...
3: Geïntroduceerd door vrienden, dus Gorik was al lang een maat van mij.
1: Gorik zwangerregie, hè?
3: Ja.
1: Ja.
3: En dan ja, samen beginnen hangen, dingen beginnen doen samen. We hebben al jaren een goudgroep samen met Stikstof. En ook
1: een goudgroep?
3: Ja.
1: Dat is een goudgroep?
3: Als er iemand jarig is, in plaats van zo, ja, stoeme cadeau te kopen, eigenlijk geldverkwisting, krijgt hij een klompje goud. En okay. Je mag het restaurant kiezen. Hij moet niet betalen natuurlijk.
1: Ja, oké. Maar een goede cadeau. Dus ondertussen hebben jullie allemaal klompjes goud.
3: Ik heb er twee trouwringen van mee laten maken door Sorry.
1: Ah, zalig. Ja. Dus dan heb je vrienden mee voor de trouwring gezorgd.
3: Exact, ja. Maar ja, dat is een goede investering, hè. Geen verloren geld.
1: Nee, zeker. En het restaurant kiezen, dan wordt er ook goed gegeten met die groep.
3: Ja.
1: Dat is belangrijk.
3: Ja, dan wordt er echt wel heel goed gegeten.
1: Ja, oké, zalig. En je hebt dan voor grondleggers gekozen qua nummer. Waarom dan dat nummer?
3: Gewoon al voor een titel. Grondleggers, ja, voor mij is Stikstof, dat blijft de grondleggers. Toch van de vernieuwingen, de modernere Nederlandstalige hiphop. En bij deze, ik dacht, was een nummer dat ik heel graag luister.
1: Voilà, dan gaan we het opzetten. En dan mogen mensen hun nummers beginnen doorsturen via de Radio 1-app of via ons kanaal op VRT Max. En terwijl luisteren we naar Stikstof en grondleggers.

0: Goudzoekers.
1: Goudzoekers, het zit er gewoon in. Het was zalig. Kijk, nu weten we wat dat betekent en over welk goud dat het allemaal gaat. Pierre Bourave is mijn gast vandaag hier en we hebben het over Brussel.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
1: En met wat geluk en ook als het dan goed is qua muziek, dan kom je misschien hier bij ons terecht. En dat is ook het lot van Laurens Leurs. Goedemorgen, Laurens.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heb jij ook een liefde voor Brussel?
3: Absoluut. Ik ben daar terechtgekomen op mijn 18e als student. En dat was een heel bewuste keuze, want ik wilde niet in andere universiteitssteden terechtkomen. En zo ben ik in Brussel terechtgekomen, mijn keuze. En dat is altijd mijn keuze gebleven. We zijn ondertussen al een dag ouder. Maar we bezoeken Brussel met de regelmaat van een klok. Dus ik gooi dan mijn fiets in de wagen en ik fiets vlot door Brussel op. En ik zie dan weer heel andere plekken dan met het openbaar vervoer. En intussen is mijn oudste dochter ook een gedomicilieerde in Schaarbeek. Dus dat schept ook weer een extra band om die link met Brussel te behouden. Hè.
1: Want je was 18, je komt dan in Brussel terecht. Van waar kwam je dan?
3: Van Mazeik, uit Limburg.
1: Okay. Dat lijkt mij een redelijk groot contrast wanneer je dan toekomt. Hoe weet je nog die eerste indrukken van Brussel?
3: Ja, ik kende Brussel al wel. Ik bedoel, je kwam daar wel ooit met schoolbezoeken of met andere trips. Ik had een oom in Liedekerkje die mij regelmatig naar het centrum nam als tiener. En ik vond dat altijd een heel boeiende, bruisende stad. Die hele diversiteit die je daar ziet. Ook die verschillende talen die daar, voornamelijk Frans, minder Nederlands, maar ook vele andere talen, heel veel Engels. Ik vond dat altijd een heel boeiende biotoop. En mijn grote liefde voor muziek, platen en boeken, ja, dat moest je ook in Brussel zijn. Dus dat was altijd heel bijzonder. Mm-hmm. En als ik daar dan als student toekwam op de VUB, was er ook Brussel FM. Dat was zo'n legendarische zender met mensen als Marcel van Tilt of vele andere, Guste Koster. Dat was iets heel bijzonders. Mijn liefde voor muziek is daar, die al gigantisch was, is daar nog enorm, enorm aangewakkerd geweest.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ja, Pierre, jij zei daar straks ook al van, die muziek zien, dat is klein, mensen kennen elkaar wel. Is Brussel ook echt een plek, als je een of ander ei te leggen hebt op artistiek vlak, dat in Brussel wel zijn voedingsbodem gaat vinden? Of moet je daarvoor knokken?
4: Goh, ik denk, het is toch wel een competitieve markt in Brussel. Mm. En ik denk, als je hier kunt uitscheiden van andere artiesten, dat je toch wel al een stap verder bent. Ja,
1: ja, ja, ja. En dat je al stevig gewerkt hebt.
4: Ja, en er zit wel wat talent in Brussel. Ja. Talent komt naar Brussel.
1: Ja, ja, ja, ja, kan ik me inderdaad voorstellen. Dus Laurens, bij jou, die liefde voor muziek, die groeide alleen maar. Welke muziek mogen we dan voor jou opzetten?
3: Ja, ik ga voor Brussels is Love van The Employees. Dat is een van de belpop pioniers die ook op die legendarische Get Sprouts LP stond van uit 1980, samengesteld door Guste Koster en Marcel van Tilt. Daar zijn ze weer. Ik had een new wave groepje en we hadden wel eens ooit een keer in het voorprogramma van The Employees gespeeld in Meeuwen Gruitrode. En ja, tot onze verbazing waren die gasten heel toegankelijk. Dus ik kon spreken met mijn helden Geert van Roelen, de zanger, Claude Perwee, de gitarist, of met Karel Thijs, later bij Clouseau, een bassist. En ik kwam in Brussel en daar zaten die gewoon in het cultuurcafé van de VUB, mijn universiteit. En dat zijn vrienden geworden. Claude Perwee heeft ook de eerste LP van ons, ik speel bij de Romans, geproduced. En ja, het zijn altijd vrienden gebleven. Helaas is Geert van Roelen, de zanger, een aantal jaren geleden overleden. Maar ze hebben nog een aantal reunies gedaan. En het is altijd een heel bijzondere, bijzonder bepalende groep geweest binnen die scene van Brussel, het cultuurcafé, de VUB.
1: Ja, want we kunnen ze kennen van dit nummer. Ik ga het even opzetten.
5: I saw a man with a fist of fucker on. I saw a man with a fist of fucker on. Oh yeah, oh yeah. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up.
1: Dit is Pick It Up, maar we gaan luisteren naar Brussels Is Love. Die titel, dat is al inderdaad helemaal in het thema. Wat bezingen ze hier van Brussels Is Love?
3: Ja, gewoon dat is hun culturele biotoop. Het is een vrij hard nummer. Het is echt een rocknummer. In tegenstelling tot een ska-nummer waar ze de wereld mee veroverden. Maar dit is van hun eerste LP. Die uit 1982 dateert.
1: Kijk, 1982. Dat klonk toen zo bij jou in het cultuurcafé van de VUB. Dankjewel, Laurens.
3: Graag gedaan.
0: Salut.

0: Brussel in de jaren 80, begin jaren 80. Brussels is love van The Employees. Door werken op de N41 in Hammen gaat het erg traag in beide richtingen. Richting Sint-Niklaas vertraag je bijna 1 uur. Richting Dendermonde ook 1/2 uur. Richting Antwerpen een kwartier trager op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de rechterrijstrook voor het verkeer dat naar de E411 richting Namen wil. En in Middelkerke kan je niet over de Slijpenbrug.
1: Zomer van 2026.
0: En die van Pierre Boerhaave, die je gaan kennen van in Putain. We hebben het nog niet over boksen gehad, maar dat gaat meteen ook nog wel komen. Maar eerst gaan we naar Wouter van Aalst. Goedemorgen, Wouter.
2: Hallo, hallo.
0: Waar bellen wij?
2: Vanuit Exeter.
0: Ah, ik ging net
2: jullie zeggen. Bellen mij vanuit Exeter. Ik woon in Engeland.
0: Oké, maar je hebt wel iets met Brussel?
2: Ik heb in Brussel gestudeerd en ik ben in Brussel blijven plakken. Ik heb daar toch 10 à 13 jaar gewoond en gewerkt en gestudeerd. Okay. Dus Brussel is toch wel mijn heimat, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik woon nu toch ook al ongeveer 12, 13 jaar in Engeland.
0: Ja, ja, oké. Hoewel je een liefde hebt voor Brussel. Pierre, zie jij je ooit ergens anders wonen dan in Brussel?
3: Ik heb daar al veel over nagedacht.
0: Ja?
3: Maar ik denk als ik ergens woon dat dan een oceaan is.
0: Ja. Oké, dat mis je dan. Dat is dan het enige wat Brussel niet heeft misschien.
3: Nee, maar gelukkig woont mijn zus... gelukkig is mijn vrouw van de kust. Dus we gaan regelmatig terug naar zee.
0: Ja, oké. En je doet ook mee aan het nieuwe seizoen van Over de Oceaan, toch?
3: Exact, ja.
0: Ah, dus dat was perfect voor jou.
3: Voor mij was dat een jongetjesdroom dat uitkwam.
0: Ja, kan ik me voorstellen, ja. Dat is dieper, dichter bij de oceaan kan je niet komen.
3: Nee, dat mag je wel stellen.
0: Ja, zalig.
3: Maar prachtige ervaring.
0: Ja?
3: Ja.
0: Je mag daar waarschijnlijk nog niet te veel over vertellen, hè?
3: Nee.
0: Dat moet nog op tv komen. Ik zal niet doorvragen. Ik zal terug naar Wouter gaan. Wouter, welke muziek hoort er voor jou bij Brussel?
2: Brussel is toch wel een internationale stad, is een wereldstad. En ik herinner mij toen ik in Brussel heb gewoond, dat je enorm veel Afrikaanse muziek vanuit de hoekstraatjes hoorde. Vooral veel soukous en rumba. Dus naar mijn mening, een goede soukous rumba plaat heeft altijd wel plaats in Brussel.
0: Ja, het is ook, dat vind ik een van de leukste dingen aan Brussel. Dat als je daardoor fietst of wandelt of met de auto ramen open, dat wat je hoort is zo verschillend.
3: Ja.
0: Je hoort 1 miljoen verschillende dingen doorheen 1/2 uur.
3: Ja, je kunt van deze straat naar de andere, een andere taal, een andere voertaal horen.
0: Ja, dat is heel fijn, maar ook wel veel. Is dat soms te veel voor jou, Pierre?
3: Ik moet toegeven dat ik soms toch wel ook wel overprikkeld ben.
0: Ja.
3: Maar dan blijf ik in mijn tuin barbecuen.
0: Kijk, voilà. Zolang je het kan contrasteren met iets anders. Had jij dat soms, Wouter, dat het te veel indrukken waren, Brussel? Of viel dat mee?
2: Dat is eigenlijk een heel goede vraag. Ik heb daar gewoond van in mijn 20er jaren, in mijn early 30s. En ik moet zeggen, ik vond het heel tof op jonge leeftijd. Omdat daar heb je die prikkels nodig. Maar ik woon nu in Exmouth en dat is aan de zee. Dat is niet aan de oceaan, maar dat is aan de Noordzee. En ik ben blij dat ik nu eigenlijk uit Brussel ben, om eerlijk toe te geven. Dus ja, het was, na een tijdje is het een beetje te veel geprikkeld.
0: Geef ik toe. Ja, snap ik. Ik heb er een jaar maar gewoond, dat ik dan... ik wist, ik kan naar daar gaan, ik kan naar die voorstelling, ik kan naar dat concert, en dan deed ik niks meer. Omdat er was te veel keuze en dan werd ik soort van verlamd, denk ik. Ja. Er is zoveel te doen, hè.
2: Ja, ik herinner mij in de week je werkt en je bent een klein beetje overprikkeld. En dat is fantastisch, maar ik herinner mij de laatste jaren op zondag of op zaterdag. Ik moest naar het Sonium Woud gewoon om even niemand meer te zien. Dat is denk ik eigen aan de mens.
0: Ja. Dan heb je nood aan een boom.
3: Voilà.
0: Ja, voilà. Oproep ook voor misschien wat meer bomen in de stad. Kan nooit geen kwaad.
2: Kan geen kwaad.
0: Je hebt al een beetje het genre gezegd. We gaan naar Afrikaanse muziek luisteren. Wat heb je dan exact gekozen, Wouter?
2: Ik heb een hele fijne soukous rumba Congolese muziek. Ken je het liedje Droit de Veto?
0: Nog niet, maar ik hoop dat jij daar verandering in brengt.
2: Ja, dat is een fantastisch Congolees liedje dat u echt de zomer echt in Brussel brengt. Je kunt niet stilzitten.
0: Oké, dat belooft. Dankjewel, Wouter. Geniet er daar in Engeland ook van.
2: Dankjewel.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Radio 1 live.

0: Trois de Veto bestaat in heel veel versies hier in de versie van Koffi Olomide.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: En die van Pierre Boerhaave. Ik ben nog maar beginnen kijken naar Putain, schandalig genoeg, Pierre. Ik kijk er al lang naar uit, maar jij was een goed excuus. Yves Hoegrief, ben jij? Lijkt me een heerlijke rol om te spelen.
3: Ja, ik had daarvoor nog geen... ik had geen ervaring met acteren, maar ik heb me wel heel hard geamuseerd met Yves Hoegrief.
0: Ja, ja, ja. En dus je had nooit de droom om acteur te worden? Of,
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee. Nee? Okay. Nee, in de verste verte niet.
0: En hoe kom je er dan in terecht?
3: Dat is een goede vraag. Ja.
0: Per ongeluk?
3: Per ongeluk. Ja, ik trainde eigenlijk in de Gorik die met idee is gekomen. Het is een goede maat, dus ik was wel op de hoogte van het project. En Deben, de regisseur, die trainde bij mij. En die heeft eigenlijk genoeg zaadjes geplant.
0: Ja.
3: Dat ik uiteindelijk toch een keer een auditie heb gedaan.
0: Ja, en geen spijt van?
3: Nee.
0: Nee. En heb je dan nu de smaak te pakken als acteur?
3: Goh, ja, ik noem mijn eigen wel tegen een acteur.
0: Nee?
3: Nee.
0: Maar je hebt toch al meerdere dingen gedaan ondertussen?
3: Ja, dat klopt. Kleine dingetjes allemaal.
0: Ja.
3: Maar ja, dat blijft een métier. En ik kan niet claimen dat ik een acteur ben.
0: Nee. Maar je vindt het plezierig?
3: Ik vind het heel tof, ja. En ik denk ook, ja, met de mensen die ik al heb samengewerkt, die snappen heel goed dat ze van mij uit mij kunnen halen. En ja, ik doe maar wat en die vinden dat goed. Dus.
0: Voilà. Oké, ja. En de mensen die in onze app sturen. Raven die stuurt ook, ja, Pierre was fantastisch in Putain. Dat moeten we jullie zeker eens op de radio zeggen bij deze. En Mathieu zegt ook, ja, ik ben heel blij dat de week eens begint met Pierre. Dat maakt hier heel veel goed. Ja, dus het is ook wel weer een verhaal van, ja, iemand trainen, dat is dan met boksen. Want je hebt bokstal.
3: Ja.
0: Dat is een boksclub.
3: Onder andere, ik geef alles van het kickbox. Ik geef het kickboxgedeelte. En mijn vrouw die geeft de bootcamp, heel veel privélessen, de hits. We hebben nu wel meer coaches, maar in het begin deden we alles met twee.
0: Ja, ja. En ook leuk?
3: Heel leuk, maar ook intens.
0: Ja. Ja, want sporten, dat doen mensen meestal buiten hun uren. Dus dat wil zeggen dat jullie alle uren van de dag wel wat doen.
3: Ja, vooral 's ochtends.
0: Ja, ja.
3: Ja, maar ik ben wel gestopt om 7 uur les te beginnen hier.
0: Om 7 uur? Dat zijn dan mensen die voor hun werk...
3: Ja, dat zijn motivees.
0: Maar...
3: Dat is echt motivees.
0: Ja.
3: Maar ik probeer dat toch wel tot een minimum te leiden. 8 uur, vroeg genoeg, vind ik.
0: Nog vroeg.
3: Ja, vooral om kloppen te krijgen. Als...
0: Ja, ja, voilà, want dat is niet rustig wat yoga doen om de dag te beginnen.
3: Nee, het is toch wel iets intenser.
0: Ja, en wie komt er zo bij jullie? Zijn dat mensen die maar beginnen, mensen die al heel veel gedaan hebben van alles?
3: Ik heb heel veel mensen, dat vooral het kickboksen, dat begonnen zijn bij mij.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is wel heel tof om die evolutie ook mee te maken.
0: Ja.
3: En anders, ja, het is niet de doorsnee kickboksclub.
0: Nee.
3: Het is niet... De macho's, dat iemand nieuw zien binnenkomen en een keer in hun pollen wrijven en zo, ja, vers vlees in de kuip. Ik probeer dat toch wel tot een minimum te leiden.
0: Ja.
3: De echte mannen, die dat echt willen kloppen, die komen de zaterdag dan in sparring.
0: Oké.
3: En je merkt het dan ook, dan zijn we, ik denk, woensdag. Nu zaterdag, ik heb meegedaan, waren we 4.
0: Ja, oké. Dat zijn degenen die echt willen vechten. Of die, ja, vechten is iets anders dan...
3: Ja, dat is zo de praktijk, hè, dat sparren.
0: Ja.
3: Als in praktijk zit, ja, natuurlijk, niet iedereen krijgt graag een klop op zijn gezicht.
0: Nee. Nee, dat klopt. Sorry, dat was echt een slecht. Het was niet de express, maar
3: dat was een goeie.
0: Dat was wel een goeie. Ja. Ja. En wat brengt dat kickboksen jou?
3: Mij, dat is altijd. Hij is eigenlijk een rode draad geweest door heel mijn leven.
0: Mm-hmm.
3: Dat heeft ervoor gezorgd dat ik toch wel bepaalde discipline heb geleerd.
0: Ja,
3: en dat is vallen en opstaan, hè.
0: Ja, letterlijk.
3: Ja, vooral het opstaan is het belangrijkste. Dus dat geeft u wel veel tools voor daarna in de rest van uw leven met bepaalde zaken om te gaan.
0: Ja, ja, want mensen die nog nooit zoiets gedaan hebben, die zijn misschien wat afgeschrikt door het feit dat het op vechten lijkt. Of dat het over
3: het vechten
0: zou gaan.
3: Ja. Het is vechten binnen bepaalde regels.
0: Ja.
3: Maar ja, er komt veel meer bij kijken dan gewoon dat vechten.
0: Ja.
3: De workout bijvoorbeeld is heel compleet.
0: Het is heel zwaar, hè?
3: Ja, dat kun je toch wel stellen, ja.
0: Ja. Ja, want in wat ik doe van sporten is het dan soms... Nu is 2 minuten boksen en dan, dat is dan het zwaarste van het hele uur.
3: Vind je dat, ja?
0: Ja, ik vind dat wel, ja.
3: Maar ja, dat is ook zoiets. Ja, je conditioneert je lichaam naar een bepaalde sport.
0: Ja.
3: Maar het is inderdaad altijd intervallen gedoe.
0: Ja, ja.
3: Even hard gaan en dan actief recupereren.
0: Ja. Ja, ja, het is... ik ga toch misschien eens moeten langskomen. Als ik ooit...
3: Altijd welkom.
0: Ja, voilà. Kijk, want dat is wel echt waarom jij die plek hebt, dat is ook, iedereen is welkom.
3: Ja.
0: En Ja.
3: Ik wou eigenlijk... Ja, ik wou een boksclub... Eigenlijk wou ik nooit een boksclub starten. Maar nee. Dus ik ben daar weer ingerold. Met dat we hadden een nieuwe zaal nodig. En ja, we zijn in bokszaal terechtgekomen. We zijn daarna gaan kijken. En ik had zoiets van... Ja, maar die ruimte is hier groot genoeg voor eigenlijk groepslessen te geven. En dan ben ik wel eerst... een beetje de toelating aan mijn coach gaan vragen. Van, kijk, ik wil hier eigenlijk iets starten met Mordam. Gewoon puur uit respect... Mm-hmm. En dat was heel content daarmee.
0: Ja, want er zijn nooit genoeg warme, ontvankelijke plekken zoals het bokstel.
3: Goh, het is gewoon heel erg drempelig bij ons. Mm. Iedereen is welkom. Dat jij nu jong, oud bent, sportief, niet sportief. Ik probeer je gewoon te motiveren om te sporten. En mijn manier is kickboksen. Dat is waar ik mijn grote liefde altijd voor heb gehad. En ik merk dat wel aan de mensen, dat ze bijvoorbeeld gaan aan de fitness op hun alleen gaan trainen. Heel weinig mensen houden dat vol. En bij het kickboksen leer je wel een bepaalde sport. Je wordt daar beter in. Dus ik kan de mensen langer captiveren, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, en motiveren, ik kan het mij voorstellen. Muziek, daar moeten we het ook nog over hebben. Want we gaan naar Communombre luisteren, dat heb jij gekozen.
3: Ja.
0: Naar wie luisteren we dan?
3: Naar Piet en Absalom.
0: En dat zijn?
3: Dat zijn twee kameraden ook. Piet heeft lang de, hoe noemde dat, de show voor de show van Stikstof gedaan.
0: Het voorprogramma, ja.
3: Voorprogramma.
0: De show voor de show.
3: De show voor de show. Ja. Dus die mannen zullen leren kennen. Absalom die deed dat voor jazz. En kwam daar heel goed mee overeen. En ik vond het geweldig dat die samen dan een liedje hebben uitgebracht.
0: Ja. En gaat het ergens specifiek over, Communombre?
3: Zoet wel horen.
0: Voilà.

0: Welkom, Unombre, Absolem en Piet. Doorwerken in Hamme, beide richtingen file, 20 minuten op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas. Op de N19 naar Antwerpen een kwartier vertraging tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel ook een kwartier extra tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de rechterrijstrook voor het verkeer dat naar de E411 richting Namen wil. En 20 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En in Brugge kan je momenteel niet over de Moerbruggebrug.
1: Zomer van 2026.
0: Die van Pierre Boerhaven. We hebben het over Brussel en Fiorella. Die had ook een idee. Goedemorgen, Fiorella.
2: Hallo, goedemorgen, Annelies.
0: Goedemorgen. We gaan met jou naar een nummer luisteren dat Brussel heet. Dus dat is al correct. Welk nummer gaan we horen?
2: Dat is Brussel van Dick Annegarn. Mm-hmm. Dat is een liedje van uit de jaren 70, zo half... 576. En Dick Annegarn, dat was een Nederlander die in Brussel woonde, maar naar Parijs gegaan is en dan teruggekomen en zo. En heeft dan die prachtige plaat gemaakt. En ik ben daar verliefd op geworden, op dat nummertje gewoon.
0: Ja?
2: Ik heb dat leren kennen eigenlijk door een vriendin. Dus ik ben van Zwartberg afkomstig, ja, van Limburg. En daar woonde een Franstalige familie. En mijn mama was eigenlijk ook Franstalig, mijn papa Italiaan. En die familie, die mama's kenden elkaar, dus onze mama's kenden elkaar. En daar was een dochter, Martine, en dat was toen in de vakanties, zagen we elkaar veel. En die woonde in Groot Bijgaarden. Dus ik ging eigenlijk regelmatig naar Groot Bijgaarden. En daar heb ik dat eigenlijk leren kennen en zijn wij in Brussel die plaat dan gaan zoeken. En ja, dat is, als ik dat hoor, krijg ik toch nog altijd kippenvel.
0: Ja, snap ik. En moedigt het dan ook aan om eens naar Brussel te gaan? Oh, zeker als je toen...
2: Ja, ik ben eigenlijk een grote Brussel-fan. Ik heb in Machelen ook gewoond en daar heb ik een vriendin leren kennen, Chris. En die kende Brussel heel, heel, heel goed. En dus van in 92 of 93... gaan we ieder jaar zeker twee keer naar Brussel. Zeker naar de kerstmarkt, maar ook daar rond en zo. Wij zoeken altijd zo mooie plekjes. En in de zomer gaan wij ook. En wij nemen zo soms de hop-on, hop-on bus. Dat is superleuk. Hè. Iedereen lacht mij daarmee uit. Maar dat is superleuk om te doen. Hè.
0: Ah ja, dan zie je heel Brussel.
2: Brussel. Allee, gelijk als een toerist, maar eigenlijk... Ja, en je komt zo... Allee, ja. En ja, Brussel is eigenlijk een heel mooie stad. Het heeft heel mooie pleinen, vol bomen. Gelijk de Nieuwe Graanmarkt. Is dat de Nieuwe Graanmarkt?
0: Ja, met al die bomen, ja.
2: Ja, zalig om daar een koffietje te drinken onder de bomen. En zo bijvoorbeeld de parking 58 van vroeger.
0: Ja.
2: Allee, daar kun je zo heel van boven ook zo rondwandelen. Ja. Zo dingen die de mensen, denk ik, niet zo echt weten. Of
0: nee,
2: niet zo... spectaculair bekend zijn, zal ik zeggen.
0: Twee keer per jaar toerist in eigen land. Pierre, doe jij dat soms van in Brussel toeristische dingen te gaan doen?
3: Nee, eigenlijk nooit.
0: Nee? Over de kerstmarkt?
3: Oh, spreek me daar niet over.
0: Nee?
3: Nee, ik vind dat verschrikkelijk.
0: Ja, veel Brusselaars zelf vinden de kerstmarkt niet altijd even leuk, hè?
3: Nee, het is op de baan is bordel, heel veel volk. En de winkels in de buurt...
0: Zien ervan af.
3: Ja, toch wel, ja. De cafés en grote groepen. En ja, dat is niet mijn lievelingsperiode.
0: Nee, ik kan er mij iets bij voorstellen. Ja, ieder zijn ding natuurlijk. Hè. Maar de hop-on, hop-off-bus, wie weet. Het is een goede activiteit voor een van de vriendengroepen.
3: Ja, die passeert trouwens voor mijn deur.
0: Ah, voilà. Dus je hebt het huis van Pierre al gezien, Fiorella.
2: Oei, echt? Zonder het te willen.
0: Ja, voilà. We gaan luisteren naar Dick Annegarn. Heel veel mensen suggereren het nummer, dus ik ben er heel benieuwd naar. Fiorella, dankjewel, hè.
2: Ja, dat is graag gedaan.
0: Geniet van je volgende toeristische uitstapje hier in Brussel. Andere mensen die aan het luisteren zijn, die denken... ik heb ook nog een nummer over Brussel dat ik wil laten horen. Of ik heb een grote liefde voor Brussel. Laat maar weten via het Radio 1-kanaal op VRT Max.

0: misschien wel het meest aangevraagde nummer over Brussel. Deze Brussel van Dick Annegaan. Pierre, we hebben nog één plaatje te gaan voor het nieuws van 11 uur eraankomt. Dat is eentje van jou en je vrouw. Ja. Nate Dogg en Music and Me. Want samen met je vrouw heb je de boxclub. Mag ik het gewoon boxclub noemen of noem je het zelf?
1: Bokstol, ja.
0: Oh, Bokstol, ja.
1: Bokstol.
0: Ja, waarom moest dat nummer er zeker bij zijn?
1: Omdat het mijn trouwliedje is. Het is toch een liedje dat we alle twee... Ja, waar we toch wel een bepaalde relatie mee hebben. Mm-hmm. Dat is begonnen op congé als we gingen surfen. Goed weer. Ik weet niet, dat is een liedje dat geeft me altijd zin in de zomer. Mm-hmm. En voilà, we hebben dan besloten om daar ons trouwliedje van te maken ook.
0: Ja, en je hebt al meer dan één trouwfeest gedaan.
1: Ja, ja, normaal gaan we drie doen, maar... Oh, ja. Nee, graag. We nodigen graag mensen uit. We amuseren ons graag. En liefst met vrienden erbij, familie. Dus voilà, we hebben eentje in Brussel gedaan, een feestje, en vorig jaar eentje aan zee. Mm-hmm. En dan gingen we eigenlijk 5 jaar Bokstal vieren en 1 jaar getrouwd. Maar ja, dat ging dan dat ging niet.
0: Dat ging niet, want je zat ergens op een boot.
1: Ja, en daarna werd geopereerd, dus dat was allemaal een beetje ingewikkeld.
0: Kijk, maar het komt er ooit nog van, dat zie ik in je ogen.
1: Zijn maar zeker.
0: Ja, voilà, en dan zal dit nummer er zeker bij zijn.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Pearl. Radio 1 live.

0: Talk. We hebben het over Brussel vandaag, ook na het nieuws van 11 uur. Dus de suggesties blijven welkom aan.
1: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Limburg heeft de politie 6 leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tegen hun school. Ze werden vorige maand gearresteerd nadat ze de school en de directie hadden bedreigd in een groep op TikTok. Volgens de politie en het parket had de aanslag mogelijk al enkele dagen later kunnen plaatsvinden. De jongeren konden snel opgespoord worden, zegt Anna de Graan van het Limburgse parket.
6: Enkele weken geleden ontving politie Limburg een aangifte van enkele directieleden van de school. In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar school shootings en andere extremistische groeperingen in diezelfde groep. Op basis daarvan heeft Parket Limburg beslist om zo snel mogelijk die leden, die op dat moment nog anoniem waren, te identificeren.
0: De 6 leerlingen zijn nog minderjarig. Ze zijn intussen allemaal voorgeleid bij jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. De burgemeester van Ninove, Guy Dazeleer, heeft 16 jongeren een plaatsverbod opgelegd voor enkele wijken in de stad. Hij doet dat na verschillende vechtpartijen tussen bendes in het stadspark. De politie vond bij een tussenkomst ook hamers en messen. 16 jongeren mogen nu een maand lang niet in en rond het park komen en in bepaalde straten rond het station van Ninove. Er komt ook extra politietoezicht. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de

0: schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Die had tijdens een vorige wedstrijd een rode kaart gekregen. Maar door het uitstel van de schorsing zou Balogun komende nacht toch nog kunnen spelen tegen de Rode Duivels in de achtste finale op het WK voetbal. Verschillende media zeggen dat die beslissing er kwam na een telefoontje van president Trump naar FIFA-baas Infantino. De FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te kijken of alles volgens de regels is verlopen. In het WK-dorp in Braschaat kunnen voetbalfans vanavond eerst een dutje doen om uitgerust aan de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten te kijken. Organisator Dieter van Daal voorziet 20 betten.
1: Omdat de wedstrijd toch om 2 uur is, op een maandagnacht, denk ik dat veel mensen toch de kabouter gaan tegenkomen met een hamer rond 1 uur of om 12 uur al. Ja, dan willen wij eigenlijk zorgen dat die mensen niet ergens op de stoel even hun ogen dicht moeten doen, maar dat ze gewoon comfortabel op een bed met een matras, met een kopkussen, gewoon even een powernap kunnen doen.
0: En de door Rusland bezette Krim is getroffen door een grote blackout. Op het hele Schiereiland zijn er stroomonderbrekingen. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht met drones aangevallen op de Krim. Onder meer op een olieterminal, een vliegveld en elektriciteitsinfrastructuur. Oekraïne heeft zijn aanvallen de afgelopen weken sterk opgevoerd en probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland en de andere gebieden die Rusland in Oekraïne bezet. Veel zon vandaag, af en toe hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen gaan we richting 30 graden of zelfs meer in het centrum van het land. Aan zee is het een paar graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
2: Met Annelies Mons.
4: Jazeker. Goedemorgen. Dit is Lange Jojo.

0: Jules César van Lange Jojo. Ik wist dat vandaag een leuke dag ging worden, gewoon door het Brussels. Dat hebben we hier bij Lange Jojo. En dat is zeker ook, speelt ook een grote rol in Putain.
1: De zomer van 2026.
0: Wie Putain gezien heeft, kent Yves Goegerief, maar beter bekend in het normale leven als Pierre Bourave. Pierre, Brussel is jouw thema. Heb jij soms het gevoel dat je Brussel wat moet verdedigen? Ik denk aan uitspraken van een president waar het woord hellhole iets mee te maken had.
2: Ik ga toch altijd een advocaat blijven van mijn eigen stad. Mm. Maar ja, er zijn minder fraaie kanten aan Brussel, dat is een feit.
0: Ja. Maar worden die disproportioneel veel getoond? Of moeten we het daar ook over hebben gewoon?
2: Ja, dat moeten we gewoon ook over hebben. Hè. Het is een deel van de stad. Maar ja, meestal komt Brussel toch wel iets negatiever in het nieuws.
0: Ja. En als jij zegt van er zijn minder kanten aan de stad, wat is wat jij zelf moeilijk vindt aan Brussel?
2: De vuiligheid.
0: De rommel en het afval. En...
2: Ja, en dan zo'n vuilbak zien staan. En dan ja, dat de mensen gewoon niet eens moeite doen om 2 meter verder te gaan en alles op de grond smijten.
0: Ja.
2: Dat is iets waar ik me aan kan herinneren bij mij in het park aan de basiliek. Ik kom met een hond gaan wandelen. Mm. De voligheid soms. Maar ja, kom, het hoort erbij. Iedereen is even goed opgevoed, basic.
0: Nee, ja, maar toch, het blijft iets heel gek. Het heeft ook te maken met respect voor een stad of voor een plek. Of...
2: Ja, ik denk dat dat gewoon met basiswaarden en normen te maken heeft.
0: Ja.
2: Opvoeding.
0: Ja. Ja, en samen zorg dragen voor een plek.
2: Voilà. En ja. Het is een feit, ja, als een plekje al vuil is, dan gaat het toch iets minder moeite doen om die proper te houden.
0: Ja.
2: Dat is het enigste spijtige dat ik wil vinden.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Je zegt net, gaan wandelen met mijn hond.
2: Ja.
0: Die hond heet Ludo, vertel jij mij net. En Ludo, jij neemt die mee naar Bokstel?
2: Ja.
0: Hoe gaat die mee met jou?
2: Ik neem die mee, ik heb zo'n rugzakje. Mijn madame neemt die ook mee.
0: Ja.
2: Zo'n speciale rugzak voor hondjes. Ja. Ik wist niet eens dat dat bestond.
0: Nee, ik ook niet, tot daarnet.
2: Nee, die zit daar super hard op zijn gemak in. En ja, voor ons scheelt dat toch wel qua tijd. Anders is het een half uur wandelen naar de zaal. En als je dan een paar keer heen en weer moet overdag, ja, dat is niet altijd even handig. Dus ja, op de velo.
0: Ja, en die vindt dat fantastisch.
2: Die vindt dat fantastisch, ja.
0: Ja, zalig. Een hond in de draagzak. Ik had dat ook nog niet gezien.
2: Exact.
0: We gaan luisteren naar een nummer, Bruxellois. De titel is weer uitmuntend. Naar wie gaan we nu luisteren?
2: Naar Janis en Matti, Brux eigenlijk. Waarom heb je dat gekozen? Ik ben een Janis over het laatst. Ik had die al gezien op social media. En ik ben wel fan van zijn muziek. Rapt heel goed, de scherpe pen. Blijkt dat dat een van mijn buren is. En de Matti, ja, ik ken die van Ket op de Giro. Als ik leider was en lang de keuken hem gedaan, de fourage op kamp, was hij ook altijd mee. Dus ik vond dat geweldig. En als een nieuwe generatie de fakkel overneemt.
0: Ja,
2: en ze zijn goed bezig.
0: Ja, want heb jij ooit zelf muzikale ambities gehad?
2: Ja.
0: Want je bent voorzichtig per ongeluk in het acteren gerold. Ik weet niet of er...
2: Nee, muziek, dat is iets... Ik heb muziekschool gedaan als kind. Een beetje nooit gedwongen. Het moest van de mama en de papa. En heb ik maar voor drum gekozen. Maar dat was ook... Ja, ik moest dat doen. Ik deed dat eigenlijk niet zo graag. Dus ik heb daar nooit echt veel liefde aan overgehouden.
0: Nee, terwijl ritme, kan ik me voorstellen dat bij boksen ook zeer belangrijk is.
2: Ja, dat is een feit. Maar ja, ik kan beter boksen dan ik kan dansen, ik zal het zo zeggen.
0: Dat is goed. Maar je hebt wel de merchandising toch gedaan van verschillende...
2: Ja, voor zwangeren, voor stikstof, voor jazz. Toch een jaar of 7 gedaan, denk ik. Sorry, nog 10 jaar in totaal. Dus ja, we waren wel altijd mee. Ik vond dat geweldig.
0: Ja, ja. Dus graag dicht bij muziek, maar je hoeft het niet zelf.
2: Nee, dan beheer ik echt niet.
0: Nee, oké. Okay. Dat laten we dan aan deze nieuwe generatie.
3: Yo, Janis. Yo, Matti, alles goed?
4: Wat is dat van, maar... Huh? Wat is dat geluid?
3: Welk geluid?
4: Maar dat geluid daar zo in de verte.
3: Ah, putain, nu hoor ik het ook.
4: Hé, maar dat komt dichter.
3: Hé, maar wat is dat?
4: On vient de Beeks, wij zijn van Beeks. Paars en wit, dat zijn de Beeks. Dat van jamais changer, want ik weet wie we zijn. Paars is de kleur van de stad, ja dat meen ik. We gaan voor de beker, ja wij gaan die nemen. We laten het lukken, daarvan ben ik zeker. Kamaraten, ja, Rastartilla en Canna, daarmee nemen wij de beker.
5: Gonna support the boys in Move and White. Gonna do

0: je mof.
1: Janis en Matti en Brusselois.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
1: En dan kom je misschien bij mij en Pierre terecht. Zo ook Jacques de Kok. Goedemorgen, Jacques.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij met Brussel?
3: Ik ben 7 jaar geleden van een klein Vlaams dorpje verhuisd naar Brussel als therapie tegen een dreigende depressie. Mm-hmm. En Brussel heeft zo wat mijn leven gered eigenlijk. Okay. Ik vind het een hele fijne stad. Ik hoorde net al zeggen, vooral de negatieve punten uit Brussel, die komen in het nieuws. Maar wie daar woont, wie de stad kent, die weet dat er heel veel gebeurt, dat er heel veel te doen is, dat er een heel fijn sociaal leven is. En je hoeft niet van de computer en van de televisie te houden. Je kan in Brussel altijd buiten komen. Er is van alles te doen. Ik vind het een hele fijne stad.
1: Ja. Herken je wat hij zegt, Pierre?
4: Ik kan me daarin vinden, ja. Ik vind het ook straf dat meneer naar Brussel is gekomen als therapie.
1: Ja.
4: Chapeau.
1: Ja, want Jacques, is het dan vooral zo dat sociale dat jou aantrok of dat jou geholpen heeft? Of?
3: Vooral dat, de contacten met heel veel verschillende mensen. Ik hou ook van de diversiteit van Brussel. Ik denk nu, ik ben gisteren meegereden met een gegidste fietstocht van Cactus Avelo. We waren met 15 deelnemers en er waren 6 nationaliteiten. Er wordt dan in het Nederlands en in het Frans en in het Engels gecommuniceerd. En ik geniet daar echt van. Ik vind dat heel fijn.
4: Dat snap ik.
1: Ja, ja. Ja, Pierre zei daar straks ook, de openheid van de Brusselaar is fijn. Want dan was jij ook welkom als je vanuit een klein dorpje naar hier komt. Dan moet je toch ook welkom zijn.
3: Dat is zo. Je moet natuurlijk wel de contacten zelf gaan opzoeken. Mm. Maar ik zou denken in een veel gemeenten in Vlaanderen gaan om, zeker in het winter om 5 uur of om 6 uur gaan de rolluiken naar beneden of de gordijnen gaan dicht. Terwijl de stad blijft leven.
1: Ja. Ja, ja.
3: Vind ik heel fijn.
4: Dan moeten we aan het avondeten beginnen om 5 uur.
1: Ja. Ja. Ja, en die gordijnen, soms gaan die dan zo nog eens 10 centimeter open om eens te kijken wat er daar buiten gebeurt als er hier dan iemand om 9 uur iets te luid op straat is.
3: Ik zou zeggen, ik kom uit Hamme, Oost-Vlaanderen. Je kan daar op zaterdagavond om 8 uur op de markt gaan wandelen en je kleren uittrekken. Geen probleem, je gaat niemand tegenkomen.
1: Niemand heeft het gezien. Ja, als je dat in Brussel doet, dan word je misschien wel gefilmd, denk ik, door een toerist.
3: Waarschijnlijk ook. Wel. Er gaan mensen naar je kijken, maar je gaat daar nog geen bijzondere mens zijn.
1: Nee, dat is... Nee, ja, maar blij om te horen dat het jouw leven veranderd heeft. Heb je nog... Stel nu dat iemand echt dit hoort en denkt, oké, ja, ik... Misschien is het ook mijn oplossing, ik ga het ook doen. Heb je dan een tip voor als iemand in Brussel belandt?
3: Ik zou zeggen, kom op, als het iemand is die werkt, kom op je vrije dagen alvast eens kennis maken met wat er in Brussel gebeurt. Dat heb ik eigenlijk ook gedaan al lang geleden met bijvoorbeeld het Couleur Café Festival. Of als ik op een betoging was, dan ging ik eens rond in het centrum om de stad te leren kennen. En ik ben ook ooit opgegroeid met het negatieve beeld van Brussel, vuil en crimineel. En ja, ik hoorde het daarnet nog zeggen, er zijn inderdaad wel problemen waar nog werk aan is. Maar er zijn ook heel veel fijne dingen. Ik kan elke avond naar 10 of 12 of 15 verschillende concerten gaan. Er zijn massa's cinema's met alternatieve cinema's. Er is van alles.
1: Ja. Je hebt een heel actief leven, dat is heel duidelijk. Pierre, heb jij tijd om te genieten van dat soort dingen, van haar concerten en cinema en zo?
4: Goh, vroeger ging ik heel veel naar concerten. Ja, gewoon omdat ik met de mannen mee was. Dus dat waren altijd wel dezelfde concerten dat ik zag. Mm-hmm. Ik vond dat geweldig. Maar zelf ga ik eigenlijk niet. Ik ben van tijd ook niet naar Couleur Café geweest. Dus ik denk de eerste keer in 10 jaar of zo. Mm.
1: Ja, want wel ook een uniek festival, hein, Couleur Café. Ook van sfeer en van muziek. En...
4: Ja. Ja, en ook de locatie nu. Ik ben wel fan van de nieuwe locatie.
1: Ja.
4: Vooral met deze weer. Ik ben blij voor de mensen dat ze toch wel konden schuilen onder de bomen.
1: Ja, want waar is het nu?
4: Aan het Atomium.
1: Ja, het is iets groener en iets frisser, denk ik, dan vroeger.
4: Ja.
1: Op een soort parking.
4: Ja, wel, dat zal er nu wel gebakken zijn geweest.
1: Ja, dat denk ik ook. Kijk, kom Brussel vooral ontdekken of je hier nu woont of niet. Dat lijkt me een duidelijke oproep. Welke plaat mag ik voor jou draaien, Jacques?
3: Ik kies voor Ici Bruxelles van Jean Toujours. De groep is zelf al symbolisch tweetalig. Het is een mix van Franstaligen en Nederlandstaligen. En het nummer gaat over Brussel als surrealistische stad, waar vreemde dingen gebeuren, zoals bijvoorbeeld het politieke systeem. Maar dat uiteindelijk wel een heel fijne stad is.
1: Ja. En qua muziek, Jean Toujours, die doen ook... Dat is eigenlijk zo eclectisch als Brussel ook is, hè?
3: Inderdaad, ja. Ze hebben een mix van verschillende genres. En daarbij ook heel politiek gericht. Ik denk maar iets, vorig jaar hebben ze in het voorprogramma van Manu Chao gespeeld ten voordele van Bell Refugees.
1: Yes, we gaan er naar luisteren. Jacques, dankjewel en blij dat jij zo blij bent met Brussel.
3: Dankjewel, fijne dag nog.

0: Jaune Toujours en Ici Bruxelles. Op de Antwerpse ring richting Gent ruim een half uur file rijden tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel door een defecte vrachtwagen. Richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Annalink-Roever en Deurne. Op de E19 naar Antwerpen is meer dan een kwartier vertraging tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Door werken is er in Hamme in beide richtingen 20 minuten file op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas. Op de binnenring rond Brussel ook 20 minuten extra tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Brugge kan je niet over de Moerbrugge brug. En de politie van Arendonk is telefonisch niet bereikbaar op het gebruikelijke nummer. Voor dringende politiehulp moet je daar het nummer 101 bellen of het nummer 112.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Pierre Boerave. We hebben het over Brussel en Martin Ramboer. Die had ook een idee. Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen. Heb blij jou... dat jullie mij bellen.
0: Ah, toe met plezier dat jij zo blij bent. We bellen jou omdat jij iets met Brussel hebt, hè?
2: Ja, ik ben een geboren en getogen Vlaamse Brusselaar. Mm-hmm. Ik ben daar naar school geweest. Ik heb gewerkt als ambtenaar aan de stad Brussel. Maar op mijn 30e ben ik dan wel naar West-Vlaanderen verhuisd. Mm. Mijn familie woont daar nog allemaal. En als ik dus naar mijn familie ga, dus naar mijn broers, schoonzus enzovoort, dan kom ik aan het rondpunt van Groot-Bijgaarde en dan zeg ik, ik ben thuis. Hm.
0: Dus desondanks hoeveel jaren elders is Brussel nog altijd je thuis?
2: Ik woon al 48 jaar in West-Vlaanderen, maar ik ben nog altijd een Brusselaar, in hart en nieren.
0: Ja, ik zie Pierre knikken. Ja, jij bent ook echt een Brusselaar. Martin, hoe was opgroeien in Brussel? Hoe was dat voor jou?
2: Ik heb daar alleen maar heel goede herinneringen aan. Ik ben opgegroeid wel in de Japanse Dorenwijk, dus in het noorden van Brussel, niet ver van het Koninklijk Paleis van Laeken. Ja, ik heb daar alleen maar goede herinneringen aan. Ik was 10, 11 jaar toen de eerste mensen van Noord-Afrika naar Brussel kwamen om te werken aan, achter de vuilkarren met de busrijden en zo, want dat was iets dat dan de Belgen niet meer wilden doen. Enfin, ik ben voor een stuk ook, ik ben een Vlaamse Brusselaar, ik ben er nog altijd fier op, maar ik ben ook multicultureel. En zo van, ja, ik heb alleen maar goede herinneringen aan Brussel. Ja,
0: ik hoor vooral veel liefde voor Brussel. Pierre, heb jij ook zoveel goede herinneringen aan het opgroeien in Brussel?
3: Ja, ik heb enkele goede herinneringen. Nee, dat is niet waar.
0: Ik gun het jullie hoor.
3: Maar... Nee, het is toch wel... Ik denk dat we meer meemaken dan als je opgroeit in een klein dorpje.
0: Ja, ja.
3: Wordt toch wel blootgesteld dan.
2: Ja. En ik heb dus gewerkt als ambtenaar voor de stad Brussel in de eerste jaren in het oud gemeentehuis van Laeken. Dus... waar de Couleur Café doorging, daar reed ik 2 keer per dag voorbij met mijn fiets. Want 's middags ging ik eruit om te eten en zo. Dat was ook onze speeltuin, want ik zat in de Giro en daar gingen wij spelen. Hè. Dat was onze speeltuin ook. Ja, ik heb alleen maar toffe herinneringen aan Brussel. Ja.
0: Ook met de muziek die je hebt gekozen, komen we bij jouw mooie kinderjaren, want wat heb je gekozen?
2: Brussel gaat maar net gesuilen van Jeff Burm, dus ook zo. De Marolle, dat was ook een stuk van mijn werk dan in feite, hè, want ik werkte dan op de dienst van de stadseigendommen, dus het kwartier van de Hoogstraat en zo. Dat was veel huizen in beheer van de stad en zo. Ja, in feite zo, Brussel Centrum, ik ken dat gelijk met een binnenzak.
0: Ja. Ja, en ik hoor vooral de essentie, is de titel van het nummer, Brussel, je hebt mij net gestolen. Ik kan geen Brussels natuurlijk, hè, maar jullie harten zijn gestolen door Brussel, dat is duidelijk. Martin, dank je wel. Ik ga het voor jou opzetten.
2: Ja, dank u wel. Ik ben er heel blij mee.

0: Brussel, je hebt mijn hart gestolen van de Noord tot de Midi. Veel, veel Brusselaars met veel liefde in onze Radio 1-app vandaag. En Pierre is er daar natuurlijk ook eentje van, die hoeft niet te sturen, want die zit hier gewoon. De grote liefde voor Brussel, die floreert op onze, overal hier op internet precies. En dat is bij jou ook zo. En we gaan nog een Brussels moment ervan maken, want de volgende plaat die je hebt gekozen, die is eigenlijk gewoon nog niet uit.
1: Nee.
0: Dus je hebt ervoor gezorgd dat we ze toch mogen draaien.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Radio 1, live.
3: Om jullie voor deze keer te laten luisteren naar Jazz en Freddy.
4: Ja, want wie is Jazz voor mensen die hem niet kennen?
3: Jazz Brak, Jasper. ja, dat is mijn maat, dat is ook een van de...
4: En jij noemt die nooit Jasper?
3: Nee. ja, dat is een kameraad. Lied van Stikstof.
4: Ja.
3: Veel met hem getourneerd. Hij was gisteren ook komen eten, dus... Ja. Geval bestaan niet.
4: Nee. Ja, we zijn het daarnet al even van... Het lijkt dat jullie elkaar allemaal kennen... van muziek en van artiesten in Brussel. En ook wel echt dat... dat iedereen heel erg voor iedereen supportert... lijkt dat van op afstand.
3: Ja, dat gevoel heb ik ook. Iedereen steunt elkaar. We zijn blij als er iemand met iets nieuw komt... of dat goed draait. Ik denk dat de kracht is.
4: Ja. Is dat dan ook zo met, want je zei daar straks, dat acteren dat overkomt mij, dat dan meedoen aan dingen zoals Celebrity Masterchef, dat overkomt jou. Is dat dan ook het gevoel dat je hebt, dat de Brusselaars gewoon zoiets hebben van, kom aan Pierre, goed bezig?
3: Ja, en ik krijg effectief dan ook berichten of mensen dan mij dan succes wensen, blij zijn om mij te zien op tv, oude kennissen dat zeggen van, meer nu zitten op tv, zie meer nu zitten op Radio 1.
4: Ja, want wij krijgen ook berichten van ex-collega's van jou, want je hebt ook nog als verpleger gewerkt.
3: Ja, ik heb 10 jaar ongeveer op spoed gewerkt in Jet.
4: Ja, en daar had je eigenlijk voor gestudeerd dan? Want ja, anders kan je niet, geen verpleger worden.
3: Ja.
4: Dat was initieel de bedoeling dat de carrière werd.
3: Ik studeerde eigenlijk licentiaat LO, maar in mijn tweede jaar heb ik mijn scheen meegebroken, ziekenhuisbacterie opgelopen, dat heeft lang geduurd dat genezen is. Dat ze dat hebben kunnen genezen. En dan waren we ineens 3 jaar verder, ik was 24 denk ik. En ik had zoiets van, het wordt wel tijd dat ik een diploma heb. En ik heb altijd gespeeld met het idee om verpleger te worden, maar ik had eigenlijk vroeger de ballen gewoon niet voor als jonge gast. Toch niet de maturiteit. En ik dacht, fuck it, we gaan ervoor.
4: Ja. Maar wel heel heftig, lijkt mij op spoed zeker, om verpleger te zijn.
3: Ja, en ik hou wel van een uitdaging, een beetje activiteit, ik zal het zo zeggen. Niet te veel routine, en dan is dat perfect op spoed.
4: Ja, en waarom ben je er dan uiteindelijk mee gestopt?
3: Het was te veel. Ik heb het iets te lang gedaan, iets te veel gegeven, en ik kreeg weinig return. Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging.
4: Ja.
3: Na 5, 6 jaar begin ik me toch... ergens te vervelen in wat ik doe. En heb ik een nieuwe uitdaging nodig om het interessant te houden.
4: Ja.
3: En door samenloop van omstandigheden en een goede shot van mijn vrouw onder mijn gat, die heeft gezegd, was het op er niet meer mee, zijn niet meer te genieten.
4: Ja. Maar nu, Bokstal bestaat nu ook 5, 6 jaar.
3: Ja.
4: Wil dat dan ook zeggen dat ook al begint te kriebelen om weer iets anders?
3: Ja, soms als het enkel de zaal is, dan wordt dat ook een routine.
4: Ja.
3: Zoals

We gaan luisteren naar jazz, dat was de bedoeling. Samen met Freddy Konings. En dus voor de allereerste keer op de radio, hij is 24/7.

Beter let op hoe dat je doet. Ik kom niet zo mijn hoofd over de voet. Als ik hier binnenkom, dan kom ik voor de loot. Is logisch dat de vrij hoe ik het doe. Ben geboren en getogen in de shit. Ben van de BE, ben van de BE. Als ik u meeneem hier

0: 24/7.
1: Ik had moeten weten dat het niet 24/7 was. Ik heb het ook al gehoord. 24/7 natuurlijk, want we zijn in Brussel.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
1: Jazz Brak en Freddy Konings voor de eerste keer op de radio. Het is een nieuwe single. We hebben het over Brussel. Pierre Boerhaave is mijn gast hier vandaag. En we hebben een oude bekende van jou aan de lijn, Pierre. Mathieu Koopmans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: De beste flik van het land.
3: Ah, merci.
1: Hoe kennen jullie elkaar, Pierre?
4: Dat is een goede vraag eigenlijk. Van waar kennen we elkaar, Mathieu?
3: Goh, ja, hoe gaat dat in het leven? Hè? Als we jonger waren, vooral in de jeugdhuizen, hè, in Ganzo, et cetera, in Berchem, gemeenschappelijke vrienden. En ja, hoe gaat dat? Je ziet elkaar vaker en vaker en aan een tijd worden kopijn. Je ziet elkaar op feestjes en weten niet meer hoe je elkaar hebt leren kennen.
4: Ja, voilà.
1: Dus, zo gaat dat. En heb jij ook zo'n grote liefde voor Brussel, Mathieu?
3: Oh ja, ja, ja. Wij zijn een grote fanbase met de copains. De Brussels Crew heten wij. En wij zijn allemaal liefhebbers van de stad. Iedereen heeft wel in de stad gewoond. Ja, het leven gaat soms, maakt rare kronkels en zorgt ervoor dat je niet blijft plakken. Maar wij zijn allemaal ambassadeurs van Brussel. En we zijn daar opgegroeid. En in hart en nieren van onze hoofdstad.
1: Ja, ja, ja, snap ik. Dus ik leid daaruit af dat jij niet meer in Brussel stad zelf woont?
3: Nee, in de rand, in de rand. Maar ja, wij komen heel graag met veel plezier en vaak terug naar Brussel. Ja. Af en toe moet ik moet wel toegeven dat af en toe ook leuk is om daarna terug in de rust te zijn. Zeker voor de kinderen zo.
1: Ja.
3: Maar Brussel blijft onze nummer één en onze grote liefde.
1: Ja, ja, ja, ja. En die deel je met Pierre. Ik hoorde jou daarnet de beste flik van het land zeggen.

0: Ja.
1: Dat wil zeggen, Mathieu, dat jij een bepaalde, een bepaald beroep hebt.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar kunnen we niet naast kijken, inderdaad. Ik ben een flik.
1: Ja. In Brussel of in de Rand daar?
2: Nee, in de Rand. Ik heb altijd in Brussel willen werken als politieman. Dat is er niet van gekomen. Binnenkort weer wel. Dan ga ik terug naar de hoofdstad. Daar ga ik gaan werken. Maar ja, ik werk voor de overheid, mooi gezegd.
1: Ja. En waarom droomde je dan van politieagent in Brussel zelf?
2: Gewoon dat die diversiteit, hè. Te kunnen met mensen in verschillende talen, vooral in Nederlands en Frans. Hè. Nu spreek ik vooral Nederlands op het werk. Vaak moet het ook in het Frans en dan kijkt iedereen naar mij om ze te helpen daarbij. Maar gewoon om de mentaliteit van Brusselse, dat zit in u als je daar gewerkt hebt. En dat is ook iets dat je... Dat is een bepaalde manier van omgaan met mensen dat je graag in je werk verder zet en op een bepaald niveau. Mensen die niet in Brussel hebben gewoond, of die voelen dat iets minder. En hier moeilijk uit te leggen eigenlijk.
1: Ja, nee, maar ik snap het. Dat als een buitenstaander, laat ons zeggen, dat het komt uitleggen en zeggen hoe het moet, dat misschien minder snel aanvaard wordt door met bepaalde mensen.
2: Ja, je voelt de stad en je weet hoe dat mensen functioneren. Je weet je op een andere manier aanspreken. Soms een keer in het Frans, een keer in het Nederlands, een keer misschien in een vreemde taal ook. Een paar woordjes dat je kent. En dat maakt direct... Dat zorgt voor een klik en dat zorgt voor een beetje het ontmijnen van bepaalde situaties eigenlijk.
1: Ja.
2: Als je bent opgegroeid in Brussel en je hebt bepaalde dingen gezien en zelf meegemaakt, dan ben je ook iets minder streng in bepaalde situaties en kun je dat ook beter aanvoelen. En dan is het al meer ontspannen, het contact.
1: Ik kan me zo voorstellen. Ik zie Pierre hier ook knikken met alles wat jij zegt.
0: Ja, heeft gelijk, hè.
1: Ja, heeft gelijk. Ja. Mathieu, welke nummer mogen wij voor jou draaien?
2: Graag Romeo Elvis met Brussel Arrief. Dat is ook op vraag van mijn echtgenote Anaïs, die mij dat gestuurd heeft, van zorg dat op de radio komt. Want wij zijn... Dus we zijn fan van alle artiesten die Brussel in hun hart dragen, die dat ook proberen Brussel in een goed daglicht te plaatsen. En ze slagen daar allemaal heel goed in, dus dat maakt ons echt blij. En ik wou de Romeo ook even op de radio.
1: Ja, goed idee, denk ik, Pierre.
0: Kijk, goed liedje.
1: Wil jij nog iets tegen Mathieu zeggen?
0: Mathieu, bisous, tischke.
2: Ja, à bientôt.
0: Salut.
2: Salut, yo.
1: Merci, Mathieu. Salut.
2: Bye. Bruxelles arrive.

0: Het valt op, hè. Veel artiesten uit Brussel dragen Brussel ook echt uit. Zo ook deze Romeo Elvis.
1: De zomer van 2026.
0: Pierre, we hebben nog iemand aan de lijn. En dat is Nadine. Goedemorgen, Nadine.
2: Goedemorgen.
3: Oh, maar Nadine.
2: Dag Pierre.
0: Ja, het blijkt nog iemand te zijn die jij kent.
3: Ja, zalig.
2: Nadine ik van weet maar... niet...
0: Ja? Ja, zeg maar.
2: Ken je me nog, Pierre? Van
3: tuurlijk. Tussen... Madame Châtelet.
2: Ja, juist, hoe gaan we?
0: Jullie waren collega's in Tuzet.
3: Ja, exact.
0: Ja. En wat voor collega was Pierre Nadine?
2: Wat een leuke man, een beetje anders dan de anderen, om eerlijk te zijn. Met zijn, hoe dat Pierre was. Maar eigenlijk een hele leuke collega, zeker en vast.
0: En wat voor een collega was Nadine, Pierre?
3: Nadine was ook een heel toffe collega. Altijd klaar voor een keer te zeveren. En een zeer goede verpleegkundige ook. Ja. Heel veel van geleerd.
0: Ja, fijn om te horen. En jullie hebben nog wel iets gemeen, Nadine? Een liefde voor eten?
2: Ja, zeker. Ik weet nog goed, Pierre. Ik weet niet of jij dat nog weet. Dat we op de patio stonden op urgentie samen een sigaretje aan het roken. Ik ben al jaren gestopt. Ik weet niet hoe dat met u zit.
3: De sigaretten ben ik gestopt ook, ja.
2: Ah, dat is goed. En dat je over vongole bezig waart.
3: Dat zeg maar vaag iets, ja.
2: Ja, en sinds dat ik tegenwoordig vongole maak, denk ik aan u.
3: En hoe maakt hem dan?
2: En wel hoe dat jij het gezegd had, hè.
3: Met leuk en peterselie.
2: Hierbij. Ah, tuurlijk, dan leuk en peterselie.
0: Is dat de enige manier, leuk en peterselie?
3: Nee, ik heb nog wel een manier, maar dat is
0: wel... uw manier.
3: Ja, en dat is zo de meest basis... Ik vind dat een goede bereiding.
2: En heel lekker, ik vind dat ook. Ja. Niet, snel knaar en heel lekker.
3: Ja, voilà, exact. Niet veel werken.
0: Nee, dat gaat heel snel. Kijk, we weten wat we vanavond in beste geval gaan eten allemaal. Welk plaatje mogen we voor jou draaien, Nadine?
2: Wel, ik had gedacht aan Johan Verminnen, omdat het een beetje mijn tijdsgenoot is. En eigenlijk het liefst Rude Boucher.
0: Ah, ja.
2: Omdat ik dat iets... Of anders Brussel.
0: Mag het Brussel
2: omdat
0: zijn?
2: Omdat ik dat vind... Ja, het mag zeker Brussel zijn.
0: Regen
2: van Pierre.
0: Voilà.
3: Merci, Nadine.
2: En mag ik nog iets zeggen aan Pierre?
0: Ja, doe maar.
2: Pierre, ik ga in september nog eens naar Ile de Doléron.
3: Ja.
2: Ik ga zeker op Le Grand Plage staan en kijken of ik u zie met surfen.
3: Dat zou wel een keer kunnen, hè.
2: Ja, wie weet.
0: Ja, want daar hebben we het ook nog
2: anders
0: niet over gehad dat jij surfer bent.
2: Anders stuur op WhatsApp
3: een bericht. Ah, wel, dat is goed. En mijn nummer nog.
2: Ik heb uw nummer op WhatsApp.
0: Voilà,
3: stuurt mij een berichtje.
0: Kijk, dat komt
2: goed. Dat is goed.
0: En dan samen van volle gaan eten. Komt goed.
2: Ja, oké.
0: Nadine, dankjewel.
2: Veel succes.
3: Salut, Nadine.
2: Dag.
3: Bisous.
2: Dag. Ja, jij ook.

0: zei dat net al eens, dat de nummer het meest werd aangevraagd. Maar natuurlijk is dit dan het allermeest aangevraagd. Het is wel het eerste nummer waar veel mensen aan denken. Brussel van Johan Verminne. Anne van Aken die stuurt: jullie hebben mijn liefde voor Brussel vandaag alleen maar doen toenemen. En ook wel mijn goesting om er terug naartoe te verhuizen. Precies, welkom denk ik, Pierre.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Komt tout le monde.
0: Ja, ja, voilà. Want dat, dus het verwelkomen aan Brussel, dat hebben we vandaag al veel gehoord. Mensen die, stel nu, iemand is nog nooit in Brussel geweest. Wat geef jij dan als tip? Van, daar moet je naartoe of let daarop?
1: Als toerist of als je echt komt wonen?
0: Misschien, laat ons beginnen bij, ik kom eerst eens op bezoek. En dan gaan we wel zien.
1: Ja, het Brussel, de toeristische, toeristen-Brussel. Dat Domium, dat zijn allemaal zaken dat je wilt zien ook. Justitiepaleis.
0: De Grote Markt.
1: De Grote Markt. Maar dan zijn er ook wel gewoon, als je echte Brusselaars kent, die gaan je meepakken naar hun cafeetjes, naar hun plosjes, waar ze hier gaan. Waar ze graag gaan wandelen. En ik denk, je hebt twee kanten. De toeristische kant, waar het, de bussen vol Chinese toeristen kwamen. Vaak zit dat ook al een pak minder.
0: Ja.
1: Wat dat ook de moeite zijn om naar te gaan kijken. Maar dan heb je ook wel gewoon de plekken waar de echte Brusselaars zitten.
0: Ja, ja, en dat is, want het is niet zo dat er dan, ik denk altijd, ik heb dat in Londen ook, dat ik dan denk aan mensen, die kunnen dan zeggen, we gaan vanavond samen eens doen, we spreken af aan de beurs in Brussel. Ik zeg maar iets. Of dat is dan wel een afspraakplaats, maar het is niet dat je nog op bezoek gaat naar de Grote Markt.
1: Nee, ik met de Grote Markt ook. Ja. Te veel volk.
0: Ja, ja, ja. Ik kan
1: het
0: me voorstellen.
1: Ja, dat was wij vroeger aan de Basiliek van Koekelberg altijd afspraken met de mannen. Ja. Om te gaan skaten. Ja.
0: Ja, ja. Dus wat meer rondlopen dan alleen maar, of sla eens een andere straat in en,
1: ja, exact.
0: En wandelen.
1: Ga in die kleinstrootjes gaan kijken. Stap dat caféetje binnen dat je denkt, wow, ziet er hier een bruin café uit.
0: Ja.
1: Dat zijn meestal de beste.
0: Voilà. We hebben nog één plaatje te gaan. Bruxellois est certifié. We zitten al met de titel weer goed. Waarom is die er nog bij?
1: Roya Treza, die heeft ook een featuring met Jazz Brak. En dat is eigenlijk een van de OG's in de Brusselse rap scene. Is ook al een beetje ouder. En ik kende die eigenlijk niet goed, toch zijn muziek niet. En dan ben ik naar binnen aan luisteren. En dan heeft de Vega mij gezegd van, luister dan een keer naar Bruxellois certifié. En dan zegt hij, Brussels anthem. En ik vind dat een hele goede rapper, een hele schone mens. Mm.
0: En een Brussels anthem, omdat, waar gaat het over?
1: Het gaat over alle Brusselse gemeenten.
0: Ja, en dat zijn er wel wat natuurlijk.
1: Ja, 19 als ik me niet vergis.
0: Ja, jij vindt het beter dan ik. We gaan er naar luisteren.

0: Voilà, een Brussels anthem om mee af te sluiten. Pierre Bourave, dankjewel om hier te zijn.
1: Bah, dikke merci om mij te ontvangen.
0: Met veel plezier. We kijken uit naar alles wat er van jou aankomt. Het zal veel zijn waar je weer inrolt. Bedankt ook voor de liefde voor Brussel. Ze was besmettelijk, dat zie ik hier in onze chat.
1: Zalig, dat was de bedoeling.
0: Voilà. Morgen hier, Sukaina Penani over de zee. En zometeen weet ik veel over antidepressiva. Kijk, naar Radio 1 luisteren, het loont altijd op verschillende manieren. Een fijne dag nog.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn een solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
10: Solden bij Zalando. Go, go, go naar Impermo.
11: Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
12: Tegels,
13: natuursteen,
12: parket, Impermo.
13: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
14: De Belgen zijn Europees kampioen in iets. We moeten er niet echt trots op zijn, vrees ik. We slikken de meeste antidepressiva van heel Europa. Zo dadelijk en weet ik veel gaat het daarover.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Europese Voetbalbond tikt de Wereldvoetbalbond op de vingers over de WK-wedstrijd België-Verenigde Staten van vanavond. 6 Limburgse leerlingen wilden een aanslag plegen tegen hun school en in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden de aanvallen heen en weer sterk opgedreven. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Hij zou zo toch kunnen spelen met de Verenigde Staten in de 8e finales vannacht tegen de Rode Duivels op het WK voetbal. Olivier de Wilde, de Belgische Voetbalbond wil dit dus niet laten passeren.
17: Nee. De bond verzamelt momenteel genoeg argumenten om dat dossier van beroep te onderbouwen. Ze hebben daarvoor tot 2 uur vanmiddag gekregen. De Belgen krijgen alvast heel erg veel steun, want de verontwaardiging binnen de voetbalwereld is groot. De Noorse, de Engelse bondscoach Jurgen Klopp, zelfs de Europese voetbalbond UEFA vindt FIFA een lijn overschreden te hebben. De vraag is hoe lang FIFA nog doof kan blijven voor deze schreeuw van verontwaardiging. Maar Donald Trump is alvast erg opgetogen. De Amerikaanse president bedankt FIFA voor de brengen van gerechtigheid via zijn sociale media. En die houding van Trump die voedt toch ook de geruchten van corruptie. Het is een heel eerlijke pagina voor Team USA dat tot gisteren eigenlijk een louter positief verhaal op dit toernooi schreef. Nu, de Belgische Voetbalbond legt zich er dus niet bij neer en gaat in beroep bij FIFA. De Wereldvoetbalbond stelde een neutraal persoon aan om deze procedure te evalueren, maar dat de Belgen nog steeds wachten op het scheidsrechtersrapport van de match van de bewuste rode kaart, doet niet veel goeds vermoeden. En per slot van rekening trappen de Rode Duivels met of zonder Balogun op het veld af over 14 uur al.
0: Ja, dat is nog eventjes wachten. Dankjewel, Olivier. Veel horecazaken zijn ook open vannacht om supporters de match samen te laten volgen. Al is de aftrap dus om 2 uur 's nachts en dat is niet zo ideaal, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
18: Ja, dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige café-uitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 10 uur 's avonds, dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
0: De politie van Hasselt heeft 6 leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tegen hun school. Ze hadden in een groep op TikTok besproken hoe ze brand konden stichten of een aanval met chemische stoffen konden regelen. Enkele directieleden van de school stapten enkele weken geleden naar de politie. Die konden jongeren snel opsporen en arresteren, vertelt Anna de Graan van het Limburgse parket.
5: De bedreigingen waren zeker ernstig genoeg om onmiddellijk actie te ondernemen. Vandaar ook dat zowel politie als parket met spoed deze aangifte hebben behandeld en er zo snel al identificatie is gebeurd. Dus de bedreigingen waren zeker wel ernstig genoeg te noemen. We willen benadrukken dat zulke soort online bedreigingen zeer ernstig worden genomen. Hè.
0: De 6 leerlingen zijn allemaal minderjarig. Ze werden voorgeleid bij jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chef-kok Seppe Nobels en zijn ondernemingen voor mogelijk sociaal-rechterlijke inbreuken. Verschillende ex-medewerkers hebben hem afgelopen weekend beschuldigd van wanpraktijken. Nobels zelf ontkent de beschuldigingen. De diensten van de arbeidsinspectie zullen nu samen met de politie het onderzoek voeren. Vlaams minister van Energie en Klimaat Melissa de Prateren wil de airco een positiever imago geven. Met een actieplan van 25 punten wil ze veel meer mensen aanzetten om hun woning te verwarmen en af te koelen met een airco of lucht-lucht warmtepomp. Zo'n pomp maakt de woning ook meteen energiezuiniger. En de helft van de huizen in Vlaanderen is er geschikt voor. En het is meer dan nodig, zegt de Prateren.
12: Die airco's, die lucht-lucht warmtepompen, zijn eigenlijk heel interessant. En ik keek ook een beetje met verbazing naar het debat de voorbije weken, of dat mensen daar dan voor of tegen waren. Er was zo precies een beetje airco-schaamte. We moeten ook gewoon realistisch zijn. Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. In het verleden was er nogal de idee van ja, je moet je woning op die manier bouwen of verbouwen, zodanig dat koeling niet nodig is, dat die eigenlijk zelf koel blijft. Dat zal niet volstaan.
0: En Rusland noemt de massale bombardementen op Kiev van afgelopen nacht een antwoord op Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied. In Kiev en de regio rond werden zeker 15 mensen gedood. Maar in trio, er lijkt een soort opbod aan de gang tussen Rusland en Oekraïne.
19: Ja, een gevaarlijke escalatie. Zowel Rusland als Oekraïne zeggen de laatste weken na elke aanval dat ze zullen vergelden. Oekraïne vuurt nu elke nacht gemiddeld 600 drones af op doelwitten in Rusland, doorgaans op olieinfrastructuur om economische problemen te veroorzaken. Dit weekend waren er nog aanvallen op olieterminals in de buurt van Sint-Petersburg. En daarvoor lijkt Rusland nu dus weer te vergelden. Maar het grote voordeel voor Rusland is dat het heel veel raketten heeft en vooral ook ballistische raketten. Die heeft Oekraïne dan weer niet. En die richten enorm veel schade aan. Oekraïne heeft op dit moment blijkbaar ook amper of geen Patriot luchtafweerraketten om zich daartegen te verdedigen.
0: Dankjewel, Marijn. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Aan zee is het enkele graden frisser. En de Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. Daarmee begon het nieuws. En de Europese Voetbalbond UEFA tikt de Wereldvoetbalbond FIFA intussen ook al op de vingers. Je kunt de verwikkelingen blijven volgen via de liveblog op vrtnieuws.be.
14: Verkeer op de Antwerpse ring richting Nederland is het ruim 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout richting Gent. Meer dan een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel. 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. En 10 minuten op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Door werken is er in Hamme 25 minuten file op de Rijksweg. De N41 van Dendermonde richting Sint-Niklaas. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Wezenbeek en Oudrichem. Op de buitenring 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En de politie van Arendonk is telefonisch niet bereikbaar op het gebruikelijke telefoonnummer. Bel voor dringende politiehulp het nummer 101 of 112.
20: Tielemans tegen de jou. Tielemans en het schot er maar in. België is er door. België zit in de achtste finale.
21: Het is een mirakel. België in de achtste finale tegen de VS. Vannacht om 2 uur in Sportza op Radio 1. Radio 1.
22: Weet ik veel.
21: Met Kobe Ilse.
14: Bijzondere goedemiddag, weet ik veel op de afspraak. Ellen van Leeuwen, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
14: Je hebt mij al verbeterd tijdens het nieuws. Ik heb een fout gemaakt.
1: Ja, inderdaad. We zijn niet de Europese kampioen, maar we staan aan de top.
14: Ja, want vlak voor het uur hebben wij een pre-top, heet dat technisch. En dan moet je wat reclame maken voor je programma. En ik had gelezen dat wij de koplopers zijn qua antidepressiva gebruik in Europa. Maar jij zegt nee, we zijn niet number one.
1: Nee, niet nummer 1, maar we staan inderdaad wel in de top nummer 7.
14: Nummer, oké, ça va. Dat is toch al een heel ander cijfer. Over hoeveel mensen praten we?
1: Wel, in België neemt rond 12-13% van dus de
14: 12-13%
1: antidepressiva. Ja.
14: Dat is inderdaad meer dan 1 op 10?
1: Ja. Ja.
14: Wauw, dat is veel. Is dat vergelijkbaar met slaapmedicatie?
1: Slaapmedicatie ligt eigenlijk nog ietsje hoger.
14: Is het nog hoger.
1: Ja, maar bij antidepressiva is het natuurlijk zo dat dat veel langer genomen wordt ook. Ja.
14: Ja, dan moeten we erover praten, hè, want weet ik veel, houd graag de vinger aan de pols over allerlei onderwerpen, ook dit, we gaan dat niet uit de weg. Als er vragen zijn, mensen mogen die gerust doorsturen, want het is een hele brok, er zijn heel veel antidepressiva, er is ook therapie, je hebt de pillen natuurlijk, maar je hebt totaal verschillende soorten pillen, we gaan er eens echt diep induiken. Dus blij dat je er bent, en ja, qua muziek, ja, vrolijke praten, dacht ik, dat is misschien wat raar. Dus ik dacht, ik ga zelf in mijn eigen geheugen graven, wat zijn zo de meest triestige dingen dat je kent. Ik moet zeggen, dit is niet, daarom niet heel triestig, maar dit is wondermooi, vind ik. Fijn dat u luistert naar Weet ik Veel. We beginnen met de Slow Show in Dresden.

0: De Slow Show met Dresden en weet ik veel over antidepressiva.
1: Weet ik veel?
0: Bij mij hier in de studio huisarts, klinisch farmacoloog en onderzoeker aan de UGent. Ja, ik schrik van dat cijfer, 12-13%. En je zei tijdens de plaat nog iets interessants, tot 20% bij ouderen.
2: Ja, inderdaad, het gebruik neemt nog toe met de leeftijd.
0: Dus, hoe verklaren we dat?
2: Dat is een moeilijke vraag. Het is een complexe vraag.
0: Het
2: is natuurlijk zo, dus antidepressiva, de voornaamste reden waarom dat die gestart worden, is depressie.
0: Mm-hmm.
2: Soms ook in combinatie met angst. En daarnaast heb je natuurlijk ook een aantal andere redenen, chronische pijn, andere psychiatrische aandoening. Maar de voornaamste oorzaak is eigenlijk depressie, in combinatie met angst. We zien natuurlijk, en dan komen we eigenlijk tot de vaststelling dat antidepressiva, uiteindelijk staan we ook in de top van Europa, dat die veel gebruikt worden bij ons.
0: Mm-hmm.
2: En misschien zijn die niet altijd nodig. Er is zeker een groep waarbij dat het altijd nodig is. En wordt het misschien ook wel gegeven voor bepaalde symptomen die misschien eigenlijk niet wijzen op een depressie.
0: Wel, laat ons daarmee beginnen dan. Hè. Wat is een depressie precies?
2: Depressie is een toestand, een aandoening waarbij dat je inderdaad geen interesse meer hebt, eigenlijk jouw energie verliest om nog de dingen te doen, sombere gedachten hebt en dat eigenlijk toch voldoende lang aanhoudt. Dus ook zeker minimum 2 weken. Dat is als iets dat kan voorkomen, maar natuurlijk bij een depressie in de eerste plaats is natuurlijk niet het aangewezen om altijd direct met antidepressiva te starten.
0: Ik heb me ooit eens laten vertellen, ik weet niet of het waar is, ik leg het graag voor, dat een burn-out is uw lichaam dat zegt het is genoeg geweest en een depressie is uw geest die zegt het stopt hier even.
2: Bij een depressie is het inderdaad wel zo dat inderdaad die sombere gedachten op de voorgrond komen. Soms ook met angstsymptomen. Maar er kunnen ook nog andere klachten zijn. Inderdaad, dat je geen zin hebt om nog dingen te doen. Dat je soms ook wat geagiteerd bent. Dat je geen zin meer hebt om dingen te doen.
0: Uitgeblust. En je zegt 2 weken. Dus als je dat 2 weken ervaart, die tristesse, die somberte, het gebrek aan energie, dan spreken we al over een depressie. Dat is vrij snel toch, of niet?
2: Moet minimum 2 weken aanwezig zijn. En natuurlijk moeten ook nog een aantal andere symptomen aanwezig zijn. Het is een grote verscheidenheid aan symptomen. En ook geen zin meer hebben om bijvoorbeeld te eten, meer moe zijn. Het is eigenlijk een combinatie van symptomen.
0: En kan je dat, als je dan bloed trekt, kan je dat zien? Snap je wat ik... Kan je echt fysiek zien? Ja, die waarden en die waarden zijn te kort. Dat is de oorzaak van een depressie? Nee.
2: Nee.
0: Denk ik, hè?
2: Nee.
0: Zo simpel is het niet, hè?
2: Nee, zo simpel is het niet. Er is geen bloedtest of een andere test die we kunnen doen. Het is eigenlijk, er zijn een aantal symptomen die er zijn en die kunnen we eigenlijk kunnen we vaststellen.
0: Ja. En kan je serotonine, want dat wordt dan ook vaak gezegd, het gelukshormoon, verbeter mij, want ik ben gewoon een hoop clichés die ik op straat wel eens hoor, aan het voorleggen, hè? Klopt dat? Zou je dat dan niet kunnen meten? Van, uw serotonineniveau ligt heel laag, we gaan u aan de pillen of andere zaken helpen?
2: Het is natuurlijk wel allemaal veel complexer dan alleen het serotoninegehalte dan zogezegd in de hersenen. Depressie is een complex iets. Dat is een combinatie van... hoe ontstaat een depressie? Dat is een combinatie van een beetje jouw eigen persoonlijkheid. Als je een piekeraar bent of iemand die dingen op zichzelf wil oplossen. En vaak soms ook dingen die gebeurd zijn in jouw leven, dingen die vroeger gebeurd zijn, of dingen die op het moment zelf gebeuren, of bepaalde stressfactoren die er zijn in jouw leven, in combinatie soms ook met inderdaad wat biologische factoren. Het is die combinatie die er eigenlijk voor zorgt dat je op bepaalde momenten inderdaad een depressie kan hebben.
0: Ik heb wel eens een metafoor gehoord over de schaduw, hè? Of de zwarte hond die opduikt achter je. Dat je dat ook, als je die ervaring hebt van ooit een depressie gehad, dat je dat ook voelt komen als een soort schaduw die over je valt.
2: Ja, dat is inderdaad...
0: Herken je dat bij patiënten?
2: Ja, dat is zeker wel iets dat herkend wordt ook bij patiënten.
0: Dat je het op den duur voelt komen en dat je dan... het is daar weer, ik kan er... Maar, en hoe komt het dan dat je daar niet tegen kan vechten? Snap je? Kan je dat tegengaan? Of moet je dat laten gebeuren, zoiets?
2: De eerste stap bij een depressie is natuurlijk in de behandeling een voorlichting. Hè, dat je goed weet, wat is eigenlijk een depressie? Hè? Ja. Dat dat niet te maken heeft met te weinig wilskracht hebben. Of dat dat eigen is aan jou. Dat dat gewoon door stress is. Hè. Eerst en vooral is die voorlichting heel belangrijk. En dan is eigenlijk een tweede stap, is inderdaad aan de slag gaan. Is inderdaad toch nog activiteiten doen. Ook al als je een depressie hebt, kan dat soms lastig zijn. En denken van, oei, moet ik nu nog dingen doen? Hè, maar we weten dat het beter is om inderdaad vaste tijdstippen toch nog activiteit te doen. Hè, voor iets dat je leuk vindt, hè, waar dat je anders plezier uit haalt, om dat toch te blijven doen. En natuurlijk ook een belangrijke is contact met andere mensen. Hè, we weten dat dat ook zeer effectief is. En dan daarbij, beweging, hè, is ook belangrijk.
0: Dat wandelingetje toch blijven doen.
2: Ja, dat wandelingetje zeker blijven doen. We weten dat ook op basis van onderzoek, en dat dat een positief effect heeft bij een depressie.
0: Ja, maar wat je daarnet zei, vond ik wel fascinerend, dat het vaak gepaard gaat met een schuldgevoel. Iemand die mij heel na aan het hart ligt, struggelt op dit moment. En het eerste wat zij zei was, ik ben zo teleurgesteld in mezelf. Ze heeft het ooit meegemaakt en het komt nu terug, ze voelt het. En ze vindt dat zo een nederlaag. En dat helpt natuurlijk niet, want dat wordt een vicieuze cirkel. Nog een sombere gedachte erbij en dat trekt helemaal naar beneden.
2: Ja. Om met die sommige gedachten ook te kunnen omgaan, is het inderdaad ook wel aangewezen om in de psychotherapie te volgen. En dat kan ook wel helpen. Hè. Die gesprekstherapie over deze zaken, babbelen, spreken met een psycholoog. En zeker ook, nu hebben we ook meer en meer eerste lijns psychologen, hè, om daar contact mee op te nemen en een gesprek mee aan te gaan. Ja.
0: En wat voor gesprek is dat dan?
2: Maar dat zijn een aantal, zij hebben een aantal tools die eigenlijk de patiënten aanleren om eigenlijk om te gaan met die sombere gedachten en die ook om te zetten naar positievere gedachten.
0: Kan je een depressie omvormen zonder die pillen? Want het thema vandaag is die antidepressiva, wat echt die pillen zijn. Heb je ze echt nodig? Ik kan me voorstellen een deel wel, een groot deel misschien wel, om er echt uit te geraken. Maar misschien niet altijd, zeg je.
2: Nee, het is zeker niet altijd nodig. Maar zoals je zelf zegt, een deel zal het nodig hebben. Hè, maar bij een lichte tot matige depressie, de niet ernstige depressies, gaan we eigenlijk altijd in eerste instantie starten met die adviezen en die voorlichting en met die gesprekstherapie.
0: En hoe bepaal je de kleurcode, van wit tot heel zwart, diep zwart, snap je? Want je zegt, er zijn gradaties uiteraard. Hoe kan je dat definiëren? Wat is het lichte en wat is het heel donker? Ik neem aan, suïcide, dat we dan daar zijn.
2: Ja, suïcide is natuurlijk altijd zeer ernstig. En daar gaan we ook vaak samenwerken met een psychiater. Omdat dat echt wel zeer ernstige zaken zijn. Hoe gaan we die ernst bepalen? Dat is in gesprek met de patiënt, kijken hoeveel symptomen dat er zijn en hoe groot is het lijden. Ik denk dat dat ook iets belangrijks is. Wat is de impact op het dagelijks functioneren? Lukt het nog om buiten te komen, om naar het werk te gaan, om die sociale contacten nog aan te gaan of niet? Het is eigenlijk een beetje het lijden.
0: Is er een soort schaal? Is er een soort medische tool die je kan helpen om te bepalen van dat is een 3/10 of een 6/10? Nee. Het is een aanvoelen dat je zegt, hij of zij kan nog naar het werk, functioneert nog, ik kan nog voor de kinderen zorgen, dat soort zaken.
2: Er is wel een schaal in verband met de symptomen, en die een richting heeft van vanaf zoveel symptomen eerder naar die ernstige depressie. Maar anderzijds blijft het toch ook wel belangrijk om dat gesprek aan te gaan met uw patiënt en om te kijken van hoe groot is dat lijden. Ik denk dat dat altijd wel belangrijk blijft.
0: Daarnet zei je al, 20% van de ouderen, 65+, neem ik aan dan, zoiets, zit aan de antidepressiva. Kan je nog doelgroepen benoemen die opvallen? Mannen, vrouwen, gescheiden, niet gescheiden, snap je? Zijn er zo nog risicogroepen?
2: We weten dat vrouwen ook iets meer antidepressiva nemen. Maar natuurlijk, depressie komt ook iets meer voor bij vrouwen.
0: Is het zo?
2: Ja, inderdaad.
0: Hebben we daar een verklaring voor?
2: Nee, we zien, dat is niet alleen voor België. We zien dat eigenlijk wel wereldwijd.
0: En is dat een 60-40 verhouding? 70-30? Hoe moet ik dat zien?
2: Ik ken het nu niet uit mijn hoofd, maar ik, ja, ik
0: nee,
2: denk...
0: Okay. Dat ga ik straks even exact opzoeken. Ja. Oké, okay, dat is opvallend. Ik las ook inderdaad dat zo de single vrouwen zonder kinderen, dat ook een groep is die gevoelig is daarvoor.
2: Ik denk dat je moet kijken naar de oorzaken van een depressie. En het kan zijn natuurlijk dat die sociale omgeving misschien... die sociale omgeving, dat daar meer stressgerelateerde factoren aanwezig zijn. Dus ik denk dat dat ook een beetje te bekijken is. En natuurlijk is het ook belangrijk om als je een goed sociaal netwerk hebt, dat helpt ook natuurlijk. Hè? Er zijn een aantal factoren die je ook beschermen voor een depressie.
0: Ja, maar als ik dan over mezelf mag zeggen, ook wel al eens gestruggeld in het leven, en ik heb dan ook de neiging net om de gordijnen dicht te doen en de rolluiken naar beneden, snap je? En Netflix op te zetten.
2: Ja.
0: En dan het alleen binnenfretten. Ja. Zo, hè? Het cliché van, misschien vrij mannelijk cliché, van ja, ik ga er wel alleen door geraken.
2: Ja, dat is zeer herkenbaar. En dat is eigenlijk ook altijd als ik een patiënt dan heb die dan toch bij ons komt, eigenlijk al feliciteer van, dat is eigenlijk al de eerste stap, hè, dat je bij ons komt, mm-hmm. dat je hulp vraagt. En dat we samen kunnen kijken, hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan. Het is heel belangrijk om die sociale contacten echt op te zoeken. En zo een aantal vertrouwenspersonen te hebben waar dat je daar ook over kan spreken.
0: Wachten mannen te lang? Want er zit toch nog altijd zoiets in een man van ja, ik deal er wel mee. Ik zal het wel doen. Ik ga het wegstoppen. Ik blijf functioneren. Allee, ik maak er echt een cliché van nu, hè, maar dat zit er toch nog ergens ingebakken, zie ik ook in mijn omgeving. Waardoor
2: dus,
0: misschien, want de suïcidecijfers, als je dat op seksen bekijkt, de mannen steken daar kop en schouders bovenuit. Misschien net omdat ze te weinig praten erover of te weinig hulp zoeken.
2: Ja, maar ik denk dat dat inderdaad ook de boodschap moet zijn, hè, om daarover te spreken met vertrouwenspersonen of met een arts of een andere zorgverlener. Moet wel zeggen, sinds het... Dus ik ben mijn onderzoek gestart in 2018 en ik merk wel dat er een grote evolutie is in het bespreken van mentale gezondheid. Ik denk dat corona daar een zeer grote impact ook gehad heeft.
0: Zo.
2: En dat we meer aandacht hebben voor die mentale gezondheid. Ik heb dat echt wel zien evolueren. Het feit ook dat jullie nu een podcast brengen over antidepressiva. Mm-hmm. Is eigenlijk ook een positief signaal. Hè, dat het uit die taboesfeer geraakt.
0: Tuurlijk.
2: En dat we het ook meer bespreken. Mm-hmm. Dus dat is wel positief.
0: Mm-hmm. Vroeger veel in bad gezeten met deze muziek.

0: Anthony and the Johnsons, Hope There's Someone. En weet ik veel over antidepressiva?
1: Weet ik veel.
2: Radio 1.
0: Ellen van Leeuwens is hier bij mij, huisarts, klinisch farmacoloog en onderzoeker aan de UGent. U stelt massale vragen, we gaan die zo dadelijk ook beantwoorden. Maar we gaan eerst even in op het thema van de dag, hè, want we hebben eigenlijk een uitgebreide inleiding genomen, omdat het belangrijk is om te beseffen of om te weten wat precies een depressie is. En dan gaan we nu babbelen over wat we eraan kunnen doen. Je zegt al, therapie is uiteraard een zeer belangrijke factor, maar 12-13% van de mensen in België neemt ook antidepressiva. De pillen. Dat is het cliché. Zijn dat enkel pillen of is dat ook, zijn dat ook siroopjes en toestanden? Nee, dat zijn vooral pillen, neem ik aan.
3: Ja, ja, ja. Het is inderdaad zo. Dus bij een depressie, in eerste instantie, dus, starten we met niet-medicamenteuze behandeling. Hè, dus die gesprekstherapie, die voorlichting. Ja. En als dat onvoldoende effect heeft na een tijd, kunnen we inderdaad starten met antidepressiva. Mm-hmm. Bij die zeer ernstige depressie, dan gaan we eigenlijk meteen starten met antidepressiva, maar ook altijd in combinatie met die gesprekstherapie.
0: Mm-hmm. En kan je dat onder één grote paraplu plaatsen, die antidepressiva? Of zijn dat eigenlijk allemaal, want ik weet dat er zijn heel veel verschillende soorten, en er komen ook vragen van luisteraars, maar wat is het beste en het minste bijwerkingen? Maar je zei ook al van ja, dat is ongelooflijk individueel. Dus dat wil zeggen dat er heel veel manieren zijn om dat brein, want ik neem aan dat we daar moeten gaan oplossen, te bestoken met medicatie.
3: Well, het is inderdaad zo, er is een voorkeursgroep, hè, dus die zijn de SSS. SSRI, mm-hmm. dat is een groep van antidepressiva, hè, die eigenlijk in de richtlijnen aanbevolen worden als eerste keuze.
0: Voor wat staat dat, SSRI, weet je?
3: Dat is een serotonine enzovoort.
0: Ah ja, oké. Okay.
3: Maar dat is deze zijn dan eigenlijk de voorkeursbehandeling, hè, voorkeursantidepressivum. En natuurlijk is het zo, hè, we starten dat dan op, mensen ervaren al dan niet bijwerkingen. En dan moeten we inderdaad soms kijken van oké, als die bijwerkingen ernstig zijn of het zo maken dat het niet mogelijk is om ze voor te nemen, dan moeten we kijken naar andere middelen. Kan soms ook in dezelfde klasse zijn. Maar dus die optreden van die bijwerking, dat hangt ook wel een beetje af van...
0: En het doel van die pillen, omdat je zegt serotonine zit in die SSRI, de bedoeling van die pillen is om dat gelukshormoon of meer serotonine toch in de hersenen te krijgen. Is dat het opzet?
3: Wat is het effect van die pillen? Is inderdaad om. Het heeft een effect in de hersenen. Maar natuurlijk, het is eigenlijk heel te simplistisch om te denken van het is een serotonine tekort en we gaan het een beetje opvullen met serotonine en de patiënt is daardoor genezen. Zo is het niet. Het is veel complexer in het hoofd, over de hersenen en met die receptoren en die stofjes. En eigenlijk is dat wel frappant, hè, dat we eigenlijk op dit moment nog altijd niet goed weten hoe werken nu exact die antidepressiva.
0: Meen je dat?
3: Ja, inderdaad.
0: Meen je dat? Dus dat zijn bijwerkingen eigenlijk. Want we geven mensen pillen. We weten eigenlijk wel wat het effect is, maar niet precies hoe.
3: Ja,
0: dus een beetje zoals Viagra is uitgevonden of ontdekt in der tijd. Dat was een hart, als ik het goed heb, een hartmedicijn. En bleek dat mensen ook dat voelden.
3: Ja, zo is dat inderdaad ook ooit met antidepressiva geweest.
0: Wow.
3: En dat men zag, dit was dan bij tuberculosemiddelen, en dat men zag, antidepressiva. Allee, de mensen werden ietsje beter ook. En dus zo is dat dan verder ontwikkeld.
0: Heel veel interessante dingen gezegd, we gaan erop door. Ik ga even jouw antwoord analyseren. En je zegt, ja, we geven het en dan zien we op termijn wel of het werkt. Welke termijn is redelijk?
3: Wel, een antidepressiva, als we dat opstarten, heeft eigenlijk pas een effect na 4, 6 weken, 8 weken. Het optimale effect moeten we tot dan wachten. Een 4, 6 weken, 8 weken.
0: Oeh,
3: een, ja, het optimale

0: En ook wel alvast met andere zaken te beginnen, hè, die niet-medicamenteuze zaken, ja. om daar ook mee aan de slag te gaan.
1: Je hebt het woord bijwerkingen ook gezegd. Wat zijn bijwerkingen van die pillen? Je hoort wel eens maag-darmklachten, je hoort wel eens totaal gebrek aan energie, seksuele lust die volledig weg is, zo'n zaken?
0: Ja. Er zijn een aantal frequent voorkomende bijwerkingen, zoals inderdaad die maag-darmklachten, slaapproblemen, inderdaad ook seksuele problemen en dan gewichtstoename. Dat kan ook optreden. De psychische afvlakking. Hè, het gevoel van niet meer kunnen wenen bijvoorbeeld en minder zo wat afgevlakte emoties. Hè, dat zien we ook wel.
1: Ja. Ja, dat hoor je wel eens. Hè. Mensen die zeggen van eigenlijk, ik voel niks meer. Als mijn leven vroeger een soort cardiogram was, zo'n hartslag met een piek naar boven, een piek naar beneden, dat het nu gewoon een soort binnen de lijntjes kleuren is van de Belgen winnen tegen Amerika straks, en dan. En zo dat.
0: Ja. En wat we ook zien is dat die bijwerkingen, sommige bijwerkingen kunnen verminderen, die maag-darmklachten kunnen verminderen, maar sommige bijwerkingen blijven ook wel ook aanhouden, langer dan 1 jaar. Ja. Naast die bijwerkingen die ik verteld heb, heb je natuurlijk ook nog soms de kans op zeer ernstige bijwerkingen. Gelukkig zijn die zeer zeldzaam. Mm-hmm. Dus dat is wel.
1: Over wat praten we dan?
0: Ja, bijvoorbeeld een bloedingsrisico. Zeker bij oudere mensen zien we dat kan optreden. Soms ook hartproblemen zou je ook kunnen ook optreden. Maar de kans daarvan is gelukkig zeer laag.
1: Puur technisch qua werk, wat raad je mensen aan om thuis te blijven? Spreek je, omdat je zegt 4 weken voor die medicatie werkt, of 2 tot 4 weken of 8 weken, zeg je dan per definitie van we gaan jou een paar maanden thuis schrijven? Is dat sowieso standaard bij huisartsen?
0: Nee, ik denk dat in te bekijken is met de patiënt. Maar natuurlijk is het eigenlijk echt wel aanbevolen om geactiveerd te blijven. Hè, of als je niet meer...
1: Het moet gaan, natuurlijk.
0: Natuurlijk in de mate dat het mogelijk is. En dat staat natuurlijk voorop. Maar we weten dat het eigenlijk beter is om te blijven werken. Om de activiteiten te blijven voortdoen.
1: Maar sta maar eens voor de klas bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja, maar soms is het inderdaad ook wel nodig om mensen eventjes thuis te laten blijven. Ja.
1: Het is een beetje in de marge van, maar als je dan hoort dat inderdaad deze regering zegt langdurig zieken, nee, we gaan die activeren. Ik neem aan dat er wel wat mensen met zware depressies dan denken van, oh shit.
0: Ja, maar gelukkig is er altijd ook een medisch advies bij die activering. Ja. Allee, ik denk dat dat wel een belangrijk iets altijd is.
1: Oké. Dat is politiek, daar gaan we het nu niet over hebben. We willen het over de mensen hebben, over antidepressiva. Gewichtstoename, hoe komt dat? Is dat omdat je gewoon heel de dagen niet de energie hebt om veel te bewegen? Of is dat ook effectief een bijwerking van die medicatie?
0: Ja, dat is een bijwerking ook van die medicatie. En wat we soms ook zien is ook zo die psychische afhankelijkheid. Hè? Het gevoel van die antidepressiva zeker op lange termijn ook nodig te hebben.
1: Ja, dat wou ik vragen. Hoe lang heb je die nodig tot het, zolang het nodig is, kan ik me voorstellen. Maar ja, je kan moeilijk heel je leven aan de antidepressiva zitten, toch?
0: Dat is inderdaad niet de bedoeling. Ja. Er zal zeker een groep zijn waarbij dat het langdurig nodig is. Maar bij depressie, wat zeggen de richtlijnen? Eens dat je beter bent, wordt het. En die periode dat je beter bent is meestal 2-3 maanden. En dan zien we eigenlijk wel een positieve.
1: Dat is snel.
0: Je beter bent. En dan wordt het nog 6 maanden voortgezet bij een eerste depressie. En tot 2 jaar bij een volgende depressie. Dus
1: een tweede is zo heftiger dan een eerste?
0: Dan worden de antidepressiva langer voortgezet.
1: Omdat die lichaam misschien al wat gewend is aan het.
0: Wat dat is op basis van consensus van experts, dat zijn de richtlijnen.
1: Okay.
0: Maar eigenlijk een sterk bewijs voor de aanbevolen behandelduur, dat is er niet. Dat is echt wel op basis van een consensus van experts.
1: Dat is eigenlijk jammer dat we nog zo weinig antwoorden hebben. Ik praat weer over iemand die me na aan het hart ligt, die op dit moment in die situatie zit. Die wil heel graag op dit moment de tools en de antwoorden krijgen van wanneer wordt het weer beter. Geef mij iets zodat ik mij morgen al beter voel. Maar dat is heel moeilijk net.
0: Ja.
1: Terwijl als je een arm breekt, ze zetten dat goed, wat vijzen daarin, de plaaster rond en vanaf dan ben je al aan het genezen. Snap je, dat is heel helder. 3 weken of 6 weken in de plaaster en dan kan je terug functioneren met je arm.
0: Mm-hmm.
1: Depressie kan je dat niet zeggen.
0: Nee. Nee. Nee.

0: ja, het verrast mij ook. Allee, ik ben daar ook mee van bewust dat we nog heel weinig weten over die antidepressiva. En dan, als ik dan specifiek kijk ook naar het stoppen, hè, wat ik ook zeer frappant vind, is, en die geneesmiddelen bestaan al zo lang op de markt, maar eigenlijk weten we nog onvoldoende hoe dat we ze dan precies moeten stoppen, eens dat je ze dan lang genoeg genomen hebt.
1: Hoezo?
0: Het is zo, als je antidepressiva wil stoppen, hè, dan is het aangewezen om dat traag te doen, om dat af te bouwen, omdat er stopklachten kunnen ontstaan. Dat zijn eigenlijk symptomen die je kan krijgen door plots te stoppen met antidepressiva. Die klachten die kunnen zijn bijvoorbeeld het gevoel van griepachtig zijn, griepaal zijn. Maar die kunnen ook bijvoorbeeld angstklachten zijn of sombere gedachten. Okay. Dus wat het dan soms ook moeilijk maakt van is dat omdat ik hier, heb ik hier nu die stopklachten? Of zijn symptomen van mijn depressie aan terugkomen?
1: Moet ik er even door af te kicken of is mijn depressie gewoon terug?
0: Ja. Dus dat maakt het altijd heel moeilijk. En wellicht is dat ook de reden waarom dat... mensen soms terugstarten met antidepressiva. We hebben het er nog niet over gehad, maar we zien ook dat mensen soms heel lang antidepressiva voortnemen. De cijfers wijzen daar eigenlijk een beetje op dat dat vermoedelijk is omdat er teruggestart wordt. Als je die symptomen ervaart, dat je denkt, ik heb dat nodig en ik ga ze blijven nemen. Dat is niet aangewezen voor mij om te stoppen.
1: Ja, en op den duur wordt het een self-fulfilling prophecy. Ik ga ermee stoppen, ik ga het terug slecht voelen, dus ik ga ze blijven nemen. Tuurlijk. Wordt dat allemaal terugbetaald?
0: Antidepressiva worden...
1: Ook als je die levenslang bij wijze van spreken neemt, ja.
0: Er is een klein deeltje remgeld altijd.
1: Ja.
0: Maar.
1: Wist je dat Beethoven een zware aanleg had tot depressie? Ja, wist je dat?
0: Ja.
1: Ik dacht, ik had te verrassen met een weetje. Niet dus. Oké. Ik dacht, de Furie Lise, altijd goed.

0: Beethoven in weet ik veel over antidepressiva. Heel veel vragen, waarvoor dank. Bijvoorbeeld van Tobe. Ik neem al jaren Wellbutrine, 150 milligram. Niet omdat ik depressief ben of bang, maar omdat het te druk is in mijn hoofd. De medicatie vlakt alles lichtjes af, waardoor ik alles beter kan.
1: Wel, we weten dat inderdaad. Antidepressiva, die emotionele afvlakking heeft. Ja. Dat je minder gevoelig bent voor de zaken rondom jou. Dus dat is inderdaad een bijwerking. Ja.
0: Dus je moet niet per se depressief zijn om het effect van antidepressiva te voelen, lees ik. Iemand wiens hoofd, het zal niet ADHD zijn, dat weet ik niet, dat kan ik niet weten, maar toch om het wat te... Ja, wat we daarnet gezegd hebben, het leven is een rollercoaster. En als je dat wat kan, ja, hoe moet je dat zeggen? Afvlakken is het.
1: Maar ik denk dat het belangrijk is dat eigenlijk altijd individueel gekeken wordt van, is hier nu een antidepressivum nodig? Is er een indicatie voor antidepressiva? Dus aanwezigheid van een depressie.
0: Mm-hmm. Hedwig voegt eraan toe, veel begint met niet meer kunnen slapen, zegt hij. Bijvoorbeeld om 2 à 3 uur wakker worden en angst voor hoe het moet. Herken je dat bij patiënten?
1: Ja, dat is zeker iets is dat zeer herkenbaar is. Het piekeren, hoe moet het verder? Daardoor ook niet kunnen slapen en dan in die vicieuze cirkel van die piekergedachten zitten. Dat hoort daar ook zeker bij. En dan het verlies ook van energie om mm-hmm. tot iets te komen. Ja.
0: Johan stuurt, als ik depressieve gevoelens heb, zet ik Radio Clara op en ga ik langs de Scheldedijk wandelen.
1: Ah, maar dat is zeer goed. Ik denk dat het heel belangrijk is als je dat je voor jouzelf een aantal technieken hebt om inderdaad zo van die, ja, soms. Ik denk dat dat niet uitzonderlijk is, dat iedereen dat wel eens heeft, zo van die sombere gedachten heeft.
0: Zoals,
1: en dat je dat weet, hoe dat je voor jou, en dat is voor iedereen iets anders, hè, hoe dat je daarmee omgaat.
0: Ja, want hij voegt er ook aan toe, of ik zet muziek op van John Terra, de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Ik ben zelf in opname geweest. Nazorg duurt jaren. Dank je wel, Johan, om dat te delen met ons. Mieke voegt er nog aan toe over het feit dat meer vrouwen last hebben van depressie. Natuurlijk hebben vrouwen meer last van depressie. Hun hormonaal verhaal is zo variërend en bepalend gedurende gans hun leven. En het wordt nog steeds te weinig besproken. Is er een hormonale link? Is dat wetenschappelijk bewezen, medisch bewezen? Want je hoort heel vaak inderdaad in de menopauze dat het ook mentaal heel moeilijk kan worden. Spreken we dan ook van een depressie?
1: Well, het is eigenlijk het hoger gebruik bij vrouwen is de volledige...
0: Over het hele leven.
1: Ja, het is een volledige range. En het is natuurlijk niet alleen depressie, er zijn heel veel aandoeningen die meer voorkomen bij vrouwen.
0: Terwijl je de micro een slag geeft. Koen... Ik neem sinds 2 weken trazodone. Dat is om te slapen, dacht ik. 'S avonds voor het slapen gaan. Ik krijg onmiddellijk restless legs en ben helemaal van de wereld. Mijn lichaam reageert alsof ik dronken ben. Ik denk wel dat ik verbetering voel overdag, maar ik vraag me echt wel af of het normaal is dat ik me zo miserabel voel na inname 's avonds. Dat is natuurlijk... We kunnen geen privéconsult gaan doen.
1: Nee, maar die restless legs, dus die rusteloze benen, is wel een bijwerking die we zien bij antidepressiva.
0: Ja. En wat is dat dan precies, dat die beginnen te trillen?
1: Ja, ja, ja,
0: echt waar?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké.
1: En je ze niet kan stilhouden.
0: Is daar een uitleg voor? Weten we waarom dat gebeurt? Nee. Straf. Ik vind het ook straf dat je dat zegt, maar we weten eigenlijk niet 100% hoe dat werkt, die antidepressiva. Dat is toch... Om maar te zeggen, ons brein, we weten daar nog niks van. Hè? Niks, ongelooflijk. Björn, goeie vraag. Hoe onveilig zijn antidepressiva in het verkeer?
1: Well, natuurlijk, als je van antidepressiva die slaapproblemen hebt, waardoor dat je minder goed slaapt, kan dat wel een impact hebben op het verkeer de dag nadien. Hè?
0: Ja. Mm-hmm. Ja, Gert vraagt natuurlijk, maar dat is ook moeilijk, denk ik. Allee, ik ga niet voor u antwoorden, sorry. Welk antidepressivum geeft de beste resultaten en heeft de minste bijwerkingen? Zijn de bijwerkingen soms blijvend en hoe kan je dat op voorhand weten? Moeilijk, denk ik.
1: Ja, ik denk dat dat echt iets is om met jouw arts te bespreken.
0: Mm-hmm. En Frank, antidepressiva worden ook voorgeschreven aan personen die ooit paniekstoornissen hadden. Daarvoor zijn die personen niet depressief. Dat hebben we net ook al.
1: Ja, dat is inderdaad. Hè. Het is niet alleen voor een depressie. Er zijn ook nog een aantal andere zaken. Ja.
0: Mm-hmm. Het raakt een snaar. Hè. Anthony, nog heel snel. Ontwenningsverschijnselen, waar we het er net over gehad hebben, zijn blijkbaar te vergelijken met een heroïneafkik. Nou. Nu, het is wat in de taboesfeer en we gaan zeker niet aan pseudowetenschap doen, maar wat je ook wel eens hoort is tegenwoordig wordt wel wel eens gepraat over microdosing. Hè. Dat soort therapie, zo zijn er waarschijnlijk nog heel veel alternatieven. Wordt daar echt wetenschappelijk ook naar gekeken? Of zit dat toch een beetje in zo de internet-apotheekachtige toestanden?
1: Er is heel veel over te vinden op internet. Maar over die microdosing is eigenlijk heel weinig onderzoek tot nu toe.
0: Is waar?
1: Ja.
0: Nochtans, je hoort dat vaker en vaker. Hè? Microdosing LSD, microdosing ecstasy, microdosing psilocybine, dacht ik. Dat is het actief bestanddeel van truffels. Dat mensen daar goed mee zijn, maar daar is... Voorlopig, ik zie jou zoal kijken als wetenschapper. Waar begin jij dat over? Dat is drugs.
1: Dat is niet mijn expertise.
0: Nee, maar ik vind dat we daar soms heel verkrampt... Ik mag dat misschien niet zeggen op de radio, maar fuck it. Ik vind dat we daar soms heel verkrampt over zijn. Als mensen daarmee geholpen zijn, waarom zouden we dat niet bestuderen?
1: Maar ik denk dat het... we hebben een bewijs voor die antidepressie... Allee, er zijn een aantal studies die eigenlijk tonen voor die antidepressiva. Wat we nu eigenlijk aanbevelen... En dat is op basis van studies waarin dat bepaalde dosissen gebruikt worden. Dus ik denk dat we daar moeten... als we iets geven, dat er echt wel een sterk bewijs moet... dat er een bewijs moet zijn dat dat een effect
0: heeft. Uiteraard, natuurlijk. We moeten mensen helpen. Hè?
1: Ja.
0: Concreet, mensen die zich herkennen in dit verhaal... Wat is de eerste stap? De huisarts.
1: Ja, zeker en vast.
0: Durven praten?
1: Ja, zoek u ook. Probeer ook iemand in uw omgeving te vinden. Iemand waar je toch een zeker vertrouwen mee hebt. Spreek daar ook over. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Mm-hmm. Zorg voor uzelf ook dat je een aantal zaken hebt die je kan doen als het eens minder goed gaat. En dat je dat eigenlijk ook al preventief doet. Ik denk dat het belangrijk is aandacht hebben voor de leuke dingen te doen. En als het juist minder goed gaat, als je die sombere gedachten hebt, om die dan zeker ook te blijven doen. En niet te zeggen, ik ga niet meer naar buiten gaan, zoals je zelf aanhaalde.
0: En wordt het vaak gedaan dat... Of wanneer wordt er beslist als je zegt van ja, we moeten, het is een zoektocht naar het juiste antidepressivum, heb je dat net ook al gezegd, dat het ene daarom niet goed werkt. Ja, er zijn nog wel andere manieren om dat brein misschien te prikkelen. Ja, hoeveel kan je er proberen?
1: Er zijn zeker een aantal antidepressiva beschikbaar op de markt, in verschillende klasses. Maar het is natuurlijk ook zo, als wij een antidepressivum opstarten, ja... Dat gaat ook niet bij iedereen inderdaad een effect hebben. En als het inderdaad, als we dat dan zien, als dat geen effect heeft, dan, en we willen een absolute antidepressie geven, gaan we inderdaad overschakelen.
0: Maar dat zijn dan toch cycli van maanden?
1: Want je zegt, soms is het inderdaad wel een beetje zoeken, maar ik denk, dat is natuurlijk ook bij psychotherapie en gesprekstherapie, dat is ook niet opgelost na één sessie. Ook daar vraagt het wel wat tijd.
0: Mm-hmm. Terwijl dat zijn net mensen die op dat moment geholpen. Dat is zo het cynische daaraan. Hè?
1: Ja,
0: dat is zo jammer dat je niet zo de pil kan geven om... Boef. Hè?
1: Ja, en ook al als huisarts. En ik denk, ik zie het genoeg bij mijn patiënten. En als een depressie is echt wel iets zeer ernstigs. Voor veel mensen is dat echt wel iets... Waar dat een zeer moeilijke periode... En je wil inderdaad soms je patiënten helpen, maar ja, het vraagt wel wat tijd.
0: Lisbeth stuurt nog, je kreeg een periode het ene na het andere antidepressivum omwille van extreme vermoeidheid. Na jaren besloot ik er zelf mee te stoppen. Je weet niet wie je nog bent zonder. Mijn partner reageerde dat hij me eindelijk terug had. Dat ik heel de tijd afgevlakt rondliep. Enge producten toch, stuurt ze. Herken je dat?
1: Wel... Het is niet uitzonderlijk dat als mensen afgebouwd zijn met antidepressiva, dat ze zeggen van, ik voel mij eigenlijk wel beter. Die zich beter voelen en inderdaad soms ook aangeven, nu voel ik terug mijn emoties. Ja.
0: Mm-hmm. Dus die angst om te stoppen is misschien ook niet altijd rationeel?
1: Maar ik denk, die angst om te stoppen, dat een beetje... Ik begrijp dat goed. Ik denk, als er een antidepressivum gestart is, is dat voor, als het voor een depressie is, dat is iets ernstig. Hè, dat is iets akelig. Daar wil je niet naartoe. En dus is dat ook wel begrijpelijk dat je misschien niet zo geneigd bent om dat te stoppen. Maar ik denk dat het juist dan de rol is van de arts om je patiënt te ondersteunen en aan te geven van je hebt ook nog veel andere zaken gedaan in jouw leven bij die depressie. Hè, de verbetering van je depressie was niet alleen door het antidepressivum, hè, maar je hebt misschien ook positieve keuzes gemaakt. Je hebt misschien ook een aantal technieken aangeleerd om met sombere gedachten om te gaan. Hè, dus er is veel meer dan enkel het geneesmiddel. Maar als je denkt van ik ben volledig verbeterd alleen door het antidepressivum, kan dat natuurlijk wel die angst geven.
0: Ik geef nog graag even mee dat er wel wat vragen komen over de erfelijkheid van depressie en zelfs van suïcide. Marie-Paul stelt zo'n vraag. Maar dat jij zegt van daar is medisch te weinig over geweten om daar echt conclusies aan te trekken.
1: Maar er is zeker een bij een bepaald deel van de mensen, hè, dat er zeker die erfelijkheid ook aanwezig is. Maar dat is een klein deeltje.
0: Ja, het is moeilijk om daar algemene conclusies. Ja. Dus je verkiest om daar niet te hard of te diep in te gaan. Wat we uiteraard respecteren. Heel veel vragen waarvoor dank. Johan stuurde dus daarnet al. Hè, van ja, als ik depressieve gevoelens heb, zet ik Clara op. Dat wil zeggen dat hij zich vandaag goed voelt, want hij is naar Radio 1 aan het luisteren. Dus dat is goed nieuws, Johan. En hij schreef er nog bij dat hij dan gaat wandelen met de muziek van John Terra, de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Zullen we de man een plezier doen met John Terra?
1: Goed idee.
0: Misschien dat hij andere mensen ook een goed gevoel geeft met dit nummer. Voilà, Johan, dit is voor u. Bedankt voor de reactie. En dan draaien we John Terra nog een keer, zeg. Dat is lang geleden. Dat moet heel lang geleden zijn. Laat vooral uw vragen komen. Al hebben we niet zo heel veel tijd meer, maar toch weet ik veel over antidepressiva vandaag. John Terra, de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Ik wens u een heel fijne middag.

0: John Terra zegt de dag dat het zonlicht niet meer scheen op suggestie van Johan, die ons vragen stuurde over antidepressiva. Dat was het thema vandaag in Weet ik Veel. Ik dank onze experte Ellen van Leeuwen, huisarts, klinisch farmacoloog, onderzoeker aan de UGent. Dank u wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Het is opvallend hoeveel mensen zich aangesproken voelen. Dus, het was belangrijk dat we dit eens besproken hebben. Caro Sadiral, het is Sportza Tourtijd. Ik wens jou daar heel veel plezier mee. En morgen gaat het in Weet ik Veel weer over iets heel anders. Tot dan.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles
4: en zelfs 25% voor B+ leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Europese Voetbalbond tikt de Wereldvoetbalbond op de vingers over de WK-wedstrijd België-Verenigde Staten van vanavond. Wie ouder is dan 60 kan vanaf nu opnieuw terecht op MyPension om de vroegste pensioendatum te checken. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden de aanvallen heen en weer sterk opgedreven. Er blijft grote verontwaardiging in de voetbalwereld over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Daardoor zou hij toch kunnen spelen met de Verenigde Staten in de 8e finales tegen de Rode Duivels op het WK voetbal komende nacht. Olivier de Wilde, de Belgische voetbalbond, is in beroep gegaan tegen de FIFA. Is er al nieuws?
10: Nee, nog steeds niet. De tijd dringt ook, want straks om 2:00 vannacht trappen de Rode Duivels en Team USA die wedstrijd op gang. En hoe langer het duurt, hoe minder geloof in een positieve afloop voor de Belgen. Maar die Belgen krijgen wel steun van haast overal in de voetbalwereld. Zelfs die Europese bond UEFA tikt dus inderdaad de FIFA op de vingers en zegt dat een rode lijn is overschreden. De FIFA en de Amerikaanse voetbalbond doen niet eens hun best om die vermeende corruptie ook te ontkennen. Donald Trump bedankt de Wereldvoetbalbond zelfs. En volgens de New York Times zou de Amerikaanse president woensdag al aan het bellen zijn gegaan om de schorsing in te trekken. Voorlopig loopt de beroepsprocedure dus nog steeds. De Belgische bond heeft een sterk onderbouwd dossier. Maar of dat genoeg gaat zijn om de door FIFA aangestelde, tussen aanhalingstekens, neutrale rechter te overtuigen, dat is erg twijfelachtig.
9: Oké, we volgen het verder ook op, hè, Olivier. En veel horecazaken zijn open vannacht om supporters de match te kunnen laten volgen samen. Al is die aftrap om 2:00 s'nachts niet ideaal, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
11: Ja, dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige caféuitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 10:00 s'avonds, dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
9: Als je ouder bent dan 60, kan je vanaf nu op mypension.be terecht om je vroegste pensioendatum te checken. De wettelijke pensioendatum blijft 66 jaar, maar de vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenregels van de federale regering. Giselda Curvers, woordvoerder van de Federale Pensioendienst.
12: Van mensen die 60 zijn dit jaar, kan de pensioendatum maximum 2 jaar opschuiven. Mensen die ouder zijn dan 60, maximum 1 jaar. Nu, de belangrijkste reden is vooral dat het aantal dagen dat je nodig hebt om een jaar te laten meetellen voor vervroegd pensioen vanaf 2027 stijgt van 104 naar 156 dagen. Dus heb je verschillende dagen tussen de 104 en 156, ja, dan kan dat natuurlijk zijn dat er verschillende jaren niet meer meetellen voor die loopbaanvoorwaarden.
9: En wie jonger is dan 60 zal ten laatste dit najaar zicht hebben op zijn of haar vroegste pensioendatum. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chefkok Seppe Nobels en zijn ondernemingen voor mogelijk sociaal-rechtelijke inbreuken. Verschillende ex-medewerkers hebben hem afgelopen weekend beschuldigd van wanpraktijken. Nobels zelf ontkent de beschuldigingen. De diensten van de arbeidsinspectie zullen nu samen met de politie het onderzoek voeren. Vlaams minister van Energie en Klimaat, Melissa de Pratere, wil de airco een positiever imago geven. Met een actieplan van 25 punten wil ze veel meer mensen aanzetten om hun woning te verwarmen en ook af te koelen met een airco of lucht-lucht warmtepomp. Zo'n pomp maakt de woning ook meteen energiezuiniger. De helft van de huizen in Vlaanderen is er geschikt voor en meer dan nodig, zegt de Pratere.
1: Die airco's, die lucht-lucht warmtepompen, zijn eigenlijk heel interessant. En ik keek ook een beetje met verbazing naar het debat de voorbije weken, of dat mensen daar dan voor of tegen waren. Er was zo precies een beetje airco-schaamte. We moeten ook gewoon realistisch zijn. Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. In het verleden was er nogal de idee van ja, je moet je woning op die manier bouwen of verbouwen, zodanig dat koeling niet nodig is, dat die eigenlijk zelf koel blijft. Dat zal niet volstaan.
9: Rusland noemt de massale bombardementen op Kiev vanaf afgelopen nacht een antwoord op Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. In Kiev en de regio rond werden zeker 15 mensen gedood. Maar Marijn Trio, er lijkt een soort opbod aan de gang tussen Rusland en Oekraïne.
13: Ja, een gevaarlijke escalatie. Zowel Rusland als Oekraïne zeggen de laatste weken na elke aanval dat ze zullen vergelden. Oekraïne vuurt nu elke nacht gemiddeld 600 drones af op doelwitten in Rusland. Doorgaans op olieinfrastructuur om economische problemen te veroorzaken. Dit weekend waren er bijvoorbeeld nog aanvallen op olieterminals in de buurt van Sint-Petersburg. En daarvoor lijkt Rusland nu dus weer te vergelden. Maar het grote voordeel voor Rusland is dat het heel veel raketten heeft. En vooral ook ballistische raketten. Die heeft Oekraïne niet en die richten enorm veel schade aan. Oekraïne heeft op dit moment blijkbaar ook amper of geen Patriot luchtafweerraketten om zich daartegen te verdedigen.
9: Dankjewel, Marijn. Het blijft droog en zonnig vanmiddag bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Aan zee is dan enkele graden frisser. Vooraan, de Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. En de Europese Voetbalbond, UEFA, tikt de Wereldvoetbalbond FIFA intussen ook al op de vingers. En je kunt alles hierover blijven volgen via de liveblog op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
14: Sportza Tour.
7: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
15: Heel goedemiddag, er is wel degelijk koers vandaag. Door de bosbranden in de regio rond de finishplaats was daar even twijfel over. Maar de renners zijn al begonnen aan hun derde rit van deze Tour. Met de Mexicaan die, dat denk ik toch, nog altijd aan het naglunderen is.
16: En buitenom komt Del Toro. Del Toro die neemt die bocht met ware doodsverachting. Pogacar die wacht gewoon. Oh la la la la, wat een overmacht. Die wacht gewoon Vingegaard op en die daagt hem een klein beetje uit. Del Toro wint. 1 Del Toro, 2 Pogacar en dan 3 Remco Evenepoel. Hij kon nog een ijsje gaan eten, Sven. Ja, ja. Pogacar.
17: Het is een verdiende overwinning voor UAE. Eigenlijk heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
15: Pogi, broer, Tadej is een Mexicaan. Zo klonk het bij de Mexicaanse fans die talrijk aan de teambus kwamen staan om de overwinning van Del Toro te vieren.
18: En vieren, dat hebben ze ongetwijfeld nog een tijdje gedaan, tot ergens diep in de nacht, tot het moment dat de Engelsen het Mexicaanse voetbalteam een halt toeriepen in het Aztekenstadion. En natuurlijk zal het ook bij ons over voetbal gaan. In dat verband, Caro, je mag mij vanmiddag met rood uit de studio sturen, maar het kan toch zijn dat ik later dan weer toch gewoon opduik. Zou kunnen. Goedemiddag. Dag iedereen.
14: Sportza Tour.

0: Ik denk dat we hiermee meteen een beetje al de vibe van het begin van deze etappe van vandaag mee hebben. Aerosmith en Run DMC met Walk This Way.
1: Inderdaad, want het is al volop koers in de openingsfase. De renners die zijn vandaag om 11:40 al vertrokken. Een klein uurtje geleden dus. Christophe van der Goor en Sven Nys, goedemiddag. Wat is de stand van zaken?
2: Wel, we hebben al een en ander gezien hoor. Ik begin eerst en vooral met de calamiteiten, met jongens die in de problemen zijn gekomen. Van de beide start gaat het bergop en opwarmen hebben ze niet hoeven te doen. Het is heet genoeg vandaag, flirten met die 40 graden. Maar Arnaud de Lio Garme, het gaat echt niet goed met hem. Hij was een van de eerste gelosten, werd door vier ploegmaat zo een bepaald ogenblik zelfs opgewacht. En zo net, niemand minder dan Kian Uytebroeks, die ook een aantal minuten toch wel in de problemen is gekomen. Ik heb de indruk dat hij nu opnieuw zijn plaats in het peloton heeft kunnen innemen, maar die moest gewoon zuiver eraf. Idem dito voor Lenny Martinez, de kopman van Bahrein. Die was echt aan het vloeken gooien. Kreeg dan ook een nieuwe fiets. Had daar misschien problemen mee. Maar heeft nog altijd niet kunnen aansluiten. En vooraan, en oh nee, we hadden het over de calamiteiten. Gewoon bergop op een zebrapad. Een zware val van Bruno Armirail, de Fransman. De Franse hardrijder van Team Visma. En die heeft echt wel heel veel pijn aan zijn knie. Kan amper nog kracht zetten op dat rechterbeen. Is moeten gaan assistentie vragen bij de toerdokter, toerdokteres. En dat zou toch al wel een aderlating zijn voor Jonas Vingegaard. Mocht die zijn weg en zijn rit niet kunnen vervolgen. Vooraan dan, met de mannen die wel zin hebben om te koersen. Met Van der Poel hebben we gezien. We hebben Louis Vervaken in de aanval gezien in het begin van de etappe. Met Richard Carapaz, met Liam Slok, met Julien Alaphilippe. Eén keer, hij moet zich altijd even laten zien op tv. En nu moet hij lossen op dit ogenblik, dat is Alaphilippe. Met alle respect hoor, maar zo net dan weer een aanval van, zoals gezegd, Mathieu van der Poel, die probeert. En dit is echt wel, Sven, goedemiddag ook voor jou.
3: Goedemiddag.
2: Ik denk dat dit, als je naar het profiel kijkt, is het een bergrit? Nee, niet echt. We gaan wel finishen op hoogte, op Les Angles. En straks gaan we naar een hoogte van 1800 meter, col van eerste categorie. Maar dit gaat, denk ik, als ik naar de aankomst kijk, niet de rit worden. Een typische bergrit waar Vingegaard en Pogacar gaan strijden. Maar wel de hardrijders, genre Abrahamsen, Harald Tichada, dat soort jongens. Baudin, die lange tijd de gele trui gedragen heeft in de Dauphiné. Quinn Simmons, Van der Poel misschien. Een echt heel zware rit.
3: Ja, en de temperatuur en vooral ook die aanloop nu. Die eerste kilometers bergop. Peloton dat nog altijd niet laat begaan. Dat zorgt ervoor dat die koers alleen maar harder en harder wordt. En dan gaat aan het eind van deze etappe elke hoogtemeter dubbel doorwegen. En dat gaan we echt wel zien vandaag. Renners in de problemen waarvan we het niet hadden verwacht. Ook een Florian Vermeer zie daar in dat achterste pelotonnetje zit. Kian Uytebroeks, daar is duidelijk iets meer aan de hand dan enkel en alleen maar gedehydrateerd in rit 1 tijdens de ploegentijdrit. Dus ja, het is koers en je ziet echt al wel de mannen van het klassement vooraan. Del Toro die ook constant met de neus in de wind probeert van het peloton onder controle te houden. Dus het is nog niet voor direct dat ze hier een groepje gaan laten wegvinden.
2: Nee, nu een aanval van Matteo Verchet. Dat is een Fransman. Die rijdt voor Total Energie. En dan wordt er gereageerd door Louis Vervaken. Vervaken al een tweede keer vandaag. En Ramses de Bruyne. Dat is een jonge kerel die zijn debuut maakt in de Tour. Die onlangs ook een goede Tour Auvergne, de vroegere Dauphiné, heeft gereden. Dat is een ploegmaat van Van der Poel en Philipsen bij Alpecin Premertech. Die is al meegegleden. Emiel Verstringen ook. Het is ja, echt een rit. Geen meter vlak. Heet. Vals plat bergop. Ook één col erin van eerste categorie. Drie van derde categorie. Ja, bijltjesdag, dat is wat straf. Maar als je ziet dat de drager van de bolletjestrui, Molenaar, ja, die was gisteren heel goed. Die was misschien wel tuk op vandaag een derde etappe goed mee te gaan in die vlucht als vertegenwoordiger van zijn Spaanse team Caja Rural. Maar die hangt al op 3 minuten. Dus hier wordt echt het kaf van het koren gescheiden, terwijl we net naast een graanveld voorbij rijden.
3: Het voelt een stukje aan als een bergetappe, hè, waar een grote groep in eerste instantie zich probeert wat af te zonderen om toch al maar wat voorsprong te nemen, zodanig dat ze ook niet buiten tijd gaan binnenkomen. Dat gaat vandaag allemaal niet gebeuren, maar er wordt hier achteraan het peloton, of achter het peloton, ook al een bus gevormd van toch wel grote namen. Daar zit bijvoorbeeld ook een Matthias Vácek in, die ook bij die val betrokken was. Toch een renner die mogelijk van belang kan zijn diep in de finale voor de ploeg van Pedersen.
2: En Tijmen Aresman. Tijmen Aresman, die lag ook bij die val.
3: Ook bij die val. Dus die zijn altijd nog niet kunnen komen terugkomen. Het tempo ligt zeer hoog in het peloton.
2: Zo is het. En als Aresman nu al ook gelost is, mede door die valpartij, dan weet je dat hij waarschijnlijk hetzelfde devies zal hanteren als vorig jaar in de Tour. Dat hij verderop in deze zware ronde van Frankrijk, dat wil ik toch nog eens een keertje benadrukken, voor ritoverwinningen zal gaan en het klassement nu al achterwege moet laten.
3: Ja, mogelijk kan er dan straks zich toch nog een groepje afzonderen en de kop nemen, waardoor het peloton een klein beetje rust gaat creëren en dan kan dat laatste groepje mogelijk nog wel terugkomen.
2: Gert en Caro, het is dus hopen in deze hete omstandigheden op wat rust, zoals Sven zegt, in deze etappe, want ze zijn er al meteen vol ingevlogen na een openingsweekend dat al vrij hectisch was in Barcelona en dat thema van die hitte natuurlijk en straks in de buurt flirten met die bosbranden in de oostzijde eigenlijk van de Pyreneeën. Dat is toch wel het gespreksthema, hè? Want geen publiek, heb ik begrepen, in de laatste 40 kilometer. Men wil dat risico echt zo minimaal klein houden en stel je voor met deze dorre omstandigheden, zoveel mensen die daar dan op de flanken van die beklimming staan richting Les Angles en dan moet maar eigenlijk één zot zijn die een sigarettenpeukje weggooit. Nee, dat wil men koste wat het kost natuurlijk helemaal vermijden en voorkomen. Hè. 164 kilometer nog het peloton dat eigenlijk al uitgedund is. De groep met Lenny Martinez, die volgen al op 40 seconden. En de groep, een geloste met daarbij de bollentrui, Alex Molenaar. Maar ook een aantal sprinters, die volgen nog verderop op meer dan 3-4 minuten.
0: Als ik jullie zo bezig hoor, het koud zweet zou mij al uitbreken, eerlijk gezegd, mocht ik een renner zijn. En het is nog maar dag 3 in de Tour. Tot straks, Christophe en Sven.
2: Tot zo.

0: Something good. Something coming. We hebben ook iets om op u los te laten. En dat is namelijk het interview dat vanochtend al gedaan is met onze Belgische klassementshoop Remco Evenepoel, gisteren derde. Hij sprak bij onze Nederlandse collega's en bij onze man Rutger van Severen.
1: Remco, wat is er vandaag belangrijker? De koers of de Rode Duivels?
2: Het is mooi verdeeld. Het is eerst koers dan Rode Duivels. Maar gelukkig is er een andere mooie match om te kijken. Om 9 uur vanavond of 10 uur vanavond. Dus die ga ik wel meepikken, denk ik.
1: De Rode Duivels, dan liggen in Droomland.
2: Ja, absoluut, absoluut. Dus, recuperatie is belangrijker dan het WK voetbal middernacht volgen.
1: Ja, maar wat denk je ervan? Gaan ze het redden?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Het is een tegenstander die ze aan moeten kunnen. Ik denk dat ze een van de moeilijkste wedstrijden hebben overleefd tegen Senegal. Ook met de poelen erbij gerekend. Dus vertrouwen nemen en geloven in onze ploeg ook. Hè.
1: Ja, ze zijn wel bezig. Hè? Want nu mag die Amerikaan die mag gewoon meedoen die eigenlijk geschorst had moeten zijn. Het is allemaal wel een beetje tegen de Rode Duivels.
2: Oh ja, ik denk dat misschien heeft hij ook meegespeeld in de vriendschappelijke wedstrijd in een paar maanden geleden. Toen hebben ze ook 5-2 gewonnen. Dus gewoon met dat vertrouwen starten.
3: Nog even over de koers, Remco. Vandaag, beschouw je dit als een klassementsdag?
2: Ja. Je moet altijd opletten. Hè. Het is sowieso 4000 hoogtemeter. Het is een pittige etappe, warmte. We gaan ook best hoog. Ongeveer halverwege, iets verder dan halverwege de etappe. Maar het zal echt afhangen van wat Visma doet en bepaalt in de start. En eens er een mooie vlucht weg is, en dan voel je snel aan dat het voor de vlucht zal worden of niet. Maar het kan twee kanten uitgaan, dus de start zal alles wel bepalen, denk ik.
3: Ik sta op 15 seconden van geel. Dat, het kan nog, hè?
2: Ja, maar zoals ik zei, ik denk niet dat er gaatjes gaan vallen om die laatste klim. Enkel een sprint kan er volgen, maar voor de rest denk ik niet dat er 10 seconden kan gepakt worden. Buiten de bonus natuurlijk, maar het is alleszins niet de bedoeling om vol voor die rit te gaan. Als het de situatie zich voordoet, sowieso, maar we gaan er niet alles voor uit de kast halen.
3: Oké, dank u.
4: En de recuperatie is belangrijker dan het WK-voetbal, begreep ik ook. Ze hebben het blijkbaar netjes verdeeld. Kon u ook net merken, hè? De Nederlandse journalist over het voetbal en onze Rutger over de koers. De buitenring rond Brussel, 20 minuten extra in golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de A12 naar Antwerpen is er meer dan een half uur file tussen Strombeek en Wolvertem, maar de weg is er wel vrijgemaakt. Op de E19 is dat 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. En naar Brussel is 1 rijstrook versperd door een ongeval. En er ook een half uur file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En door werken blijft er in Hamme 20 minuten file op de Rijksweg. Dat is de N41 van Dendermonde richting Sint-Niklaas.
0: Sportza Tour. En wij gaan ook meteen terug naar de Tour, want er lijkt zich een groepje af te scheiden met wel wat interessante namen, Christophe en Sven.
5: Ja, eigenlijk wel. Hè. De voorspelde Jonas Abrahamsen, vorig jaar nog ritwinnaar in het zuiden van Frankrijk ook. Hij kan tegen die hete temperaturen. De Noor is erbij. Maar ik begin eigenlijk zou ik moeten beginnen met de twee Belgen. Want Louis Vervaake, een van de eerste aanvallers van de dag, heeft zich weer bij dit achttal vooraan gemengd. En Ramses de Bruyne, over wie we het daar straks hadden, maakt zijn debuut in deze Ronde van Frankrijk. Reed een heel goede Dauphiné, heeft daar eigenlijk zijn ticket bemachtigd. Met dank aan zijn goede prestatie in de Roodhoofd. De bazen van het team Alpes in Premier Tech hebben gezegd, oké, jij mag dan mee. En die glijdt meteen mee. Dus dat is een heel goede zaak. Maar ik heb de indruk dat ze op dit ogenblik weer worden bijgehaald, min of meer. Ja, de peloton zit en echt op de hielen. Ook Harald Tichada is erbij, of was erbij. En Egan Bernal, maar de ontsnapping wordt het niet gedaan. Het is wel koers. Het is echt koers van bij het begin van deze etappe. En ja, schat jij eens in hoe zwaar dit moet zijn, Sven. Je hebt dat openingsweekend gehad. Het zijn die verschrikkelijke temperaturen. 36 graden op dit ogenblik. Van bij de start gaat het bergop.
6: Ja, dat maakt nu net het verschil. Het is vooral die temperatuur van het moment dat je even in het rood gaat. En als je in zo'n ontsnapping wil zitten, ja, dan moet je gewoon. Het is all-in op dat moment. Het is koers, het is finale om in die vroege vlucht te kunnen zitten. En dan zie je gewoon alle renners met de mond open, happen naar adem. Er is zeer weinig zuurstof in de lucht. Het lichaam geraakt voorbij het kookpunt. En daar moet je echt mee opletten. Vergeten van die bidon te nemen, te hydrateren, zorgt ervoor dat je aan het eind van het verhaal met krampen te maken krijgt en al je kracht gaat verliezen. Dus het is
5: constant attent zijn, blijven koelen zoveel als het kan, maar het is moeilijk om nu die volgwagens te gaan opzoeken.
7: Ja, over volgwagens gesproken, Lenny Martinez daar straks was bijna even boos als gisteren Isaac Del Toro op zijn ploegleidersauto en ploegleider, want het duurde vrij lang vooraleer hij een fiets kreeg en die maakt deel uit van de gelosten. Weer iemand van Total Energie die gaat aanvallen, daar straks Verchier, nu Matisse Lebert. Dat zijn namen die we ook kennen van vorig jaar nog uit de Tour. Mannen die vaak een plaatje kochten in de vlucht van de dag. Heb je de beelden nog eens gezien van Del Toro? Die echt staat te wachten.
8: Als een toerist?
7: Ja, die staat te wuiven. Van, ja. Hier sta ik, hier ben ik. En dan vlamt die auto van Team Emirates hem voorbij.
5: Ja, je kan de schuld geven aan de ploegvolgwagen. maar je kan ook wel zelf verantwoordelijkheid nemen en zeggen van hey, hallo, hier sta ik.
7: Dat deed hij toch? Hij was met zijn twee handen aan het zwaaien.
5: Ja,
7: aan het
5: duurde toch vrij lang, vond ik wel. Hij stond daar tussen een paar andere wielertoeristen of supporters.
7: Ja, in de witte trui die eigenlijk al niet zo fel opvalt.
5: Ik kan het me wel voorstellen dat het dan toch gebeurt in alle hectiek.
7: Als je dan net met het microotje aan het babbelen bent en oei, we vergeten onze...
5: Ja, of we zijn hem gepasseerd. Net op tijd de handrem opgetrokken. Ja,
7: en dan stoppen die mannen van Visma.
5: Ja.
7: En er was wel een mooie opmerking. Thijs Sonneveld in zijn podcast vanochtend zei, dat is pas echt samen winnen dan. Vincere en Sieme, ook een beetje het credo bij de Nederlanders. En die stopte dan wel bij Del Toro, de grote concurrent. Om
5: er
7: te
5: is wel zeer veel respect. Ook bij eerste en de tweede zegen van zowel van beide ploegen. Ook de managers van de ploegen gaan elkaar feliciteren en zo verder. Dus het is momenteel... stilte, maybe. Of misschien dacht ik in het Engels te herhalen. Gaat het er straks nog helemaal anders aan toe. Maar op dit moment is het zeer vriendelijk naar elkaar toe.
7: Ja, nog één vraagje. Mocht jij nu ploegleider zijn en baas bij Visma van Veenkaart, wat zou je vanochtend in de bus hebben gezegd? Jongens, die gele trui, dat is mooi. We waren heel tevreden met ons plan dat gewerkt heeft. Met een goede uitkomst in de ploegentijdrit. Maar telkens weer die trui verdedigen met die 6 seconden. Nee, laat maar. Dat hoeft niet echt.
5: Nee, als het kan, gaan ze hem wel proberen aan iemand anders te schenken. Want het kost niet alleen kracht in de wedstrijd om uiteindelijk altijd maar te verdedigen en zo verder. Maar ook heel die rompslomp na de wedstrijd. Al dat gedoe met die gele trui, overal naartoe, persconferentie, dopingcontrole en noem maar op. Dat zorgt ervoor dat Vingegaard zelf veel later in het hotel is en het herstel daar een stukje door belemmerd wordt.
7: Ja. Kilometer 40, alles weer is tezamen gekomen. Dus een volledig pak hier op 154 kilometer van de streep. En nog Garme, wij denken ook aan Arnaud Delis. Die volgt nu al op 6 minuten.
4: En dat is geen goed nieuws. Natuurlijk, dat is zelfs behoorlijk slecht nieuws. Kijken of deze Arnaud Delis deze rit kan uitrijden. En dan gaan we nog eens, of een eerste keer tenminste vandaag, naar onze man op de motor. En dat is vandaag Jonas Maas. Dag Jonas, waar zit jij?
9: Dag Gert, een hele goede middag. Ja, we zitten in het spoor inderdaad van Arnaud Delis, die al vanaf het begin van de etappe van bij de Départ Réel in laatste positie rijdt en al heel snel het peloton heeft moeten laten rijden. Alles wijst erop dat het opnieuw heel erg lastig is, heel erg moeilijk gaat met toch een van de kopmannen van de Lotto Intermarché ploeg. Je ziet het aan zijn lichaamstaal, probeert ook zo net nog een drinkfles, een bidon aan te nemen en dat ging heel erg moeizaam, ook al werd er dan even vooruit getrokken door de ploegleider die er nog eens bij gebleven, nu Pieter van Spijbroek. Ja, hij kon die bijna niet vasthouden, dus er zit geen kracht in het lichaam. Dat zie je aan hoe hij moet werken, aan hoe hij moet klimmen, aan hoe hij moet dalen ook, want we zitten op een deel van het parcours waar het een beetje altijd op en af loopt. Hij ziet er wel niet alleen. Arnaud Delis heeft nog een ploeggenoot bij zich met Baptiste Vastrofer. Dat is de man bij Lotto Intermarché die zich dus moet opofferen voor Arnaud Delis. Maar dat hij deze etappe gaat uitrijden, ja, dat lijkt toch wel heel erg sterk, denk ik. Er zit trouwens nog een andere Belg ook bij, Robert Dons. Toch een klimmer, eentje die je dan hier niet zou verwachten. Maar Robert Dont, de jonge kerel van nog maar 22 jaar van het Picnic Post NL-team, die is gisteren zwaar gevallen en is dus ook zo achterin verzeild geraakt. En nog een andere renner ook erbij, een Nederlander, Arvid de Klein, sprinter, even brede dijen als Arnaud Delis. Ook hij dus geen al te beste dag, in heel warme omstandigheden, dat natuurlijk ook wel, want de temperatuur bij de start gaf toch al makkelijk 5, 36 graden aan. En op de eerste col die ze hebben beklommen al heel snel in deze etappe, de San Feliu des Codines, daar klom het kwik tot 39 graden. Dus heel warme omstandigheden. Ja, daarin kan je uiteraard niet herstellen zoals het moet. Dus ja, we gaan er hier toch wel even bij blijven. Hij steekt nu nog een nylonkous met wat ijsblokjes in de nek, Arnaud Delis. Maar ik verwacht straks, en dat is dan heel spijtig om te zeggen, een opgave van Arnaud Delis. De Le Taureau de Lecheret, die het vandaag heel erg lastig heeft, net als de voorbije dagen. Er blijft nog één ploegleider bij, uiteraard met Pieter van Spijbroek. Die komt af en toe eens polsocht te nemen. En dan zien we hem heel weinig, zegt Arnaud Delis, even het hoofd schudden. Ja, en dan weet je uiteraard genoeg. Dus net voor de Benzewagen, de Voiture Ballet, rijden wij uit. En dat zal misschien nog wel even zo zijn. Met Arnaud Delis, Baptiste Weistrofer, Robbe Dont, de jonge Belg die dus ook in moeilijkheden zit. En Arvid de Klein, de sprinter van het Tudor team. Wake me up whenever you are lonely. When you are in the mood, dear, I'm by your side. I'm by your side.

0: Dat was Wake Me Up van Noémie Wolfs.
1: En intussen zijn jullie ook al vertrouwd, ja toch, met Hannes Taon, de man die alle renners door en door kent en die ons dit weekend, afgelopen weekend eigenlijk, al mooie tips gegeven heeft voor de Sportza wielermanager. Dus daar mag je gewoon mee doorgaan. Hè.
0: De tip van Taon. Met dus Hannes Taon. Hannes, goedemiddag.
2: Hey Caro, goedemiddag.
0: Ik wil eerst even met jou terugkomen op gisteren. Misschien is dat een pijnlijke dag geweest. Het begon goed, want je tip was fantastisch, die van gisteren. Alex Molenaar zat in de vlucht, heeft de bolletrui gepakt. En dan keek ik naar jouw wielermanagerploeg en zag ik Alex Molenaar waar zitten?
2: Op mijn bank. En dat was ook tot mijn eigen grote verbazing. Dus 10 zure bergpunten door de neus geboord.
0: Was je ergens misleid door het interview dat hij gaf voor de start? We gaan er eens naar luisteren, want hij spoelt met wat mist, vond ik.
2: Ik hoor...
0: Waar zitten?
2: Op mijn bank, en dat was ook tot mijn eigen grote verbazing. Dus 10 zure bergpunten door de neus geboord.
0: Was je ergens misleid door het interview dat hij gaf voor de start? We gaan er eens naar luisteren, want...

0: Ja, het is wel pijnlijk natuurlijk. Hè, want door die gemiste punten sta ik nu net achter jou, Caro. Dus,
1: Ja, maar het scheelt niet veel. En de Tour is nog lang. Parijs is nog ver. Voilà. Om nog eens een cliché ertussen te gooien. Hannes, je volgende tip. Wie is dat?
0: Voor ik mijn tip prijsgeef, Caro, wil ik jou eerst iets tonen. Het is een foto van 11 jaar geleden. En ja, wat valt jou op aan die foto?
1: Dat een renner is die, ja, hoe ga ik het zeggen, molliger is?
0: Ja, serieus wat overgewicht eigenlijk. Die mollige jeugdrenner, die rijdt nu mee in de Tour. En het is okay. Raúl García Pierna van Movistar.
1: Okay.
0: Op die foto was hij 14 jaar. En hij werd toen in die periode gepest op school.
1: Oh, garm.
0: Omdat hij El Gordito was. Dat is het Spaans voor het dikkertje.
1: Oh, dat vind ik wel heel erg.
0: Ja, dat is heel sad, heel triestig. Maar zijn overgewicht hield García Pierna eigenlijk niet tegen om zijn passie uit te oefenen. En dat is nog altijd fietsen. Al was dat geen vette. Tijdens jeugdkoersjes moest hij al lossen op de eerste brug over de autostrade. Werd altijd laatste. En hij droomde er ook helemaal niet van om profrenner te worden.
1: En wat is er dan eigenlijk veranderd? Dat hij dan uiteindelijk wel nog prof is kunnen worden?
0: Ja, dat is iets heel bijzonders eigenlijk. Hij is gestopt met tortillas te eten, Caro. Jij weet beslist wat dat is.
1: Ja, typisch Spaans, hè.
0: Ja, dat is zo'n omelet, of een taartje met een omelet, wat aardappelen in. Hè. Ik heb er ook veel gegeten tijdens mijn Erasmus. Ik ben geen grammetje bijgekomen toen. Maar
1: Je ziet er heel scherp uit, inderdaad.
0: Ja, maar García Pierna is er dus mee gestopt en kreeg ook nog eens een groeischeut. En plots was hij een afgetrainde junior, een van de beste van Spanje. En klopte zelfs het toenmalige toptalent, en nog altijd een toptalent, Juan Ayuso. Mm-hmm. En hij werd zelfs enkele jaren later Spaans kampioen tijdrijden. Dus het is helemaal goed gekomen met dat uitgelachen dikkertje. Hij rijdt nu voor het 3e jaar op rij de Tour. En ik denk dat we hem heel vaak in de vlucht gaan zien. Misschien zelfs vandaag al.
1: Daar zijn we heel benieuwd naar. Dankjewel, Hannes, voor een nieuwe tip.
2: Radio 1.
3: Wij verwachten Hannes hier morgen al terug. En als het dan gaat over onze vriend Raúl García Pierna van Movistar, die heeft zich inderdaad vandaag al geroerd. Hè. Maar goed, zit hij nu nog altijd in de voorste gelederen? En wat gebeurt daar überhaupt voorin in de koers, Christophe en Sven?
4: Ja, de sterke Mats Pedersen die probeert weg te rijden samen met iemand van Uno X, Thorsten Traen. Maar die worden zo dadelijk weer gegrepen, heb ik de indruk. Want met 3 man op dit zware parcours wegrijden, dat is veel te weinig. Ook Quinn Simmons probeert aan te vallen. Dus het ene na het andere aanvalsmoment krijgen we hier in deze zware derde rit. En ja, dan wil ik toch eens de vraag voor jouw voeten gooien. Kijk, een paar jaar geleden hebben de mensen van de Tour gezegd, zeker in de naweeën, de nasleep van heel wat dopingdossiers, we gaan de ritten korter maken, we gaan de Tour proberen wat minder zwaar te maken om omdat ja, op die manier zeker al geen voorzet te geven aan de renners om te grijpen naar spul. Wat betreft de afstanden houden ze nog altijd woord. Hè? Want ja, vroeger was het ondenkbaar dat wij zoveel ritten hadden die pas na het begin van Sportza Tour begonnen. 1:30 soms, 20:20. Ritjes van 160, 170 kilometer kan je alleen maar toejuichen. Maar minder zwaar, Sven? I don't think so.
5: Nee, we hebben nog niet heel veel zoveel hoogtemeters gehad als dit jaar.
4: Deze rit van vandaag, ja, bijna 4000. Dat is meer dan Luik Bastenaken-Luik.
5: Absoluut. De renners zijn ook wel beter voorbereid als je kijkt ook hoe ze nu vandaag met warmte omgaan. Er valt wel iets van te zeggen natuurlijk dat het dat misschien terug een klein beetje meer kan dat renners hier toe in staat zijn om dit al. En uiteindelijk maken de renners ook nog altijd de koers. Hè. Als zij bepalen dat er al 40 kilometer lang geen ontsnapping mag wegrijden, ja, dan wordt de koers natuurlijk zo hard gemaakt.
4: Nee, maar dat weet jij ook. Dit is de Tour. Dit is de belangrijkste koers van het jaar. Er zijn altijd charles uit kleine Franse ploegen die zeggen, oh, hebben we dat afgesproken? Nee, ik ga demareren vandaag. Dat is onmogelijk. Dat is een utopie in de Tour de France. Dat weet jij ook.
5: Ja, dat weet ik absoluut. Maar het is wel een feit dat dit is een etappe waar heel veel renners kansen zien om uiteindelijk die te gaan winnen. Dan duurt het gewoon heel lang vooraleer zo'n vlucht tot stand komt. Mm-hmm. En het is inderdaad een Tour die zeer veel hoogtemeters met zich meebrengt. Mogelijk is dat misschien volgend jaar weer net iets anders. Ja, het is er zeker niet makkelijker op geworden. Dat is wel een vaststelling die we kunnen
4: maken.
5: Ja,
4: op 144 kilometer van de streep zitten we in Les Angles. Een buurt eigenlijk in de oostelijke Pyreneeën. Als je kijkt naar de kaart van de Pyreneeën, dat ligt vandaag aan de rechterkant van Andorra. We gaan straks, wanneer we de Spaans-Franse grens gaan oversteken, passeren we ook in Font-Romeu. En Font-Romeu is heel, ik herinner mij,
5: hoogte.
4: Op hoogte, hè, Vincent Rousseau bijvoorbeeld.

0: De lange afstandsloper, een van de toppers in de jaren 90 bij ons, die ging altijd op in Font Romeu op hoogtestage. En vandaag de dag is dat minder sexy geworden. Hoe komt dat eigenlijk? Want iedereen gaat naar Livigno, naar de Sierra, ja, naar Tenerife, maar van Font Romeu spreekt niemand nog.
1: Nee, als wielrenner zeker niet. Misschien wel in atletiek. Dat zou wel kunnen dat daar mogelijk meer gebruik van wordt gemaakt. Maar het is inderdaad een locatie die heel weinig de ronde gaat in het peloton.
0: Ja, 8 minuten is al de achterstand voor Ocharme. Arvid de Klein, Arnaud de Lee samen met zijn ploegmaat Vaes Trofij, de Fransman en Robedon, zoals Jonas daar straks zei. En wanneer neem jij de beslissing als ploegleider om te zeggen, beste Arnaud, ga terug naar de Ardennen alsjeblieft en rust uit?
1: Dat is heel moeilijk, want Vaes Trofij zou zomaar ook eens buiten tijd kunnen binnenkomen. Die moet straks ook nog in die broeierige hitte. Hij heeft al veel arbeid verricht voor Arnaud de Lima. Die moet straks ook nog proberen van binnen tijd binnen te komen.
0: 150 kilometer nog. Hè? We gaan nog naar 1800 meter klimmen zo dadelijk.
1: Ja, hij staat er helemaal alleen voor. Ga er maar aan staan tegen een peloton dat alleen maar sneller zal gaan fietsen naar de finale toe. Ze zitten al op 7 minuten. Ja, dit is echt zeer mooi.
0: Ik zou ook niet weten als ploegleider wat te doen. Aan de ene kant denk je op een vaderlijke manier, Arnaud, alstublieft, stop ermee. Aan de andere kant, dit is je kopman. Dit is de kopman en je hoopt misschien, dat sprankeltje hoop, misschien vandaag nog overleven, dan kan hij weer herstellen. En morgen ga je hetzelfde denken. Ja, dat is echt hinken op twee gedachten.
1: Ik denk dat het Arnaud de Lee zelf zal zijn die op een gegeven moment aan gaat geven van hey, ik pak mijn verantwoordelijkheid, want ik wil niet dat andere renners hier de dupe van zijn die in het peloton kunnen blijven. En voor mij voelt het alleen maar aan dat het erger wordt. Dit wordt een risico-etappe. Dan gooit hij wel de handdoek, denk ik.
0: Ja, heel erg. Très dommage. 140 kilometer nog. We zijn meer dan een uur aan het koersen. Bergop met een gemiddelde snelheid van 44 kilometer per uur. En de vlucht van de dag is nog altijd niet vertrokken. Aanvallen zo net van Mats Pedersen. Magnus Kort probeert het nog eens een keertje. We hebben het peloton dat op een stuk vals plat nu aan het afwachten is. En ook bij Jayco komt er een tegenaanval van Ben O'Connor. Groot peloton, dat nog wel. Maar je voelt aan alles. En daar is weer een derde poging van Louis Vervaak ook in de tegenaanval. En dit is Jon Izagirre volgens mij die probeert te gaan. En dan weet je het wel. Wanneer Jon Izagirre, de Spanjaard van Cofidis, gaat demareren, dan gaan de uitroeptekens gezet worden. Want dat is een gevaarlijke klant.
1: Ja. Het zijn inderdaad al een aantal keer dezelfde renners, maar die gaan ook ergens toch een herstelmomentje moeten gaan inlassen. Want het kost heel veel krachten. Nogmaals, als je een paar keer in deze warme omstandigheden volledig in het rood gaat, dat ga je toch ergens moeten gaan bekopen. En zeg nu zelf, het is misschien zwaarder dan het ooit is geweest, maar het is wel zeer attractief om naar te kijken.
0: Dat is het minste dat je kan zeggen, dat is waar. Alaphilippe is opnieuw opgeschoven naar voren. Hij komt zich weer eens een keertje tonen. 140 kilometer nog en bijzonder veel volk, nog eens een keertje zeggen. Eerste keer nog maar vandaag. In het weekend wel al een aantal keer aangehaald. Bijzonder veel volk, Spaans volk hier in Catalonië. Om te kijken naar de koers.
2: De politie waarschuwt voor een stofzuiger. Op de E314 van Lummen naar Genk voorbij Houthalen. De rechterrijstrook is versperd.
3: Sportza Tour.

0: eens weet hoe gelukkig ik toch ben.
1: Je moest eens weten hoe gelukkig ik was van Remo van het Groenwoud. Caro, je kent Spanje vrij goed. Hè. Je hebt het hier al gezegd, je hebt er eventjes gewoond.
2: Klopt.
1: En gisteren ben je zo vriendelijk geweest om een tip te geven aan onze mannen ter plekke. Proef es Tinto de Verano, typisch Spaans zomerdrankje. En wat blijkt nu, Christophe Meul die heeft zijn collega's 's avonds in het hotel bij elkaar geroepen om het gezamenlijk eens uit te proberen.
3: Dag Caro, zoals gevraagd zit ik op een terras, de rooftop van ons hotel, 10e verdieping in Barcelona. En voor mij staat hij, de Tinto de Verano. Ik ga zoals gevraagd even proeven. Je had gezegd, het is zoet, het ziet er ook zoet uit. Bedankt voor de tip, maar het zal toch bij deze ene slok blijven. Maar Jonas Maas, die zit hier ook naast mij, die mag anders ook eens proeven wat hij daarvan vindt.
4: Zoet en braggel. Ja, nee, dat is niet mijn ding. Ik heb iets meer met een lekker zuurtje in, vind ik toch wel beter.
3: 20 minuten later, het glas staat nog altijd op tafel. En Rutger van Severen, televisiecollega, heeft het glas naar zich toegetrokken en een smaaktest gedaan. Rutger, graag jouw ongezouten of ongezoete mening.
5: Ik wil dat een klein beetje nuanceren wat eerder gezegd werd door mijn collega's. Het is niet zomaar zoete brol. Ik vind het toch een nieuwe ontdekking.
3: Samengevat, het glas gaat leeg.
5: Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen, Christophe.
3: En jouw verantwoordelijkheid opnemen wil ook zeggen daarna water.
5: Uiteraard, want we zijn hier nog altijd om te werken, Christophe.
3: Caro, tips zijn welkom, maar graag tips op niveau. Dankjewel.
2: Tips op niveau, durft Christophe Meul te zeggen. Gelukkig hang jij meteen aan de lijn en kan ik dit meteen counteren. De goût et de couleur on ne discute pas, Christophe.
6: Nee, dat is waar, dat is waar. Hey, maar dankjewel, het was een fijne avond op die manier. Werken en plezier combineren, het beste van beide werelden. Voilà, dankjewel, Caro.
2: Ja, en ik moet eigenlijk ook wel heel eerlijk bekennen, Tinto de Verano, daar was ik dus fan van toen ik als 20-jarige op Erasmus was in Sevilla. Dus voilà, dat is de context.
6: Ja, ik begrijp de context. 20 jaar, jong en onbezonnen.
1: Ja, want als je zegt, ik moet eerlijk bekennen, betekent dat dan dat je nu net iets minder fan geworden bent al? Of?
2: Ik moet eerlijk toegeven dat ik het dus al heel lang niet meer heb gedronken. Okay. Dus ik zou eigenlijk niet weten, we zijn nu 10 jaar verder, of ik het nog altijd even lekker ga vinden.
1: Ik zal nog veel eerlijker toegeven, ik heb het zelfs nog nooit geproefd, maar mijn nieuwsgierigheid is nu wel ongelooflijk geprikkeld, dat kan ik wel zeggen. Maar het zal moeten wachten tot minstens na de rit van vandaag. Christophe, het is niet helemaal een rit als een andere. Hè? Verandert er voor jullie iets vandaag? Mogen jullie bijvoorbeeld nog op het parcours naar de finish rijden, of doen jullie dat sowieso niet?
6: Er is altijd een weg voor de renners en daarnaast is er altijd een weg waar de volgers moeten rijden. Logisch hè, dat je niet telkens voor de koers moet stoppen, dat je niet op kruispunten moet wachten. Ik sta trouwens nu op een snelweg, op een deeltje van die weg waar de bussen op dit moment ook parkeren. Dus wij nemen die alternatieve route, zeg maar. Ik moet wel eerlijk zeggen, die is aangepast. Het plan was om vanuit Barcelona, mensen die de streek kennen, gaan het wel weten, de snelweg naar boven langs de zee te nemen tot in Perpignan, tot net over de grens in Frankrijk, en dan zeg maar naar links de Pyreneeën in te rijden. Nu is dat niet meer het geval. Nu is het echt gewoon van in Barcelona het binnenland meteen in om via de bergen en de heuvels naar boven te gaan. Uh-huh. Zeg maar. En dat heeft er alles mee te maken om die buurt van Perpignan natuurlijk om daar weg te blijven. Hè. Dus een deel van die route die wij normaal zouden moeten nemen loopt vlakbij de getroffen gebieden. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus die aanpassing is er wel geweest. Voor de coureurs verandert er niks. Hè. Maar dat wisten jullie al.
2: Oké, maar naar Les Angles zelf ga jij dan niet, begrijp ik dat goed?
6: Jawel, we zijn altijd met twee ploegen om interviews te doen aan de finish. Wij gaan aan de bussen staan, die staan op 2 kilometer van de finish. En Rutger van Severen, de man van de smaaktest daarnet, die gaat wel tot boven. Maar daar is heel weinig plaats. Er is ook gevraagd om met niet te veel en zo naar boven te gaan. Er is ook bijvoorbeeld kleine dingetjes, maar waaraan je wel merkt dat het gevoelig ligt. Uitdrukkelijk verboden om in de mixed, zo in de technische zone, bijvoorbeeld te roken. Nu, voor ons allemaal geen probleem, wij roken niet. Maar het geeft allemaal zo aan van, kijk jongens, let toch alsjeblieft op. Zorg ervoor dat er niet nog meer miserie van komt. Hè. Dus die maatregelen zijn wel genomen. Ik heb dat gisteren ook gezegd in het journaal. De Tour gaat door. Hè. Afgelasten, zelden tot nooit. Aanpassen, ja.
2: Ja, inderdaad.
6: Dat wel.
2: Ja, inderdaad, Christophe. Voor vandaag heb ik dan nog wel een nieuwe culinaire tip als je toch naar Les Angles gaat. En die zit ook in de quiz. Dus dit is een cadeautje voor de mensen die misschien deelnemen aan die quiz. Blijkbaar zijn er in Les Angles tarte aux myrtilles. En die zijn legendarisch. Ik weet niet of je ze gaat kunnen vinden of dat er daar iets open gaat zijn. Maar als je een snack tussendoor zoekt, is er tarte aux myrtilles.
6: Oké, wij gaan daar alles aan doen. Hè. Je kent ons, alles voor Sporza Radio. We gaan daarachter. We gaan ook daar proberen een smaaktestje van te doen. Maar ik kan niks beloven. Hè.
1: Nee, maar daarachteraan gaan, zo kennen we jou inderdaad. Dankjewel, Christophe Mul. En de groeten ook aan jouw compagnon David daar.
6: Ja, zal ik zeker doen.
1: Op de E19 is het intussen een half uur file rijden richting Brussel tussen Kontich en Rums door een ongeval. Er is 1 rijstrook versperd. Naar Antwerpen 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord en 35 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een half uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne en een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 een kwartier tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen. Door werken blijft er in Hamme 20 minuten file staan op de Rijksweg. De N41 is dat, van Dendermonde naar Sint-Niklaas. En op de buitenring rond Brussel treft u 20 minuten file aan. Maar dat is wel file in golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Nog even de Haunted Youth en daarna weer live actie in de Tour.

0: Wake Up van The Haunted Youth, die een van de optredens gaven op Rockberg. Is mij verteld, want ik heb het helaas zelf niet kunnen aanschouwen.
1: Ik helaas ook niet. In het tennis is Elise Mertens intussen trouwens net begonnen aan haar 8e finale tegen Buskova is dat. Die wedstrijd gaan wij volgen na het nieuws van 2 uur. Nu eerst terug, zoals beloofd, naar de koers met Christophe en Sven.
2: Ja, want we gaan zo dadelijk een zevental krijgen. 4+3. Louis Vervaken, echt onvermoeibaar vandaag. Hij is al voor de 3e keer mee in de aanval getrokken. En misschien is dit wel de goede keer. Samen met Magnus Kort. Oh, en er komt nog een 4e man. Mats Pedersen, die gaat aansluiten. Want Pedersen geeft ons eigenlijk niet de tijd om ons verhaal af te maken. Vooraan dus 4. Vervaken, Kort, Nelson Oliveira en Matteo Verchet. De Fransman van Total Energie die het eerst ook al eens een keertje probeerde. En er is nog een kwartet op komst. En die luisteren naar de namen Luke Plapp. Samen met zijn ploegmaat van Jaco Alula, Mauro Schmid. George Bennett, de Nieuw-Zeelander. Hij was heel goed in de voorbije Dauphiné. En dan Sven als een duivel uit een doosje. De man die al ook al een paar keer geprobeerd heeft. En ja, echt wel op dit soort parcours. Je kan vragen stellen, Mats Pedersen, op zo'n zwaar parcours. Maar hij laat zich absoluut niet onbetuigd.
3: Ja, fenomenaal hoe hij die jump nog maakt vanuit het peloton. Ja. Om dan die inspanning te leveren. Ze zijn er nog niet bij vooraan. Maar het ziet er wel heel goed uit. Als ze daar de krachten kunnen bundelen, dan zou dit wel eens de vlucht van de dag kunnen worden.
2: 4+4 is 8, maar een kleine voorsprong. Voorsprong van 11 seconden. En dan zit het peloton eraan. Maar ook het peloton knalt helemaal uiteen en wordt uit elkaar gereden. Er wordt weer gedemareerd. En de Lio Garme die wordt nu al gemeld op meer dan 9 minuten. Die van Jaco, die zijn ook wel echt tuk op een goede prestatie vandaag. Dat zie je. Er komt nog eens een tegenaanval ook. Met een counteraanval eigenlijk vanuit het peloton. En nog eens 5 man proberen daaruit weg te rijden. Iemand van Movistar glijdt mee. Is het opnieuw Egan Bernal? Ja. Ik denk opnieuw Egan Bernal vanuit het peloton dus. En dan misschien ook Baudin die meeglijdt. En is dat Vlad van Mechelen? Dat zou wel eens Vlad van Mechelen kunnen zijn. Onze landgenoot die mee aansluit namens Bahrein. Dus het is nog altijd koers. En die mannen, het groepje Bernal, die komen nu op het wiel van Mats Pedersen en co. Dus vooraan nog altijd een viertal met daarbij 1 landgenoot. Zijn naam Louis Vervaken.
0: Ja, Louis Vervaken is erbij, maar het is zich toch stilaan aan het ontwikkelen, is mijn gevoel, hè, Caro?
1: Daar goed, lijkt het wel op.
0: We zijn na 2 uur opnieuw bij de Tour en dan volgen we dus ook die wedstrijd van Elise Mertens, die al behoorlijk ver geraakt is op Wimbledon.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
10: Nachtdeursteen, parket, Impermo.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
12: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Oh, schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dat voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van 399 euro. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Rond deze tijd moeten alle argumenten van de Belgische Voetbalbond tegen het intrekken van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun ingediend zijn bij de FIFA. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond om die schorsing van Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. De FIFA heeft intussen een neutrale rechter aangesteld. Voorlopig is er geen nieuws over de beroepsprocedure. Het is nu afwachten hoe snel de Belgen iets zullen weten en of de FIFA nog terugkomt op zijn beslissing. Veel voetballiefhebbers vinden die beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA onbegrijpelijk. En deze mensen in Gent vinden het een kwalijke zaak voor het hele voetbal.
9: Het is gewoon schandalig. Als er een reglement is, is er een reglement. En dat moet gevolgd worden en niet in één keer plots veranderen.
10: Corrupt allemaal, denk ik. Ik ben al mijn hele leven voetbalsupporter. Dat is mijn droom, dat voetbal terug gaan winnen.
11: Rood is rood, dat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport. Rood of niet rood, meespelen of niet meespelen, binnen gaan we toch doen.
8: Als je ouder bent dan 60, kan je vanaf nu op mypension.be terecht om je vroegste pensioendatum te checken. De wettelijke pensioendatum blijft 66 jaar, maar de vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenregels van de federale regering. Giselda Curvers, woordvoerder van de federale pensioendienst.
12: Van mensen die 60 zijn dit jaar, kan de pensioendatum maximum 2 jaar opschuiven. Mensen die ouder zijn dan 60, maximum 1 jaar. Nu, de belangrijkste reden is vooral dat het aantal dagen dat je nodig hebt om een jaar te laten meetellen voor vervroegd pensioen vanaf 2027 stijgt van 104 naar 156 dagen. Dus heb je verschillende dagen tussen de 104 en 156, ja, dan kan dat natuurlijk zijn dat er verschillende jaren niet meer meetellen voor die loopbaanvoorwaarden.
8: Wie jonger is dan 60 zal ten laatste dit najaar zicht hebben op zijn of haar vroegste pensioendatum. EU-commissievoorzitter von der Leyen roept op om Oekraïne snel meer luchtafweerraketten te bezorgen. En ze zegt dat dat ook besproken zal worden op de NAVO-top morgen en overmorgen. Rusland vuurde afgelopen nacht bijna 70 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Maar de Oekraïnse luchtafweer kon geen enkele ballistische raket neerhalen door het gebrek aan Patriot luchtafweerraketten. Bij de bombardementen werden in totaal 15 Oekraïnse burgers gedood. En in Teheran is de rouwstoet aan de gang voor Ayatollah Ali Khamenei, de Iraanse religieuze leider die eind februari werd gedood bij de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Honderdduizenden mensen volgen de kist met zijn lichaam die op een vrachtwagen door de straten van Teheran wordt gereden op weg naar de luchthaven. Van daaruit wordt het lichaam van Khamenei naar verschillende steden gebracht in Iran en buurland Irak. Donderdag wordt hij begraven. Het is vanmiddag droog en zonnig, temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken, na de middag vanaf het westen meer zon. En ook woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: Sportza Tour.
6: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
13: Een heel goede middag, Christophe van der Goor en Sven Nys. De strijd, de intense strijd voor de vroege vlucht, is gestreden?
14: Ja, absoluut. Ik denk het wel. Want het peloton heeft de zegen gegeven. Hè. Zo werkt dat meestal in de koers. Na een lange strijd van bijna anderhalf uur heeft het peloton zich nu rechtgezet. Paul Sexas, we zien hem gaan plassen aan de kant van de weg. En dus de zegen gegeven aan 13 renners daarbij. Twee Belgen inderdaad, Vlad van Mechelen die meeschuift. En dit is toch ook wel een openbaring van jonge renners. Hè. Daar straks hadden we Ramses de Bruyne die we heel goed zagen in rijden in de Dauphiné. Idem dito voor Leuvenaar Vlad van Mechelen. En die glijdt nu mee in de vlucht van de dag. Samen met Louis Vervaeken, die een van de eerste aanvallers was van deze dag. Aan andere grote namen, luister maar, Alex Baudin, bijna een week lang gele truidrager in de Dauphiné. Mats Pedersen, ex-wereldkampioen. Egan Bernal, ex-winnaar van de Ronde van Frankrijk. Luke Plapp, echt wel een hardrijder en eigenlijk een man wiens capaciteiten nog niet ten volle gebruikt zijn. De Australier Mauro Schmid, een Zwitser, die rijdt ook voor Jaco Alula. Magnus Kort wint ieder jaar wel zijn ritje in de Tour. Meestal achteraan, op het einde, wanneer iedereen een beetje doorheen zit. Nu opvallend op dag 3 al. George Bennett, vroeger in dienst van Jumbo. Garcia Piernia, we hebben Nelson en we hebben Clément Braas. Net als Matteo Verchier. Mooi groepje, Sven.
0: Mooi groepje, maar die zitten daar vooral ook omdat het fysiek een afmattingsslag is geweest. Die zitten daar niet voor niks. Dat is niet toevallig dat die in die kopgroep zijn terechtgekomen. Die hebben daar gigantisch veel krachten voor op het asfalt gegooid. En uiteindelijk zitten ze daar nu, krijgen ze een klein beetje tijd om daarvan te herstellen. Hopelijk zit daar snel ook wat tijd tussen dat die volgwagens bij hen kunnen komen. De bidonnen en de ijszakjes kunnen afgeleverd worden, want ze gaan het nodig hebben.
14: Ja, en het pelotoncontrole van de mannen van de gele trui, van Matteo Jurgensen. Met daarbij ook Kelderman die op kop rijdt. Anderhalve, wat zeg ik, 1,50 is eigenlijk al de voorsprong voor deze 13 leiders op het peloton, waar ze echt allemaal collectief zeggen oef, oef, oef. Het is eventjes gedaan natuurlijk niet. Kelderman die is niet geselecteerd voor deze Tour. Maar achteraan komt dan de heer Tadej Pogacar, die gisteren, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, maar daar kunnen we het straks wel over hebben nu, dat de boel een klein beetje stilvalt. Die speelde met de tegenstand, waar daar kwam het eigenlijk toch wel op neer. We houden ook de achterstand van het groepje Arnaud Delis in de gaten, want nu bij deze situatie dat het peloton een klein beetje gas terugneemt, snelheid aan het minderen is, hoopt Delis natuurlijk dat hij de kloof zou kunnen dichten, min of meer, of kleiner maken en opnieuw aansluiten. Dat zal moeilijk zijn, maar vooral de schade beperken. 122 kilometer nog, we zijn aan het klimmen. Het gaat alleen maar bergop op dit ogenblik, richting nu de 1800 meter zo dadelijk. De Col de Tosses, nog altijd op Spaans grondgebied. Dan afdaling en dan pas richting de Frans-Spaanse grens om te gaan klimmen richting de Col du Calvaire. En dan zitten we bij dat hoogtedomein van Vomme.
8: België in de vlucht, dat is heel mooi, maar ook in de vlucht. En dat wil ik toch even zeggen, voor de tweede dag op een rij, de tip van Tahan, Hannes Tahan, met Raúl García Pierna. Proficiat alvast voor wie hem ook in zijn wielermanager heeft. En bij deze ook nog eens een warme oproep om in onze mini-competitie te komen. Die vind je onder de naam Radio 1 Sportatour.

0: kort, maar meer moest dat niet zijn. De Avalanches en Jamie XX met Every Single Weekend.
1: En het is vandaag, zoals gezegd, dus ook een belangrijke dag op het Grand Slam toernooi van Wimbledon, want Elise Mertens speelt haar 8e finale tegen de Tsjechische Buzková. Jill Meulemans, jij volgt de match voor ons. Goedemiddag.
2: Hey, dag Caro.
1: Nauwelijks verschil tussen Mertens en Buzková op de wereldranglijst, maar mogen we de favorietenrol ergens toch een klein beetje in de richting van Elise Mertens schuiven, of niet?
2: Nee. Denk ik. Ik denk van niet. Ik denk van niet, aangezien het super, super dicht bij elkaar ligt. Elise Mertens, 27ste op de wereldranglijst. Marie Buzková, 23ste. Super dicht bij elkaar. En op de website van Wimbledon staat er 51% kans dat Buzková wint. Dus net niet het voordeel voor Elise Mertens. We zijn net begonnen aan die partij. 1-0 voor Buzková. En een breekpunt op de opslag van Mertens. Op dit moment, het game is al, ik denk, meer dan 10 minuten aan de gang. Al 3 breekballen moeten wegwerken. En nu opnieuw eentje voor Buzková. Goeie rally nu wel van Mertens. Die Buzková van de ene naar de andere kant stuurt. En dit zou ze moeten kunnen afmaken met een smash. Jawel. En dus opnieuw 40-40. Op die manier maar meteen moeite voor Elise Mertens om in deze wedstrijd te komen. Ze staat dus in de 4e ronde van Wimbledon. Voor de 17e keer dat ze een 2e week in een Grand Slam haalt. Caro, ik weet niet of je weet hoe lang het geleden is dat ze nog eens een kwartfinale heeft gehaald in een Grand Slam.
1: Dat weet ik niet van buiten. Vertel, Gilles.
2: US Open 2020. Dus dat is toch wel al even terug. Ze haalt heel vaak de 2e week. Maar dan verder gaan, dat is vaak het moeilijkste voor Elise Mertens. En vandaag toch wel een kans, denk ik, tegen Marie Buzková. Niet vergeten, in de vorige ronde Mertens gewonnen van Elina Rybakina. Nummer 2 van de wereld. 7-6, 6-1. Dus een heel overtuigende overwinning voor haar tegen toch een van de absolute toppers in het vrouwentennis. Mertens nu op 40-40. Kan weer naar het net komen. Buzková en dan de loop die. Oh, het is perfect hoor, over Elise Mertens. Maar die Buzková is geweldig begonnen aan deze partij. Met veel vertrouwen en je voelt bij Elise Mertens nog een beetje aan het zoeken naar haar niveau. Kijkt vaak naar de box, naar haar coach om te zeggen van wat is dat hier toch in deze beginfase. Ik voel me nog niet helemaal lekker in mijn vel. Op court 2. En nu weer een breekpunt dat ze zal moeten wegwerken. Ik denk nummer 4 of misschien zelfs al nummer 5 in dit game. Een game dat maar blijft duren. Al 12, 13 minuten aan de gang. Goede service nu van Mertens. En dan het commando in de rally. Proberen te sturen met de forehand. Weer van rechts naar links. Buzková die achter de bal aanholt. En dan dropshot van Mertens is goed. En opnieuw 40-40 op die manier. Ik denk als ik blijf spreken totdat dit game voorbij is, dat we nog even bezig zijn. Dus ik stel voor om even terug te geven. 1-0 voor Marie Buzková. Voor de 8e keer deuce in dit 2e game. Mertens dus aan de opslag. 40-40 in dat 2e game.
1: Dankjewel, Gilles. We gaan inderdaad even terug overnemen, want op deze manier blijft het maar duren. Maar het is alleszins een spannende start. Zoveel is duidelijk in die wedstrijd daar van Elise Mertens. We blijven het volgen natuurlijk.
0: De E19 is het een half uur file rijden richting Brussel tussen Kontich en Rumstoren. Ongeval, daar is 1 rijstrook versperd. Naar Antwerpen, 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord en 35 op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Stabroek op de R2 moet u een half uur file rijden tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen daar. Ook 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En een kwartier richting tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door werken blijft er in Hamme 20 minuten file op de Rijksweg, de N41 in beide richtingen tussen Dendermonde en Sint-Niklaas. En op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Dit is het scene.

0: De scene met de schaduw van het kruis. En over schaduw gesproken, Gert, ik hoop dat dat er een beetje in zit voor onze man op de motor, Jonas Maas, maar ik vrees van niet.
1: Nee, misschien niet. Ik zou eigenlijk ook Arnaud Delis wel een beetje schaduw willen toewensen, want die is ongelooflijk hard aan het afzien op dit moment. Jonas, zit je nog bij hem?
2: Zeker en vast, we zitten zeker en vast nog bij hem. Maar schaduw, dat is er een beetje langs de kant van de weg, dat kan ik je wel zeggen. En die is meer dan wel gekomen met de temperaturen die nu oplopen tot 36 graden. Ja, het is warm op de fiets. Dat zal het Arnaud Delis zeker niet makkelijker maken. De man die het al 3 dagen echt lastig heeft. En vanaf het begin van de etappe vandaag is alweer helemaal achteraan. Net voor de Voiture Ballet zit hij nog altijd met. Nog altijd het vaste drietal voor zich. Want hij is steeds het leidend voor hem. Achterin dat groepje met 4. Met dus zijn ploeg. Genoten Fransman Vijstrofer, die steeds compos hoogte nemen, altijd achter zich kijkt, is Arnaud er nog bij? Jawel, hij hangt er nog aan, het is tussen hangen en werken toch maar hoor, want je ziet dat hij toch het heel erg lastig heeft. Even zijn we hem voorbij gestoken en dan zie je een heel grijze aanblik op zijn gezicht. De ogen konden we uiteraard niet zien, verstopt achter die bril, maar dat die heel diep in de kassen zullen liggen, dat kan ik me best wel inbeelden. Er is ook nog altijd bij, is die andere jonge Belg, Rob Bedont, die het meeste klimwerk wel voor zijn rekening neemt. Geen al te beste dag, ook voor hem. Dat zei ik daar straks ook al. Hij dus na die val van gisteren in niet al te beste doen. En het zal vandaag ook overleven worden voor hem. Anders was dit echt wel een etappe geweest op zijn maat. Om misschien wel in de vlucht van de dag te gaan. Delis gooit nog een bidon weg. Even leeg gieten, leeg spuiten in de nek. De ploeggenoot Vijstrofer neemt er nu nog eentje aan. Kreeg ook zo net een pilletje vanuit de ploegleidersauto van Pieter van Spijbroek. De man die af en toe toch eens ook even polshoogte komt nemen bij Arnaud Delis. En dus Arvid de Klein, de Nederlandse sprinter van Tudor, is er ook nog altijd bij. Ze begrijpen elkaar dus wel goed. Ze helpen elkaar. We zagen zo net toen de temperaturen opliepen tegen de 40 graden. Want die temperatuur hebben we hier ook al moeten trotseren. Toch ook al gezien dat zelfs Arvid de Klein even een bidon leeggoot in de nek van Arnaud Delis. Dus er is solidariteit tussen deze 4 helemaal achter in de koers. We zijn ze zo net ook even voorbijgestoken. Want we zagen in de verte in de weilanden hier een dorpje uitkomen rijden. En dan zagen we plots toch een groepje in de verte rijden. Dus daar zijn we dan even naartoe gereden. Een groepje van een 30-tal renners met toch wel wat interessante namen in. Want daar zit Timmer Lierer onder andere bij. De sprinter van de Solakwikstep-ploeg met zijn vaste luitenant Bert van Lerbergen. Ook erbij Tobias Vos, de tijdrijder die zo belangrijk was voor het Ineos-team. Ook in al te beste dag, de Bolletjestrui. Ja, die zien we vanavond niet meer in de Bolletjestrui. De Bolletjestrui van Alex Molenaar zit daar ook in dat groepje van die 30 renners. Samen met Ricky Tello, toch een belangrijke pion in het team van Paul Sexas, is daar ook in verzet geraakt. Net als Bruno Armirail, vroeg in de etappe al gevallen. De oud-Franse kampioen tijdrijden van Visma. En dus een groepje van 30-tal renners zit daar dus samen. En zij rijden op een 3-tal minuten rond van dit 4-tal. Als dat enige hoop mag geven dat dit 4-tal daar nog naartoe kan, dan geef ik ze nog wel een kans om te overleven. Want achterstand op het peloton, die is uiteraard best al wel groot. Ze moeten ook proberen binnen tijd aan te komen. En de zwaarste kols van vandaag, die moet er dan nog aankomen. Dus als er voorin veel beweging komt, als het daar vooruit gaat en de achterstand wordt nog veel groter, dan wordt het een echte calvarietocht die misschien wel betekent dat de Tour ook helemaal stopt voor Arnaud Delis en co. Hier. Dat heb ik te vertellen van hier achteraan. Ik vermoed dat Christophe en Sven toch wat meer een blik hebben op wat er vooraan in de koers gebeurt.
3: Ja, en vooral ook Garme, die Egan Bernal. Dat was de meest actieve renner van deze etappe. 3-4 keer gaan aanvallen en dan verzeilde hij eindelijk. Hij heeft dat zelf afgedwongen. Een ticketje voor de vlucht van de dag met zijn 13e. En dan reed hij lek. Ja, zo net zong T. Lau de schaduw van het kruis. Maar hier de schaduw van de lekke band voor Bernal. En dan had hij 35 seconden achterstand. En kwam de ploegleider Kurt Asle Avesen, die we natuurlijk kennen, de Noor, als renner destijds. Die kwam naast hem rijden en u hoorde hem roepen, what I do, op zijn Colombiaans Engels eigenlijk. En Kurt Asle Avesen kon alleen maar een drinkbus aangeven en had niks te vertellen. Wat moet je vertellen, Sven? Dit is echt om... Oké, alles is relatief in de huidige wereld, maar dit is echt vloeken. Dit is vloeken voor een renner. Ik bedoel, dan kan je nog zeggen, er komen nog kansen, maar hij was de motor, hij was de man die de aanzet gaf en dan zo op een lullige manier terug naar het peloton waaien.
4: Hij heeft 80 kilometer gekoerst om daar te kunnen zitten en dan kom je in zo'n situatie terecht. Dat is zeer jammer en ik denk dat hij nu maar één ding hoopt, is dat die vroege vlucht wordt teruggepakt.
3: Dat daar niet de winnaar van de dag
4: in zit. Ja, dan slaap je echt slecht in mijn ogen.
3: Voilà. Het heeft niks te maken met het niet gunnen van een ander, maar Ja, hij heeft de Tour gewonnen in 2019, maar de jongen heeft nog nooit een rit gewonnen. Heeft nog nooit een rit gewonnen in de Tour.
4: Nee, en van waar hij komt, want hij heeft echt wel zeer, zeer zware kwetsures gehad nadat hij vol op een wagen was geknald met zijn tijdritfiets, als ik me niet vergis.
3: Ja, ja, ja.
4: Als je ziet hoe hard hij gevochten heeft om dan hier vandaag in zo'n zware etappe, extreme omstandigheden, in die vroege vlucht te zitten en dan daar weer worden weggeslagen, dat is op zich wel zeer jammer, ja.
3: Absoluut. We geven de namen nog eens van de mannen vooraan. Mats Pedersen, Alex Baudin, de Fransman. We hebben Prodhomme, Tegada, Vlad van Mechelen, Louis Vervaken. Dat zijn de twee Belgen mee voorin. Luke Plapp, Mauro Schmidt, Magnus Kort, George Bennett, Garcia Piernia, Nelson Oliveira, Alex Aramburu is de man. Hij won bovenop de muur van Durbuis in de ronde van België. We hebben Clément Braas die erbij is, Michael Storr, Joris Delboven, Verschee en Boulderstorm. Abel Boulderstorm. Hij rijdt voor een beetje een buitenbeentje. Hij rijdt voor een Caja Rural. 18 man, dat zijn de leiders in deze etappe. En Arnaud Deli, terwijl het peloton aan het wandelen is. Ja, ze rijden 2-2, zoals we dat dan zeggen. Een wieltoeristtermen op zondagvoormiddag. En hij per hectometer nog seconden aan de broek. Dus die jongen staat echt helemaal stil, Arnaud Deli.
4: Ja, het is zeer moeilijk om onder woorden te brengen hoe moeilijk of wat er in het hoofd omgaat van die renner. En ook die renners die bij hem zijn, die hem daar echt proberen door te slepen door die zeer moeilijke omstandigheden. Het is een keuze die hij zal moeten gaan maken op een bepaald moment. Hopen dat er nog wat terug van die achterstand wordt weggeknabbeld, maar ik vrees er een beetje voor. We zitten nu wel in dat tussenfase momentje. Nog 110 kilometer. Maar het wordt er ook niet makkelijker op. Hè. We gaan straks nog meer hoogtemeters moeten overwingen. En ja, als het lichaam echt zegt
3: stop,
4: stop, dan is het gewoon echt letterlijk game over. Hè. Zeker als het dan nog eens bergop gaat.
3: In de oostelijke Pyreneeën. Prachtig landschap natuurlijk. Nog niet echt de woestenij die we kennen van de hoge kols in de Pyreneeën, waar we straks naartoe gaan. Later in deze Tour, de komende dagen, moet ik zeggen, met onder meer de Tourmalet. Maar nu op weg. Alleen maar klimmen. Bergop, bergop. Om tot op een hoogte te komen van 1800 meter. En dat is de top van de col van eerste categorie. Het hoogste punt in deze etappe. 109 kilometer nog te gaan. 12 man aan de leiding. 2,5 minuut op het peloton dat eindelijk gas heeft teruggenomen. Regardez-moi.

0: Carla Bruni met Le plus beau du quartier.
1: Route touristique. En die route touristique wordt vandaag in Frankrijk een heel rustige route toch voor diegenen die toch nog over het parcours mogen rijden. Want er zal dus geen volk langs de kant van de weg staan. Steven de Kranen, bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
1: Ja, om de entree in Frankrijk te vieren vandaag wou jij het hebben over Frankrijk als vakantieland. Maar dit is wel een getroubleerde start natuurlijk. Hè?
2: Ja, Zuid-Frankrijk kreunt onder de hitte en de bosbranden vandaag... hebben we de melding gekregen, 4600 hectare natuur en bos verwoest in de regio van Perpignan. De regio waar de Tour bijna langskomt, toch op enkele tientallen kilometers. En het is alle hens aan dek in dat departement van Pyrénées-Oriental, want de prefect heeft inderdaad gezegd, ja, we moeten belangrijke hoofdwegen vrijhouden, eventueel voor brandweer en voor evacuaties. Er zijn 10.000 mensen geëvacueerd uit dorpjes daar, dus dat betekent dat de Tour voor die laatste kilometers op Frans grondgebied zonder publiek zal gereden worden. Dat is redelijk uniek. Dat zal nog wel eens gebeurd zijn bij natuurreservaten zoals Puy de Dôme. Maar voor deze omstandigheid is dat toch redelijk uniek, denk ik.
1: Laten we hopen dat iedereen veilig en wel door die periode van hitte en bosbranden kan komen. De schade qua natuur die is er natuurlijk al wel. Maar als we dan eens kijken naar het toerisme, ja, betekent dit ook wel dat de komende jaren mensen zullen beginnen nadenken, twee keer nadenken, voor ze richting zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld willen trekken. Dat meer en meer mensen de reflex zullen hebben van oei, zo heet daar, misschien nog andere problemen?
2: Ja, dat hoor je nu al, dat veel mensen zeggen misschien gaan wij een coolcation nemen en kijken ze eerder naar landen in het noorden van Europa dan in Zuid-Europa. En binnen Frankrijk zelf zie je ook al een verschuiving. Dat sommigen zeggen, ja, dat uiterste zuiden, zelfs Côte d'Azur, Marseille, Perpignan. Laat ons eens kijken naar de andere kant van Frankrijk, aan de Atlantische Oceaan, waar het normaal ietsje milder is. En dan hebben we het over de streek waar de Tour ook zal passeren, Les Landes. Dan tegen die kust daar, Cap Breton. Daar merken ze nu al een verschuiving van toeristen. Ook Spanjaarden die naar daar komen omdat het te heet bij hen is, die dus die richting uitkomen. Maar ook daar kan het heel warm zijn, want je zit al bijna in de oksel van Bordeaux. Dus straks denk ik dat we naar Noord-Frankrijk moeten. De streek van Calais, Boulogne, Duinkerke, onze richting uit. En misschien nog noordelijker, want ja, ook wij hebben meer en meer last van die hitte.
0: Mogen we op dit moment wel gewoon nog altijd zeggen, Steven, dat Frankrijk het vakantieland is voor Belgen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Frankrijk zo'n land is, als je de landkaart ziet, de vorm van het land alleen al roept vakantiegevoelens op bij de Belgen. En er zijn heel veel Vlamingen die naar Frankrijk trekken. Die worden ook niet altijd gemeten in de officiële cijfers, die sowieso ook al fantastisch zijn voor Frankrijk. In 2024 meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen voor dat land. Koploper mondiaal. Meer dan Spanje, die er in de 90 miljoen heeft. De Verenigde Staten 72 miljoen, om maar een idee te geven. Maar ik denk dat heel veel Vlamingen daar naartoe trekken. Soms ook naar familie en vrienden. Ze logeren daar. Dat wordt niet altijd officieel meegeteld in statistieken van de top 5 landen waar Belgen op vakantie gaan. Gewoon omdat het geen georganiseerde reis is. Maar ik denk dat voor veel Belgen, ja, al de grens overkomen, al is het maar om champagne te gaan halen, het is al vakantie. En dat land roept zoveel gevoelens op, van de Côte d'Azur tot Normandië. Iedereen heeft wel een idee over vakantie bij Frankrijk. En de Fransen noemen hun eigen land ook l'hexagone. Hexagon betekent zeshoek. Maar de Fransen gaan verder en die zeggen een perfect geometrische figuur.
0: Tuurlijk.
2: Als daar een land in past, dan moet dat land toch ook perfect zijn.
0: Dat verbaast me totaal niet. Steven, jij woonde met jouw ouders vlakbij de Franse grens. Waar gingen jullie eigenlijk met vakantie in Frankrijk?
2: Als wij al op vakantie gingen in Frankrijk, was dat heel dichtbij. En Noord-Frankrijk is heel leuk. Wissant, Wimereux, let er eens op, er zijn heel weinig Franse steden of gemeenten met een W. En dat komt omdat Frans-Vlaanderen die W een beetje aan de Fransen overgegeven heeft. Want ja, zij kennen dat minder in hun taal. Dus laten we zeggen, Frans-Vlaanderen was heel leuk, van Kassel tot de kust en ook de Baai van de Somme. En als we dan iets avontuurlijker waren, dan gingen we richting Normandië, richting Deauville, Trouville en nog iets verder de stranden van de landing van juni 44. Dus vooral die kant van Frankrijk blijf ik ook nog altijd fascinerend vinden. Ja.
0: Zien ze in Frankrijk de toeristen eigenlijk graag komen?
2: De meeste Fransen wel, denk ik. En ik vind dat het ook opvalt, en veel Vlamingen spreken mij daarop aan. Wij worden in het Engels aangesproken in Frankrijk als wij een vraag stellen in het Frans. En dan merk je dat dus sinds de Olympische Spelen zeker. De Fransen zich bewust zijn van hun imago dat vroeger nogal wat nors was. Ze stellen zich meer open naar de wereld. Zeker de jonge generatie, die kunnen Engels, die zullen ook meer op die hospitality inzetten. Het is al een Engels woord bijna, om mensen te ontvangen. Maar er is nog altijd die grote tweedeling in Frankrijk, wat de Fransen zelf vinden. Het verschil tussen het noorden en het zuiden. De leuke mensen vinden de Fransen zelf zitten in het noorden. Bienvenue, les ch'tis. Ja. Want ja, de Noorderlingen zijn grappig. Dat zijn de Frans-Vlamingen onder andere. Die zijn altijd klaar om iemand te ontvangen. Denk maar aan het borreltje voor de facteur, voor de postbode die langskomt. En de mensen in het zuiden, die zeggen het zelf. On aime le soleil, we houden van de zon. On aime le pastis, we houden van onze pastis. Mais on aime pas les autres, we houden niet zo van de anderen. Vooral als ze met veel komen, massatoerisme in Zuid-Frankrijk, Côte d'Azur. Dan zeggen ze, we zijn toch liever een beetje op onszelf. Dus ik zou zeggen, het is een mix.
1: Het is een mix, maar over het algemeen kunnen we echt nog altijd wel spreken, denk ik toch, van La Douce France. En dan zijn we bij Charlotte René.
2: Ja, een fantastisch nummer. En wat opvallend is aan dat nummer, het vertelt een beetje over het clichébeeld, het nostalgische Frankrijk. Oké, het is geschreven in de jaren 40, dus Frankrijk zag er zo mogelijk nog landelijker en rustiger uit dan het al is. Maar het was vooral een belangrijk nummer. Waarom? Voor de Fransen was het een beeld terug oproepen van een zorgeloos vrij Frankrijk, niet onder Duitse bezetting, want het nummer is van 43. En de Duitsers die dachten, ach, het is een liedje over een landschap, dus het is zeer onschuldig. En Trenet is natuurlijk het nummer. Waarom? Voor de Fransen was het een beeld terug oproepen van een zorgeloos vrij Frankrijk, niet onder Duitse bezetting, want het nummer is van 43. En de Duitsers die dachten, ach, het is een liedje over een landschap, dus het is

0: voortgegaan na de oorlog en is nu nog altijd een hymne aan het Frankrijk zoals velen het kennen of toch nog zo te willen kennen, namelijk een land met mooie landschappen en heel weinig problemen.
1: À demain.
0: Évidemment.

0: je t'ai gardé dans mon cœur.
1: Het douce France van Charles Trenet dus. Dan nog eens naar de koers. Nog een honderdtal kilometer te gaan. Dat betekent, Christophe en Sven, de tussenspurt die eraan komt.
2: Ja, die komt eraan. En dan is het natuurlijk vooral uitkijken naar één man. Hè. En dat is de ex-wereldkampioen, de Deen Mats Pedersen. Hij heeft vooraf al gezegd, en wij met z'n allen, en daar moet je niet veel voor koers, van koers voor kennis, Sven. Maar het is een dit soort ritten waar hij extra punten moet pakken ten opzichte van Merlier en Philipsen.
3: Dat is zeker
2: voor de groene trui.
3: Ja, absoluut. Het is een renner die een klassiek renner die echt wel een berg over kan. En die ook in dit soort werk het verschil kan maken ten opzichte van de echte sprinters. Al zeg ik niet dat hij ook geen massasprint zou kunnen winnen. Daar geloof ik ook wel in als de koers zeer hard is gemaakt.
2: Heeft dat in het verleden een paar keer gedaan, ja. In de Ronde van Spanje bijvoorbeeld. Waar hij toen ook de puntentrui heeft gepakt. Maar de Tour... Ja, tegen Merlier en co, dat is nog iets anders natuurlijk.
3: Nee, en ik zie een heel goede Mats Pedersen. Hè, want het is toch altijd wel even afwachten nadat hij ook de voorbereidingswedstrijden had geskipt. Mogelijk nog wel wat last van de kwetsuren van het voorjaar. Maar hij komt goed voor de dag. Is zeer attent. En als je hier in deze kopgroep zit, dat heb je niet gestolen.
2: Want als we teruggaan eventjes in de tijd. In 22 won, heeft natuurlijk al ritten gewonnen in de Tour. 2 tot nu toe. Maar één daarvan was ook uit een vlucht van de dag in Saint-Étienne. En wat is er nu helemaal niet in Saint-Étienne? Vlak. Stukken
3: nee,
2: vlak.
3: Nee.
2: Dat is gewoon daarom... Thomas de Gent won daar nog. Dat is daar echt heel zwaar. Dus... Ja, Mats Pedersen. En je ziet ook de manier waarop hij van kop afkomt. Hoe hij deze groep, deze kopgroep van 18 man dirigeert. Hij is echt wel de leider.

0: in dit pak, hè?
1: Hij is de leider. Hij is ook degene die niet direct mee was. Hè. Hij heeft in zijn eentje nog de sprong gewaagd om in dat achtervolgende groepje terecht te komen. Dus zelf afgedwongen. Hij gaat hier cruciale punten sprokkelen. Stap voor stap proberen van daar de sprinters te vroeg af te zijn.
0: Zo is het. Terwijl we op 500 meter zitten van die sprint. En normaliter zal Mats Pedersen daar echt niks in de weg worden gelegd. Eventjes een ander thema wat jij zo net tijdens de plaat aanhaalde. Een goed thema eigenlijk. De discussie over de valpartijen in het begin van de Tour. We hebben de ploegentijdrit gehad. Gisteren al meteen heel veldberg op en geaccidenteerd. Kijk, terwijl Mats Pedersen, niemand durft dat natuurlijk. Dit heeft ook te maken met status en met macht. Mats Pedersen, die zelfs geen sprintje hoeft te doen, vertrouwt het zaakje niet helemaal. Kijk dan achterom, maar pakt hier de volle buit van 25 punten. Maar door dit zware begin van de Ronde van Frankrijk opperde jij tijdens de plaat aan. Misschien gaan we ook al veel minder valpartijen krijgen. In vergelijking met het nerveuze gedoe van bijvoorbeeld vorig jaar in Rijssel. Iedereen tegen de grond.
1: Niet alleen vorig jaar. Ik heb sinds 2018 zit ik hier op dit stoeltje in de eerste week van de Tour. En het is elk jaar opnieuw een item. Ja. Dat er meer en meer valpartijen zijn. Dat er heel veel risico's worden genomen om een sprint te winnen. Om punten te pakken voor groen, geel. Ze willen ook allemaal die bollen in het begin van een ronde, ook al zijn het maar heuveltjes. En nu, door dat lastige parcours, door die ploegentijdrit, door de derde etappe die we nu zien, valt het mij op, vooral al na de etappe 3, dat er wordt gevallen. Er zal altijd gevallen worden, maar veel minder dan in de afgelopen jaren dat ik hier op dit stoeltje zit. En dat heeft te maken met, iedereen zit op zijn plek. Er wordt meer ruimte gecreëerd. Er is minder gevring en geduw om in positie te komen. Zie maar naar de finale van gisteren. Dat was nog amper een groepje van een man of 20, 25 aan de voet van de laatste klim. Dus dat zorgt voor meer ruimte en minder valpartijen. Dus er valt ook wel iets van te zeggen dat dit in het begin van de Tour een voordeel is. En dat het misschien ook daardoor helemaal niet meer gaat komen.
0: Ja.
1: In die mate zoals het er vroeger was. Omdat iedereen nu ook al een beetje meer op zijn plek zit.
0: Dat is waar. Misschien heb ik het nog niet expliciet gezegd, Sven. Maar het is de taak van de co-commentator. Heb je al gekeken naar de tijdslimiet?
1: Ja, het hangt een beetje af van de snelheid van het van de koers uiteraard. Maar laten we zeggen,
0: ja, want de Lee hangt nu bijna al op een kwartier van de leiders. We zitten op een kleine 100 kilometer van de finish in Les Angles.
1: Ah, dat wordt dan ingedeeld in coëfficiënt. Ja. Dit is coëfficiënt 3. Wat schatten we? Een gemiddelde snelheid tussen de 40 en de 43 kilometer.
0: Zoiets, ze hadden 44 in het eerste wedstrijduur. Dat zal nu een klein beetje zakken, maar toch om en bij de 2, 43 per
1: 16,
0: uur.
1: 17, 18 procent. Ja. Mag hij verliezen ten opzichte van de winnende tijd.
0: Dus dat houden we dan toch maar in het achterhoofd voor de sukkelende, de ziek zijnde, de met zichzelf strugglende Arno de Lieg op bijna een kwartier van de leiders in deze etappe. Het zijn er 18 zo net de sprint van de dag gehad. Niemand durfde ook maar iets te proberen tegen Mats Pedersen. Die pakt daar de volle buit. Pedersen, een van de grote namen in de vlucht van de dag. Samen met de twee landgenoten toch nog eens een keertje benadrukken. Vlad van Mechelen en Louis Vervaecke.
2: En dankjewel Sven en Christophe. En dan weer Wimbledon en de vierde rondematch van Elise Mertens. Gilles Meulemans, om het in koerstaal te zeggen. Jij verwachtte daarnet misschien wel een millimeterspurt tussen die twee. Blijkt dat ook uit de eerste set?
3: Dat blijkt zo, want het staat 4-4 op dit moment. En het is een eerste set met heel veel breaks. Buzkova kwam 2-0 voor tegen Elise Mertens. Maar dan meteen de rebreak 2-2. Dan heeft Mertens ook al een break voorgestaan, 3-2, en dan is het weer gekeerd. Nu staat het 4-4 en mag Buzkova serveren. Ze hebben al eens tegen elkaar gespeeld dit jaar, de twee, Mertens en Buzkova, in Dubai op hardcourt. 6-2 werd het toen voor Elise Mertens, maar het is duidelijk dat het vandaag niet zal worden, want de twee speelsters die echt wel aan elkaar gewaagd zijn. En Buzkova ook in vorm gewoon, want het toernooi van Nottingham gewonnen voorafgaand aan Wimbledon. En ja, Elise Mertens, als je van de nummer 2 van de wereld kan winnen, dan zit het ook wel goed met die vorm. Dus allebei willen ze naar die kwartfinale. Maar het wordt inderdaad, zoals je zegt, misschien wel een millimeter sprint. 4-4, 15-15 nu op de opslag van Buzkova. Nou, het zijn vooral twee speelsters die goed aan het retourneren zijn. Vooral Buzkova zet heel veel druk op de opslag van Elise Mertens. Ze heeft al 8 breakpunten gehad. twee daarvan kunnen omzetten. Mertens zit aan 2-2. Dus 100% heeft echt wel haar kansen gepakt in die eerste set. 15-15. Nu weer zo'n goede return van Elise Mertens. Buzkova die even lijkt uit te glijden, maar houdt zich nog recht. En dan weer de rally aangaan. Het is een wedstrijd waar goed wat tempo in zit. Lange rallies die, ja, net iets vaker heb ik het gevoel, die lange rallies naar Buzkova gaan. Ook nu weer bal van Mertens in het net. En ja, als ze die fouten kan beperken, want toch al een stuk of 12 unforced errors, ongedwongen fouten van Elise Mertens. Als ze die kan beperken, dan ja, zit het er misschien wel in voor haar. Want met die winners zit het wel goed, maar af en toe eens een foutje. 30-15 op die manier. Buzkova neemt haar tijd. Even rust nemen om dan te gaan serveren. Hier op court 2 is het. Het ja, derde grootste court. Je hebt center court, court 1 en dan heb je court 2 op Wimbledon. Dus ja, redelijk wat volk dat ook aan het kijken is naar die wedstrijd tussen Mertens en Buzkova. Nog één service van Buzkova. En die gaat er weer naast. Dat is haar vierde dubbele fout. 4-4, 30-30. Gertje zei een millimeter sprint. Kijk, volledig in evenwicht deze wedstrijd.
2: Oké. Het is heel spannend dan daar in Wimbledon. Benieuwd hoe het verder zal gaan. We gaan wel Wimbledon en de Tour nu eventjes verlaten voor het WK voetbal. En dan weet u waar we het over gaan hebben.
4: Sportza Tour.
5: Want Balogun is wereldnieuws, de spits van Amerika. En hij is er zelf maar ten dele verantwoordelijk voor. En als de Rode Duivels het straks niet zouden halen en Balogun maakt de enige goal in de match, je mag er eigenlijk niet aan denken, Gert.
2: Nee, inderdaad.
5: En twee heren kapen hier een zeer dubieuze hoofdrol weg. FIFA-baas Gianni Infantino en de president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Goedemiddag, NOS-collega Guido van Gorp.
6: Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Jij hebt samen met enkele collega's de podcast Gianni's Imperium gemaakt. Waren jullie, zelfs jullie, na het maken van die podcast verrast dat dit gebeurd is, dat het zo ver gaat?
6: Nou, eerlijk gezegd, je verbaast je nergens meer over als het over Gianni gaat, als het over FIFA gaat en over Trump gaat. Maar dat het zo openlijk gebeurt tijdens de hoogmis van het voetbal, het WK, ja, dat had ik ook eigenlijk niet verwacht en zien aankomen.
5: Moeten wij er ergens aan twijfelen dat dit iets is dat Trump bij Infantino heeft ingefluisterd? Want er wordt gesproken over 3 telefoontjes die er bijvoorbeeld door hem aan het adres van Infantino gebeurd zijn.
6: Ja, dat bracht de New York Times. Toevallig ken ik de schrijver van het artikel, Tariq Pagna. Buitengewoon goede journalist. Hij heeft altijd zijn bronnen perfect op orde. En hij schrijft dat een paar uur na de wedstrijd Bosnië tegen de USA, dat Trump al aan de telefoon hing. En er waren 4 getuigen van dat telefoontje die zij spraken. En nou, onder andere heeft hij het ook gehad, en dan komt het op details, over de scheidsrechter die aan matchfixing zou hebben gedaan in het verleden volgens Trump, wat helemaal niet waar is en wat helemaal niet te bewijzen valt. Maar dat soort argumenten worden dan ingebracht en eigenlijk is het punt, er is een rode kaart voor onze sterspeler. Kan dat alsjeblieft weg? Dat is wat je dan hoort. En 4 dagen later, 3 dagen later, dan is het zover. En je vraagt je toch echt af, wat is daar binnenkamers gebeurd? En het interessante is, er is een onafhankelijke commissie, de Disciplinary Committee van FIFA, met een man uit de Verenigde Arabische Emiraten aan de top. Die gaat hier eigenlijk over. Maar je voelt aan alles dat dit is bekokstoofd tussen de president van Amerika en de president van FIFA, Gianni Infantino. Ja, en dan heb je toch wel over mogelijk politieke inmenging tijdens het WK. Ja, dat hadden we echt niet verwacht.
2: Ja, en uit de hele voetbalwereld, min de VS misschien, komen verontwaardigde reacties. Ook de UEFA heeft zich al fors uitgelaten, al zijn FIFA en UEFA ja, natuurlijk wel niet de beste vrienden. Maar gaat dit hem, Infantino, toch raken, al die kritiek, of glijdt ook dit weer van hem af?
6: Nou, hij heeft tot nu toe een soort teflonhuid, dus bijna alles glijdt van hem af. Maar ik denk dat het wel valt of staat met gewoon de wedstrijd. Stel dat het inderdaad zo is dat Balogun de beslissende goal maakt. Laten we het voor jullie niet hopen natuurlijk, maar stel. Ja, dan heb je echt serieus de poppen aan het dansen. Bedoel, hij komt nu overal mee weg omdat zijn steun niet in Europa, maar wel elders in de wereld gigantisch groot is. Daarmee kan hij herkozen worden, krijgt hij altijd steun. Dat heeft altijd met geld te maken en met macht. Maar dan komt er misschien wel een bresje in dat veilig geachte bastion. En dan wil ik het nog wel eens zien. Zijn positie zal niet ter discussie komen. Maar misschien begint het wel een keerpunt te worden. Dus dat is wel heel interessant om te volgen. Wat gaat hier uit voortvloeien?
2: Dus het is wel hoog spel. Dat ontastbare hangt een beetje af, zeg jij, misschien wel van de uitslag van de match van vannacht.
6: ik denk, uiteindelijk komt hij bijna overal mee weg. Dat is de trend. En ik ben wel heel benieuwd. Wie kan hem een halt toeroepen? Dat zijn eigenlijk, in een normale democratie zijn dat de burgers. Die kunnen zeggen, wij tot hier en niet verder. En we stemmen niet meer op jou. Maar bij FIFA zijn dat de bonden. En die zijn afhankelijk van het geldinfuus van Gianni Infantino. Dus wie gaat hem een halt toeroepen? Eigenlijk niemand. Maar misschien kan er nu wel een kentering ontstaan. Het gaat stapje bij stapje. Maak me geen illusies. Maar het is wel een hele interessante kwestie om zo te gaan volgen. Met helaas België in een soort van vervelende bijrol.
5: Want Guido, we moeten er gewoon van uitgaan, toch volgens jou, Balogun die gaat spelen vannacht.
6: Zoals het er nu naar uitziet, denk ik het wel, ja. Want bij FIFA zijn er veel dingen die je niet helemaal snapt. Maar één ding doen ze bijna nooit. En dat is eigen beslissingen terugdraaien. Dus ik verwacht niet dat nu zomaar gebeurt. Dan lijkt het me een logisch gevolg dat Balogun gewoon in de spits staat bij de USA vanavond.
5: Mm-hmm. En ik zei het al, jullie hebben dus een podcast over Infantino gemaakt. Wat hebben jullie in die podcast eigenlijk onderzocht en vastgesteld als het gaat over zijn macht?
6: Dat hij bijna onaantastbaar is. Wat heel interessant is we hebben onder andere professor Miguel Maduro gesproken. Portugees, die zou na de hervormingen van de beloofde hervormingen van Gianni Infantino in 2016... zou hij de baas worden van de Governance Committee, onafhankelijk toezicht. En hij beschreef in de podcast ook hoe hij onder druk werd gezet eigenlijk door Gianni Infantino. Hij moest doen wat eigenlijk van hem gevraagd werd. Ja, dan heb je het niet meer over onafhankelijk toezicht. En terugkomend op wat er nu speelt. Deze zaak zou ook onafhankelijk getoetst moeten worden. Tenminste, dat hoop je, dat verwacht je. Maar het heeft er alle schijn van. En het lijkt, het ruikt dat niet aan de gang is. En dat is de glijdende schaal die al jaren geleden is ingezet. En nogmaals, niemand roept Gianni Infantino of FIFA de halt toe. Dus kan dit ook blijven voortduren? En dat is eigenlijk het patroon. Helaas is dat het patroon wat je wel ziet.
2: Ja, één ding is wel zeker, denk ik. De Rode Duivels gaan wereldwijd nog nooit zoveel fans gehad hebben. Misschien ook wel in Nederland. Zou dat kunnen?
6: Oh ja, absoluut. Absoluut. Ik gun de Rode Duivels het allerbeste. En met mij vele landgenoten trouwens, hoor.
2: Oké, dankjewel voor het gesprek, Guido van Gorp van de NOS. Dag, fijne middag nog.
6: Fijne middag.
5: En dan gaan wij heel snel weer naar Wimbledon. Want kijk, Elise Mertens is aan het serveren voor setwins. Gilles Meulemans.
3: Ja, 5-4 en 30-15 nu op 2 punten van de set. Mertens die het vorige game een geweldig game speelde. 3 winners na elkaar. En zo door de opslag van Buzkova gegaan. Nu een dubbele fout. Ja, stond 30-0 voor op haar eigen service. Dus op 2 punten van die set. Maar nu toch 2 punten op een rij voor Buzkova. Ze gaat even een handdoek halen. Elise Mertens even naar die handdoek, even alles afvegen, het zweet wegvegen, even rust nemen. En dan proberen om toch die set binnen te halen. Een set met veel breaks aan beide kanten. 2 voor Buzkova, 2 voor Mertens. Maar nu wel 3 voor Mertens natuurlijk, want ze staat nu een break voor. En 5-4, 30-30, eerste opslag gaat ernaast. Ballenmeisje moet die bal voor de voeten van Elise Mertens komen halen. Dus ze moeten heel even wachten. En dan die tweede service. Mertens. En die is wel goed. Buzkova weer met een stevige return. En dan tegenvoets. Ja, als een goede bal van Elise Mertens naar het net komen dan. En afsmashen. Setbal voor Mertens. 40-30. En een kans dus om die eerste binnen te halen met de 6-4. De vuist bij Elise Mertens. En nu concentreren om het meteen af te maken. Op de belangrijke momenten staat ze er wel in deze set. Al denk 4 breakpunten gehad. En daarvan er 3 omgezet. Dus 75%. Dat is zeer goed gedaan van Elise Mertens. Haar kansen gepakt als die er waren. En nu een eerste setbal. 5-4, 40-30 op de eigen service. Eerste opslag van Mertens is meteen goed. Buzkova al wel weer met een stevige return. Dat doet ze al heel die eerste set goed. En nu gaat die buiten van Buzkova. En de schreeuw van Elise Mertens. En terecht hoor, 6-4 na een heel, heel, heel goed einde van die eerste set. Begon met een 2-0 achterstand. Maar daarna eigenlijk toch het commando overgenomen. Een break voorgekomen, nog heel even getwijfeld. Maar dan na die 4-4 doorgestoomd naar 6-4 set winst.

0: Elise Mertens is goed bezig en Bruno Mars was dat ook de voorbije 2,5 minuut. Aan de andere kant van het nieuws is er meer Sportsatour.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Onder de grond.
1: Antidepressiva.
2: Aan de oppervlakte.
1: Skincare.
2: Met de nodige schwung.
1: DJ for Dummies.
2: En zelfs tot in Afrika.
1: Over ebola. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels.
5: Nachtdiersteen.
4: Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen en de begroting op orde te krijgen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat cijfer zal ook de komende maanden als basis dienen bij de gesprekken van de federale regering over de begroting. Als de regering niets doet, zou het tekort oplopen tot 38,5 miljard tegen het einde van de legislatuur. De Britse chemiereus Ineos daagt de Vlaamse overheid voor de rechter. Dat meldt de Gazet van Antwerpen. Het bedrijf bouwt een grote ethaankraker in de Antwerpse haven, maar de werf liep maandenlang vertraging op omdat de vergunning tijdelijk geschorst werd. Ineos wil nu een schadevergoeding. De Vlaamse regering deed de voorbije jaren veel moeite om het project naar België te halen en steunt Ineos ook financieel. Dat het bedrijf nu naar de rechter stapt, kan op weinig begrip rekenen van Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
4: We betreuren dat. Er is heel intensief gewerkt, zowel deze legislatuur als de vorige legislatuur, om binnen het bestaande juridische kader oplossingen te zoeken en om dat investeringsproject mogelijk te maken. Maar na al die inspanningen die er geleverd zijn, is er dan ook weinig begrip of geen begrip voor het feit dat Ineos nu naar de rechtbank trekt.
3: Na de grote Russische raket- en drone-aanval op Oekraïne zijn nu al 18 doden geteld. 12 doden vielen in de hoofdstad Kiev. Oekraïne zelf heeft dan weer een drone-aanval gelanceerd op de Russische regio rond Omsk in het westen van Siberië. In de buurt van Omsk ligt de grootste Russische olieraffinaderij. Toch heeft Oekraïne het moeilijk om zich te verdedigen tegen de Russische aanvallen, omdat het nauwelijks nog Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten heeft. EU-commissievoorzitter von der Leyen heeft opgeroepen om Oekraïne snel meer luchtafweerraketten te bezorgen en zegt dat dat ook besproken zal worden op de NAVO-top morgen en overmorgen. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon speelt Elise Mertens op dit moment in de 8e finales tegen de Tsjechische Buskova. Jill Meulemans, hoe is Mertens aan die match begonnen?
5: Wel, Elise Mertens is geweldig begonnen aan haar 4e ronde op Wimbledon. Ze heeft de eerste set gewonnen met 6-4 van de Tsjechische Buskova. Mertens kwam 2-0 achter, maar begon dan goed te spelen. En bij 4-4 ging ze opnieuw door de opslag van de Tsjechische om daarna de set binnen te halen. En ook in de tweede set gaat het goed, want onze landgenote ging meteen door de opslag van Buskova. Mertens stond al 3 keer in die 8e finale op Wimbledon, maar nog nooit in de kwartfinale. Daar heeft ze nu nog 1 set voor nodig.
3: Dankjewel, Jill. Vanmiddag is het droog en zonnig bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken, maar na de middag vanaf het westen opnieuw meer zon en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Voorzet van Trossard in de box. En daar zit het aan. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is Tielemans. Het is niet te geloven.
7: Het is een mirakel. België in de 8e finale tegen de VS. Vannacht om 2 uur in Sportza op Radio 1. Radio 1.
8: Sportza Tour.
7: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
9: Een heel goedemiddag. Koers, tennis op Wimbledon en quizzen het komende uur. Eerste Tour natuurlijk, waar het klimmen geblazen is. Christophe van der Goor en Sven Nys.
10: Ja, we gaan richting de 1800 meter, richting de top van deze etappe, de Col de Tosses. Want we zitten nog altijd op Spaans grondgebied, dan afdalen. En dan beginnen we aan de col van derde categorie, de Col du Calvaire. En ja, dat is eigenlijk what's in a name. Het is misschien wel een calvarietocht voor sommigen. Zeker voor Arnaud Delis, want die wordt nu op 14 minuten gemeld van de leiders in deze etappe. En die zijn nog altijd met zijn 18e. Daar straks de tussensprint, de sprint voor de dag voor de groene trui, gewonnen door, uiteraard zonder enige moeite, door Mats Pedersen. Hij is nu virtueel de nieuwe groene truidrager, de leider in het puntenklassement. Nog eens de namen, we beginnen met de Belgen vooraan. Vlad van Mechelen, Louis Vervaken. Verder Mats Pedersen, zoals gezegd. Alex Baudin, en misschien voor de mensen, Alex wie? Ja, die rijdt voor Education. Hè, de mannen van Jonathan Voters, de manager. Maar die heeft wel een dag of 4-5 in het geel gereden in de voorbije Dauphiné. Dus echt wel heel goed. Harold Tejada van Astana. Een Colombiaan die altijd in dit soort etappes, zeg maar, de Jon Izagirre Aramburu etappes mee is. En dat is vandaag weer het geval voor die Harold Tejada. Luke Plep, Mauro Schmid. Schmid, een Zwitser die echt wel nog meer uit zijn carrière moet halen dan hij tot nu toe gedaan heeft. Was 2 jaar in dienst van Patrick Lefevre bij Quickstep tot en met 2023. Maar is dan naar de lossere garde van de mannen van Jayco Alula, de Australiërs, getrokken. Die is mee. Magnus Kort Nielsen. Nielsen staat niet meer achter zijn naam. Won vorig jaar nog een etappe. Altijd wanneer het heel warm is. 6 ritten al gewonnen in zijn carrière in de Tour. En wat zeg ik, in de Vuelta. En ook al 2 in de Tour. Vorig jaar niet, dat was in 2022, al een tijdje geleden. Maar toen ook beneden in Carcassonne, zeer, zeer warme omstandigheden. Wie zit er nog bij? George Bennett, de Nieuw-Zeelander. Vroeger in dienst gereden bij Jumbo. Is ook een goede doen. En verder nog een rist Fransen, zoals Verscher bijvoorbeeld. Of Clément Bras, samen met Alex Aramburu, die we kennen uit de Ronde van België 2 weken geleden. 83 kilometer nog te gaan. De voorsprong, Sven, is een klein beetje aan het afnemen. Daar straks een dikke 2,5 minuut. Nu nog 1.40. Waarop wijst dat?
11: Het peloton heeft zin om te koersen voor etappewinst vandaag. Het zou mogelijk weer eens een etappe kunnen worden waar de jongens van gisteren weer gaan meedoen. In combinatie met een aantal klassiekrenners die deze lastige etappe hebben overleefd. Dan denken we aan een Philipsen, mogelijk een Mathieu van der Poel en zo verder. Daar zou ook een Mats Petersen dan gebruik kunnen van gemaakt hebben. Dat zal de vraag zijn hoeveel krachten hij verspeeld heeft. Maar het zou zomaar kunnen dat een Del Toro bijvoorbeeld terug aan het langste einde trekt.
10: Ja, maar waarom zou dat dan eigenlijk zijn? Want het is toch een ideaal recept vandaag om deze vlucht van de dag te laten strijden voor die overwinning, die ritzege. Er is echt niemand die echt bedreigend is voor het klassement. Ze staan op 3 of 4 minuten. Waarom moet je dan zorgen maken? Vingegaard of Pogacar zijnde. Of heeft het misschien te maken met het feit dat de volgende echte bergrit, rit 6, daarna is het wachten tot rit 14. Dus het zwaartepunt ligt echt in die laatste week. Dat het toch een soort van meepakken is wat je nu kan meepakken? Of?
11: Maar het grote plaatje is uiteraard bij die, bij de ploegen van Pogacar, van Vingegaard, om de Tour te winnen. Als daar een ritwinst kan bij komen kijken, graag. Maar dat hebben ze alle twee al gedaan. Dus het is niet zo dat ze nog op iets zitten te wachten nu op korte termijn. Maar de tijd die we in beeld zien, 1.40.
10: Nee, dat is niet genoeg.
11: Nee, dat is niet voldoende om vandaag de koers te kunnen winnen. Dus ik ga ervan uit dat de winnaar nog altijd vanuit het peloton kon komen. En als je ook alle ploegleiders voor de etappe aan het woord hebt gehoord, dan sprak men al van een 50-50. Ja. Is het een kans voor een grote groep om voorop te blijven of niet? Er was veel twijfel. En vaak is dat ook al echt wel een heel goede voorspelling voor hetgeen wat we zouden kunnen gaan zien. En dat wordt nu op dit moment bevestigd.
10: We zijn aan het klimmen zo dadelijk richting de, en in het Spaans klinkt dat eigenlijk het woordje col nog mooier dan in het Frans. De colada de toses. Laatste 4 kilometer, gemiddeld 9%, zit een piekje in. Een kilometer aan 10%, dat is volledig zwart op het profiel. Dus daar gaat deze kopgroep van 18, die gaat daar toch uit elkaar spatten. Anders ken ik er niks meer van.
11: Nee, daar ga ik wel van uit inderdaad, dat deze kopgroep, dat daar nog serieus tempoversnelling gaat inkomen. Maar ik was eigenlijk aan iets heel anders aan denken. Nou, zeker met deze temperaturen. Zet daar nog Pina voor en dan heb je iets heel anders met deze omstandigheden.
10: Ja, loos verder.
11: De Pina Colada.
10: De Pina Colada. Caro, daar heb je niet van terug, hè, met je Tinto de Verano.
9: Nee, en chapeau Sven. Ik vind het echt ook oprecht goed gevonden. We hebben hier ook mee gelachen.
11: Dank je wel.
10: Dat is waar. En daar straks toen je het had over de heuveltjes, wou ik al inpikken van Erika. Maar ik heb mezelf gecorrigeerd en dacht, nee Van der Goor, stop ermee. En dan kom jij nu met Pina Colada.
11: Af en toe moeten we er nog een beetje humor van inzien.
10: Ja, dat is waar. Want de omstandigheden zijn ook voor ons bloedheet in deze etappe. 81 kilometer nog. En het is niemand minder dan de drager van de groene trui. Dat is Isaac Del Toro, die wat ijs komt geven aan de man die aan kop rijdt van het peloton. Onze landgenoot Florian Vermeers.
9: naar Antwerpen. 20 minuten file rijden op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. En 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst. Op de Antwerpse ring een half uur erbij tussen Nederland en Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2 is er een lillo hinder door een defect voertuig op de oprit. Doorwerken is er in Hamme 25 minuten file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. Op de E19 naar Brussel, 10 minuten erbij tussen Kontig en Rumst. En op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Zaventem en Jette.

0: Dat was hem dan, Ben Howard en The Fear. Zometeen gaan we opnieuw quizzen, beste luisteraar, met als inzet een officiële groene trui van de Ronde van Frankrijk. Als je graag wil meedoen, schrijf je dan snel in via de Radio 1-pagina op VRT Max of meld je aan in de Radio 1-app met vermelding Tourquiz. En dan hopelijk gaan we elkaar straks misschien wel horen.
1: Maar nu eerst door naar het groene gras van Wimbledon met Elise Mertens, die haar vierde ronde aan het spelen is. Eerste set gewonnen, Gilles Meulemans. Mm-hmm. Hoe gaat het in de tweede?
2: Ook goed, een break voor Mertens. 2-1 in die tweede set. Ik heb een vraag voor jou, Caro, want je hebt toch op redelijk hoog niveau getennis, dat mogen we zeggen. Was je,
1: valt mee.
2: Serveerde je liever of was het eerder, of was je eerder iemand die graag retourneerde?
1: Ik retourneerde, omdat, en jij gaat dat weten, want we hebben al samen getennist, ik regelmatig wel eens een dubbele fout durf te slaan, Gilles.
2: Voilà, kijk, ik denk dat ze hier, de twee speelsters, vandaag hetzelfde denken. Want van de 13 games die er hier vandaag al gespeeld zijn, 8 breaks. Dus ze serveren niet zo graag vandaag, heb ik het gevoel. En ook vandaag, op dit moment bij Elise Mertens, gaat het net wat minder. Want 2-1 voor, een break voor en weer een breakbal voor Buzková. Ik denk wie dat hier vandaag zijn opslag onder controle krijgt, dat die de wedstrijd zal winnen. 6-4, 2-1, 30-40 nu. Buzková weer met zo'n goede return op breakpunt dus. Mertens moet die breakbal zien weg te werken. Daar is ze wel al redelijk in geslaagd in deze wedstrijd. Weer zo'n lange rally. Voorhand naar voorhand nu. Kruisen naar elkaar. Buzková was even de andere kant uit, maar kan zich herstellen. En dan een goede rally hoor van Mertens. Die bleef op die voorhand spelen van Buzková bij 30-40. En zo wordt het tussen 40-40. Deuce, weer al deuce. Het gebeurt heel vaak in deze wedstrijd. Maar nu Mertens, ja, als ze dit spelletje kan binnenhalen, dan staat ze 3-1 voor. En dan heb je toch een buffer in deze wedstrijd. Het is maar één break. Maar dan heb ik toch het gevoel dat ze echt wel op weg kan gaan richting die zege en richting die kwartfinale op Wimbledon. 40-40. Nu weer even concentratie bij Elise Mertens. Klaarmaken voor die eerste opslag. Meteen een goeie van Mertens. Dit zou ze moeten kunnen binnenhalen. Bal op de achterkant van de lijn. En dan gaat hij buiten van Buzková. En gamepoint. Advantage voor Elise Mertens. Nu is het moment om het te gaan doen. Eerste service. Ja, niet goed bij beide speelsters. 63% voor Buzková. 52% binnen voor Elise Mertens. Ze heeft al 60 opslagen gegeven. 60 eerste opslagen. En daarvan maar 31 die binnenvielen. Nu ook weer een mindere tos van Elise Mertens. Deze moet goed zijn. Als ze nu een eerste opslag, voilà, dat is een goeie. En dan proberen dat punt op te bouwen. Bij voordeel voor Mertens op een 2-1 stand. Het is een backhand rally deze keer. Backhand naar backhand. En dan toch terug die voorhand gaan opzoeken. Ja, bij Buzková gaat die buiten. Want Mertens, ja, ik was even aan het kijken naar Elise Mertens. Want die gleed uit. Maar de bal van Buzková die zeilde buiten. En zo wordt het dus toch 3-1. Breakbal tegen had ze Mertens op 2-1. Maar nu heeft ze haar eigen opslag kunnen houden. Dat is nog niet zo vaak gebeurd in deze wedstrijd. Dus heel belangrijk. 6-4 en 3-1 voor Elise Mertens. Dat ziet er goed uit.
1: Dat ziet er inderdaad heel goed uit. Services een keertje kunnen behouden. En 3-1 dus de voorsprong voor Elise Mertens.
0: En dan nestelen wij ons weer in die toch al pittige etappe naar Les Angles. Uitgezonderd, ja, zeg maar, Arnaud Delis. Zit alles nog redelijk dicht bij elkaar. En Jonas Maas, die rijdt er ergens tussen met zijn motor.
3: Klopt helemaal. We zitten in de aanloop naar de Col de Tossada. De eerste col van eerste categorie. Die gaat er zo meteen aan beginnen. Dat is nu op dit moment 9,3 kilometer klimwerk voor de boeg. Zo net even een kleine afdaling gehad. En we hebben al wat renners die gelost zijn uit het peloton moeten oppikken. Zoals nu zo net Michael Valgren. Ook Steinhauser is erbij. De ploeggenoot die hem even wat opwacht. We zagen ook al enkele ploeggenoten van Jasper Philipsen die de kopman aan het opwachten waren. Dat waren Ricard en ook Sylvain Dillier. Het is nu even druk, want hier wordt nog even wat bevoorraad. We zitten dus tussen de volgwagens. Wat dus ook betekent dat we het groepje met Arnaud Delis, Baptiste Vuistrofer, Arvid De Klein en de andere Belg daar helemaal achterin voor de bezemwagen Robbe Dont helemaal hebben achtergelaten. Ook nog een groep van zo'n 30-tal renners met daarin Van Lerbergen en Merlier zijn voorbijgestoken. We zitten dus nu inderdaad in de start van dat peloton. Zij gaan dus nu beginnen aan de allereerste col van eerste eerste categorie in deze ronde van Frankrijk. En dat betekent dus ook dat de grens met Frankrijk dichterbij komt. De voorbije uren hebben we door heel wat kleine Catalaanse mooie dorpjes gereden. Veel Catalaanse vlaggen gezien, ook veel opschriften op de muren. Borden die werden omhoog gehouden voor Catalonië tegen Spanje. Mag ik zeggen wat er toen werd gezegd, of wat erop stond, Gert? Dat is een beetje met vloeken erbij. Ik ga het toch even doen. Het was Puta España dat er op stond. Dus ze zijn hier niet echt vriendelijk voor Spanje. Natuurlijk, hier eerder spreken ze dat ze in Catalonië wonen. Dus zometeen richting de grens met Frankrijk. Dan komt de Tour helemaal thuis. Terwijl we nog wat renners aan het oppikken zijn. Kirsch van Cofidis heeft het ook wel wat lastig. En er zijn heel wat renners die natuurlijk afzakken naar de ploegleidersauto's om nog wat extra ijs te komen halen, om in de nek te leggen, om af te koelen. Want met de temperatuur die nog altijd vlot voorbij de 35 graden gaan. 6, 7, 38 graden hebben we hier al op onze motor zien staan. Ja, is het heel erg warm en is afkoelen toch wel heel belangrijk. Dat zagen we ook bij Jasper Philips, die duidelijk ook last heeft van de warmte. Duidelijk zoutkorsten, afzettingen op de zwarte broek. Dus het zal zaak zijn om hier veilig door te raken en dan goed te proberen recupereren voor morgen, want dan moet er toch altijd nog opnieuw geklommen worden. De eerste spurkans die is pas voor overmorgen. Dus heel wat spurters die aan het afzien zijn vandaag. Net als het hele peloton uiteraard. En dan zal het ook straks de vraag zijn wat de tijdslimiet is en of Arnaud Delis samen met zijn ploeg het Baptiste Weisstrofair die zal kunnen halen. Dus achteraan, nu ook met de Wernskjold die we voorbij steken. Nog altijd heel wat renners die we oppikken achteraan. Dat peloton, dat zien we nu zo'n honderdtal meter voor ons rijden. De poort achteraan staat open om er een wielcliché bij te gooien. En dat zal straks in de wat steilere kilometers van deze Cola de Tosada nog wat meer worden, denk ik.

0: stuurde van echte brekers naar de koers dan, want het gaat omhoog. We zitten op een col van eerste categorie en dat betekent dat er ook al wat renners aan het lossen zijn, Christophe en Sven.
1: Ja hoor, vanachter natuurlijk. Arnaud Delis die hangt op meer dan een kwartier. En Mats Pedersen en Alex Aramburu, de twee snelle mannen uit de kopgroep van de dag, ja, die laten zich bewust lossen. Dat is niet echt lossen omdat het niet meer gaat. Maar die beseffen, oh, met deze voorsprong van anderhalve minuut op het peloton en nog 72 kilometer te fietsen, maken wij geen enkele schijn van een kans op een ritoverwinning. En Pedersen heeft de buit van de dag al binnen. Dat wil zeggen de volle punten voor de groene trui. Straks mag hij op dat podium natuurlijk. En hij heeft zich laten uitbollen. En wordt nu op dit ogenblik samen met de Spanjaard Aramburu gegrepen door het peloton. De situatie, 72 kilometer nog te gaan. 5 kilometer klimmen tot aan de top van deze Colada de Tosses. Vooraan twee man, Garcia Piernia en Matteo Verchier. Dat is de kop van de wedstrijd. Daarachter dan een groepje met onder meer Vlad van Mechelen en Louis Vervaken. Het peloton blijft hangen op een minuut 50. En ik heb de indruk dat Vlad van Mechelen mee vooraan gaat komen aansluiten. Dat is een heel goede zaak. Dan krijgen we een Belg mee vooraan in de wedstrijd. Het peloton op 2 minuten. Het is nog ver, 72 kilometer van de streep. En dus het feit dat Pedersen zich laat inlopen, dat is eigenlijk een voorbode van het feit. Of evenveel zeggen, een briefje schrijven en afgeven. Jongens, de ritwinnaar zit vandaag niet voor.
2: Dat zou inderdaad wel eens kunnen. In het leven moet je ook elk moment grijpen om bij te leren. En wij gaan dat deze zomer ook doen. Niet alleen dankzij kenners als Christophe en Sven. Maar we gaan ook bijleren over koerstermen die je deze week om de oren vliegen. En waarbij het misschien wel in Keulen hoort donderen.
3: Toegepaste pedaalkunde.
0: Toegepaste pedaalkunde, dat is het vak dat we deze tour gezamenlijk gaan instuderen. En gelukkig moeten we dat niet alleen doen. We hebben elke dag een koersprofessor die ons bij de hand neemt om beter te kunnen blokken. Vandaag is dat Lieselot Delcroix, Head of Performance bij FDJ Suez, de ploeg van toprenster Demi Vollering. Dag Lieselot.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Lieselot. Jij wilde het hierover hebben, we luisteren even mee.
5: Klein bidonnetje. Juppakee. Ja, het valt wel mee. Het was geen grote bidoncollé.
0: Bidon, collé of de plakbidon. Wat is dat, Lieselot?
4: Ja, dat is een bidon die wordt aangegeven vanuit de auto aan een renner. En die letterlijk, zoals het woord zelf zegt, een beetje plakt. Dus die de renner vooruit stuurt, omdat de renner de bidon blijft vasthouden en daardoor vooruit wordt getrokken door de wagen.
0: En dat is iets dat eigenlijk niet mag. Je kan daar een boete en zelfs een straf voor krijgen.
4: Ja, absoluut. Afhankelijk van hoe lang dat die bidon wordt vastgehouden, kun je een kleine boete krijgen, gewoon een geldboete, voor zowel de renner als natuurlijk de ploegleider die het doet. Maar als je natuurlijk die bidon heel, heel lang vasthoudt, dan kun je er ook een tijdstraf voor krijgen, of zelfs in een uitzonderlijk geval een disqualificatie. Zoals bijvoorbeeld in Paris-Roubaix 2022 bij de vrouwen, toenmalig wereldkampioene Elisa Balsamo in beeld. Die bidoncollé echt kilometers lang vasthield om na een lekke band terug te komen. En die werd gewoon en dat kwam ook vol in beeld. Dus die werd toen gewoon uit de wedstrijd onmiddellijk gezet.
0: Is dat dan de strafste plakbidon die jij al gezien hebt?
4: Ja, dat was absoluut, zeker in het vrouwenwielrennen, de strafste die we ooit hebben gezien. Want ja, het is natuurlijk, dat kan absoluut niet. Hè. Een kleine plakbidon, dat gebeurt bijna dagelijks in de wedstrijd. Maar echt kilometers lang die vasthouden, dat mag niet. En dat is bijzonder gevaarlijk, ook in sommige gevallen. Dus is ergens logisch.
2: Ja, het moet allemaal veilig blijven natuurlijk. Maar dan blijf ik wel een beetje met de vraag zitten van, ja, hoe lang mag het dan eigenlijk? Hoeveel seconden? Vanaf wanneer riskeer je dat ze jou zeggen van ja, oké, je krijgt een boete of erger, wanneer wordt er ingegrepen?
4: Ja, normaal gezien als een renner of renster naar de auto komt om een bidon te krijgen of nieuwe bidons te krijgen, hè, dan plakt elke bidon wel een beetje. Hè, en dan hou je die bidon 2 seconden vast terwijl dat je op gewoon gas blijft geven zoals normaal. En dan laat die renner die bidon los. Dat haalt eventjes de druk van de benen. Dus dat gebeurt bij elke bidon eigenlijk die wordt aangegeven. Maar natuurlijk als het bewust is na een valpartij of na een ja, nadat je gelost bent en je blijft gewoon of bergop heel lang, meerdere seconden of 5 tot 10 seconden aan die bidon hangen, echt met het doel heel bewust om terug te komen en om dus niet te lossen. En de commissaris ziet dat, dan krijg je daar wel voor een boete, ja.
2: Oké, laten we dan misschien zeggen dat je vanaf een seconde of 5 wel echt in de gevarenzone komt. Lieslotte, toen ik kind was, toen ging het de hele tijd over bergop aan de klink hangen. Dat werd toen vaak gezegd en gedaan waarschijnlijk ook wel. Is dat dan nu volledig vervangen door de bidoncollé?
4: Ja, dat denk ik wel. Dat wordt absoluut niet meer gedaan. Maar goed, heel vaak zo'n bidoncollé gebeurt ook niet, zeker bergop. Kijk, als je gelost bent, dan zit je waar je zit. En dat is ook fair play. Maar natuurlijk, hè, gebeurt het wel om maar eens iemand naar een groepje te brengen ofzovoort. Meestal is dat achterin de koers waar de commissaris niet meer zijn. Waar je het minste risico hebt om gepakt te worden, zo gezegd, denk ik. Maar als je voor fair play staat, dan doe je het eigenlijk niet. En natuurlijk, als iemand teruggekeerd is na een valpartij en terugkomt aansluiten, dan geven die altijd nog wel een zwiep met een bidoncollé. En dat wordt wel door de vingers gezien. Maar dat is niet dat je iemand daardoor in gevaar brengt of ook niet ergens fair play in de weg staat.
0: Ja, is het dan ooit eigenlijk zo dat je er wel binnen ploegleiders eigenlijk of onder ploegleiders ruzie door krijgt?
4: Ruzie is een groot woord, maar ik denk dat iedereen natuurlijk een beetje solidair is. En als je ziet dat een renner terugkomt na een val of mechanische pech en je brengt die gewoon terug naar het peloton zonder gevaar, dat iedereen begrijpt dat iedereen dat doet. Maar natuurlijk, ja, als je ziet dat er gewoon echt dingen gebeuren die echt niet door de beugel konden, ja, dan vind je het ook ergens logisch dat iemand daarvoor bestraft wordt. Soms moet je ook als ploegleider die beslissing nemen van het toch te doen en dan instaan voor een geldstraf. Maar omdat soms niet anders kan, maar heel vaak gebeurt dat niet.
2: Je moet ook een stevige arm hebben, denk ik, als ploegleider.
4: Ja, daar heb ik een leuke anekdote van, want ik ben natuurlijk niet heel vaak ploegleider, maar af en toe zit ik wel achter het stuur en ik ben niet zo heel sterk, toch zeker niet in mijn bovenlichaam. En dan heb ik soms Lars Boom, die elke dag naar de gym gaat, naast mij zitten, die net iets sterker is dan mij. En in de laatste Giro moest ik een bidon aangeven, of verschillende bidonnen aangeven. En dan zet je eigenlijk je triceps, zeg maar, tegen de deur van het open raam. En dan geef je zo die bidon aan. En als je sterk bent, ja, dan is dat niet moeilijk. Maar als je niet zo sterk bent als ik, dan kun je daar wel een keer een blauwe plek aan overhouden. Dus Lars die vond het hilarisch dat heel mijn tricep, zeg maar, blauw was van een bidon aan te geven. En dat was nog niet eens een bidoncollé. Dus je moet er inderdaad ook wel sterk voor zijn, yes.
0: Kijk, voilà. Dat was een zeer leerrijke les. Dankjewel daarvoor, Lieselotte de Croix.
4: Yes, met veel plezier. Dag.

0: hier hebben we Christophe van der Goor een plezier mee gedaan. Dat weet ik. Foo Fighters met The Walking After You.
1: En dan gaan wij naar de man op de motor, Jonas Maas. Je zit nog altijd in Spanje.
2: Dat klopt en we worden op dit moment gezegend door Jezus himself. Een man die verkleed langs de kant van de weg staat en die iedereen de zegen geeft. En dat hebben ze wel nodig hoor op deze Colada de Toses. Want het is een lastige klim, al kan ik ook wel zeggen, en dat voel je meteen toch, dat de temperatuur een beetje gezakt is. Nog altijd wel 30, 31 graden, maar van de 6, 37 van waar we zo net komen, is het toch wel een verschilletje. Af en toe ook een klein wolkje voor de zon nu. En ja, dat geeft toch wel net ietsje meer zuurstof in de lucht. Wie hebben allemaal dan al opgepikt? Nu gaan we Dylan van Baarle voorbij. We zijn ook al even Mathieu van der Poel voorbij gereden. Een drietal ook van de Alpecin-ploeg met als meest verrassende naam misschien toch wel Emil Verstringen. Die heeft ook al moeten lossen. Die hebben we even aangekeken. Die knikte even. Helemaal leeg zat hij nog niet, denk ik. Maar ja, dit is toch wel net ietsje te zwaar. Op een hele warme dag natuurlijk nog altijd in het noorden van Spanje in Catalonië. Ook Luc Plep rijden we nu voorbij van het Jayco-team. Er was er ook eentje gevallen daar straks aan het begin, of eigenlijk nog net voor die beklimming. Dat was Johannessen van Uno X. En we dachten even, ja, is dat dan de kopman? Nee, het was zijn broer, de andere Johannessen. Anders Johannessen. Dus dat is dan minder erg, zeg maar, voor die van Uno X. Met nummer 94 nog eentje van de ploeg van Soudal Quickstep. En dan kijken we mee op de rug van Jasper Stuyven. Ja, niet onlogisch dat zij op deze eerste call van eerste categorie in deze Tour de France, die nog altijd dus op Spaanse bodem rondrijdt, dat hij hier ook moet lossen. We hebben al wat steilere stukken gehad. Nu gaat het wat minder stijl omhoog met nummer 33. Eentje van Little Trek die we nu ook nog gaan oppikken. Is dat Mats Pedersen, die wel heeft meegedaan aan de tussenspurt. Met opnieuw heel wat ijs in de nek, Mats Pedersen. En hij klimt nog altijd op de grote molen. Hij probeert nog altijd wel opnieuw naar de staart van het peloton naartoe te rijden. Probeert dus te overleven, Mats Pedersen. De kopman toch van Little Trek. Niet in dit werk uiteraard, maar wel op het vlakke. Hij die van de groene trui opnieuw toch een doel heeft gemaakt. Nog eentje die eraf moet is Jonas Abel. Ja, het zijn toch de zwaardere mannen die we hier allemaal oppikken in de staart van het peloton. Nu even Abrahamsen in het spoor van zijn landgenoot, denk ik toch. Allebei Denen, als ik het goed heb, van Mats Pedersen. Pedersen zegt, kom, meevolgen. We proberen er opnieuw naartoe te rijden, naar de staat van het peloton. Als we even verder kijken, ja, dat rijdt toch al op een meter of 150, misschien al wel een 200 meter voor dit tweetal uit. Dus nog heel wat gelosten uit het peloton. En er is nog een kleine kilometer klimwerk te doen op deze Colada de Toses.
0: En dan neder Christophe ook.
3: Ja, kort even zeggen dat we op 100 meter van de top zitten al hoor. Van deze Colada richting zo dadelijk La Molina. Een van de bekendste skioorden voor de Catalanen. En we komen boven met de Alex Baudin. Baudin met zijn zessen. Daar zit nog altijd Vlad van Mechelen bij. 22-jarige Leuvenaar die het prima doet. Met Verchier, Garcia Pierna, George Bennett, Prodhomme, Baudin. Dus een aantal Fransen. En daarbij ook onze landgenoot Vlad van Mechelen die dat zeer goed doet. Peloton op 1.30. Zijn nu in de afdaling op weg naar de voet van de Col du Calvaire. En dan zitten we eindelijk in Frankrijk.
1: En dan hopelijk, voor Elise Mertens toch, naar het laatste spelletje op Wimbledon. Want 5-4 voor onze landgenoten, Gilles Mertens.
4: Gilles Meulemans.
1: Sorry.
4: Mertens is de achternaam van mijn moeder. Maar,
1: toevallig ook nog. Kijk.
5: En Elise Meulemans. Ja.
4: En Elise Meulemans. En het is niet 5-4, Caro, het is 5-3. Dus 5-3 voor Elise Mertens op dit moment. 15-15 staat heel dicht bij de volgende ronde. Daarnet was er een rally van 21 slagen. Het was de langste van de wedstrijd. En die werd beslist door een bal tegen de netrand en dan net erover in het voordeel van Elise Mertens. Dus dan had je het gevoel van, ja, misschien zit het geluk toch net aan haar kant. Maar het is niet alleen geluk vandaag, want ze speelt ook gewoon zeer, zeer goed. Zeker in die tweede set toch wel echt de betere van Buzková. Nu wel 30-15 op de opslag van de Tsjechische. Goede eerste service en dan Mertens met de return buiten. Ik denk dat het in het volgende game zal moeten gebeuren. 6-4 en 5-3, maar nu wel 40-15 op de opslag van Buzková.
0: Gaan we nog eens kijken naar de weg naar Antwerpen. Een half uur vertragen op de E19 van voor Mechelen-Zuid tot de Werken in Mechelen-Noord. En een kwartier op de A12 vanaf Aartsenaar. De Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij tussen Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door Werken is er in Hamme 5.

0: 25 minuten file op de Rijksweg, dat is de N41 van Sint-Niklaas tot Dendermonde. En op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Zaventem en Jette.
1: Sportza Tour.

0: Simply Red met Stars. Dan gaan wij nog eens even naar Gilles Meulemans, of Mertes, zo u wil. En daarstraks, Gilles, was ik gewoon al vooruitziend, want nu is het wel degelijk 5-4 voor Mertes.
1: Nu is het wel degelijk 5-4 en 30-0 op haar eigen opslag. Eerste set met 6-4 gewonnen, dus op 2 punten van haar allereerste kwartfinale op Wimbledon. Elise Mertes op haar 30ste. Goede opslag nu. En proberen dit punt binnen te halen, dan schenkt ze zichzelf 3 kansen en die komen er. En u hoort misschien op de achtergrond de schreeuw van Elise Mertes. Want 3 matchballen voor Elise Mertes. Ze won eerder dit jaar al van Buskova met 6-2, 6-2. Dat kan nu 6-4 en 6-4 worden. Het begin van de wedstrijd was moeilijk voor Mertes, maar daarna gewoon echt goed getennist. Op een eigen opslag niet altijd even dominant, maar op de opslag van Buskova wel genoeg door die service van de Tsjechische kunnen gaan. En nu kan ze het afmaken op haar eigen service. 40-0 en 3 kansen dus. Ja, de tossen, die bal omhoog gooien bij de opslag, dat lukt vandaag echt niet goed voor Mertes. Weer een misser, maar nu wel een goede eerste. En dan moet ze dit punt toch kunnen binnenhalen. Naar de backhand van Buskova. Aan 1 rally, aan 1 punt heeft ze genoeg. Elise Mertes, weer zo'n hele lange, zoals al vaak in deze wedstrijd. Slicebal nu van Buskova, net en erover. Ja, op die manier gebeurt het dan uiteindelijk. En de handen voor het gezicht van Elise Mertes. Wat, het was met een geluksballetje dat ze hem binnenhaalt uiteindelijk. Maar meer dan verdient deze overwinning. En dus staat zij in de kwartfinale van Wimbledon. Wie haar tegenstandster wordt, dat is nog niet zeker, want Madison Keys en Linda Noskova die spelen nog tegen elkaar. Madison Keys, winnares van de Australian Open. Linda Noskova, 9e reekshoofd, dus het zal één van die twee worden. Maar ja, wat maakt het uit wie het zal worden? Want Elise Mertes, heel, heel, heel blij. Ze gaat nu, ja, kijk, ze gaat door de knieën. Ze legt even haar hand op het gras van Wimbledon. Gras waar ze op gevloekt heeft vandaag, want een veel uitgekleden Elise Mertes. Maar kijk, ze is gewoon door naar de kwartfinale. Voor het eerst in haar carrière al 2 keer de 4e ronde gehaald. Nu voor de 3e keer de 4e ronde. Maar dat wordt dus een kwartfinale. Elise Mertes is door.
0: Dankjewel, Gilles. Geweldige prestatie. Inderdaad, ze stond al 2 keer in de kwartfinale op de US Open. Haalde zelfs de halve finale op de Australian Open. En nu een eerste kwartfinale die eraan gaat komen op Wimbledon.
2: Ja, en Elise Mertes heeft dat allemaal klaargespeeld op dag 3 van de Ronde van Frankrijk. Dag 3 in de Tour, dat betekent ook een 3e kans om een groene trui te winnen.
3: Sportza Tour, quiz.
0: En dat kan natuurlijk maar 1 ding betekenen, dat we gaan quizzen. En dat gaan we vandaag doen met de volgende kandidaten, Davy en Filip. Dag allebei.
4: Goedemiddag.
0: Davy, we houden collectief van de koers. Zoveel is duidelijk natuurlijk, maar ook van de Rode Duivels. Vannacht spelen ze om 2 uur. En er zijn weinig mensen voor wie dat goed uitkomt, maar voor jou blijkbaar wel. Vertel eens.
4: Ja, klopt. Ik moet de nacht werken deze nacht.
0: Dus je gaat alle tijd hebben om de match dan te bekijken? Of ja, met het werk misschien moeilijk?
4: Ja, dat hopen we. Als er geen opdrachten zijn op dat moment, dan hebben we wel even tijd om naar het voetbal te kunnen kijken en voor de supporter voor de Belgen natuurlijk.
0: Ja, geen opdrachten zeg je, want wat doe jij juist?
4: Ik werk bij de wegpolitie.
0: Oké. Filip, jij hebt nog geen potentiële groene trui gewonnen, maar ik ga je toch al feliciteren, want je bent pas papa geworden, klopt hè?
4: Ja, papa.
0: Proficiat. Dat betekent vaak weinig slaap. Dus ook voor jou misschien ideaal dan met de match van de Duivels die eraan komt?
4: Ja, ideaal is veel, maar de kans zit er toch in dat ik de Rode Duivels ga zien. Ja.
0: Kijk, dat is toch dat. En de koers die volgen we met z'n allen natuurlijk ook. Ik fris de spelregels nog eventjes op voor de quiz. Er komen 7 vragen aan in totaal. Bij een juist antwoord blijf je logischerwijs aan de beurt. Bij een fout antwoord is het aan je tegenstander. Veel succes! Davy, we beginnen met jou. Granollers, de startplek van vandaag, is vooral bekend om zijn wekelijkse markt. Maar de vraag is, op welke dag wordt die markt gehouden? Is dat A, woensdag, B, donderdag of C, vrijdag?
4: Goh, ik gok op vrijdag.
0: Dat is geen juiste gok. Dan gaat de beurt naar Filip.
5: Ja, woensdag.
0: Woensdag, zeg je?
5: Ja.
0: Ook dat is fout. Het was donderdag. Moeilijke vraag natuurlijk. Davy, opnieuw bij jou voor vraag 2. Koers vandaag dus in Granollers, maar het is geen plek waar de wielersport op 1 staat. Welke sport dan wel? Is dat A, voetbal, B, tennis of C, handbal?
4: Handbal.
0: Dat is juist. Het wordt zelfs de absolute handbalhoofdstad van Spanje genoemd. Vraag 3. De start is vlakbij het Formule 1-circuit geweest. Midden juni was er de grote prijs van Catalonia. Wie won er dit jaar in Barcelona? Hij rijdt in een Ferrari, dat is een tip. Was dat A, Charles Leclerc, B, Max Verstappen of C, Lewis Hamilton?
4: Dat is een van de twee, Charles Leclerc.
0: Het is niet Charles Leclerc, die won afgelopen weekend. De beurt dus naar...
5: Lewis Hamilton.
0: Oh, dat moet dit zijn natuurlijk. Het is wel juist. Lewis Hamilton, inderdaad, die won daar in Barcelona voor het eerst in een Ferrari. Philippe, we zitten dus bij jou voor vraag 4. Doen er dit jaar meer of minder Belgen mee aan de Tour dan vorig jaar?
5: Ik gok op meer Belgen.
0: Dat klopt. Dit jaar zijn het er 31. Vorig jaar waren dat er 29. Vraag 5 dan. Welke bergketen steekt het peloton over op weg naar Les Angles? A, de Pyreneeën. B, Alpen of C, Vogezen?
5: De Pyreneeën.
0: Is ook juist. Dan zitten we bij de voorlaatste vraag. Finish vandaag in skidorp Les Angles. Vandaag mogen er geen fans zijn, dus het is voor een andere keer. Maar je kan er in de Franse berghutten iets eten dat typisch van de streek is. Tarte aux myrtilles. Welke fruitsoort zit daar dan in verwerkt? Is dat A, bosbessen, B, vijgen of C, abrikozen, Philippe?
5: Ik denk bosbessen.
0: Dat klopt. Bosbessen is de vertaling van Mirti. En dan zitten we bij de zevende, de laatste en allesbeslissende vraag. Hoe graag zou je het truitje willen winnen, Philippe?
5: Heel graag.
0: Dan moet je nu dus juist antwoorden. Hier komt hij. Wie vandaag een groene trui wil winnen, moet weten wie op dit moment de groene trui draagt in de Tour. Is dat A, Egan Bernal? Is dat B, Isaac Del Toro? Of is dat C, Jasper Philipsen?
5: Isaac Del Toro.
0: Dat is natuurlijk helemaal juist. Isaac Del Toro draagt op dit moment de groene trui in de Tour. En dat betekent dat er een groene trui voor jou is, Philippe. Ik heb je al proficiat gewenst, maar ik mag dat dus een tweede keer doen.
5: Dank je wel.
2: Ook van mij felicitaties trouwens, Philip. Sterk tweede deel van de quiz wat jou betreft. Voor jou, Davy, hebben we ook nog wel iets in petto. Weet je wat precies? Heb je het voorbije weekend al kunnen luisteren?
4: Nee, nog niet.
2: Nee, kijk, ik ga het jou meteen zeggen. Je mag een plaat kiezen. Je mag kiezen uit deze twee Franse klassiekers.

0: Le Diva du Dancing, of kies je voor iets rustiger met Le Vent nous portera? Zeg het maar.
1: Het mag de eerste plaats zijn.
0: Le Diva du Dancing. Dus wie gaat er winnen vandaag in de Tour?
1: Goh, ik denk dat het toch een van de favorieten gaat zijn voor het klassement. Dus ik hoop ook Pogacar.
0: Oké, dat noteren we. En welke uitslag wordt het voor de Rode Duivels vannacht?
1: Ik hoop 1-2 voor de Belgen.
0: Oké, dat is allemaal netjes genoteerd. Dankjewel, Davy, om mee te spelen. Jij ook, Filip. En veel plezier nog de komende weken in de zomer.
1: Dank u wel.
2: Dank u wel.

0: Le Diva du Dancing van Philippe Cataldo.
1: Een nieuw hoofdstuk rond in de soap liever rond de Amerikaanse spits Voller en Balogun, want de Belgische voetbalbond Max Vrijs heeft nu ook een officieel statement naar buiten gebracht en je hebt het eens bekeken.
2: Ja, wel, de Belgische voetbalbond betwist in zo'n officieel communiqué formeel die speelgerechtigdheid van Voller en Balogun. De KBVB heeft daarbij ook meer uitleg gegeven bij de gebeurtenissen van de voorbije uren in de zaak rond die spits. Die was eerst wel en dan plots niet meer geschorst voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels, weten we allemaal. Maar in dat officieel persbericht van de KBVB, ja, daar lees je echt wel een soort van hallucinante gang van zaken. De Belgische bond zegt dat de FIFA weigerde in te gaan op de informatieverzoeken omtrent de gevolgde beroepsprocedure en de geldigheid daarvan. Nochtans schrijven de eigen regels van de FIFA voor dat je alle informatie nodig hebt vooraleer je dan als bond een beroep kan indienen tegen een beslissing.
1: Oké.
2: Ja, nu, de KBVB kreeg dan als enige antwoord dat de FIFA die verzoeken om informatie, die verzoeken zelf al als een beroep beschouwde. En de Belgische bond had dan maar enkele uren om dat te vervolledigen. Dat is echt een soort van Kafkaiaanse toestand.
1: Het is niet eenvoudig allemaal, nee, moet ik eerlijk toegeven.
2: Nee, ja. Dus zonder enige inhoudelijke informatie over de beslissing om die schorsing van Balogun in te trekken. Dus het komt erop neer dat de FIFA zegt, je moet informatie hebben, die informatie die moet je dan bekijken en zo moet je dan een beroep indienen, maar ze hebben gewoon die informatie niet gegeven. Dus dat is het hele zaakje eigenlijk. Ondertussen is de tijdslimiet van dat beroep ook weer verlopen. De KBVB heeft dus nog altijd geen beslissing of geen toelichting van de FIFA ontvangen. Het is echt bizar hoor. Nu blijft er dus nog één optie over voor de bond en dat is dan die speelgerechtigdheid van Balogun formeel te betwisten. Wat er ook gebeurt vannacht, of de Duivels nu winnen of verliezen, ja, dit gaat sowieso nog een heel lang en juridisch staartje krijgen.
1: Ja, daar is iedereen wel zeker van, denk ik. Dankjewel Max, omdat het was niet simpel om dat
2: te doen. Nee, ik weet het.
1: Ja. Er is, dat willen we graag ook nog eens herhalen, heel goed nieuws gekomen, ook van op Wimbledon. Elise Mertens is door naar het kwartfinales. Straks haar reactie erop.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of deze?
5: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen. Dat is elke dag groot nieuws.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gewonnen in de derde ronde. Ze versloeg de Tsjechische Buzková in 2 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
11: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buzková begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
10: De Koninklijke Belgische Voetbalbond betwist nu ook formeel de speelgerechtigheid van Voller en Balogun in de wedstrijd komende nacht tegen de Rode Duivels. Dat heeft de bond bekendgemaakt in een nieuw persbericht. De Belgische bond zegt ook dat de FIFA niet is ingegaan op de vraag om meer informatie over de beroepsprocedure en de geldigheid ervan. Volgens de bond heeft de FIFA alleen gezegd die vragen te beschouwen als beroep en heeft het onmiddellijk ook het beroep onontvankelijk verklaard. Tot nu heeft de Belgische voetbalbond nog geen beslissing of enige toelichting van de FIFA ontvangen. In Frankrijk is nu al bijna 14.500 hectare natuur in vlammen opgegaan door verschillende bosbranden. Dat is al bijna 3 keer meer dan vorig jaar in dezelfde periode, dat zegt de Franse premier. Op verschillende plaatsen in het zuiden van het land woeden nog grote branden. Vooral die in de oostelijke Pyreneeën is nog niet onder controle. Gisteren zijn in Frankrijk ook 2 mensen aangehouden op verdenking van brandstichting. Door de brand is de rit van vandaag in de Ronde van Frankrijk aangepast. In die derde rit rijdt het peloton vandaag van Spanje naar Frankrijk. Op het Franse deel van het parcours zijn geen toeschouwers toegelaten door de branden. Christophe van de Goor, is het peloton al op Frans grondgebied?
12: Bijna, Iris. Nog een paar kilometer en dan komen ze in de buurt van die Spaans-Franse grens om de laatste 40 kilometer op Frans grondgebied te rijden richting het skigebied van Les Angles. We hebben een heel furieus begin gehad van de etappe. Bijna 1,5 uur werd er gekoest om in de vlucht van de dag te geraken. En dat is uiteindelijk een aantal renners gelukt. Met daarbij 1 Belg, Vlad van Mechelen. Jonge Belg, 22 jaar, in het gezelschap van een aantal Fransen. Ze hebben een voorsprong van 1 minuut 40 op het peloton onder leiding van de ploegmaats van wereldkampioen Tadej Pogacar. 1 andere landgenoot van ons. Voor hem is het werkendag aan kop van het peloton, Tim Wellens. En vooral in de problemen, Arnaud Dely, helemaal alleen op bijna 1,5 uur van de spits van de wedstrijd.
10: Dankjewel, Christophe. Het is vanmiddag droog en zonnig bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon en tot 28 graden. En ook woensdag afwisselend zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
9: Sportza Tour.
8: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: En in de Tour is het nog minder dan 45 kilometer te gaan. Christophe van der Goor en Sven Nys, zijn jullie er al met zekerheid uit wie deze rit gaat winnen? Een vluchter of een klassementsman?
12: Ja, 1,30 is relatief weinig natuurlijk voor 6. Ten opzichte van het peloton onder leiding van de mannen van de Emiraten. En wat moeten we daaruit besluiten? Want Tim Wellens is nu al kilometers lang op kop aan het sleuren van het peloton. Terwijl zij niet eens een gele trui hebben. Maar is dat waarop jij daar straks al doelde, Sven? Namelijk de volle buit pakken voor Del Toro 2 dagen op een rij? Of hoe zit dat hier?
13: Dus het enige wat ik mij kan bedenken is dat Del Toro de ambitie heeft om hier vandaag opnieuw de rit te winnen. Het is wel alleen Tim Wellens. Hij ziet af, heeft al heel veel kilometers op kop gereden. En de voorsprong slinkt maar heel, heel matig. Dus die mannen vooraan rijden echt wel een heel stevig tempo. Met voor mij een van de meest frisse blikken in dit peloton. De man op kop is Vlad van Mechelen. Die doet het zeer goed, heeft overschot, kan duidelijk heel goed tegen de warmte. En we gaan het nog altijd het voordeel van de twijfel geven dat ze mogelijk kunnen sprinten voor de zege.
12: Ja, de rit die werd gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes in het begin van die Dauphiné door de Deen Charmich. Dat was in Le Puy-en-Velay. Ook toen al warme omstandigheden zat hij ook mee in de vlucht van de dag en werd daar knap derde. Vlad van Mechelen, heel goede Dauphiné gereden en zijn selectie te danken aan die wedstrijd. 22-jarige jonge gast uit Leuven heeft een tijdje bij Sunweb DSM gereden. Daar in de belofteploeg, zeg maar, het development team. En nu bij Bahrein doet dat prima aan de zijde van die Alex Baudin, van Nicolas Prodhomme, George Bennett, Garcia Pernia en Matteo Vercher. En dan kaas ik de bal toch nog eens terug in jouw kamp wat betreft Team UAE. Ze hebben niet de gele trui, ze hebben wel een viervoudig tourwinnaar die dit jaar op gelijke hoogte kan komen van onder meer. En met Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Indurain natuurlijk en Bernard Hinault. Maar is dit dan gewoon zeggen tegenover Vingegaard die de gele trui draagt? Jongen, ik ben de beste. Wij zullen wel de verantwoordelijkheid nemen in het peloton. Maar in principe is dat de opdracht voor de ploeg van de gele trui draagt.
13: Ja, je moet daar zeker ook nog altijd met respect naar de Tour blijven kijken. En absoluut ook niet te overmoedig worden. Hè? Want een foutje is ook voor hen nog altijd snel gemaakt. Het blijven mensen die ook een keer met een slechte dag kunnen te maken hebben. En als je kijkt hoe zwaar deze Ronde van Frankrijk in de laatste week is, stel ik mij ook wel de vraag, waarom doen ze dit vandaag? Ja. Ze hoeven dit absoluut niet te doen. Ze kunnen hun krachten nog wat sparen. En ze hebben hier duidelijk andere ambities.
12: Het is een paar minuten over 4. Ik heb de vraag nog niet gesteld, omdat er gigantisch hard werd gekoesterd in het begin van de rit. Maar wat hebben we gisteren eigenlijk gezien op Montjuïc? Die dominantie, het spelen van Pogacar en Del Toro, vooral Pogacar, met Jonas Vingegaard. Achteraf heeft hij gezegd, het is helemaal gelopen zoals ik wou. Maar op de keper beschouwd, ja, hij stuurde ook nog uit naar rechts om Vingegaard een beetje mee te nemen en te zeggen, kom maar hier mee in mijn wiel, dan wint Del Toro zeker. Het was echt, ja, speel zoals een een moederkat speelt met de kittens, een beetje omhoog gooit. Daar deed het aan denken.
13: Ja.
12: Het was belachelijk maken, zal ik nog niet meteen zeggen. Maar de facto kwam het daar op neer, toch?
13: Dat is helemaal waar, maar we moeten ook niet overdrijven in het idee dat hij overal op elk terrein er zo bovenuit zal gaan steken.
12: Nee, want dit was wel een punchy aankomst en dat ligt Vingegaard minder.
13: Hij, maar zijn collega Del Toro, die de rit wint, zijn gewoon het beste in dit soort, op dit soort terrein. Ja, ja. Als de aanloop ook zeer zwaar is geweest, het was een lastige etappe, een warme etappe, waar de klassieke punchers, zal ik maar zeggen, Van der Poel, Pedersen en zo verder, al veel minder tot hun recht komen, ja, dan kom je uit bij de allerbeste van de wereld. En dat zijn Del Toro en Pogacar. En dat hebben ze mooi afgewerkt. En ze hebben dan nog eens extra in de verf willen zetten. Maar ik denk dat andere ploegen met ambitie om deze ronde te winnen ook duidelijk wel intern zullen gezegd hebben, ja, maar er komen straks andere parcoursen aan waar wij ook in geloven dat we de beste kunnen zijn. Kalm blijven, ons eigen plan blijven volgen. En dan gaan we zien wie aan het eind van het verhaal aan het langste einde trekt.
12: Maar als je dan ziet dat Brandon McNulty een ploeg op zijn, op zichzelf was, op zijn
13: heeft
12: eentje.
13: Twee ronden op kop gereden.
12: Zo is het. Adam Yates, 300 meter.
13: Ja, de ploeg is gigantisch sterk.
12: Is dat,
13: maar kunnen we ook zeggen van Visma Leasebike.
12: Dat is waar. We komen in de buurt van de Spaans-Franse grens. En de bewoners hier staan daar klaar met een grote Europese vlag voor. Daar straks zijn we een paar kilometer geleden door La Molina gereden. Zoals gezegd, een heel favoriet skioord bij de Catalanen. En Pour la Petite Histoire, in begin jaren 40 is hier de eerste skilift, de eerste Spaanse skilift geïnstalleerd en gemonteerd begin jaren 40. Dus wel bekend bij de Catalanen. 40 kilometer nog, we zijn op weg naar Font-Romeu. Dan gaan we beginnen aan de tweede col van derde categorie vandaag. Dat is de Col du Calvaire. En ja, die moet ik binnenkoppen. Het is vandaag echt een calvaritocht. Ocharme voor Arnaud Delis. Want we krijgen de informatie dat zijn ploegmaat Weisstrofer het sein gekregen heeft om door te rijden. Niet buiten, het risico niet te lopen om buiten tijd binnen te komen. En dus Delis, volgens de laatste informatie, zou helemaal alleen rond aan het bollen zijn op 27 minuten. Ah ja, Arnaud.
13: Ja, dan gaat hij blijven fietsen tot als hij buiten tijd wordt gereden, ga ik dan vanuit. Wil niet zomaar de handdoek gooien. Blijft voor zichzelf er nog altijd in geloven. Maar je moet andere renners uiteraard wel gaan beschermen. Hè, want anders ben je straks misschien twee renners kwijt.
12: Zo is het. Vooraan nog altijd één Belg. Dat is Vlad van Mechelen. Hij doet het prima in gezelschap van vijf anderen. Voorsprong 1 minuut en een half op het peloton onder leiding van Tim Wellens.
10: En die Tour die komt dus thuis in Frankrijk. Vive la France!

0: Een passerelle vers la mer van Zas. Er zit één Belg in de kopgroep en die luistert naar de naam Vlad van Mechelen. En vanochtend voor de start hebben wij hem ook kunnen spreken.
1: Vlad van Mechelen, jouw eerste Tour, hoe valt het mee tot nu toe?
2: Ja, ik denk dat we nog maar 2 dagen ver zijn met een korte ploegentijdrit om te starten. Dus de eerste 2 dagen voelde ik me goed. Dus tot dusver oké. Maar er moet nog veel komen. Vandaag is een stevige rit.
1: Ja, de grootsheid, de drukte, is het zoals je verwacht had?
2: Ja, zeker wel. Het is zoals ik al had gehoord, overal nog een laagje bovenop. Je voelt ook de snelheid. Het is allemaal net iets anders als in andere grote koersen. Je voelt het wel dat het iets speciaals is.
1: In jullie ploeg dan, als ik dan kijk naar de kopmannen, goed en slecht nieuws misschien. Tiberi gisteren wel een serieuze tik gekregen. Lenny Martinez dan wel goed. Is hij dan de vooruitgeschoven man?
2: Ja, we hadden sowieso hun twee aangeduid als de beschermde renners. Het is niet dat we enkel met Antonio klassementsambities hadden. Met Lenny was het ook een beetje kijken gewoon hoe dat de koers verloopt. Nu, van Antonio hadden we wel verwacht dat hij zou moeite hebben met zo'n explosieve start van een Tour. Hij is een beetje een diesel op dat vlak, zou ik zeggen.
1: 6 minuten is veel, hè?
2: 6 minuten is inderdaad veel, maar ik denk niet dat hij... Dat hij nu al opgeeft, om het zo te zeggen. Ik denk dat dat misschien ons kansen geeft op een ander gebied.
1: Vandaag meteen bergop, een stevige etappe, 4000 hoogtemeter, zoiets denk ik. Wat denk jij voor vandaag? Wordt het een klassementsdag of is het iets voor de vluchters?
2: Nee, ik denk dat het iets voor de vluchters gaat worden vandaag. Het kan zijn dat het zelfs een vrij grote groep zal zijn. Ik denk dat misschien Van der Poel ambitie heeft voor geel te pakken vandaag. Renner als Quinn Simmons denk ik ook. Ik zelf ga vandaag niet mee proberen te gaan in de vlucht. Morgen is ook een mooie kans en ik moet een beetje mijn dagen ertussenuit kiezen. Niet zomaar elke dag alles geven. Maar ik schat in dat een dag voor de vluchters zal zijn.
1: Nog een laatste vraagje. Vanavond spelen de Rode Duivels. Ben je daar mee bezig op een of andere manier?
2: Ja, als ik op tijd kan zien dat zij spelen, dan probeer ik wel te kijken. Ik ben er niet heel veel mee bezig, maar ik vind het wel leuk om het op te zetten.
1: Het is om 8:00, dat is moeilijk.
2: Ja, dat zal geen goed teken zijn naar de dag erna dan als ik dan nog wakker ben.
1: Pronostiekje?
2: Tegen Amerika? 2-1 voor België.
1: Nou, laat het hopen. Merci, hè.
3: Ja, David, die ook meedeed aan onze quiz, die zei ook al 2-1, dus dat zal het dan wel worden, vermoed ik. 2-1 voor de Rode Duivels, Caro.
0: Ja, het is een populaire pronostiek. Ik heb hem ook ingevuld op mijn Sporza WK-pronostiek. En jij? Wat heb jij?
3: Durf ik niet meer zeggen. 1-0, denk ik, voor de Rode Duivels.
0: Of, zolang we maar winnen.
3: Over minder dan 24 uur gaan we het in elk geval weten. Wij weer bij de Tour blijven toch. Die Tour is in Frankrijk. En dan vragen we ons toch af, Jonas Maas op de motor. Staat er nu publiek langs de kant van de weg? Want dat was in elk geval niet de bedoeling, dacht ik, hè? De bosbranden.
4: Wel, het eerste dorpje in Frankrijk, Ur, zijn we al doorgereden en daar stonden nog wel wat mensen buiten. Dat kan ik wel zeggen. Het was natuurlijk net de grens over en nu zijn we Ur uitgereden. De eerste klimmende meters die we aan het doen zijn in deze ronde van Frankrijk. In Frankrijk zelf en hier en daar staat er een enkeling. Hier staan er twee, eentje met een grote telelens in de aanslag. Maar het is wel opvallend dat er veel minder mensen staan. Dat kan ik je wel zeggen alleszins. En we rijden nu net de geloste Tim Welles voorbij. Tim Welles die nog wat water op de armen en de benen laat vloeien om die zoutkorsten die daarop staan, die toch aangeven dat het al heel erg zwaar is geweest op deze hele hete dag, de derde etappe in deze Tour de France, om die toch nog wel een beetje verkoeling en verfrissing te geven. Hij dus gelost uit het peloton, de voorwacht van het peloton, zeg maar. Als ik het nu zo kan inschatten, nog een renner of 40, 50 groot of zo ongeveer. Wij proberen nog altijd de doorsteek te maken naar de kop van de wedstrijd. Dat is nog altijd de plek waar Vlad van Mechelen zit. Ja, die zit dus nog net voor dat peloton. Ton Woerdrum net in het interview. Klinkt toch fris, klinkt toch verstandig. De jonge Vlad van Mechelen. We willen daar toch nog even graag gaan polshoogte nemen. Hoe het zit met hem, dat aangezicht toch eens even zien. Dus nu gaat het weer zoetjes aan naar omhoog. En dan gaan we straks opnieuw weer echt klimmen naar de Colada de Tosses. De laatste klim die we in de Spaanse Pyreneeën hebben gedaan. Dus nu zijn we in de Franse Pyreneeën. En zijn we benieuwd wat deze wedstrijd, wat deze etappe nog gaat geven. Goed, we kunnen wat opschuiven naar voren. We pikken weer wat geloste renners op. Met rug nummer 118 is dat er eentje van de Jayco-ploeg. Met Ben O'Connor zijn ze al een kopman kwijt. Die is al even gelost op die Colada de Tosses. Moest hij er daar al af. En dit is, nou, even kijken, met rug nummer 118, Maru Schmidt, die er ook aan is voor de moeite. Ja, dat is eentje die, als hij een ontsnapping zou gaan, dan zou je kunnen denken, dat is eentje die dit wel allemaal goed kan overleven. Maar vandaag moet hij er dus toch af in dat peloton. En net ervoor rijdt er ook nog eentje die nog wil proberen terug te keren naar de voorwacht van het peloton. Eentje van de Total Energies ploeg. Dat is Joris Delbove. Met een Fransman met een toch wel heel Vlaams klinkende naam, moet ik zeggen. Maar hij moet er dus ook af. We proberen nog de doorsteek te maken naar voren, naar Vlad van Mechelen en co. Maar of dat gaat lukken, dat weet ik nog niet zeker. Als het lukt, dan kom ik terug bij jou, Gert, en bij jou, Karel.
3: Super.
0: 140 kilometer file. Naar Antwerpen is het een half uur vertragen op de E19 van Mechelen-Zuid tot de Werken in Mechelen-Noord. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven verlies je een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Nog naar Gent op de E17 in Lokeren door een ongeval op de linkerrijstrook ook vertragen. Door Werken is er in Hamme 25 minuten file op de Rijksweg. De N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Zaventem en Jette. En op de binnenring 20 minuten tussen Tilbeek en Tervuren.

0: Met hart en ziel hoorde je van Trukkener Kex.
1: Sportza Tour.
2: Ah ja, ik heb het al 1000 keer gezegd. Hè. Eten en drinken.
0: En ook in deze Tour mag er al eens een stukje kaas afgesneden worden. Kaasaffineur Frederik van Tricht had het parcours van deze Tour al voor hem liggen toen we bij hem binnenstapten. En zijn blik viel eerst op deze etappe.
3: Say cheese.
4: Vandaag etappe 3, Girona. Ik heb er een fantastische kaas gevonden, de Garrotxa. Garrotxa is dus een traditionele geitenkaas uit Catalonië. Helemaal niet bekend hier, maar echt wel de moeite om eens te ontdekken. Het is de kaas die dat bijna uitgestorven was in 1980... tot een paar jonge kaasmakers en een geitenboerencoöperatief de kaas hebben gered van zijn ondergang en nieuw leven hebben ingeblazen. Dus de kaas wordt op een ambachtelijke manier gemaakt van geitenmelk van Murciana-geiten. En hij rijpt in vochtige grotten. En die vochtige grotten zijn wel belangrijk, omdat je dan ja, met die hoge luchtvochtigheid een schimmelcultuur krijgt op de korst, die dat ook echt een meerwaarde geeft in de smaak van deze kaas en ook zijn typische smaak geeft. De gemiddelde rijpingstijd is een 8 maanden. En dat doet een beetje denken aan de Franse toms uit de Pyreneeën. Dus wat halfhard van structuur, mooi fris, lekker bij een aperitief, mooi glaasje wijn, maar ook zeker op een salade of gewoon op een kaasbord na een lekker diner. Idee. Ik vind Spanje, natuurlijk wordt er misschien minder variatie van kazen gemaakt in Spanje in vergelijking met Frankrijk. Maar er komen, zeker Spanje is ook een kaasland. De bekendste Spaanse kaas is misschien de manchego. Hè, dus een halfharde kaas op basis van schapenmelk. Maar ook in het noorden van Spanje worden er heel veel mooie blauwschimmelkazen gemaakt. Zoals de Cabrales, Picombeges, Valdeón. Zelfs in het zuiden. Op zich, ja, Spanje moet zich zeker niet schamen op het gebied van kaascultuur.
5: Maar als je de twee vergelijkt, hier bij jullie bijvoorbeeld, er gaan waarschijnlijk toch wel meer Franse kazen door jullie handen dan Spaanse.
4: Ongetwijfeld. Ik kan met zekerheid zeggen dat Frankrijk het grootste percentage van ons assortiment vertegenwoordigt.
5: Ja, Frankrijk blijft dus wel alomtegenwoordig, maar dat betekent niet dat je de Spaanse kazen zomaar links moet laten liggen. De Garrotxa, zeker de moeite waard om een keertje naar op zoek te gaan. Jammer genoeg heeft Vlad van Mechelen op dit moment geen tijd om een stukje af te snijden. Jij zit in zijn buurt, Jonas Maas.
6: Ja, we zijn hem net voorbij gemoeten, want er zijn er inderdaad twee uit die groep weggereden. Prudhomme en Boudin. Twee Fransmannen dus op weg naar, ik ga niet zeggen de ritoverwinning, want het peloton is toch echt wel veel te dichtbij daarvoor. Maar toch wel samen in de spits van de wedstrijd op Franse bodem. Misschien dat die Franse lucht wel deugd doet in het voorbijrijden. We hebben even kunnen kijken naar het gezicht van Vlad van Mechelen. Ja, uiteraard getekend na toch wel een etappe waar er hard in is gereden. En het stijgt toch maar steeds verder hoor, want na die Colada de Tosses zit nu toch een beetje op een plateautje en het gaat het wat op en af, wat golvend, maar zo meteen wordt er opnieuw meer steviger geklommen. Dus Vlad van Mechelen, goede wedstrijd gereden, maar nu moest hij er toch af. Dus ik denk dat het moeilijk wordt om opnieuw terug te keren bij de twee Fransmannen die nu helemaal voorin zitten, Prudhomme en Boudin.
0: Ja, en Christophe Mul, die heb je al een paar keer gehoord intussen bij ons. En hij is vandaag met zijn microfoon op pad gegaan op zoek naar Vlaamse supporters op het parcours. En als je Christophe een missie geeft, dan slaagt hij daar altijd in. Hij sprak met twee landgenoten die op 44 kilometer van de finish stonden. Want dat was zo ongeveer de grens van waar er nog mensen mochten staan.
7: Frederik en Jos, jullie hebben hier een mooi plekje uitgekozen. Fantastisch, zegt.
8: Ja, klopt. De dubbele bocht, dus we zien ze goed aankomen. Dus we gaan er even van kunnen genieten. We zien ze langer dan 5 seconden normaal gezien op deze plaats.
7: Ja. En in de schaduw.
8: En in de schaduw, absoluut. Een must.
7: Ja. Heel weinig volk hier, nee?
9: Super weinig volk. Het verbaast mij. Ja, ja, de commentaren waren niet zo positief. Hè. Dus zo wouden de mensen die toch niet echt toelaten, denk ik.
7: Ja. Maar jullie zitten hier wel?
9: Wij zitten hier wel, ja.
8: Het was ook een beetje onduidelijk, vond ik. Ja? Er was gezegd, de laatste 40 kilometer mag het niet. Maar ik heb dan mijn vader wel moeten overtuigen van, kom, we rijden toch. Hij is me komen halen in Toulouse, de luchthaven, want hij woont in Frankrijk. Ik zeg, kom, we rijden toch tot hier. En het valt goed mee, dus. Ja.
7: U woont hier in de buurt?
9: Niet in de buurt, nee. Carcassonne, de omgeving Carcassonne, Mirepoix zal ik zeggen. Ja. Daar vlakbij, ja.
7: Wat vindt u van die bosbranden? Want, en ik ga het voor alle duidelijkheid, en dat is geen verwijt, maar er was gevraagd om niet naar de koers te komen kijken. Maar jullie doen het toch?
8: Ja, maar ik toch wist dat ik niet de enigste was. Dus denk dat je wel tot hier gezien hebt. Daar, er staat volk, minder dan anders, maar ja, ik denk dat kon niet. Geen volk naast het parcours, dat kan niet.
7: Nee. Ook niet als ze dat vragen voor de veiligheid?
8: Ja, blijkbaar mocht het wel vandaag. Maar niet de laatste 40 kilometer. Dus ja. Het plan was om de laatste col gaan te zien, Les Anglais. Maar dat mocht niet, dus zijn we maar naar hier gekomen. Ja.
7: En u zit dan op 42 van de finish, zoiets?
8: Ja, afgerond 44. Hè. Voilà, dat zijn we in orde. Nee, maar ze zijn hier al 2 keer gestopt. Ze hebben dus een goede dag gezegd en het was in orde. Dus, voilà. Ja.
7: Dus de agenten laten het, ze tolereren het wel?
8: Ze wisten van geen barbecue of geen gevaarlijke toestanden, was het in orde. We hebben dus een minuutje of twee een praatje gedaan en dan zijn ze verder. Gereden, dus ja.
7: Dus ze hebben eigenlijk wel vooral de mensen gewoon willen afschrikken?
9: Misschien wel, maar dat is niet slecht, denk ik, dat ze dat doen. En zoals mijn zoon zegt, geen barbecue, geen gasvurken, geen vuur maken, wij roken niet. Sorry daarvoor, maar allez, ik bedoel maar zo min mogelijk zien dat er iets kan gebeuren. Hè.
8: Ik denk een beetje gezond verstand en ik denk dat dan wel marcheert. Ik denk dat in de koers bij het publiek wel meestal aanwezig is, dus ja.
7: Jos, u woont dan in Frankrijk. Het is triestig, hè, als je de beelden ziet.
9: Het is heel triest. En ik herinner me nog, verleden jaar was het juist van hetzelfde. Ook de streek van Narbonne. Ja, dat is een beetje rampzalig. Hè. Wat gaan we daar tegen doen? Ik zou het niet weten. Moeilijk te vermijden, denk ik. De hitte, alles is te lang droog.
7: Ja. En morgen, want morgen rijden we ook nog, hè, in deze buurt. Meer richting de zee dan, maar toch...
9: Morgen gaan we een beetje meer richting van... Ja, dat is natuurlijk ook warmer dan hier. De hitte eigenlijk daar. En we gaan dichter misschien wel naar de branden, maar we wachten het af. Als ze het afsluiten of ze raden het af, dan gaan we dichter in onze buurt kijken dan. We gaan niet richting van die branden of zo. Dat blijven ze.
8: Ik was opzoeken, maar als je ziet, dat als hier, vind ik wel dat het kan. Ik vind dat die verantwoord is, dus... Ja. Ja.
7: Geen rook, geen brand te zien?
8: Nee, voorlopig niet. Dus, ja. Er staat heel veel wind, dus dat doet wel denken. Als het wat fout moest gaan, kan het snel gaan. Maar voorlopig kon het en het mocht dus.
7: Wees toch maar voorzichtig, hè, mannen.
8: Ja, had men ons...
7: En hopelijk geen boete, want als je dan één vervelend...
8: Hij had al schrik van, doe maar mijn plaat toch nu. Ik zeg, nee, ik zeg er veel goed mee van praat. Dus, voilà. En had jij nu gevraagd van te verplaatsen, hadden we dat gedaan. Hè. Dus we doen niet moeilijk. Hè.
7: Geniet nog van de dag.
5: Ja, Frederik en Jos willen toch ook in het spoor van de Tour blijven, die twee heren. Maar inderdaad, geen risico's nemen, hè, jongens. Dat is het ook niet waard. Voilà.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
10: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go yellow!
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
15: Ricci, citroen uit framboos.
16: Ricci, Belgische limonade.
17: Altijd verfrissend.
18: Ricci. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
19: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
20: Amai, dat is internetjes.
19: Info op telenet.be.
21: Radio 1.
22: Sportza Tour.
21: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: The Songs That We Sing van Charlotte Gainsbourg. En nu moet u even goed opletten.
1: Sportza WK.
0: Nee, dit is geen vergissing, want Caro...
2: Ene Donald Trump heeft op een persmoment iets toegegeven. Iets dat we eigenlijk al wisten, Gert. Maar hij heeft, en ik quote, gezegd... Ik heb gevraagd de rode kaart van Balogun te herbekijken. Dus hij geeft wel degelijk toe dat hij het persoonlijk aan Gianni Infantino gevraagd heeft. Nog eens misschien even heel kort schetsen voor wie misschien nog niet helemaal weet. Maar Balogun had in zijn vorige wedstrijd een rode kaart gekregen. Zoudart, en ik quote, gezegd... Ik heb gevraagd de rode kaart van Balogun te herbekijken. Dus hij geeft wel degelijk toe dat hij het persoonlijk aan Gianni Infantino gevraagd heeft. Nog eens misschien even heel kort schetsen voor wie misschien nog niet helemaal weet, maar Balogun had

0: waarom Trump heeft ingegrepen. Maar het is een, hoe zou je het noemen? Een bizarre situatie.
1: Dat is het minste wat je kan zeggen, denk ik inderdaad. Na 17:30 gaan we hier in Sportsatour er ook nog over verder praten. Want de match zelf komt natuurlijk ook gewoon dichterbij met Tom Boudweel in Seattle. Geen Amerikaan, wel twee Fransen denk ik vooraan in de Tour nu. Christophe Van der Goor en Sven Nys.
2: Ja, Alex Baudin, de drager van de gele trui voor een 4-5 dagen in de voorbije Dauphiné. En Nicolas, eigenlijk wordt hij door de vrienden van Decathlon Nico genoemd, Prodhomme. Die hebben een voorsprong van een dikke halve minuut op Vlad van Mechelen en co. Dus daar straks waren ze nog samen, een sextet zeg maar. Maar daar zijn deze twee Fransen nu van weggereden. Vlad van Mechelen volgt op een 37-tal seconden samen met George Bennett, met de Spanjaard Raúl García Piernia en nog een Fransman Matteo Vercher. En dan een peloton binnen de minuut. Tim Welles die heeft intussen de pijp aan Maarten gegeven, Sven. Hè, want die heeft kilometers lang op de vorige col en ook in de vallei op kop gereden voorbij La Molina. En nu zijn het de andere ploegmaats van Tadej Pogacar. Wat voeren ze in hun schild? Een eigen ritoverwinning gaat hij dan toch. Want de aankomst is een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld in het Centraal Massief, Le Lioran. Daar hebben ze ook al eens tegen elkaar zien sprinten. 2 jaar geleden, Vingegaard tegen Pogacar. Maar dat zijn dan pyrrhus-overwinningen, heel kleine overwinningen, waar ze goochelen met maar een paar seconden. Is het dat dan allemaal waard? Of is hij ongeduldig? Wil hij dan toch al in de gele trui staan? Wat is dit?
3: Ja, het is voor mij ook een vraagteken waarom ze hier zoveel energie aan verspillen. Mogelijk willen ze echt hun hoogvorm, hun goede vorm, toch nog wat meer in de verf zetten. En daar niet alleen etappenwinsten en mogelijk misschien ook toch wel hier en daar wat seconden gaan proberen sprokkelen. Als ze dan met de dagzegen aan de haal gaan. Bijvoorbeeld, ik ben ook een beetje aan het gissen, want ik vind het zeer moeilijk te verantwoorden dat dit vandaag gebeurt.
2: Of misschien is het spierballengerol. Kijk, als je dat voegt en samenvoegt met gisteren van die heel kleine dingen. Wie ging Pogacar na de aankomst meteen feliciteren? Dat was niet eerst Del Toro, maar Jonas Vingegaard. De man waarmee hij eigenlijk gespeeld had. En dan zagen we nog Mauro Gianetti ook Vingegaard gaan feliciteren terwijl hij op de rollen aan het uitrijden was. Ja, je zou het kunnen interpreteren als fair play. En dat zal wel een fractie van waar zijn. Maar dat is ook psychologische oorlogsvoering. Hey, Jonas, goed gedaan. Hè? Maar met een glimlachje om te zeggen van, daar hadden we jou, hè, vriend. En ja, zo interpreteer ik het, Sven. Op dit allerhoogste topsportniveau. Waar je eigenlijk doorheen alles moet kijken. En die bubbels moet doorprikken.
3: Ze gaan elkaar niet uit de weg voor en na de wedstrijd. Ze schudden handjes, ze feliciteren bij winst en verlies. Ze helpen elkaar mogelijk bij een bidon geven of als er fietsen moeten. Of als er iets moet aangegeven worden dat er een probleem is.
2: Zoals gisteren met Del Toro, de Visma-auto die stopte.
3: Ja, voilà, bijvoorbeeld. Dus, mm-hmm. Ja, is dat psychologische oorlogsvoering of is dat op dit moment nog allemaal redelijk vriendelijk aan toe? De toekomst zal het uitwijzen, maar dit stevend gewoon af op opnieuw een duel waar Pogacar en vooral ook Del Toro gaan proberen van de ritzegen te pakken. Ik kan het mij niet anders bedenken.
2: Zo is het. We zitten bijna in Font-Romeu. We zitten op 2 kilometer van de top van deze Col du Calvaire. En Font-Romeu, ja, toch even gaan opzoeken wat daarvan de oorsprong is van dit hoogte, dit altitude trainingscentrum. Wel, de Franse regering heeft het bevel gegeven destijds om dat hotel en die trainingsfaciliteiten op 1800 meter te bouwen, omdat de Olympische Spelen van Rome in 60 en nadien ook die van Tokio in 64, dat was absoluut geen hoogvlier voor de Fransen. Ze hebben daar maar 1 keer goud behaald. Dan werd dit centrum gebouwd omwille van de rode bloedcelletjes natuurlijk, hè, om die aan te maken op hoogte te slapen, s'nachts vooral dat. En kijk, het resultaat was in 68, de volgende Olympische Spelen pakten de Fransen in totaal 15 medailles, waarvan 6 en 7 gouden zelfs. Dus het heeft geloond. Het bestaat toch al sinds eind jaren 60, dit hoogtetrainingscentrum. We zitten op 25 kilometer van de streep. Twee mannen aan de leiding, twee Fransen, Alex Baudin en Nico Prodhomme. 54 kilometer nog te gaan en Prodhomme rijdt voor Decathlon. En dan geven we maar even mee. Vanochtend kreeg de kopman Paul Seixas bezoek van Dexter Holland. En dat is zanger, gitarist en de frontman van The Offspring. En die speelde gisteren in Barcelona. Zullen wel ergens wat banden zijn, zeker. Maar ik had de indruk toen ik het filmpje bekeek dat onze vriend Paul, 19 jaar, niet echt goed wist wie de Offspring was. Of is, maar goed, misschien...

0: Dat hij dat nog wel eens van de ouderen in het team, de Thijs Benoots van deze wereld, leren kennen. Vlakke band, lekke band voor Quinn Simmons achteraan. Doet teken met zijn rechterhand en dat heeft de ploegleidersauto dan meteen heel snel gezien. Nu we het dan toch over Decathlon hebben, nog één vraagje dat met het binnenschiet. Gisteren bergop op Montjuïc was Thijs Benoots echt heel fel aan het trekken. Op een ogen aan het, ja, echt wel op kop aan het rijden. Op een ogenblik dat Paul Sexas moeite had om vooraan aan te sluiten. Is er dan geen communicatie? Ik bedoel, we zijn altijd bezig over de kleine procentjes. Maar dat soort dingen. Hij was eigenlijk zijn eigen kopman ongewild, onbedoeld. Lichtjes aan het, spreekwoordelijk aan het doodkrijgen.
1: Ja, het is echt wel hectisch. Hè. Keren, draaien. Zeer moeilijk om het stuur nog los te laten op dat moment. Om eventueel nog te gaan communiceren. Roepen en tieren, dat kan je wel doen. Er staat een massa volk langs de kant van het parcours. Dus ik kan er me wel iets bij voorstellen dat het, dat het fout liep zonder dat ze het zelf in de hand hadden. Dat het gecreëerd werd. Ja. Ik moet wel zeggen, indrukwekkende Benoot.
0: Zeker.
1: Op die laatste klim. Ik heb hem
0: beter
1: dagen,
0: dan de vroege tijdrit. Hè?
1: Ja. Ik heb hem dagen en weken aan het werk gezien bij Lieve Maaschalk. Waar ook mijn eigen zoon aan het revalideren was na een operatie. Ja. Respect voor waar hij nu staat. Een van zijn eerste competitiewedstrijden die revalidatie. Indrukwekkend.
0: Hey, want hij heeft ook, als aanvulling daarbij, heeft ook bij het begin van een ronde van Frankrijk op Instagram een aantal foto's gepost van bij de operatie in de winter aan zijn rug.
2: Hernia,
0: tot een hernia. Ja. Tot nu. Hè, van eigenlijk amper kunnen stappen, alles opnieuw moeten leren. En dan exact zes maanden later, klaar zijn, in vorm zijn, in conditie zijn voor deze ronde van Frankrijk. Inderdaad, heel belangrijk. Aan de zijde dus van Paul Sexas. 24 kilometer nog. De twee leiders hebben een 50-tal seconden voorsprong op het peloton. Nog altijd onder leiding van Team Emirates. Wat voeren ze in hun schild? Die mannen van Pogacar en co. En intussen, we blijven toch ook met één oog kijken naar de zwalpende. De man die aan het afzien is. Arnaud Delis volgt nu al op 34 minuten van de leiders. En straks moeten we gaan tellen. Want je mag de tijdslimiet rekenen tussen 11 à 20% van de winnaar. Dan weten we nog altijd niet natuurlijk hoe snel dat die mannen gaan binnen zijn. Wordt het kantje boordje, heeft hij dan toch 40 minuten of drie kwartier? Dat wordt straks nagelbijten voor de ex-Belgische kampioen. Nu gemeld op 34 minuten van de spits van de wedstrijd. In deze derde etappe van de Tour.
3: Christophe en Sven, als het gaat over dat plannetje dat UAE heeft, wil ik misschien een theorie opwerpen. En die is even aan jullie voorleggen. Zou het kunnen dat ze willen gaan voor Del Toro in het geel te zetten? Die staat op 16 seconden van Vingegaard. We hebben gisteren gezien wat dat betekende voor de Mexicanen, dat hij überhaupt al een rit won. Maar hij zou de eerste Mexicaan ooit kunnen worden die het geel zou dragen. Ik vroeg me af, speelt dat misschien ergens mee, denk je?
0: Dat zou kunnen. En ik zou kunnen counteren. Ja, hij heeft gisteren al een geweldig cadeau gegeven natuurlijk aan Del Toro. Hoe ver of hoe kan of mag je gaan?
1: Ja, maar er werd ook wel veel aandacht besteed aan de Mexicaanse vlag en de winst van Del Toro. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen dat dat misschien een itempje is binnen de ploeg. Maar dan nog blijf ik altijd met datzelfde idee zitten. Ze pakken daar geel met Del Toro, maar het kost de ploeg wel enorm veel krachten. En ga je daar dan net niet dat tikkeltje te ver in?
0: Ja, maar op dit ogenblik blijven ze ook aan kop van het peloton rijden. En wij vragen ons al de hele dag af waarom dat dan moet. Dus nu gebruiken ze en verbruiken ze die energie ook. Misschien zijn ze zo sterk, zoals we gisteren gezien hebben, dat ze boven de concurrentie uittorenen. En dat ze gewoon een extra tank hebben. Dat kan, hè. Het zou kunnen, ja. Dat ze zich daar niks van aantrekken en denken, wij doen gewoon maar op. Wij zijn toch veel beter dan de rest.
1: En zelfvertrouwen hebben ze voldoende, dat is
0: duidelijk. Dat is waar. En gisteren dan inderdaad die filmpjes van Pogacar, hè, die bij de bus kwam, die de Mexicaanse vlag genomen heeft, die eigenlijk veel feller gevierd heeft voor Isaac Del Toro dan hij voor zichzelf ooit gedaan heeft. Want wanneer hij vierde, Pogacar, en heeft hij toch al vaak mogen doen in de Tour de France, dan was dat ingetogen, niet uitbundig. En gisteren kon het niet op. Ik bedoel, hij heeft alle harten gewonnen en heeft hij Del Toro. Mocht hij ook maar één sprankeltje hoop gehad hebben of één gedachte, minuscule, onuitgesproken gedachte van ik probeer mee te gaan zo lang mogelijk en ik ben ook een kopman. Ja, die heeft hij nu helemaal in de broekzak gestoken.
1: Ja, zwaar, maar het is ook wel de combinatie van daar met z'n tweeën, 1 en 2 worden in een van de eerste etappes van de Ronde van Frankrijk in de rechtstreeks duel tegen je allergrootste concurrenten. Ja, dat maakt wel wat los bij een mens. Hè. Ook nog altijd wel bij Tadej Pogacar.
0: Ja. En laat mij dan zeggen, straks mocht het zo gebeuren dat Pogacar de rode loper uitrolt voor Del Toro. En ze rollen daar weer heel het spelletje op met z'n tweeën. Ik zou het misschien liever niet zien. zou het misschien liever niet zien in een context van te grote dominantie ten opzichte van de rest.
2: Ja, maar als het gisteren is gebeurd, is de kans groot dat het vandaag opnieuw gebeurt.
0: Exact, exact.
2: En misschien wel de rollen omgekeerd. Zou ook kunnen.
0: Ja, zo is het. Goed. We zitten op een dikke 20 kilometer van het einde van deze etappe. Het is 4:15, dus finishen rond. Ja, over een half uurtje zoiets, misschien net ietsje later. Baudin komt als eerste boven op die Calvary Col. 20 kilometer, nog 35 seconden op het peloton. Ze zijn er dadelijk aan, want we gaan afdalen. We zijn er dadelijk aan voor de moeite. Baudin en Prodhomme.
4: Naar Antwerpen moet u een half uur vertragen op de E19 van Zems tot de Werken in Mechelen-Noord. En op de A12 ook langzaam een kwartier file vanaf Schelle naar Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Gent een half uur op de E17 tussen Waasmunster en Lokeren. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Door Werken is er in Hamme een half uur file op de Rijksweg. De N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Zaventem en Jette. En op de binnenring 20 minuten tussen Anderlecht en Tervuren.

Chaka Khan al een dagje ouder, maar nee hoor, als je naar dit nummer luistert. Chexzilla en nog meer muziek. En dit nummer een klein beetje op verzoek van Christophe, maar hij legt over 2,5 minuut nog wel even uit waarom. Hier is The Cure.

0: A Boys Don't Cry van The Cure. Ze waren de afsluiter trouwens ook op Rock Werchter. En we hebben daar een bisronde gedaan van maar liefst 40 minuten. En Christophe van der Goor, jij mag zoals beloofd uitleggen waarom je The Cure wilde horen.
1: Ja, het was overigens het laatste nummer dat ze gisteren speelden. En wat heel opvallend en mooi om te zien was, was dat de bassist Simon Gallup, die maakt al van bij het begin deel uit, samen met Robert Smith van The Cure. Die droeg een shirt, een mouwloos shirt, een Marcelleke zeg maar, met daarop het logo van Eddy Merckx fietsen. Dus geen beeldenis van Eddy Merckx, maar wel het logo van het merk. En dat is bekend, algemeen bekend. Ik bedoel, ja, ook voor de fans vooral. Dat is een heel groot wielerliefhebber, die bassist, die Simon Gallup. Mountainbiked heel vaak en heel veel. Maar dat was toch wel verrassend gisteren in Werchter. En ik heb dan even deze voormiddag geïnformeerd bij het hoofdkantoor van Ridley Bikes. Want daar zit Eddy Merckx fietsen in de portefeuille. Of dat misschien een marketingstunt was. Een t-shirt geven aan een wielerfan. Dat is wel eens vaker gebeurd. Vroeger ook Peter Gabriel. Wanneer die naar de schuur kwam. Herman Schuurmans en Werchter. Dan gingen die samen fietsen. En dan kreeg die ook een fiets. Dat is allemaal vroeger gebeurd. En zo. Dus dat, ik dacht misschien zit het daar. Maar ze wisten totaal van niets bij Ridley. Dus het was helemaal op eigen initiatief. En ik vond dat wel pour la petite histoire. Een leuk weetje. Een leuke bijkomstigheid dat de bassist een shirt droeg. Dat verwacht hij niet meteen in die harde rock and roll wereld natuurlijk. Maar dat had wel iets. Eerst droeg hij dat onder zijn leren jekker. En nadien kwamen dan die blote armen, die vol getatoeëerde armen, helemaal bloot met Eddy Merckx erop. Dus ja, voilà. 14 kilometer nog. We zijn aan het klimmen. En Alex Baudin die is er dadelijk aan voor de moeite. Want die man van Decathlon, Nicolas Preudhomme, die heeft de orders gekregen om zich te laten uitzakken. Terug assistentie te verlenen in het peloton aan zijn kopman natuurlijk, aan Paul Sexas. Dus, Sven, we zitten hier met een peloton op weg naar Les Angles. Brede wegen van, ja, wat zal het zijn? 60, 70 man toch nog altijd. Baudin kijkt achterom. 10 seconden wordt dadelijk gegrepen. Arnaud Delis zo dadelijk op 38 minuten al. Ah ja, als dat maar allemaal goed komt natuurlijk. Hij heeft gevochten, hij heeft gestreden. Laat ons hopen dat hij het haalt binnen de tijdslimiet en zo weer een dag gewonnen heeft om te recupereren en in deze Tour de France als kopman te kunnen blijven. 14 kilometer. Baudin er dadelijk aan voor de moeite. En dan de grote explosie van de heren van Team Emirates.
2: Ja, daar gaan we wel van uit. Maar ik denk dat dit toch wel een etappe is die bij de meeste renners lang zal bijblijven. Hard gekoerst, zeer warme omstandigheden. Dit hakt er echt wel in. Ik ben benieuwd hier straks hoe snel dit peloton, wat er nog van overblijft. Want als je het zo ziet, als ze een beetje in een bolletje rijden, is het niet echt heel, heel groot meer. Ja, hoe snel het uit elkaar gaat spatten.
1: Heel duidelijk. Ja, de drie ploegen van de grote heren rijden achter elkaar. Hè, in derde positie onder meer Remco Evenepoel, Lipovic en Co. Goed, nog eens een keertje naar de man op de motor overschakelen. Jonas, waar zit je precies? Je had daar straks de hoop en de verwachting om naar voren te kunnen schuiven, te kunnen oprukken. Is dat gelukt?
3: Dat is wel even gelukt, ja. We zijn dus even in het spoor van Vlad van Mechelen beland. Maar goed, ja, daar zijn ze al allemaal ingelopen natuurlijk door dat helse tempo dat de ploegen die jij zo net opnoemde hebben opgelegd. Dus nu zitten we weer achter dat peloton, dat fel uitgedunde peloton waar Vecher van Total Energies nu net ook is uitgereden. En het lijkt inderdaad dat alles wordt voorbereid op een max-explosie op de slotklim vandaag naar Les Angles. Ja, wat ik nog wilde zeggen, je had het zo net over The Cure. Ja, daarmee maak je natuurlijk onze collega hier ook in de Tour heel erg jaloers mee. Maarten van Gramberen, grote The Cure fan. En die heeft toch het concert proberen mee te volgen via VRT Max. Ik weet niet of hem dat gelukt is alleszins, maar hij is de band die hij al zijn hele leven zo graag ziet. Heeft hij ook gezien op Pinkpop en Pinkpop liever enkele weken geleden. Dus dit missen op Werchter vond hij spijtig, maar heeft toch een beetje goed gemaakt op Pinkpop alleszins. En dan nog zeggen, voor we gaan finishen, dat het hier een fantastisch mooie grensstreek is, de Cerdagne. Heel groen, heel uitgestrekt. We hebben ook nog geen rookpluimen gezien. Die branden zijn nog heel ver weg van hier. Het is er ook net ietsje frisser. Nog altijd wel een graad of 30, 31. Maar er waait een wat frisser windje. Dat maakt het wat aangenamer om zo meteen te finishen in Les Angles dus.
4: Ja, inderdaad. En dan jullie misschien nog even net voor het nieuws, Christophe en Sven.
1: 13 kilometer nog en Baudin die kijkt achterom en die ziet dat de grote monster eraan komen, genaamd Team UAE. Want hij is eraan voor de moeite, gevochten en gestreden Maar ja, dan kan je natuurlijk... Ja, ik vind dat altijd zo vreemd, Sven. Die laatste meters, je ziet het peloton eraan komen. Maar dan blijft een vluchter altijd nog tot de laatste centimeter nog gas geven. Dan denk ik, hou dan toch even de benen stil. Heeft dat vooral te maken met het ja, niet willen opgeven in het beeld? In zicht van de camera's?
2: Ja, het is inderdaad. Je zit in de flow van die inspanning te leveren. Dan wil je ook zo lang mogelijk jezelf in de kijker zetten. Jezelf echt wel... Ja, belonen met zo lang mogelijk daar ook voor dat peloton uit te rijden. Maar ja, het is een vogel voor de kat. Het peloton heeft de ambitie om straks echt wel te gaan sprinten voor de dagzegen. En dat hadden we misschien, laten we zeggen, 40, 50 kilometer geleden niet verwacht.
1: Voilà. 12 kilometer nog op weg naar Les Angles. 38 minuten, dat is de achterstand van Arnaud Delis. Ex-Belgisch kampioen. Nu kan de koers beginnen na een heel heftige periode, een heel heftige dag tussen de grenzen van Spanje en van Frankrijk. 12 kilometer nog en dan het slot van deze etappe.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
8: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
9: 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. President Donald Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met de baas van de FIFA om de rode kaart van de Amerikaanse speler Balogun terug te draaien. Intussen heeft de Belgische Voetbalbond formeel beroep ingediend tegen de beslissing van de FIFA om die schorsing in te trekken. En Elise Mertens staat voor het eerst in de kwartfinales van het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse president Trump is wel degelijk tussengekomen in de zaak van de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump heeft wel degelijk met de FIFA-baas Infantino getelefoneerd. En Roel Pennemans, wat heeft Trump nu juist gezegd?
10: Ja, de Amerikaanse president die sprak net met journalisten in zijn bureau in het Witte Huis. En op vragen van de pers geeft hij zonder problemen toe dat hij persoonlijk is tussengekomen. Maar in zijn ogen heeft hij de FIFA enkel gevraagd om de beslissing te herbekijken. Hij heeft dus niet gevraagd wat ze moesten doen. Dat is een beslissing van de FIFA zelf, zegt Trump.
11: But all I did... I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. And I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
10: Trump noemt zichzelf een groot sportkenner en hij vindt het dus geen fout. En de rode kaart als schorsing is in de logica van Trump dan ook oneerlijk. Unfair noemt hij dat.
11: We got to have our best players and they have to have their best. And if we win or we lose, it's fair. Otherwise, lost him and we lose the game. It would be a terrible thing.
10: Als de Belgen winnen, dan mogen ze wel trots zijn, voegde Trump er nog aan.
9: Ja, dankjewel, Roel. En de Belgische Voetbalbond wacht intussen nog altijd op meer uitleg van de Wereldvoetbalbond FIFA over die zaak rond Balogun. Hij mocht niet meespelen tegen België door een rode kaart dus in de vorige wedstrijd, maar de FIFA kwam tussen beiden, maakte die schorsing ongedaan. En Tom Boudeweel in Seattle, wat is er de voorbije uren daar nog gebeurd?
12: Wel, de Voetbalbond die heeft schriftelijk uitleg gevraagd aan FIFA nadat onze bond via de media heeft vernomen dat de automatische schorsing ongedaan was gemaakt. Maar die verduidelijking is er nog altijd niet. FIFA interpreteert de vraag van onze bond wel als een soort beroep, maar het bond weet nu dat dat beroep zeker onontvankelijk zal worden verklaard. Bovendien is in de gebruikelijke presentatie voor elke wedstrijd plots de slide over die automatische schorsing verdwenen. Ook op die vraag, hoe dat komt, blijft het stil bij FIFA. Dus de Belgische Voetbalbond heeft over de hele zaak nog geen informatie gekregen en dus betwist onze bond het inzetten van de speler voor de wedstrijd straks.
9: Ja, maar intussen zijn we ongeveer 7:00 daar voor de wedstrijd. Zal dit een invloed hebben op de sportieve prestatie? Want dat is belangrijk toch?
12: Ja, dat is zeker belangrijk. En dat was een vraag ook op de persconferentie gisteren bij Thibaut Courtois. Hij heeft aangegeven dat ze er 5 minuten over hebben gesproken samen met de technisch directeur Vincent Manaert. En dan is de zaak naar de achtergrond geduwd. Dus we gaan ervan uit dat het geen invloed zal hebben. Anderzijds zou het natuurlijk wel een bijkomende motivatie kunnen zijn voor de spelers in de wedstrijd tegen USA.
9: Oké, dat is nog even afwachten. Dank je wel, Tom. En veel fans zullen naar die match kijken. Thuis of bij een van de vele grote televisieschermen die op veel plaatsen staan. De vorige match tegen Senegal lokte meer dan 1,5 miljoen kijkers. En misschien is dat deze keer anders, omdat de aftrap zo laat is. Maar wie dat wil, kan op veel plaatsen terecht, hè? Peter de Kroebelen.
13: Ja, zeker. Voetbal alom. Tenminste op plaatsen waar de gemeente of stad de toelating heeft gegeven. Want ja, het is toch midden in de nacht, dus is er kans op geluidsoverlast. In pakweg Brugge, Turnhout en Antwerpen zal het niet lukken deze keer. Maar wel op veel andere plekken, zo bijvoorbeeld in Genk, waar je op het stadsplein kan kijken met een hoofdtelefoon op, zoals bij een silent disco. Hopelijk toch veel lawaai door de gemaakte goals, zou ik zeggen. In het WK-dorp in Braschaat kunnen fans zelfs voor de match een powernap doen. Er staan daar bedden klaar. In Machelen kan je kijken aan de kerk. In Leuven in Concertzaal Depot. Het kan ook in de Wellington Hippodroom in Oostende. In het WK-dorp Devil Arena in Kortrijk. Aan de Keizershallen in Aalsten. Op heel wat andere kleinere plekken en in cafés. Enfin, voor wie wil, er staat een heel overzicht op veertienieuws.be.
9: Dankjewel, Peter. Iets anders. De federale regering moet tegen 2029 7,9 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is de keerschieter. Dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
14: Dat is inderdaad 3 miljard euro meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd. Waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld. Maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn. Maar die inspanning is dus wel nodig, want mocht de regering niets doen, zou het tekort volgens het monitoringcomité tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 38,5 miljard euro.
9: Dankjewel, Tess. Elise Mertens staat voor de eerste keer in de kwartfinales van het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Buskova in 2 sets. Gilles Meulemans.
15: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buskova begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
9: En in de Ronde van Frankrijk zitten de renners in de laatste kilometers van de derde rit. Christophe van de Goor, wie maakt daar kans op die ritzege?
1: Wel, hier is eigenlijk iedereen nog. Iedereen uit de top van het klassement. De eerste 10, ze zitten er allemaal. We gaan naar de streep over 1,5 kilometer met een peloton van een man of 60. De hele dag is er verwoed, heel hard gekoerst om vooruit te geraken. Maar de vlucht van de dag, die er wel degelijk geweest is, die heeft nooit een schijn van kans gehad. En dat heeft alles te maken met het team van Tadej Pogacar. Want die mannen die controleren nu al de laatste 20, 30 kilometer. Is het voor Isaac Del Toro, zoals gisteren 2 ritwinsten op een rij, het zou wat zijn. Of voor de meester himself, wereldkampioen Tadej Pogacar, nog 5 kilometer tot aan de top in Les Andes.
9: Dankjewel, Christophe. Het blijft zacht vanavond en vannacht met minimaal tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 29 graden. We begonnen met president Donald Trump. Hij bevestigt dat hij zich gemoeid heeft in de zaak rond de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun. Hij zou toch mogen spelen, maar de Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend. Het is afwachten of er een antwoord komt van de FIFA. Meer op vrtnieuws.be.
16: Tielemans tegen die jou. Tielemans. En hij scoort er maar in. België is er door. België zit in de achtste finale.
17: Het is een mirakel. België in de achtste finale tegen de VS. Vannacht om 14:00 in Sportza op Radio 1. Radio 1.
18: Sportza Tour.
17: met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: De ontknoping van rit 3 komt eraan. Die van rit 2 gisteren was geweldig. Heel benieuwd wat het zo meteen zal geven. De laatste vluchter is gegrepen door de ploeg van Pogacar. Minder dan 5 kilometer nog, Christophe en Sven.
1: Ja, het heeft wel iets, moet ik zeggen. Het zijn vrij brede wegen op weg naar het skioord van Les Angles. En het heeft iets weg, Sven, van een nieuwelingenkoers. Met een man of 30, 35, heel breed uitwaaierend over de weg. En je ziet er heel veel jongens denken van, ah, misschien ben ik vandaag wel de gelukkige. Quinn Simmons bijvoorbeeld. We hebben een aantal gasten van Uno X die naar voren komen. Met z'n vieren nog. Valentin Paré-Peintre. Ilan van Wilder zit aan de rechterkant. Ook nog twee man van Bahrein. Egan Bernal daar straks. Die de vlucht van de dag moest laten gaan door een lekke band. Tom Pidcock zit er ook nog. Skelmose, Ayuso, enfin, Tutti Quanti, eigenlijk iedereen. En nu wordt de sprint min of meer al ingezet. 4 kilometer van de streep. En we kijken ook even naar Arnaud Delis. Want die hangt nu op 40, 41 minuten. En de wedstrijdorganisatie heeft min of meer een voorafname gemaakt op de tijd die hij zou kunnen krijgen. Een 50-tal minuten om nog net binnen de tijd te komen. We hebben natuurlijk niet echt een idee op dit ogenblik waar hij zit. Op hoeveel kilometer? Ja, 40 minuten. Kan niet. Heeft hij nog een spatie van een 10-tal minuten. Laten we ons daar ophouden om binnen te komen natuurlijk. 3 kilometer en 800 meter. Het is echt een nieuwelingenkoers. Hè? Ze ja, komen van
2: is,
1: overal.
2: Het is echt stilte voor de storm. Maar het zijn wel de namen die we gisteren ook hebben gezien. Diep in de finale die er uiteindelijk aan het langste einde zullen gaan trekken. De grote klassementsmannen die het onderling opnieuw zullen gaan uitvechten.
1: Met de grote plateau, met Isaac Del Toro aan de linkerkant. In het wiel van Adam Yates, die en danseuse op de pedalen staat. Aan de rechterkant doet Skelmose net hetzelfde. Quinn Simmons ook mee in dat wiel. En dat is in dienst uiteraard van Ayuso. Ze slingeren nu doorheen het voorgebergte, zeg maar dat klinkt zo gek. Doorheen de eerste straten van dit skioord, dat natuurlijk nog ietsje hoger ligt. 3400 meter nog met dit pelotonnetje onder leiding van Sepp Kuss. Sepp Kuss in dienst van, in eerste positie natuurlijk, in eerste instantie voor Jonas Vingegaard, maar ook Matteo Jurgensen zit daar nog. En dan is het draaien en keren doorheen die skistraatjes. En dan zie je ze echt wel wringen en duwen als betroffen ten voorbereiding voor een massasprint. Achteraan zitten we met jongens die denken, ja, zoek het maar uit. Ik kan echt geen kans meer maken om vooraan te geraken. De groene trui van Del Toro in vijfde, zesde positie. Hij de drager van het groen, straks kwijt. Want die gaat om de lenden hangen van Mats Pedersen. Matteo Jurgensen. Hij probeerde vanochtend in de vlucht van de dag te geraken. Maar ja, natuurlijk, dat gaat zomaar niet. Niemand die de Amerikaan mee laat glijden. Spandoek van de laatste 3 kilometer. Een aantal Fransen die in de vlucht van de dag hebben gezeten. Die laten gaan, die laten belopen. Die hebben geen zin meer om zich daarin te bemoeien. Carlos Verona ook laat lopen. Vooraan nog minder dan 3 kilometer. En wat gaat het oerend hard. Ze nemen een rotonde. Sommigen aan de linkerkant. En dat is de veel kortere weg. Aan de rechterkant zit onder meer Vacek. Samen met Quinn Simmons. Die hebben de verkeerde kant gekozen. En die moeten dan een gaatje dichtrijden. Dit is een massasprint in een halve bergetappe, Sven.
2: Ja, Evenepoel die zich ook constant heel goed in de buurt houdt van Pogacar en Vingegaard. De mannen van Little Trek zitten daar nog altijd ook met Vacek die ja, snel is, sterk is en die ook al die kilometers, die lastige kilometers, overleefd heeft. Is dat dan voor Ayuso of is dat voor zichzelf? Dat gaan we nog even moeten afwachten.
1: Dan gaan we even moeten afwachten. Richard Carapaz zit daar ook nog. Lipovic komt naar voren. Samen met Remco Evenepoel. En ook Ilan van Wilder. Terwijl Kian Uytenbroeks eraf moet. Kian Uytenbroeks die opnieuw na een heel moeilijk begin van deze etappe zijn positie in het peloton had kunnen innemen. Moet er nu af. Die gaat weer seconden verliezen. Ja, Kian Uytenbroeks gaat het geweer helemaal van schouder moeten veranderen. Niet meer denken aan het klassement. Wij denken nu in de laatste 2000 meter aan de ritoverwinning van vandaag. Met Evenepoel die naar voren schuift. Let op, die kan de rit hier ook winnen. Hè? Hij is snel, hè, Evenepoel. Hè?
2: Ja, absoluut zo. Hij heeft gisteren ook absoluut een hele, hele mooie diepe finale gereden waar hij zijn explosiviteit toch getoond heeft. Maar kijk wie bij hem in het wiel zit. Tadej Pogacar, de gele helm, de wereldkampioen. Het trui rond zijn lende. Ik vrees voor de situatie. Del Toro in het wiel van Pogacar. Zegt dat iets, Christophe? Of moeten we daar nog even mee wachten?
1: Of zegt het heel veel? Mooi moment zo net. Matthias Vacek die reed aan kop van het peloton. En Die stuurt helemaal uit en die heeft zijn mannen afgezet. Maxime van Gils die laat lopen. Die kan niet mee. We zitten nu in de laatste hellende 1,5 kilometer op weg naar Les Angles. Dat is bijna 7% gemiddeld over 1700 meter. Dus het is nu wel klimmen. Vandaar de sprint naar de voet natuurlijk van dit laatste klimmetje. Sepp Kuss komt naar voren. We hebben ook nog Jai Hindley. Jai Hindley die nu Remco Evenepoel probeert te piloteren. 1400 meter nog. En dan komt er een versnelling van Sepp Kuss. Die trekt heel het spel op gang. In het wiel zit dan Isaac Del Toro. De ex-winnaar van de Ronde van Spanje. Sepp Kuss een bocht naar links. Opletten Sepp dat je er niet uitvliegt. Del Toro in tweede positie. Dan Tadej Pogacar. Dan Jonas Vingegaard. En Sepp Kuss weet niet goed wat hij moet doen. Vraagt informatie via het zendertje en de microfoon. En tempert nu een klein beetje. Daardoor kan Thijs Benoot aan de rechterkant naar voren schuiven. Met Lennart van Eetveld in het wiel. Jawel, nog een Belg. En aan de linkerkant komt dan Juan Ayuso. De drager van de witte trui naar voren geschoven. Waar zit Evenepoel? Vijfde, zesde positie in het wiel van Tadej Pogacar. Ja, 1000 meter nog. Daar is de vod van de laatste kilometer. Bergop.
2: Wie lanceert voor het eerst echt zijn explosiviteit nu? Ik denk dat toch wel Del Toro nu de kaart van Tadej Pogacar gaat pakken. Neemt hier nu de leiding. Probeert de tempo wat de hoogte in te trekken. Vingegaard in het wiel. En dan even een pool met Saïssas.
1: Daar is de vod. Daar is de vod. Dus nog even kijken naar het klassement. Vingegaard staat aan de leiding met 6 seconden voorsprong op Tadej Pogacar. Even een pool op 15. We hebben bonificatieseconden. 10, 6 en 4. Dus Pogacar kan deze gele trui al pakken. Maar dan mag natuurlijk Vingegaard niet als tweede eindigen. Een sprintje. Paul Saïssas zit in het wiel van Jonas Vingegaard. Dus aan de leiding. Laatste 800 meter. Isaac Del Toro. Hij trekt. Hij poelt voor Tadej Pogacar. En dan hebben we Jonas Vingegaard. En Van Eetveld zit in het wiel van Paul Saïssas. Waar zit Evenepoel? Evenepoel zit in het wiel van Ayuso. Zesde, zevende positie. Die zit net ietsje te ver. Die moet meer proberen gaan op te schuiven. Lennart Van Eetveld doet ook nog mee. We hebben Johannessen, dat is de klimman natuurlijk van Uno X. En ik heb de indruk, ja, hij zit wat te ver, hè? Evenepoel, ja nee, ze heeft het wiel gekozen van Paul Saïssas. Dus aan de leiding Del Toro, dan Pogacar, dan Vingegaard, dan Saïssas, dan Evenepoel. Laatste 500 meter en dit is heel duidelijk. Isaac Del Toro in dat prachtige groen van hem. Hij in dienst van Tadej Pogacar. Maar zoals je aangaf, Sven, wanneer komt die jump van de wereldkampioen? Op hoeveel meter? Ja, 400 nu nog.
2: Niet te vroeg gaan natuurlijk. Hè. Met die hoogtemeters die moeten overwonnen worden, kan je maar beter zo laat mogelijk komen. Explosiviteit van Pogacar gaat hier heel goed tot zijn recht komen. Vingegaard die het wiel houdt, dan Saïssas, dan Carapaz, als ik me niet vergis, met Evenepoel die het
1: een gaatje
2: moet lossen.
1: Ja, Evenepoel moet een gaatje laten. En nu zijn ze met z'n vijven weg. Evenepoel moet een gaatje laten. Kan niet
2: daar
1: mee.
2: Gaat hij.
1: En Pogacar begint eraan. En Del Toro heeft hem gelanceerd.
2: Oei.
1: Vingegaard kan niet mee. Vingegaard kan niet mee. De 10 bonificatieseconden voor de wereldkampioen. En dan is het vechten voor Vingegaard om nog binnen de 4 seconden te eindigen. Want als hij toch nog 4 seconden bonies ook pakt, dan gaan we de klok tellen. Hier is Pogacar en hij wint. Jawel. En dan denk ik dat nog nipt Vingegaard in het geel zal blijven en kijkt ook naar de klok, want pakt ook nog 6 seconden bonies natuurlijk. En ik denk niet dat het verschil 4 seconden was. Dus nipt 1 à 2 seconden. Maar vooral, ja, 2 op 2 voor Team Emirates. Dat is punt 1. En punt 2, Remco Evenepoel moest een gaatje laten. Dat deed pijn.
2: Ja, dat deed pijn. Dat hadden we zeker niet verwacht. Als je zag hoe explosief hij gisteren voor de dag kwam, was het toch bizar dat hij daar moest gaan zitten op, laten we zeggen, een goede 250 meter van de finish.
1: Inderdaad. En dus kijken we naar Tadej Pogacar, die dan toch 2 op 2 heeft gehaald. Als je het bekijkt door de ogen van het team natuurlijk. Gisteren Del Toro. Del Toro vandaag helemaal in dienst van Tadej Pogacar. Het zijn kreukjes. Het zijn heel kleine barsten.
2: Ja, en nu
1: Nu
2: hebben we de echte aanzet van Pogacar gezien. Die hadden we gisteren ook al kunnen krijgen. Maar daar heeft hij de rem nog een klein beetje dichtgeknepen. Maar vandaag op 100 meter tijd, als je zag hoe ver hij vooruit rijdt, het is indrukwekkend.
1: Ja, wat kan de concurrentie hier tegen doen? En nogmaals, ook dit is vandaag een aankomst. Die laatste 1700 meter is iets voor de punchers. We hebben het daar straks proberen te vergoeilijken in het geval van Jonas Vingegaard. De langere klimmen gaan er nog aankomen. Daar is hij ook niet slecht in, naar verluid. Tadej Pogacar. Maar toch, dit is nu 2 op 2 voor dat team.
2: Del Toro snijdt eigenlijk al heel veel renners gewoon. Ja, de nek af.
1: Zo is het. Want daardoor moet even een poel lossen.
2: De moment dat Pogacar aangaat, zit iedereen daar al volledig op de limiet. Hij trapt 2-3 keren en maakt onmiddellijk een paar meters.
1: Het zou wel eens goed kunnen. Ik probeer even snel te kijken naar de algemene stand. Dat ze op gelijke hoogte komen. En dan is natuurlijk de ritoverwinning van Pogacar net ietsje belangrijk. Ik denk dat het zo uitgedraaid is dat ze beide dezelfde tijd hebben. Pogacar en Vingegaard nu in het algemene klassement. Maar de manier waarop hij wegrijdt in de laatste 200 meter van Vingegaard, dat is zo'n push. Dat is zo'n een knal, explosie eigenlijk. Hè.
2: Vanuit
1: dat,
2: de helikopter is, ja, het,
1: is
2: nog
1: het nog indrukwekkender.
2: Ja, inderdaad. Echt bizar.
1: Voilà, daar kan ik niks aan toevoegen. Als jij zegt als ex-renner dat het bizar is, dan is het bizar. Tadej Pogacar gaat meteen natuurlijk zijn Mexicaanse vriend en ploeggenoot Isaac Del Toro omhelzen. En ze gooien nog wat water over het hoofd. Je zou bijna eraan gaan twijfelen of ze hebben afgezien vandaag bij Team Emirates. Maar zij beheersen vooralsnog deze Ronde van Frankrijk. En dat wordt toch ook voer voor analyse, het feit, en hij niet alleen, maar dat Evenepoel vanuit het wiel, zittend vanuit het wiel, 2-3 meter moest laten. En het ging natuurlijk oerend hard, volledig mee eens, maar dat zal geen deugd doen.
2: Nee, het zal geen deugd doen. Het is toch een situatie waar hij gisteren op een heel andere manier communiceerde. Van ja, ik liet een klein beetje het gaatje om dan mogelijk, als ze stilvielen, er te kunnen overkomen of heel dicht in de buurt. Was vandaag toch helemaal anders.
1: Dat is waar. Voilà. En de stand voorlopig. Kijken we, dan gaan we straks de volledige stand geven. Of misschien nu al Pogacar inderdaad. Hij pakt de gele trui omdat hij vandaag komt. Dezelfde tijd van Vingegaard. Dankzij de bonies en de paar seconden die hij nog pakt aan de streep. Maar pakt wel het geel omdat hij dus vandaag die rit wint. En dat is bepalend. Evenepoel blijft op de derde plaats. Del Toro ook nog altijd. Status quo net als Ayuso, Seixas. Dat zijn de eerste vijf. Lipovic maakt een klein sprongetje voorwaarts. En dan zie je in die top 10, na 3 dagen, Sven, al verschillen van meer dan een minuut. Dat is toch, ja.
2: Dit is wel een klein beetje voorspelbaar met het feit van de 3 etappes die we gekregen hebben. Hè. Lastig, warm, ploegentijdrit. Ja, ik kan het me wel eens bij voorstellen dat de meeste renners die dicht bij deze ronde betrokken zijn geweest wel dit hadden voorspeld.
1: Een 1-2'tje gisteren in het voordeel van de Mexicaan. Vandaag in het voordeel van de Sloveen. En ze bepalen tot nu toe zo niet heel veel, bijna alles.
2: En nu is het bidden en beven dat de armen binnenkrijgen. Binnen de tijd, want je zou nu toch wel voor al het karakter dat hij getoond heeft hopen dat hij dat nog redt.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens en dat gaan we absoluut nog meegeven. Hij had ongeveer een tijdslimiet van een minuut of 50, dus daar zijn we nu een paar minuten. Uiteraard niet. Hij heeft nog veel tijd. Maar goed, we gaan exact kunnen uitrekenen zo dadelijk hoeveel tijd hij mag hebben en krijgt om binnen te komen in dit skioord na echt wel een leidensweg. Och, arme Arnaud Delis.

0: Get the Party Started. Dat geldt zeker voor de renners van UAE. 2 op 3 al in de Tour. En Tadej Pogacar die heeft niet lang gewacht om zijn eerste ritwinst en meteen ook de gele trui te pakken. Weliswaar, dat zei Christoffel in dezelfde seconde als Jonas Vingegaard.
1: Maar je weet het, Gert, vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar in de Tour. En het is nog altijd afwachten hoe het gaat aflopen vandaag voor Arnaud Delis. Gaat hij binnenkomen binnen die tijdslimiet? Die gaat 48 minuten zijn en hij werd daar net op 44 minuten gemeld. En hij zit helemaal in zijn eentje. Dat gaan we natuurlijk ook nog volgen.
0: Je zou het hem echt wel gunnen dat het lukt na een dag afzien, maar het kan nog heel spannend worden. Wij gaan dat wellicht voor 6 uur nog kunnen meegeven, denk ik.
1: Normaal gezien moet ons dat zeker lukken. Er staat 191 kilometer file. Naar Gent 3 kwartier extra op de E17 tussen Waasmunster en Lokeren door 2 ongevallen. Er is ook 10 minuten kijkfile naar Antwerpen vanaf Beervelde. Naar Antwerpen dan een 30 minuten vertragen op de E19 van Zemst tot de Werken in Mechelen-Noord. Op de A12 vanaf Schelle 1 kwartier extra. En verder daar niet meer dan 10 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door Werken is er in Hamme 30 minuten file op de Rijksweg, de N41, van Sint-Nicolaas naar Dendermonde. Op de buitenring rond Brussel dan 30 minuten file golven tussen Zaventem en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 15 minuten erbij tussen Vorst en Groot-Bijgaarde. En ook nog eens 20 minuten tussen Zaventem en Groenendaal door een ongeval op de linkerrijstrook.

0: House of Glass van Blondie. Hier is de winnaar van rit 3. De man die dit jaar in de Tour ook op zoek gaat naar zijn vijfde eindzege. Tadej Pogacar.
1: Yesterday was... I'm not going to talk about sweet revenge because yesterday was almost a victory for you, but this one is a real victory and it has a good taste.
2: Look, it's because of him. It's because of Isaac today. I get some extra power, I think, in the final. He commit more than 100% in the final climb, and I mean, all the team actually. In the middle of the stage, we decided that it's possible to go for the stage win, and I'm really, really happy that we start the tour like this, and incredible finish today.
1: Yeah, because you're apparently very hungry. You could have let the breakaway go, but you wanted to win today.
2: I'm not so hungry. I eat every 30 minutes one gel, so it's not not so hungry. But it was if we can win like we did today, and the team feels super good, we have to take the opportunity, and we tried, and we give it all, and we win.
1: And more glory. You like the glory.
2: I don't know. I want to go on the rollers now.
1: You capture the yellow jersey. That's the other good news of the day.
2: Of course, to take yellow jersey is dream for any cyclist of any age. So, for me, it's, I don't know which time already, but every time I can get it again on my shoulder, it feels really special. I don't know for how long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Enjoy the rollers.
2: Thank you, I will.
3: En nog maar eens een overwinning voor Tadej Pogacar in de Tour. Het is al zijn 22e ritzege. En hij zei, het is vooral dankzij mijn ploegmaat Isaac Del Toro dat ik vandaag win. Hij gaf mij dat extra beetje power. Hij gaf meer dan 100% op die slotklim, net als de rest van de ploeg trouwens. Halfweg de rit zagen ze bij UAE dat ze konden winnen. En dan zijn ze er gewoon maar vol voor gegaan. Uiteraard is Pogacar blij met de toerstart die ze maken met de ploeg. Hij kreeg nog de vraag, je kon de vlucht toch ook laten winnen? Ben je dan zo hongerig? Hij zei Pogacar, zoveel honger heb ik niet, ik eet wel elke 30 minuten. Maar goed, als wij kunnen winnen, dan moeten we die kans gewoon pakken. Hij staat dus nog maar eens een keer in het geel. Dat blijft speciaal, zei hij ook nog. En als een van de slotvraagjes kreeg hij nog, je houdt van glorie? Toen zei hij, nee, geen idee, ik wil nu gewoon op de rollen gaan. En dat is hij op dit moment trouwens aan het doen, aan het uitfietsen en aan het napraten met zijn ploegmaat Del Toro.
0: Sportza Tour. En morgen een nieuwe rit dan vertrekken de renners in de Tour vanuit Carcassonne, waar het echt heel heet zal zijn, begrijpen we. Ja. Sabine, begint het hier bij ons ook alweer wat warmer te worden?
4: Ja, vandaag was het al een pak warmer. We hadden we temperaturen 28 en 29 graden. Op dit moment lokale 30 graden, dus het is ook al wel wat puffen en zweten bij ons. Af en toe schuiven er ook nog wel wolken voor die zon. Soms middelhoge, maar het zijn vooral eigenlijk hoge wolkenvelden. En dan in de loop van de nacht komen er opnieuw wat meer middelhoge wolken vanaf de grens met Nederland. Het koelt af traag naar 13 tot 19 graden. Misschien in de steden nog een 20 graden. Dus het koelt wel af. En dan de komende dagen gaan we het alsmaar warmer krijgen. Morgen eerst misschien wat meer wolken in het noorden en het noordoosten. Maar de zon komt er geregeld door in de loop van de dag. Na de middag al wat meer nog vanaf het westen. We gaan naar 27 of 28 graden. Dus een beetje dezelfde temperaturen als vandaag. 23 graden voor de kuststreek. En dan woensdag opnieuw maximaal rond 28 graden, dus opnieuw warm. Ook donderdag wordt het warm, nog wat warmer. Hier en daar al die 30 graden of iets meer. En dat is ook vrijdag, zaterdag, zondag, maandag het geval. Dus we zitten in een zeer warme periode.
0: Je ziet dat ik mij vanochtend vergist heb met mijn lange mouwen.
4: Echt wel.
0: Dat is geen goed plan dus voor de komende dagen.
4: Nee.
0: Dank je.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
6: Tegels,
7: natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
8: Solden bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solden bij Zalando.
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met De Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu De Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
11: Radio 1.
12: Sportza Tour.
11: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: boze wolven van Gorky. Straks nog interviews na rit 3 in de Tour. Onder meer van Lennart van Heetveld, die het wel goed gedaan heeft. Zesde geworden. Remco Evenepoel, achtste. Maar laten we toch ook niet vergeten wat Elise Mertens voor elkaar gekregen heeft, Caro, vandaag op Wimbledon.
1: Je zou het inderdaad bijna vergeten door al dat tourgeweld. Maar zij heeft zich vandaag voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinale in het enkelspel op Wimbledon. Dat is een fantastische prestatie van Mertens. Ze won in 2 sets van Buskova. En dit is wat ze achteraf te vertellen had.
2: So I was thinking, okay, maybe this is my chance, and who knows, my last chance, maybe not, maybe yes. But I'm over 30 now, so to eventually get it done, play quarterfinals, is something amazing, and I think I really had to believe in myself to do it today.
1: Ze moest in zichzelf geloven, dat deed ze ook, Elise Mertens. En ze is nu 30 jaar, dus ze zegt, misschien was dit wel mijn laatste kans ooit om die kwartfinale te halen. Of ik het daarmee eens ben, weet ik niet, maar ze zal zichzelf wel beter kennen. 30 is nog altijd jong genoeg, maar het is hoe dan ook een geweldig knappe prestatie van Elise Mertens.

0: Je hoort het verhaal heeft hier toch nog een happy end gekregen bij Roy Orbison.
1: En wij gaan luisteren naar Vlad van Mechelen. Wat een koers heeft hij gereden. Probeerde het vanuit de vlucht. Daar was helaas voor hem geen beginnen aan, want UAE had er zijn zinnen ook op gezet. Maar het blijft hoe dan ook een knappe koers zo van onze jonge landgenoot.
2: Vlad van Mechelen, je zei vanmorgen, ik ga niet mee in de vlucht. En daar was je dan toch, hè?
3: Klopt, ja. Nochtans was dat echt wel het plan om niet mee te gaan. Het was echt een heel harde start. Ik heb enorm afgezien en toen kwamen we uit die eerste 30 kilometer, waar dat wel vrij heuvelachtig was. Het bleef nog lang doorgaan en ik zag dat sommige mannen begonnen al echt af te zien. En ik sprong één keer mee. Ik deed één poging gewoon om mijn ploegmaat een beetje af te lossen, want die waren al veel moes aan het counteren en dat was meteen de juiste, dus ik zat erin. Was een vrij goede kopgroep. Dus het is niet gemakkelijk om in de Tour de France in de vroege vlucht te geraken. Dus als je daaraan zit, dan kun je maar beter de poging wagen, zal ik zeggen. Het zag er vaak goed uit, maar uiteindelijk is het toch hadden dat andere ploegen, andere plannen.
2: Maar je ging goed mee. Je was zelfs op een bepaald moment een beetje voorop met de man of drie. En dan komen jullie daar aan die eco van eerste categorie. Dacht je toen aan de bollen?
3: Nee. Ik was niet bezig met iets anders dan enkel gewoon daguitslag.
2: Ja, je zit dan in een grote groep. Dat kijkt daar rond u. En je gaat eigenlijk wel goed mee. Hè. Ben je dan verbaasd over jezelf? Want een echte klimmer ben je natuurlijk niet.
3: Ik weet dat ik wel vrij goed bergop kan rijden, vooral in zo'n kopgroep. Want ik denk dat op dat moment waren we al 2 uur volle bak aan het gaan. Dus het zijn ook niet echt die klimmers, hun frisse waarde dat daar geproduceerd worden. Het is al een beetje op de motor daar, op de diesel. Dus dat is, je moet gewoon hoog tempo vrij lang kunnen aanhouden. Het is niet dat daar echt nog de superhoge watt per kilo waardes geduwd worden dan.
2: Ja, je eerste tour, stond dat op je to-do-list? Meegaan in de ontsnapping, dan is het al gebeurd.
3: Ja, hopelijk nog een paar keer.
2: Staan er nog andere dingen op?
3: Ja, er staan nog veel dingen op.
2: Oké. Maar de tour is nog lang. Dank je wel.
1: 22 jaar jong is hij, Vlad van Mechelen. Dat was hij bij Rutger van Severen. Sportza WK.
0: Over iets meer dan 8 uur spelen de Rode Duivels tegen de VS. En dit moet wel een van de meest bizarre aanlopen naar een belangrijke wedstrijd zijn die we ooit meegemaakt hebben. Tom Boudeweel in Seattle, goedemorgen van jou.
4: Ja, goedemorgen daar.
0: Ja, wat is dit allemaal, hè? Je hebt afgelopen nacht toch niet gedroomd van Gianni Infantino, van Donald Trump of zo?
4: Nee. Het was een mooie, zelfs geen droom.
0: Nee, het is inderdaad de realiteit. En het verhaal is vandaag dus nog verder gegaan, want Donald Trump heeft dit gezegd.
5: But all I did, I asked for a review, because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
0: Ja, ik heb gebeld, maar pas op. Ik heb niet gevraagd om de beslissing terug te draaien, hoor. En het is ook niet Infantino die de beslissing neemt.
4: Nee. Het is heel opmerkelijk. Ook al omdat hij in diezelfde persconferentie zegt, ik wist niet eens wat een rode kaart was. Dus als hij dan zich de voorbije weken toch ook heeft geuit als een voetballiefhebber, dat hij zelf gevoetbald heeft, dan zou je toch eigenlijk moeten weten wat een rode kaart is. Dus het is allemaal heel vreemd. Een beetje de stijl van Trump natuurlijk, heel die persconferentie.
1: Mm-hmm. De sympathie, Tom, in de internationale voetbalgemeenschap voor de VS, die lijkt nu wel wat gekeerd door dit voorval. Valt daar iets van te merken daar?
4: Hier niet, nee. Ja, het is natuurlijk nog heel vroeg. We zijn ook allemaal uit ons bed gebeld door wat er allemaal gebeurd is. Wij zitten ook ver van de stad Seattle bijvoorbeeld. Maar ik heb de voorbije 2 uur toch proberen te zoeken naar reacties en zo. En dat was gisteravond eigenlijk al zo. Als je de wedstrijden hebt bekeken, meteen na de match van Noorwegen bijvoorbeeld, was er Solbakken, de coach van Noorwegen, die al zijn ongenoegen heeft geuit. Tuchel ook, de coach van Engeland. Jurgen Klopp heeft daar nog wel een schepje of 2 bovenop gedaan over die 2 die niets kennen van voetbal en die ver van het voetbal moeten gehouden worden, zijn er dan Infantino en Trump. Trump, ook Wayne Rooney, zag ik in de analyse van de wedstrijd van Engeland zijn gedacht zeggen. En ondertussen komen wel meerdere reacties binnen, zelfs op Twitter van Sepp Blatter. En die man is 90 jaar. Ik weet niet of die effectief nog op Twitter zit, maar die zegt alleszins: voetbal mag nooit een speeltuin worden van een politieke macht. Rode kaarten kunnen niet teruggedraaid worden door politieke telefoontjes, wel door regels, bewijzen en onafhankelijke instanties. En daarnet ook de reactie gelezen van UEFA. We weten dat dat niet de beste vriendjes zijn met FIFA. De UEFA reageert vol ongeloof. De FIFA heeft een rode lijn overschreden en deze beslissing is ongekend, onbegrijpelijk en onverdedigbaar. Ja, ik denk, veel duidelijker kan het niet zijn.
1: Mm-hmm. Tom, we hebben ook nog wel degelijk een paar puur sportieve vragen voor jou. Dat is ook wel zo fijn, denk ik, nee?
4: Ja, dat is zeker.
1: Kan je misschien gewoon eens even zeggen hoe belangrijk Balogun, want er is zoveel rond hem te doen, maar hoe belangrijk is hij nu eigenlijk echt voor de Verenigde Staten?
4: Wel, het is natuurlijk geen Messi of Mbappé of Kane, om het zo maar te zeggen. Maar hij heeft wel al 3 doelpunten gemaakt. En dat is toch belangrijk geweest in het verloop van dit toernooi voor de Verenigde Staten. Die al meteen toch stevig hebben uitgepakt met een 4-1 overwinning tegen Paraguay. En dat is eigenlijk het begin geweest van een mooi verhaal. Dat zeker is mee opgepikt door het publiek. Maar Balogun is niet alleen de topschutter. Het is ook een soort kapstok waar de Verenigde Staten, het team dan, zijn spel kan aan ophangen, omdat het toch een grote jongen is, een stevige jongen die de bal kan bijhouden, die ook voor diepgang zorgt naast de doelpunten. Dus mocht die wegvallen, ja, je hebt natuurlijk nog die Pepi, de man van PSV, maar dat is toch al een hele tijd geleden dat hij nog eens een doelpunt heeft gemaakt voor de nationale ploeg. Dus mocht hij er niet bij zijn, dan is dat toch een flinke aderlating. Dus het is gewoon een belangrijke jongen, maar met die kanttekening dat het geen allesbeslisser is, zoals de namen die ik daarnet heb opgenoemd.
0: Ja, als we dan eens kijken naar de Rode Duivels, meteen na de match tegen Senegal, met alle commotie toen rond de wissels, vroegen we ons eigenlijk al af, wat zou de basisopstelling van Rudy Garcia nu worden tegen de VS? Wat denk jij?
4: Ik stel die vraag al sinds het begin van het WK. En dat is ook gebleken omdat hij voortdurend aan het wisselen is geslagen. En ja, als je bijvoorbeeld de periode van Roberto Martinez in oogenschouw neemt, dan wist je gewoon, dat zijn minstens 10 dezelfde spelers. Dat is hetzelfde geraamte waarop je toch automatisme kan opbouwen. Spanje bijvoorbeeld. Je ziet, die ploeg wordt beter in het toernooi, omdat je natuurlijk een hele korte voorbereiding hebt op sportief vlak als bondscoach zijnde. En je kan dan maar automatisme kweken door wedstrijden te spelen, altijd met hetzelfde basiselftal, maar leg de 4 elftallen naast elkaar van Rudy Garcia. En dan zie je gewoon dat daar veel wordt geschoven. Zeker ook als je gaat wisselen. Af en toe is dat positie voor positie. Maar de laatste wedstrijd heeft ons geleerd, ja, dat het eigenlijk meer een pokerspel was. Balletjes uit de lotto die werden genomen en dan maar op het veld werden gegooid. Dus ik kan niet antwoorden op die vraag met welk basiselftal hij gaat starten. Je kan er wel een aantal gissingen doen en dan moet je altijd onderscheid maken tussen het hoofd, het brein, de visie van Garcia en hetgeen Delf verwacht. Dus ik ga ervan uit dat Ngoy toch zal starten in de plaats van Theat, omdat je onder druk zal staan en het uitvoetballen heel belangrijk zal worden. En Ngoy heeft ook bijvoorbeeld een aantal keren met de bal aan de voet een infiltratie kunnen maken, waardoor je een linie overslaat en je bepaalde ruimtes kan vinden. Dat, denk ik, wordt wel heel belangrijk. En dan zal de verdedigende middenvelder belangrijk worden. Is dat Onana om kracht te hebben, dan zou ik eerder kiezen voor de voetjes van Raskin, omdat je toch moet gaan voetballen onder de druk uit, want je kan Amerika gaan verwachten, zoals ze dat in voorbije wedstrijden hebben gedaan, dat ze toch een half uurtje flink gaan duwen. Dat is hun stijl. Dat heeft Pochettino er de voorbije 2 jaar ingeslepen. Dus het zal overleven worden voor België en vooral veel beter moeten zijn aan de bal dan de voorbije wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland. Oké, was dat nog redelijk, maar in al die andere wedstrijden, zeker ook tegen Senegal, was België gewoon veel te slecht aan de bal. En dat zal nu weer veel beter moeten zijn.
1: Ja, en wat je zegt van die wedstrijd tegen Senegal, dat vergeet je ergens al bijna half door de euforie die er nog kwam door die comeback. Nog even over de VS-stand, Tom. Die zijn bezig aan een sterk toernooi, hè, zoals je al zegt. Maar hoe schat je de kansen van de Duivels voor vandaag nu eigenlijk in?
4: Alles staat of valt met het overleven in die eerste 25 minuten, eerste half uur. Als België dat kan overleven, dan zie ik het wel wat rooskleuriger in. Omdat de VS in de voorbije wedstrijden ook vaak gescoord heeft in dat eerste half uur. En daarin vaak het verschil heeft gemaakt. Omdat je dat niet kan blijven doen natuurlijk. Je kan geen 45 minuten blijven duwen, blijven druk zetten, blijven naar voren stormen. En dan zijn er mogelijkheden natuurlijk voor de Belgen die met snelheid, want de defensie van de Verenigde Staten met onder andere Ream die 38 is en die zeker niet snel is, de flanken die heel aanvallend zijn waar toch ruimte moet ontstaan. Dus dan moet je kijken naar profielen wie daarvan kan profiteren. En dan is de vraag ook, gaat Jeremy Doku aan de start staan met zijn snelheid? Ik heb denk ik al vier wedstrijden lang Fernandes Pardo gepromoot. Maar dat blijkt maar niet door te dringen bij Rudy Garcia. Dus zou ik toch daarvoor opperen. Omdat met alle kwaliteiten die Charles de Ketelaar ook heeft, maar hij past niet echt in het profiel om Lukaku te vervangen. En ik ga er ook vanuit dat Lukaku zeker niet aan de start zal staan. Daarvoor is zijn snelheid, is zijn fysiek vermogen nog niet goed genoeg in volle opbouw.
1: Yes, we gaan het zien wat het geeft straks over een paar uur. Dankjewel Tom voor de toelichting. En straks horen we jou weer terug op Radio 1 natuurlijk. 2 uur Belgische tijd vannacht, dan is de wedstrijd.
4: Tot ziens.
6: Sportza Tour.
0: En dan ligt Tadej Pogacar wellicht al in een diepe slaap, maar hij heeft wel nu al de derde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een etappe waarin Lennart van Eetveld van Lotto Intermarché het ook heel goed gedaan heeft richting Les Angles. Hij is daarin zesde geworden. Lennart van Eetveld bij Rutger van Severen.
7: Lennart van Eetveld, je was er weer bij. Je reed weer een heel sterke aankomst. Beschrijf eens die sprint bergop.
8: Goh, ja, het was een lange, lastige dag. De warmte en het einde ook. We zitten hier toch op 700 meter of zoiets. Dus ik denk dat iedereen het wel voelde. We werden er stil aan, wat doodgenepen door het tempo vooraan. Het had eigenlijk niet veel te doen op zo'n aankomst.
7: Ja, dan verwacht je een vluchtersdag, zei iedereen deze ochtend. En dan krijg je toch controle van UAE. Had je dat verwacht?
8: Ik voelde mezelf wel vrij goed, maar toch. Dus ik zo vaak aan mijn afvraag was wat aan toe waren vooraan als ze zo hard rijden dat ik echt in het wiel al wat nachtje was en dat echt gigantisch hard ging. Dus toen dacht ik wel dat de kans klein was dat die vlucht vooruit ging blijven, omdat het zoveel energie kostte om voor dat peloton uit te blijven.
7: Ja, dan hier de aankomst. Het is natuurlijk, tegen Pogacar valt weinig te doen, hè. Hoe heb je dat zelf beleefd, die sprint? Want je ging goed mee natuurlijk tot op het einde.
8: Ja, ik had we hebben goed proberen te positioneren, maar uiteindelijk, als je 5 plaatsen verder zit, is het moeilijk om die 5 plaatsen goed te maken. Het is opnieuw content met het gevoel vandaag.
7: Heb je de sprint kunnen rijden die je wou rijden?
8: Ik had misschien iets vroeger moeten gaan en gewoon moeten durven. Maar ik zeg het, ik had dat helemaal sowieso niks te doen. Dus, nee, ik ben blij dat ik terug kan meedoen ook. Op een nieuwe, goede manier komen.
7: Je hebt al getoond dat je op verschillende terreinen mee kan met de betere. Dat doet het beste verhopen voor de rest van de Tour.
8: Ja, inderdaad. Ik ben hier niet van het klassement, dus dat helpt ook wel. Dat ik dan tegen iets mindere klimmers soms verloop nemen en dat ik dan meer kans maak.
1: Ja, zesde dus vandaag, Lennart van Eetveld en zo de beste Belg. Dit is de volledige top 10. 1, Tadej Pogacar, dan Jonas Vingegaard. 3, Richard Carapaz. Op 4, Paul Sexas. 5, is Tobias Halland Johannessen. 6, dus van Eetveld, knappe prestatie van hem. 7, Lipovic, 1 plekje voor Remco Evenepoel. Isaac Del Toro op 9. En Juan Ayuso is tiende.
0: Ja, en dan was het uitkijken natuurlijk naar Arnaud Delis en de tijdslimiet. Maar kijk eens, Caro, we zien hier op de beelden dat de voiture balai er al is, de bezemwagen. Arnaud Delis rijdt daar niet voor uit. Dus ja, we hebben helaas net het nieuws binnengekregen dat hij heeft opgegeven.
1: Toch.
0: Het is dan toch niet gelukt.
1: Dan heeft hij er een heel lange leidersweg op zitten.
0: Ja, om dan uiteindelijk toch te moeten opgeven na dag drie al. Dit is echt niet de Ronde van Frankrijk geworden voor Arnaud Delis.

0: A Thousand Miles. De tour gaat helaas verder zonder Arnaud Delis. Onze landgenoot heeft moeten opgeven. Zo zullen het morgen in Carcassonne 30 Belgen zijn die vertrekken en geen 31. Gert, Rode Duivels kijken vanavond of niet?
1: Oh, een heel zwaar dilemma. Ik ben er eerlijk gezegd nog niet uit, Caro. Want ik moet toch een beetje fris blijven voor de Ronde van Frankrijk ook. Het is een hele moeilijke.
0: Dat snap ik. Ik ga het wel doen, dus vergeef mij alvast als ik morgen toch een klein beetje vermoeider
1: Zet
0: ben.
1: Zet een extra koffietje klaar.
0: Ga ik doen. Tot morgen voor een nieuwe Sporza Tour.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Het kwartier telt af naar de match van de Rode Duivels met een blik op het morele kompas van de FIFA. Horen grote bosbranden voortaan gewoon bij de Europese zomer? En kan je zomaar ruimteafval vinden op het strand? Tot zo.
4: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
5: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. President Donald Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met de baas van de FIFA om de rode kaart van de Amerikaanse speler Balogun terug te draaien. Intussen heeft de Belgische Voetbalbond formeel beroep ingediend tegen de beslissing van de FIFA om die schorsing in te trekken. En Elise Mertens staat voor het eerst in de kwartfinales van het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse president Trump is wel degelijk tussengekomen in de zaak van de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump heeft daarover zelf met FIFA-baas Infantino getelefoneerd. Roel Pennemans, wat heeft Trump dan juist gezegd?
6: De Amerikaanse president die sprak met journalisten in zijn bureau in het Witte Huis. En op vragen van die journalisten gaf hij zonder problemen toe dat hij persoonlijk is tussengekomen. Hij heeft de FIFA gevraagd om de beslissing te herbekijken, zoals Trump dat dan noemt. In Trumps ogen is dat geen druk zetten. Wat FIFA moest doen, dat heeft een FIFA-commissie zelf beslist, zegt hij.
7: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision, and they made the right decision.
6: Het was dus geen fout, zegt Trump, die in één beweging de scheidsrechter ook verdacht maakte. Trump geeft wel toe dat hij de gevolgen van een rode kaart niet kende en dat spelers daardoor een volgende wedstrijd kunnen missen. Dat noemt hij unfair, oneerlijk.
7: And he gave him a red card. I didn't know what that meant. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize him for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that.
6: Dat de reglementen van de FIFA dat anders zien, dat is voor Trump duidelijk een onbelangrijk detail.
5: Dank u wel, Roel. En de Belgische Voetbalbond wacht intussen nog altijd op meer uitleg van de Wereldvoetbalbond, FIFA, over deze zaak. Tom Boudweel in Seattle, wat is er de voorbije uren nog gebeurd?
8: Wel, de Voetbalbond die heeft schriftelijk uitleg gevraagd aan FIFA nadat onze bond via de media heeft vernomen dat de automatische schorsing ongedaan was gemaakt. Maar die verduidelijking is er nog altijd niet. FIFA interpreteert de vraag van onze bond wel als een soort beroep, maar het bond weet nu dat dat beroep zeker onontvankelijk zal worden verklaard. Bovendien is in de gebruikelijke presentatie voor elke wedstrijd plots de slide over die automatische schorsing verdwenen. Ook op die vraag hoe dat komt, blijft het stil bij FIFA. Dus de Belgische Voetbalbond heeft over de hele zaak nog geen informatie gekregen en dus betwist onze bond het inzetten van de speler voor de wedstrijd straks.
5: En intussen zijn we een paar uur voor die wedstrijd. Zal dit een invloed hebben op de sportieve prestatie? Want dat is ook belangrijk.
8: Ja, dat is zeker belangrijk. En dat was een vraag ook op de persconferentie gisteren bij Thibaut Courtois. Hij heeft aangegeven dat ze er 5 minuten over hebben gesproken samen met de technisch directeur Vincent Manaert. En dan is de zaak naar de achtergrond geduwd. Dus we gaan ervan uit dat het geen invloed zal hebben. Anderzijds zou het natuurlijk wel een bijkomende motivatie kunnen zijn voor de spelers in de wedstrijd tegen USA.
5: Dank je wel, Tom. En veel fans zullen naar die match kijken thuis of bij een van de vele grote televisieschermen die op veel plaatsen staan. De vorige match tegen Senegal lokte meer dan 1,5 miljoen kijkers. Misschien is dat deze keer anders omdat de aftrap zo laat is. Peter de Kroebele maakt een overzicht waar je terecht kan.
9: voetbal alom, tenminste op plaatsen waar de gemeente of stad de toelating heeft gegeven. Want ja, het is toch midden in de nacht, dus is er kans op geluidsoverlast. In pakweg Brugge, Turnhout en Antwerpen zal het niet lukken deze keer, maar wel op veel andere plekken, zo bijvoorbeeld in Genk, waar je op het stadsplein kan kijken met een hoofdtelefoon op, zoals bij een silent disco. In het WK-dorp in Braschaat kunnen fans zelfs voor de match een powernap doen. Er staan daar bedden klaar. In Machelen kan je kijken aan de kerk, in Leuven in concertzalen Depot. Het kan ook in de Wellington Hippodrome in Oostende. In het WK-dorp Devil Arena in Kortrijk, aan de Keizershallen in Aalst en op heel wat andere kleinere plekken en in cafés. Enfin, voor wie wil, er staat een heel overzicht op 14nieuws.be.
5: De federale regering moet tegen 2029 7,7 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is de keerschieter. Dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
10: Dat is inderdaad 3 miljard euro meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd. Waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld. Maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn. Maar die inspanning is dus wel nodig, want mocht de regering niets doen, zou het tekort volgens het monitoringcomité tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 38,5 miljard euro.
5: Dankjewel, Tess. Elise Mertens staat voor de eerste keer in de kwartfinales van het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Buskova in 2 sets. Gilles Meulemans.
11: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buskova begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
5: En in de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de derde rit gewonnen met aankomst op een korte helling. Pogacar haalde het voor Jonas Vingegaard, die zijn leiderstrui moet afstaan aan Pogacar. Christophe van der Goor.
12: Tadej Pogacar is blijkbaar zeer ongeduldig en pakt op dag 3 al de gele trui. Het begin van deze rit richting de Spaanse Pyreneeën was furieus. Het duurde 1,5 uur vooraleer de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. Mats Pedersen pakte onderweg de groene puntentrui, maar op weg naar het skioord Les Angles controleerde de ploeg van Pogacar en raapte alle vluchters 1 voor 1 op. In een sprintberg op dan met alle tenoren sprintte de wereldkampioen iedereen zuiver uit het wiel na perfect werk van Tel Toro, de winnaar van gisteren. Jonas Vingegaard en Evenepoel finishten op een handvol seconden. De 22e ritoverwinning al voor de nieuwe gele truidrager Pogacar, die nu dus al de Tour in een greep heeft.
5: En Arnaud Demare moest de hele rit achtervolgen en gaf uiteindelijk op. Hij kreeg vlak voor de Tour last van maagproblemen. Blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon vanaf het westen en tot 29 graden. En we begonnen met president Donald Trump. Hij bevestigt dat hij zich gemoeid heeft in de zaak rond de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun. Hij zou toch mogen spelen, maar de Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend. Het is nog afwachten op een antwoord van de FIFA. Meer op vrtnieuws.be.
13: 145 kilometer file naar Antwerpen, een 1,5 uur vertraging op de E19 van Zemst tot aan de werkzaamheden in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door werkzaamheden is er in Hamme ruim een 1,5 uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. Naar Brussel op de E40 in Sint-Enijs-Westrem door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file tussen Zaventem en Zellik door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de binnenring 15 minuten tussen Vorst en Groot Bijgaarde. En verderop 25 minuten tussen Wezenbeek en Groenendaal. Daar is de rijweg wel vrij.
14: Gaan we direct losbarsten over de rode kaart?
15: De rode kaart van Balogun die weggetoverd is met het overstokje van Infantino.
16: Dit stinkt langs alle kanten.
14: Krijgt dat niet uitgelegd, hè?
16: Dat je dat allemaal durft.
17: Wat zegt dat over het morele kompas van de FIFA? J'ai pris ma voiture, j'ai pris les chiens, j'ai pris un petit sac à dos in mon sac.
18: Het zuiden van Europa wordt getroffen door een hittegolf en verschillende grote bosbranden.
19: Echt van die een beetje apocalyptische beelden, vind ik.
20: Het woord lag op mijn lippen, apocalyptisch.
3: Horen die hevige natuurbranden voortaan gewoon bij een Europese zomer? Of kunnen we dit nog terugdraaien?
21: A beach north of Townsville is closed to the public this morning as emergency crews try to identify a mystery object that washed ashore.
19: De metalen ballen, die zijn aangespoeld.
20: Het zien er zo mini zeemijntjes uit.
19: Ik dacht ook, dat zijn zeemijnen.
22: I was thinking it could be like aliens or something.
23: Elk jaar keren honderden satellieten en raketonderdelen terug naar de aarde.
3: En kan je zomaar ruimteafval tegenkomen op een strand?
24: Would have been pretty cool if ET had come down.
3: Je neus in het zand en een podcast in je oren. Goeie combinatie, zeg ik. Ik ben Katrien Boon en je luistert naar Het Kwartier. Wie had gedacht dat heel de wereld het vandaag nog zou hebben over dit moment van vorige week donderdag?
25: Ja, daar ziet u het. Trapt hem vol op de Achillespees, Balogun. De gevaarlijkste man.
26: After review, the number 20 United States Committee serial service foul. The final decision is red card.
3: De topschutter van de VS, Folarin Balogun, kreeg een rode kaart tijdens de match tegen Bosnië en Herzegovina. En normaal gezien betekent dat dan dat je de volgende wedstrijd niet mag spelen. Normaal gezien.
27: FIFA's disciplinary committee have suspended the red card. Their statement today reads, quote, by operation of Article 27 of the FIFA disciplinary code, the implementation of the automatic match suspension for USA player Folarin Balogun is suspended for a probationary period of 1 year.
3: FIFA schort de schorsing dus op. En volgens de New York Times zou een telefoontje van president Trump daarvoor iets tussen zitten. Enter de volkswoede. Want het zijn wel wij, de Belgen, die vannacht tegen de VS moeten spelen. En ook de bondscoach kon er niet mee lachen.
28: Ce que je savais pas moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça, j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
3: Rudy Garcia vindt het maar een slechte 1 april grap. En ook bij familie, vrienden en collega's hoorde ik de verontwaardiging hoog oplopen.
29: Als iemand die toch voor België ook supportet, was ik enigszins verbaasd. Maar mijn professionele reflex zorgde er dan voor dat ik uiteindelijk wel niet zo verbaasd was. Want dit ligt in de lijn met wat ik al jaren vaststel uit onderzoek naar de FIFA.
3: Voilà, ik heb een man gevonden die ons buikgevoel kan onderbouwen.
29: Ik ben Arnoud Geaert, ik ben docent aan de Universiteit Utrecht in Nederland. Ik werk daar aan de Utrecht School of Governance rond de mondiale bestuur van de sport. Als je gaat kijken naar de statuten van de FIFA, dan ziet dat er allemaal prima uit. En dan heb je onafhankelijke comité's voor governance, ethiek, maar ook voor dispute resolution, wat we nu hebben gezien. Op papier ziet dat er allemaal prima uit. In de praktijk weten we dat er vaak druk van bovenaf komt. En die komt dan met name vanuit het bestuur van de FIFA. En dan ook nog eens zeer vaak vanuit de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Ja, dan rest er de leden van die comité's eigenlijk weinig anders dan daaraan toe te geven.
3: Het is nu zelfs zo ver gekomen dat de FIFA de presentatie die ze aan voetballers geeft, heeft aangepast. Normaal stond er op een van de slides deze regel.
30: Als een speler of staflid uitgesloten wordt, zullen ze automatisch geschorst zijn voor de volgende match.
3: En die slide is nu plots weg. Hoe kan dat allemaal? Schrik je als ik zeg geld?
29: Ja, dat zie je met name in de ethische commissie van de FIFA, waarbinnen mensen die iets te kritisch hun job uitoefenen, uiteindelijk ofwel ontslag nemen ofwel gedwongen worden om ontslag te nemen. Maar ook bijvoorbeeld binnen de zogenaamd onafhankelijke mensenrechtencommissie, waarbij Gianni Infantino's aantreden echt nog wel vrij onafhankelijke stemmen zaten. Maar ik denk al snel dat hij zich realiseerde van, goh, dit gaat mij problemen opleveren. En hij heeft ervoor gezorgd dat die al vrij snel werden vervangen door mensen die wel heel graag het geld krijgen dat komt kijken bij zo'n functie. De meeste van die comité's binnen de FIFA worden bevolkt door afgevaardigden van nationale bonden die het, laten we zeggen, niet zo erg vinden om een stevige verloning te krijgen. En wanneer ze moeten reizen, eerste klasse mogen reizen, wanneer ze moeten ergens overnachten in een 4-5 sterren hotel mogen overnachten of zo. Ja, dat zijn dingen waarvan sommige mensen misschien minder snel afscheid van willen nemen. Ja, dat zorgt er wel voor dat je een bepaalde dynamiek krijgt binnen die organisatie.
3: En die vaststelling die veroorzaakt niet alleen in ons land verontwaardiging.
0: This is ugly. This is very ugly.
1: In the last hour, Europe's governing body of football, UEFA, said FIFA's decision crossed a red line.
2: It seems like it's a different set of rules for a different set of players, and in this case, for the host nation. Which indeed then brings about that thought of, wait, this doesn't seem right.
4: But apparently his red card got removed because apparently Trump called FIFA's president.
6: Wait, what? Isn't that corruption?
29: Als we het hebben over de basisdefinitie van corruptie, er wordt macht toevertrouwd aan iemand in een organisatie en die misbruikt dat voor persoonlijk gewin, dan, nogmaals, we moeten dit scherper gaan onderzoeken, maar het wijst wel in die richting. Het wijst in die richting.
3: Of ooit echt onderzocht kan worden of er sprake is van corruptie, is nog maar de vraag. Eerst zien of het beroep dat onze voetbalbond vandaag heeft ingediend misschien nog iets kan veranderen. En dan vooral duimen voor onze Rode Duivels. Ik ben niet supergoed in wiskunde, dat is misschien een understatement. Maar vandaag wil ik toch eens wat getallen en cijfers van de afgelopen dagen op een hoop gooien. In 3 dagen zijn in Portugal 13.000 hectare vegetatie afgebrand.
7: 13.000.
3: In Spanje stijgt het kwik vandaag tot 42 graden. 7 Catalaanse gemeenten gingen in lockdown. In de Franse prefectuur Pyrénées-Orientales hebben de branden al 4.600 hectare in de as gelegd.
8: Ça arrivait d'un coup, ça repris. On a plus inondation, maintenant le feu.
3: 10.000 mensen uit 20 gebieden zijn geëvacueerd.
9: La zone est fermée totalement.
3: In 24 uur tijd zijn in Griekenland 60 nieuwe brandhaarden gemeld. 10.000. De cijfers zijn indrukwekkend, maar we lijken er ook al aan gewend. Zomer in Zuid-Europa staat stilaan gelijk aan dikke rookwolken, evacuaties en blusvliegtuigen. Maar kunnen we die klok nog terugdraaien? Hallo?
10: Ja.
3: Seppelampen. Klopt dat?
10: Yes, doctoraatsonderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Dus vooral bosbrandexpert. Misschien is natuurbrandexpert de betere term. We zien de laatste jaren dat het brandseizoen opschuift, dat het langer wordt, dat het vroeger begint en later eindigt. Niet ieder jaar zal zo'n droog jaar zijn, we zullen niet ieder jaar zo'n intense branden hebben, maar de intense zomers die zullen wel nog veel intenser worden. Vorig jaar nog hebben we alle records gebroken in Zuid-Europa met heel hevige branden en ook dit jaar zitten we weer ver boven het gemiddelde. Is dit het nieuwe normaal? Waarschijnlijk wel. We zitten momenteel aan 1,3 graden opwarming. Europa zal zeker 4 à 5 graden opwarmen tegen het eind van de eeuw en dat brengt wel een heel ander type zomer met zich mee. Dus dingen zullen nog intenser worden.
3: Ah, dus dan zijn we nog niet eens aan het nieuwe normaal.
10: Inderdaad, records die nu gesneuveld worden zullen waarschijnlijk binnen 10, 20 jaar opnieuw sneuvelen of binnen 5 jaar, wie weet.
3: En zijn die branden 1 op 1 te linken aan de klimaatopwarming? Want mensen gaan zeggen, goh, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden heb ik dat ook al eens meegemaakt in Frankrijk.
10: Vooral de grootte en de hoeveelheid branden, dat is echt wel de oorzaak door klimaatverandering. Klimaatverandering zorgt ervoor dat dus hele grote regio's veel meer uitdrogen, veel warmer zijn, dat de vegetatie veel gevoeliger is voor branden. Hoe die branden dan ontstaan, dat is dan vaak ook door de mens. Maar mocht diezelfde mens eenzelfde actie hebben gedaan in de wereld zonder klimaatverandering, ging gewoon de vegetatie veel minder brandbaar zijn en ging er ook heel veel minder in vlammen opgaan.
3: Is het een proces dat we nog kunnen terugdraaien? Kunnen we nog terug naar zomers met minder natuurbranden?
10: Ja en nee. Ik bedoel, de klimaatomstandigheden terugdraaien, dat wordt moeilijk. We kunnen vooral eigenlijk naar net zero gaan, dus eigenlijk geen globale uitstoot van broeikasgassen meer. En dan zal het effect zich stabiliseren, dus niet meer erger worden. Dat is een hele grote internationale, want je moet hem heel de wereld samen doen. Moeite die we ook aan het doen zijn, maar volgens ons dan niet altijd even snel genoeg. Het is een ingewikkeld plaatje. Maar wat wel kan gebeuren, is dat is dan heel lokaal en regionaal, kan je aan landbeheer doen. En dus in al die Zuid-Europese landen gebeurt dat al. Die hebben niet altijd de middelen om het zo goed te doen als ze het willen doen. Maar dat gaat er dus over om bijvoorbeeld rond uw dorpen ervoor te zorgen dat de vegetatie wordt afgegraven of weggehaald is. Dat er genoeg stroken zijn die dan geen vegetatie hebben, zodat als er een brand ontstaat, dat die brand zich tot een bepaald perceel behoudt. Tijdens de herfst dan kan je heel veel van het doodmateriaal zelf gaan afbranden. Want dan zijn die branden niet meer zo groot en is het al wat vochtiger. Kan je zelf heel veel van dat doodmateriaal gaan wegdoen, zodat volgende zomer er minder doodmateriaal is om op te branden. En dat zorgt ervoor dat die branden dus minder intensief worden. Maar branden helemaal voorkomen zal dat niet zijn. En je spreekt natuurlijk ook over zo'n hele grote regio's. Doe dat maar eens over heel Spanje, over heel Portugal. Daar heb je heel veel mensen, heel veel geld en zo voor nodig om dat ieder jaar telkens opnieuw in te voeren. Zeker in Zuid-Europa zijn branden wel een normaal deel van het ecosysteem. En dat maakt dan plaats voor nieuwe planten. En zolang dat binnen de normale hoeveelheid of intensiviteit gebeurt, is dat eigenlijk iets positiefs voor de natuur. Maar natuurlijk, als je dan nu, zoals in Zuid-Europa, zoveel branden tegelijkertijd hebt die zo intens zijn, dat eigenlijk de brandweerlieden van heel het land en de omgevende landen er allemaal mee bezig zijn, dat het niet te controleren is, ja, dan gaat het toch wel net te ver. Dan is het ook schadelijk opnieuw voor de natuur, omdat te grote dingen worden afgebrand.
3: En lastig voor de mens.
10: Inderdaad, dat zeker.
2: Yesterday afternoon, a fisherman discovered suspicious objects that washed up on Forest Beach.
3: Grijze metalen ballen met aan twee kanten een kort stokje dat uitsteekt. Zo ongeveer de grootte van een dikke basketbal, denk ik. De brandweer van North Queensland in Australië ruimt mysterieuze voorwerpen op die zijn aangespoeld op Forest Beach. Wetenschappers denken dat het drukvaten zijn van een raket. En dat vind ik toch wel bijzonder.
5: De meeste stukken ruimteafval die verbranden volledig wanneer ze door de atmosfeer naar binnen komen en vallen. Maar het zijn alleen de grotere en de hittebestendige onderdelen die de grond eventueel kunnen bereiken. En dat er nu dus verschillende objecten op een strand zijn gevonden is bijzonder, maar absoluut niet onmogelijk.
3: Dit is professor sterrenkunde Katrien Kolenberg. En als je graag ruimtepuin wil zien, is een strand geen slechte plek om post te vatten.
5: Ik denk dat de kans klein is dat je het gaat vinden. Maar uiteindelijk is het wel zo dat het grootste deel van dat ruimteafval in de oceaan belandt. En dat is simpelweg omdat meer dan 70% van de aarde uit water bestaat. Wat op het land valt, gaat heel vaak belanden in heel dun bevolkte gebieden, zoals woestijnen of bossen. En ja, de rest valt dus in de zee en kan dan eventueel wel aanspoelen. Maar het is dus wel zo dat ruimtevaartorganisaties dat die proberen om grote raketonderdelen gecontroleerd boven afgelegen, bij voorkeur oceaangebieden, te laten neerkomen.
3: Het blijft onwaarschijnlijk, maar in Australië is de kans alvast groter om een vondst te doen dan aan onze kust.
7: Authorities are treating a mysterious object as suspicious, but not dangerous, after it washed ashore at a beach in Western Australia.
5: Dat is omdat Australië enorm groot is in vergelijking. Australië heeft ook veel meer dun bevolkte gebieden.
11: A flaming piece of suspect space junk has sparked a huge investigation.
5: En het ligt ook omgeven door water. En bovendien, er zijn veel ruimtevaartroutes die boven Australië passeren.
3: En we krijgen blijkbaar wel wat over ons heen vanuit de ruimte.
5: Als we kijken naar wat er terugkomt van ruimteafval in combinatie met ook ja, gewoon ruimtesteentjes. Hè, want er zijn ook van die vallende sterren die je hebt. Dat is toch wel meerdere tonnen per dag. Het meeste van wat er binnenkomt in de atmosfeer verbrandt volledig in de atmosfeer. En het is maar een klein deel dat de grond gaat bereiken. Dat klinkt natuurlijk veel, maar de aarde is ook wel enorm groot. En het risico dat iemand geraakt wordt is heel klein. Maar als je bedenkt dat er momenteel 16.000 actieve satellieten in een baan rond de aarde draaien en dat we daarnaast ook heel veel afgedankte satellieten hebben en ook grotere stukken ruimtepuin, dan komen we op ja, meer dan 45.000 objecten. En het is ook zo dat aantal echt wel razendsnel groeit. Het aantal brokstukken groter dan 1 centimeter wordt geschat op meer dan 1 miljoen. En die zijn wel groot genoeg om een satelliet ernstig te beschadigen. Nu, hoe meer dat er daar rondzweeft, ronddraait rond de aarde, hoe groter de kans is dat er botsingen plaatsvinden die schade aanrichten en dan zorgen voor nieuwe brokstukken. En dat kan echt wel een soort kettingreactie veroorzaken die echt wel ons zorgen moet baren.
12: Maar voor die zorgen van Katrien zijn intussen al oplossingen bedacht.
5: Momenteel is het zo dat nieuwe satellieten zo worden ontworpen dat ze op het einde van hun actieve leven, oftewel gecontroleerd terugkeren, of ze zorgen ervoor dat die vanzelf uit hun baan gaan verdwijnen. En ik zei daarnet ook van de ruimtevaartorganisaties volgen tienduizenden objecten heel nauwgezet op om die botsingen te gaan vermijden. En er wordt tegenwoordig ook gewerkt aan technieken om ruimtepuin actief uit de ruimte te gaan verwijderen. Dus een soort ruimtestofzuigers om van die brokstukken te gaan verwijderen om drama's te voorkomen.
12: Zo, drie prangende vragen zijn weer beantwoord. Maar er blijft er nog eentje over.
13: Hoe gaat jij kijken vannacht?
14: Ik heb allerlei scenario's in mijn hoofd.
15: Ik denk dat ik het ook niet ga kunnen luisteren.
12: En morgen sta ik dan sowieso weer fris in de podcaststudio. Beloofd.
16: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
17: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
16: Deze zondag extra open.
18: Richie, citroen met framboos.
19: Richie, Belgische limonade.
20: Altijd verfrissend.
19: Richie.
21: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
22: Even bollen, iedereen moet het weten.
31: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
32: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
33: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
32: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
34: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
35: Radio 1.

0: All of the Time en Jungle om deze Zomerland in te zetten.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Straks krijg je hier classics van Grupo Sportivo en Duffy en The Cure. Is de nieuwe Andrew.

0: De nieuwe Angèle, een oproep om te luisteren naar onze instincten en ons eigen lot in handen te nemen. Dille, Angèle. 99 kilometer file op de buitenring rond Brussel, 50 minuten file tussen Zaventem en Zellik, maar de rijweg is wel vrij. Op de binnenring 15 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem. Naar Antwerpen bijna een half uur vertragen op de E19 van Zems tot aan de werkzaamheden in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werkzaamheden is er in Hamme een half uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. En naar Brussel 25 minuten file op de E40 tussen Drongen en Sint-Rijs-Westrum. Dat komt door een ongeval links. Ook in Drongen een ongeval. En verder zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Ons Gens-Amsterdams fenomeen strikes again. Zo kondigt zijn Vlaamse platenfirma de komst aan van nieuwe muziek van deze Frans Kalf. Binnenkort staat hij live op onder meer Boomtown in Gent en op de festivals van Dranouter. Deze Frans Kalf.
2: Waar de dagen ons niet breken, waar we niet vechten met onszelf.

ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Radio 1 live.

0: Frans Kalf, binnenkort live aan het werk op Boomtown, AFF in Genk, op Dranouter en op Campo Solar. En Amadou en Mariam, het mooiste koppel uit West-Afrika. 45 jaar hebben ze de wereld afgereisd, van de ene concertzaal naar de andere en van festival naar festival.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Jalen Ngonda heeft een tweede full album uit, Doctrine of Love, zo heet dat. Volgend weekend staat hij daarmee op North Sea Jazz in Rotterdam. En in oktober komt hij naar de AB in Brussel. Jalen Ngonda.

De 6e oktober komt hij naar de AB in Brussel. Jalen Ngonda, de Amerikaan, woont al enkele jaren in Londen. En zijn muziek is uit via het Amerikaanse platenlabel Deptone Records. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten file tussen Machelen en Zelk. De rij was gisteren wel vrij. Naar Antwerpen 20 minuten vertragen nog op de E19 van Mechelen-Zuid tot aan de werkzaamheden in Mechelen-Noord. Naar Brussel ruim een half uur extra op de E40 tussen Drongen en Sint-Nijs-Westrem. Dat komt door een ongeval links. Ook in Drongen is een ongeval gebeurd. En door werkzaamheden is er in Hamme, Oost-Vlaanderen, een half uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. We'll be right back.

0: Hans van den Burgen, Grupo Sportivo. 2 jaar terug stonden ze live in de Roma in Antwerpen. En dit jaar spelen ze hun afscheidstournee een halve eeuw na hun debuut. Met in het najaar nog concerten in Arnhem, 's-Hertogenbosch en Enschede.
1: Zomerland.
0: Ja, en zometeen krijg je hier een stukje live muziek van op Rock Werchter. Jawel, je krijgt straks The War on Drugs van donderdagavond op de mainstage van Rock Werchter. In oktober verschijnt Cookie Happened, het nieuwe album van Eels. Dit is Cap in Hand, een voorsmaakje van hoe dat nieuwe album gaat klinken. Eels en Cap in Hand.

Mark Everett met zijn pet in de hand, cap in hand. Onderweg naar deze Britse, want die is vandaag jarig. Kate Nash. Vandaag is ze 39. Dit is de jongere Kate Nash.

0: Kate Nash, vandaag 39 jaar geleden geboren in het Engelse North Harrow in de buurt van Londen. Haar grote successen boekte ze in 2007 met het album Made of Bricks en daarop de tracks Mouthwash en deze Foundations.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Met The War on Drugs. Een paar dagen terug, donderdag, op Rockwerchter. De derde keer stonden ze op Rockwerchter. En dat klonk zo.

0: The War on Drugs live op Rock Werchter met dank aan onze vrienden van Studio Brussel. Zometeen krijg je de nieuwsupdate van 7 hier en dan hier in Zomerland. The Cure, Duffy en Supertramp. Tot zo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Het is nu officieel. Op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. Stambouwduel in Seattle. De FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond dus verworpen en onontvankelijk verklaard. Weten we ook waarom?
5: Nee, en dat is de grote frustratie, eigenlijk al van in het begin van de procedure, de grote frustratie van onze Belgische voetbalbond. Daar hebben ze meteen naar gevraagd, maar ook nu nog altijd is er geen uitleg gekomen, zoals dat in het begin van de procedure gevraagd is. Ze hebben een kopie gevraagd van de beslissing zelf en ook van de motivatie van deze beslissing, waarin de speler dan speelgerechtigd wordt verklaard. Ook het scheidsrechtersrapport hebben ze nog altijd niet gekregen. En dat allemaal is toch ook een serieuze inbreuk tegen het eigen FIFA-reglement. Daarboven heeft de bond, de Amerikaanse voetbalbond, laten weten dat bij aanwezigheid van Balogun op het scheidsrechtersblad dat betwist zal worden, een soort wedstrijd onder voorbehoud. En daardoor blijven alle stappen open.
4: Oké, dankjewel Tom. En de Amerikaanse president Trump heeft intussen toegegeven dat hij wel degelijk tussengekomen is in de zaak van de rode kaart. Trump heeft daarover zelf met FIFA-baas Infantino getelefoneerd. Roel Pennemans, wat heeft Trump dan juist gezegd?
6: In het Witte Huis gaf de Amerikaanse president tegen journalisten zonder probleem toe dat hij tussen beiden kwam bij FIFA-voorzitter Infantino. Trump zei dat hij het geen fout vond en dus die schorsing door de rode kaart vond hij ook onterecht. En daarom heeft Trump FIFA gevraagd om de beslissing te herbekijken. In Trumps ogen is dat geen druk zetten. Wat FIFA moest doen, dat heeft een FIFA-commissie zelf beslist, zegt Trump nog.
7: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
6: Intussen bevestigt de FIFA-voorzitter Infantino dat hij Trump aan de lijn heeft gehad. Maar Infantino houdt wel vol dat een commissie dus die rode kaart heeft bekeken en zo'n beslissing ook genomen heeft. En Infantino zelf neemt daar enkel akte van, schrijft hij in een mededeling.
4: Dankjewel, Roel, voor de uitleg. In Brussel is er rond 6 uur vanavond brand uitgebroken op de werf van Canal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi, dat meldt Brus. Er is een grote zwarte rookpluim te zien, de brandweer is ter plaatse en vraagt omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. En er is ook gefietst in de Ronde van Frankrijk. Heeft Tadej Pogačar de derde rit gewonnen met aankomst op een korte helling. De Sloveen haalde het voor de Deen Jonas Vingegaard en neemt zo ook de gele leiderstrui ook over. En hij is blij.
8: For me, it's I don't know which time already, but every time I can get it again on my shoulder, it feels really special. And yeah, I don't know for how long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
4: Lennart van Eetveld werd 6e, Remco Evenepoel 8e. Arnaud Deli is ziek en moest opgeven. Het weer blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon vanaf het westen en dan tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij dan. En hij gaat erin! Hij gaat erin! Het is Tielemans! Het is niet te geloven!
10: Het is een mirakel. België in de 8e finale tegen de VS. Vannacht om 14:00 in Sportza op Radio 1.
11: Radio 1. Zomerland.
10: Met Michael Robrecht.
0: Een goeie avond. Zomerland dus, met Admiral Freebie, The Cure, Marvin Gaye en eerst Duffy.

0: Close to Me, een van de songs van de vorige nacht. De laatste nacht van Rock Werchter. Een van de songs op de setlist van The Cure op Werchter 2026. En de volgende dagen krijg je hier in Zomerland, met dank aan onze vrienden van Studio Brussel, nog een paar live tracks van Rock Werchter. Muziek zat daarvoor uit 007 First Light, de James Bond game met Lana Del Rey. Op de E40 van de kust naar Brussel bijna 1 uur file tussen Nevelen en Sint-Nijs-Westrum. Dat komt door een ongeval. Ook in Drongen een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen 15 minuten vertraging nog op de E19 van Mechelen-Zuid tot aan de werkzaamheden in Mechelen-Noord. En door werkzaamheden en door een brand liever is er in Brussel de Willebroek-Kaai afgesloten in de beide richtingen tussen het IJzerplein en het Simon Bolivar en de Simon Bolivarlaan. Als je daar in de buurt woont, dan hou je best de ramen en de deuren gesloten.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Dit is Terra M Trance, een nieuwe track van de Italiaanse jazz- en dance maestro Nicola Conte.

Terra en Trance, de nieuwe Nicola Conte. De Italiaan zit net zoals Buscemi bij ons of Giles Peterson in de UK, ergens tussen de jazz en de wereld van de lounge. Deze keer komt de inspiratie voornamelijk van de Braziliaanse jazz en bossa nova maestro Milton Nascimento. Terra en Trance. Stella Sue en de Galants zitten deze zomer op de grote jazzfestivals zowat overal in Europa. Noordzee Jazz, Montreux Jazz, Jazz à 7 en natuurlijk Gent Jazz. Volgende week maandag de 13e staan ze daar. Stella Sue en de Galants.

0: big old white elephant.
1: Damn, that's crazy.
2: Stella Sue en de Galants. Zaterdag vroeg op de middag op Noordsea Jazz in Rotterdam. En maandag over een week op de mainstage van Gent Jazz. En Little Yachty en Flying Lotus, allemaal comfortabel leunend bij de basgitaar van Thundercat. Die zit ook op zaterdag op Noordsea Jazz. En in augustus komt hij naar het Openluchttheater van het Rivierenhof in Deurne. Dit zijn Nicolas Anet en Lennart de Vroei met hun band Wendy.

0: Nederlandstalige indie folk over de grote en kleine kruispunten van het leven. De band Wendy.
1: Zomerland.
0: Roger Hodgson en Rick Davies van de band Supertramp hadden het nooit kunnen zien aankomen toen ze deze song schreven, bijna 50 jaar geleden. De song is een heel eigen leven gaan leiden. De song heeft gediend voor fundraisers van het Rode Kruis, van UNICEF en van acties en voor acties in de nasleep van orkaan Katrina. En nu duikt deze song uit de jaren 70 alweer op in een reclame voor zo'n gezellig Frans stadsautootje, de Twingo. De Britten van Supertramp en Give a Little Bit.

0: Britse band Supertramp en Give a Little Bit. Een song uit Even in the Quietest Moments. Hun album in 1977.
1: Zomerland. Radio 1.
0: De Braziliaan Seu Jorge heeft met zijn diepe stem de harten veroverd van Amerikanen zoals David Bowie en Beck. Die laatste doet zelfs mee op het nieuwe album Beck. Bowie, ja, dat kan niet meer natuurlijk. Het nieuwe album The Other Side. En ook deze Braziliaanse Marisa Monge doet mee. Dit is Quando Chego, Seu Jorge.

0: I'm no one's puppy. Admiral Freebie op zijn nieuwste album Raw Fun. En Quando Chego daarvoor. Sleo George en Marisa Monch. Door werkzaamheden is er in Hamme een half uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. En door de brand in Brussel is de Willebroekkaai in de beide richtingen afgesloten tussen het IJzerplein en de Simon Bolivarlaan. Ja, als je in de buurt woont, hou dan best je ramen en je deuren gesloten.
1: Zomerland.
0: Nog heel even Zomerland en dan Sporza hier vanaf 8. Met een heel belangrijke nacht natuurlijk voor de Rode Duivels. En straks ook al een match om bijzonder naar uit te kijken, die tussen Portugal en Spanje. Sporza straks na het nieuws van 8 hier op je radio met Evelien de Bakker. Dit is Redbone en Childish Gambino.

0: Bone en Childish Gambino. Ja, wij maken plaats voor Sporza en voor Evelien de Bakker. Zometeen vanaf 8 hier Portugal-Spanje in Sporza WK.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus kom data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: Eerst naar het Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering heeft een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het Noorse NASAMS luchtafweersysteem. Dat bevestigt minister van Defensie Franke. Ons land gaat 10 batterijen aankopen die raketten kunnen afvuren met een bereik tot 50 kilometer. Zij kunnen strategische doelwitten verdedigen, zoals de haven van Antwerpen. België betaalt daar 1,2 miljard voor. Contract zal morgen getekend worden in Ankara in Turkije in de marge van de NAVO-top. Aan de vooravond van die top heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd dat Oekraïne de oorlog tegen Rusland moet krijgen wat het nodig heeft. Oekraïne heeft dringend luchtafweerraketten nodig die ballistische raketten kunnen onderscheppen. Tijdens de laatste golf van Russische aanvallen afgelopen nacht zijn zeker 20 doden gevallen. Rutte heeft veel lof voor het Oekraïnse leger dat erin geslaagd is om de Russische toevoer van brandstof te verstoren. Maar de NAVO-lidstaten moeten blijven helpen, zegt hij.
12: Ukraine is changing the dynamics on the battlefield. Thanks to the bravery, the dedication and ingenuity of their armed forces. But they need our continued support, especially when it comes to air defense. And let me be clear, all allies need to pull their weight.
11: In Brussel is er rond 6 uur vanavond brand uitgebroken op de werf van Kanaal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi. De brandweer heeft het vuur onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Het gebouw wordt gerenoveerd en omgevormd van autogarage tot museum. Wellicht ligt de oorzaak van de brand bij werkzaamheden onder het dak, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
13: In de technische ruimte, maar in welk deel van de technische ruimte, dat moet ook nog vastgesteld worden. Het zal wel verband houden met de werken, veronderstel ik, een accident. Oorzaken, maar welke juist is nog nader te bepalen.
11: Het is nu officieel. Op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Flo Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische bond geen partij in de procedure. Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst zijn, maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt. Daar is nu wereldwijd veel kritiek op. De Belgische bond laat nu weten dat de Rode Duivels de wedstrijd onder voorbehoud zullen spelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de 3e rit gewonnen. Op een aankomst op een korte helling haalde de Sloveen het voor de Deen Jonas Vingegaard. Hij neemt ook zijn gele leiderstrui over. Remco Evenepoel had het lastig in de laatste kilometer en eindigde 8e. Hij heeft nog niet het beste gevoel, zegt hij, maar hij gelooft dat het beter zal worden.
14: Nee, ik voelde dat het beste eraf was, dat ik gewoon moest volgen en daarna proberen zo hard mogelijk naar de meter rijden. Geen slecht gevoel of zo, gewoon nog even die extra punch dat er nog niet is, denk ik, door lang uit competitie te zijn. Dus gewoon meenemen als een goed geslaagde dag die overleefd is. En het zal mij ook alleen maar beter maken om zo'n lastige dagen te hebben.
11: De eerste Belg was Lendert van Eetveld op een 6e plaats. Arnaud Delis is ziek en moest opgeven. Vanavond rustig weer met wat wolken. Vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
2: Sportza WK.
9: Met Evelien de Bakker.
15: Een hele goede avond. Het was al een bewogen dag op het WK voetbal met het beroep van de Belgische Voetbalbond dat onontvankelijk is verklaard rond de schorsing van Balogun. En dan toch de invloed van Amerikaanse president Donald Trump in heel die zaak.
16: All I did was ask for a review. I didn't say you have to do this. This man is a smart, tough man. Gianni Infantino. He's a smart, tough man. And his stock has gone through the roof because what the job he's done has been great.
15: Maar laat ons nu vooral toch focussen op de sportieve headliners van vanavond. Cristiano Ronaldo versus Lamine Yamal met de wedstrijd Portugal-Spanje om 9 uur. En diep in de nacht is het natuurlijk uitkijken naar de strijd op het veld. Deze keer tussen de Verenigde Staten en onze Rode Duivels.

0: First we take Manhattan. Straks dus uitkijken naar de matchen op het WK voetbal. Maar laten we nog even teruggaan naar een kippenvalmoment voor onze andere Belgen ook in het tennis. Want het gras van Wimbledon is zeer rooskleurig op dit moment voor onze Elise Mertens. Eerder vandaag heeft ze zich voor de eerste keer in haar carrière kunnen plaatsen voor de kwartfinales daar. Ze haalde het met 2 keer 4-6 van de Tsjechische Buzková. En het was echt een prachtige kwartfinale droom die nu uitkomt, waar we dieper op ingaan met Philippe de Wulf. Goedenavond, Philippe.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik stel voor, laten we eerst eens terugblikken op de match van vandaag. Het zijn duidelijke cijfers tegen Buzková. Maar ideaal begon de wedstrijd toch niet voor Elise Mertens?
1: Nee, haar eerste opslaggame duurde ongeveer 15 minuten. Dat is ontiegelijk lang. En heeft ook verloren. Maar ze heeft daarna gelukkig direct de rug kunnen rechten en dat terug kunnen goedmaken. Je voelde aan alles dat er heel veel spanning zat voor die wedstrijd. Hè. Voor beide meisjes, zowel voor Elise als voor die Tsjechische. Stond er veel op de lijn. Was er veel mogelijk een eerste keer een kwartfinale halen op Wimbledon. Met vooruitzicht op misschien nog meer. Dat zorgde voor heel veel nervositeit. En dat kwam het spelniveau niet ten goede. Maar wel heel knap van Elise dat ze mentaal rustig is gebleven. En uiteindelijk die match eruit uitgesleurd heeft.
0: Absoluut. En de winst richting die kwartfinale. Wat mij persoonlijk ook opviel bij beide vrouwen inderdaad. Dat was dat de opslag toch niet zo sterk zat.
1: Nee, maar er was ook heel veel wind. Misschien was dat moeilijk af te leiden uit beelden op een televisiescherm. Maar ik zat in een stadion en het was niet alleen ontzettend warm, maar er was ook heel veel wind. Alleen een beetje een vreemde wind die van overal kwam. En dat zorgde dat de opgooi van de bal niet zo makkelijk was. En dat heeft zeker een rol gespeeld met de spanning die er dan nog bij kwam. En dat zorgde ervoor, zoals ik al zei, dat het spelniveau zeker in de eerste set niet ongelooflijk was. Maar in de tweede set ging het een beetje crescendo met dat niveau. En ja, nogmaals, heel knap van Elise dat ze het hoofd koel heeft gehouden. Want ze was toch een beetje een favoriete na haar winst op Rybakina in de ronde ervoor. En dat heeft ze dan toch wel mooi waargemaakt.
0: Absoluut. En het gezicht van Elise vertelde ook alles achteraf. Het was een combinatie van opluchting, een grote glimlach, de handen ook voor het gezicht. Toch ook een beetje ongeloof. Ja, wat betekent dit nu eigenlijk voor haar?
1: Ja, je mag niet vergeten dat het 6 jaar geleden was dat Elise nog bij de laatste 8 op een Grand Slam toernooi was geraakt. Al die tijd heeft ze ongelooflijke regelmaat aan de dag gebracht. Heel veel keren de 4e ronde gehaald, maar nooit echt kunnen doorstoten naar die kwartfinale. En nu op haar 30ste, daar moest ze zelf mee lachen, lukt het haar dan toch nog eens om naar die kwartfinale te gaan. Eerste keer op Wimbledon, wat toch wel een mythisch toernooi blijft natuurlijk. En ja, dat maakt het knap hè, als je dat nog kan meemaken of teweeg brengen op het moment van je carrière. En daardoor ook waarschijnlijk de emoties die daarmee gepaard gingen. Het was alleszins mooi om te zien. En dat zei ze ook nog, het toernooi is nog niet gedaan. Hè, want er zijn nog mogelijkheden.
0: Absoluut. Ja, wie wacht haar als tegenstander in die kwartfinale dan?
1: Dat is nog een Tsjechische, Linda Noskova. In Tsjechië doen ze heel goed werk, daar zijn heel goede spelers. Dat is Linda Noskova en die heeft dit jaar een beetje haar doorbraakseizoen. Staat in de top 10 van de wereld, heeft heel goede prestaties neergezet. Is echt aan het volwassen worden, als ik zo mag zeggen. Ze is 21 jaar, geloof ik. Een heel ander type speelster dan Buzková vandaag, meer het type Rybakina van in de 3e ronde. Een hard hitster met heel veel power en heel veel potentieel. Maar ja, 21 jaar zal ik zijn. Voor haar is het ook nieuw om in die kwartfinale te staan op Wimbledon. En dus misschien kan Elise haar ervaring laten spreken en doorstoten naar de halve finale. Dat zou heel mooi zijn. Ze heeft dat ooit nog wel eens gedaan op de Australian Open 2018. Dat is al een tijdje geleden, dus als ze dat zou kunnen, dat zou fantastisch zijn.
0: Dat is zeer straf inderdaad, als dat zou lukken. Maar is dat realistisch? En is zelfs een finale misschien wel een droom die zou kunnen realistisch worden voor Mertens?
1: Wel, de laatste 10 jaar is er op Wimbledon telkens een andere winnares geweest bij de dames. Dat toch wil toch zeggen dat er mogelijkheden liggen. Dat er niet echt een hiërarchie is. En ook dit jaar gaat er dus weer een andere winnares zijn dan vorig jaar. Er zijn nog wel heel wat goede speelsters in de race. Maar ik tel Elise daar zeker ook bij. Als je nummer 2 van de wereld, Rybakina, kan kloppen. Die heeft hier in 2022 gewonnen. Dan kan je wel uit de voeten op gras. En ook vandaag heeft ze dat weer getoond. Dus waarom niet geloven in haar kansen?
0: Zeker en vast. We gaan mee op die roze wolk kruipen. Maar natuurlijk eerst uitkijken naar die kwartfinale tegen Noskova. De andere Tsjechische waar ze tegen gaat staan. Elise Mertens. Philippe de Wulf, dank je wel voor jouw uitleg.
1: Graag gedaan.

0: De Willebroekkaai in beide richtingen afgesloten tussen het IJzerplein en de Simon Bolivarlaan. Woon je in de buurt, dan hou je beter ramen en deuren gesloten. En in Mechelen kan je niet over de Battelbrug op dit moment.
1: Sportza.
0: Met natuurlijk straks vanaf 9 uur Portugal-Spanje. We zien op dit moment dat ze daar al vol op aan het opwarmen zijn. De match die volgen we vanaf 9 uur. Maar natuurlijk is er ook de Ronde van Frankrijk die in volle toer bezig is. Dag 3 ondertussen al met Bert Serks nu. Goedenavond.
2: Dag 3, inderdaad. Goedenavond. En op dag 3 heeft Tadej Pogacar meteen een eerste prik uitgedeeld op een oplopende aankomststrook. Een helling van derde categorie eigenlijk. Reed hij Jonas Vingegaard al op enkele seconden en hij neemt de gele trui ook meteen over van de Deen. Remco Evenepoel had het lastig en kon niet meesprinten om te zegen. Hij werd 8. We hebben hem nog niet gehoord. Nu komt zijn verhaal bij Christophe Meul.
3: Evenepoel, dat zag er een pittige dag uit op de fiets. Hoe heb jij die ervaren?
4: Sowieso. Het was lang warm ook. Veel bergop. Heel lange start voordat de vlucht echt wegreed. En daarna was nog een pittige slothelling van 1,5 kilometer, 2 kilometer ongeveer. Dus over het algemeen goed. Wel tevreden met vandaag.
3: Heb je op die slotklim kunnen doen wat je wilde?
4: Nee, ik voelde dat het beste eraf was. Dat ik gewoon moest volgen en daarna probeer zo hard mogelijk naar de meet te rijden. Geen slecht gevoel of zo. Gewoon nog even die extra punch dat er nog niet is, denk ik, door lang uit competitie te zijn. Dus gewoon meenemen als een goed geslagen dag die overleefd is. En het zal mij ook alleen maar beter maken om zo'n lastige dagen te hebben.
3: Je zegt nu die punch is er nog niet. Gisteren was die er wel, want dan ga je in die laatste 100 meter nog op en over Vingegaard. Vandaag moet je dan even Carapaz laten gaan. Is dat dan dat momentje dat je zegt, verdorie, dit is nog niet goed?
4: Wauw, was wel een heel andere inspanning. Gisteren was echt 700 meter. Niet sprinten en heel lang heel hard doortrekken. Vandaag was echt wel de laatste kilometer tempoversnelling en dan 300 meter echt sprinten. En ik voelde gewoon al bij het opdraaien van de klim dat ik heel rap kon rijden, maar dat ik niet meer ging kunnen sprinten om te winnen. Wat in geval van een heel goed gevoel wel de bedoeling was om te doen. Ik denk dat gewoon het beste eraf was op het einde.
3: Iedereen zei, na 3 dagen tour gaan we wel al een en ander kunnen zeggen. Wat is voor jou de conclusie over jezelf en over de concurrentie?
4: Het staat nog allemaal heel kort op elkaar, denk ik, van voor. Maar alle kopmannen waren wel op de afspraak, denk ik, in de eerste dagen. UAE ziet er weer heel sterk uit, zoals anders. Die hebben alles weer onder controle genomen. Misschien wel een beetje jammer dat ze de vlucht niet laten gaan. Dat was wel een mooie kans geweest, denk ik, voor de vlucht. Maar het is wat Tadej in zijn flash-interview zei. Ik heb nog kunnen meepikken. Als je kunt winnen en je voelt dat je kan winnen, moet je het niet laten liggen. Dus ik denk dat ze wel de ploeg zijn die het verdienen vandaag. Ze hebben controle genomen. Dus, maar voor de rest ben ik tevreden met mijn eerste 3 dagen. Het was toch een pittige start. Nu komen er 2 iets kalmere dagen. Dus die gewoon zo ontspannen en zo goed mogelijk doorkomen om dan klaar te zijn voor dag 6.
3: Niet meer spelen in het ijsbad met de eendjes nu? Je bent al omgekleed.
4: Ik heb al wat kunnen losrijden. En ik had niet gevoel dat het hier even warm was als gisteren in Barcelona. Dus zo rap mogelijk weg. Want het is denk ik nog 2,5 uur of rijden of zo. Het is de langste transfer van de Tour na de koers. Dus probeer zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
2: En morgen zien we Evenepoel dan terug in de vierde rit van Carcassonne naar Foix in de Lode. Hitte waarschijnlijk met meer dan 3000 hoogtemeters. En misschien is dat dan wel een keer iets voor een langere ontsnapping. Morgen te volgen in Sportza Tour hier op Radio 1.
1: Sportza WK.
5: Jullie botsten in de zomer op een feestje aan de kaaien. Jullie raakten aan het dansen.

0: Grof geschut en dan alles. Straks het WK voetbal. We hebben al Elise Mertens gehad in het tennis. En er is ook nieuws uit de basketbalwereld, Bert.
1: Ja, want de Belgian Lions speelden nog een laatste kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap. Al moet ik er meteen bij zeggen, was het kalf wel al verdronken na de nederlaag van vorige week tegen Frankrijk. Het werd wel nog even spannend in Hongarije, want na derde kwart was de stand 62-57 voor de Hongaren. Een verschil van maar 5 punten dus. Maar in het laatste kwart werd het verschil dan toch weer groter. Eindstand 85-70. En zo is België vierde en laatste geworden in zijn groep.
0: En dus geen plekje op het WK.
1: En geen WK.
2: Radio 1. Sportza WK. Well, you done me in your bed. I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: kriebels in de buik dankzij I'm Yours van Jason Ross. Net zoals op het WK in 2018 wordt er vanavond reikhalzend uitgekeken naar de wedstrijd tussen Portugal en Spanje. Toen nog in de poelenfase met een spektakelstuk vol doelpunten en een hoofdrol weggelegd voor Cristiano Ronaldo. Of dat vanavond opnieuw zo is, dat volgen we straks samen vanaf 9 uur hier bij Sporza op Radio 1. In afwachting daarvan gaan we nog eens terug naar die match van 8 jaar geleden. Dat resulteerde tot een 3-3 op het scorebord.
1: Hier bij de bal. Slecht Silva weg. Ronaldo. En de penalty. Rotti fluit voor strafschop. De overtreding van Nacho González. Een ploegmakker bij Real Madrid. Cristiano Ronaldo tegenover De Gea. En de goal. Loep zuiver binnengetrapt. 1-0 Portugal. Spanje meteen op achtervolgen. Het was een goede start van Portugal. Ja, ja, ja. En dat is nog eens een goede actie van de Portugezen. Guedes aannemen. Ronaldo met links. Knallen. En de goal. De flater van De Gea. Het is 2-1 voor Portugal. Cristiano Ronaldo scoort voor het eerst 2 keer op een wereldkampioenschap. 2 keer in 1 helft. 2 keer tegen zijn vrienden van Real. Ronaldo, karakteristieke aanloop. Benen wijd. Haal hem uitblazen.
2: Concentração. Rocky vai apitar. É um livre perigoso. Derreia nos pontos. Cristiano. Ele vai.

0: vrije trap. Schitterende bal. En nu dan toch, na 95 heerlijke voetbalminuten, spelen Portugal en Spanje 3-3 gelijk. En is hij de man van deze wedstrijd, de man van dit WK tot dusver.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.

0: Luca Bloem, Rescue Mission. Ja, vandaag is het ook al een kleine Rescue Mission geweest op het WK voetbal natuurlijk. Alles omtrent Balogun. Daar is veel om te doen geweest natuurlijk, Bert. En ja, daar is van alles nog altijd over te zeggen.
1: De voetbalwereld staat op stelten. Niet meer of niet minder natuurlijk, dankzij de heren Infantino en Trump. En Donald Trump liet zich daar straks in zijn eigen stijl uit over zijn contact met Infantino. En liet daar tegelijkertijd in het Witte Huis ook vallen dat de scheidsrechter die Balogun rood gaf een beetje verdacht is als je naar zijn verleden kijkt. Waarmee hij de integriteit van de Braziliaanse ref meteen in twijfel trok. En daar kunnen ze in Brazilië bij de voetbalbond allerminst mee lachen. De CBF, zoals die bond heet, verdedigt scheidsrechter Klaus. Hij is een voorbeeldprof, zeggen ze daar, die wereldwijd wordt erkend als een van de beste scheidsrechters. Dus de onvrede in het voetbal reikt verder dan België alleen.

0: Sly en The Family Stone, Dance to the Music. Straks om 14:00 spelen onze Rode Duivels het veelbesproken duel tegen de Verenigde Staten op het WK voetbal. En Bert, onze commentator ter plaatse, Peter van den Bent liever, ja, die had daar ook iets over te vertellen. Ja,
1: we hebben al heel veel meningen gehoord natuurlijk van overal ter wereld, maar onze eigen voetbalman hadden we op de radio nog niet kunnen laten horen, Peter van den Bent. Hij stond zo net in het journaal bij Tess Elst en gaf zijn mening over het hele verhaal met Balogun en de FIFA. Om te beginnen vertelt hij wat de Belgen nu zelf moeten doen. Hoe moeten ze daar straks op het terrein mee omgaan?
2: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn. Maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité ter 11:00 samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatarese. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar. Dus het is eigenlijk gewoon een farce. Hè. Als je weet dat de Belgische Voetbalbond beroep moest aantekenen tegen een beslissing waarvan het de motivering nooit heeft ontvangen en waardoor je dus de argumenten in de motivering niet kan counteren. Ik denk dat is du jamais vu in de rechtsstaat bij wijze van spreken. Dus dit is een aanfluiting van de rechten van de verdediging. U kunnen daar nog tot morgen vroeg over doorbomen. Maar dit is alleen maar mogelijk, denk ik, bij FIFA. En ik begrijp ook van de mensen van de Voetbalbond de manier waarop ze Hautain met veel dédain, arrogant eigenlijk ook antwoorden en zeggen, het is wat het is, is eigenlijk, ja, eigenlijk hallucinant. Het is te gek voor woorden. Het is een aanfluiting nog een keer van alles wat een rechtsstaat tussen aanhalingstekens zou moeten inhouden. Maar goed, dus ze spelen niet onder voorbouw, zoals het werd gezegd, maar ze houden al hun rechten open als blijkt dat Balogun op het wedstrijdblad staat. Dat zal wel het geval zijn, denk ik. En daarna zullen ze zien wat nog mogelijk is. Maar wat het sportieve betreft, nee, geen kans.
1: En Peter heeft zichzelf ook al een beetje verdiept in de buitenlandse media, rondgekeken hoe er overal ter wereld wordt gereageerd. En dit was zijn antwoord.
2: Ja, je zou kunnen zeggen, en dat is ook, ik heb vanmorgen toch een keer gegrasduind, en in welke taal je ook leest, of dat nu Italiaans, Spaans, Engels, Frans is, unisono wordt met verbijstering gereageerd op deze beslissing, en we zijn toch al wat gewend van FIFA. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dit zet nu definitief de geloofwaardigheid van FIFA op de helling, of doet ze definitief dood, maar ze had al geen geloofwaardigheid meer, maar veel erger, de integriteit, de geloofwaardigheid van de voetbalsport en van de wereldbeker wordt hier fors beschadigd. En dat is eigenlijk de teneur in de internationale media, dat ze zeggen, ja, dit is eigenlijk nog een keer next level. En er wordt hier en daar toch gehoopt dat nu het open en bloot is, want zo doen ze het natuurlijk wel, vooral dan Trump, dat dit misschien toch een soort doodsteek zou kunnen zijn van Infantino, dat hij hier dan toch een stap te ver is gegaan. Alleen hebben we natuurlijk al gezien dat Infantino intussen met een statement is gekomen waarin hij de beïnvloeding die Donald Trump graag meedeelde met de wereld, want hij vindt dat hij Amerika een enorme dienst heeft bewezen en iedereen moet dat weten natuurlijk. Natuurlijk ben ik tussen gekomen. Ja, dat is wel vervelend voor Infantino, maar die veegt dat onder de tafel zoals hij met alles doet en zegt van, ja, maar ja, ik bel met iedereen en ik kom niet tussen. En de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal en van beslissingen bij FIFA zijn belangrijk, maar natuurlijk iedereen weet dat dat niet het geval is. Dus nee, dit is nog een keer een kaakslag, een middenvinger opgestoken naar iedereen die de voetbalsport een warm hart toedraagt.
3: Sportza WK.

0: de Mens en Helena Kazark met Nederlands. Door een brand is in Brussel de Willebroekkaai in beide richtingen afgesloten. Dat is tussen het IJzerplein en de Simon Bolivarlaan. Als je in de buurt woont, hou dan zeker ramen en deuren gesloten. En in Mechelen kan je op dit moment niet over de Battelbrug.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: Wie boekt er vanavond zijn plek in de kwartfinales op het WK voetbal en wie mag zijn vliegtuigticket met bestemming thuis downloaden? Die vraag is er niet alleen voor onze Rode Duivels die vannacht om 2:00 hun wedstrijd spelen tegen de Verenigde Staten, maar ook voor Portugal en Spanje. Een subliem voorgerecht op deze maandagavond. Zeker als we een kopie zouden krijgen van hun laatste duel tegen elkaar dat in 2018 was, zoals je daarnet al hoorde bij ons. We gaan alvast vooruitblikken op de match die start over minder dan 7 minuten met Geert Heeremans. Goedenavond, Geert.
3: Goedenavond, Eveline. We zijn net op tijd in het stadion voor het aanhoren van de nationale hymnes. En we gaan beginnen met dat van Portugal, A Portuguesa.

voor mij toch nog altijd een van de meest impressionante volksliederen. Dat van Portugal. Ja, dan is het nu even wachten op het nationale volkslied van Spanje. En dat is de Marcha Real.

0: een van de weinige volksliederen zonder tekst. Dit is toch wel een affiche om duimen en vingers van af te likken. De nummers 3 en 7 op de FIFA-ranking tegenover elkaar. En het is dan nog een Iberische derby. Een beetje vergelijkbaar met een België-Nederland bij ons, deze Portugal-Spanje. Twee kandidaten, wereldkampioenen eigenlijk. Spanje regerend Europees kampioen. En Portugal winnaar van de laatste Nations League vorig jaar in juni 25. Na een finale overgestegen. Spanje 2-2 en Portugal toen de betere met de strafschoppen. En het zou ook hier zomaar op strafschoppen kunnen eindigen. Want het ligt erg dicht bij elkaar. Spanje misschien net een tikkeltje meer favoriet. Omdat ze al een betere indruk hebben gelaten op dit toernooi dan Portugal. Spanje heeft ook nog geen enkel doelpunt tegengekregen als enige ploeg op het toernooi. Dat is toch wel straf. De organisatie staat als een huis en ook aanvallend loopt het steeds vlotter. Met een goede Oyarzabal die al 4 keer scoorde. En dan moet Lamine Yamal nog ontploffen. Voorlopig nog maar 1 doelpunt. En loopt hij toch een eind achter op de echte sterren voorlopig van dit WK. Zoals een Mbappé, een Messi, een Haaland of een Harry Kane. De Portugezen, ja, die hebben ook hun ster natuurlijk met Cristiano Ronaldo. Toch al 3 keer gescoord. En het zou zomaar zijn laatste kunstje kunnen zijn op een WK. Als hij er hier vanavond uitvliegt met Portugal. The Last Dance van Cristiano Ronaldo. Straks rond 11 of misschien nog later rond 12 uur zullen we het te weten komen. Nu, hoe zien de ploegen eruit voor vanavond? Ronaldo is natuurlijk in de basis gedropt door Roberto Martinez. Ook voor hem kan het trouwens zomaar voorbij zijn als bondscoach van Portugal. Want hij stopt ermee na dit toernooi. 1 wijziging in vergelijking met de match tegen Kroatië. Aan de linkerkant speelt Joao Felix voor Rafael Leao. En bij Spanje geen veranderingen in vergelijking met de vlot gewonnen match tegen Oostenrijk. Geen reden om te veranderen, vindt bondscoach Luis de la Fuente. En dat wil zeggen met Unai Simon in de goal. Achterin van rechts naar links Porro, Cubarsí, Laporte en Cucurella. En op het middenveld Rodri, Pedri en Olmo. En dan voorin hebben we Baena van Atletico Madrid, Oyarzabal en Lamine Yamal. En vooral op het middenveld lijkt het mij een geweldige strijd te zullen worden tussen enerzijds Rodri en Pedri en aan de andere kant de twee van PSG met Joao Neves en Vitinha. Zijn misschien wel de twee beste middenvelden, als we die term misschien mogen gebruiken tegenover elkaar. De match wordt gespeeld in Dallas om 14 uur 's middags daar in Texas. Gelukkig in een airco-gekoeld stadion, want buiten is het snikheet en 35 graden. Thuishaven overigens ook van de Dallas Cowboys. Een van de bekendste American football teams in de US. Scheidsrechter is een zeer ervaren Engelsman met de 47-jarige Anthony Taylor. Een man van vele oorlogen in de Premier League en ver daarbuiten. Ronaldo of Lamine Yamal, wie zien we in de kwartfinale terug? Hopelijk tegen de Rode Duivels, want de winnaar van deze match speelt nu vrijdag al om 9 uur tegen de winnaar van de USA tegen België. Goed, na het nieuws van 9 uur zijn we er volledig bij voor deze crash tussen Portugal en Spanje.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
3: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
4: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
5: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is Merksiaans wat hij hier doet.
5: Sportza Tour. Oh. Elke middag op Radio 1. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensen Brecht Schabrechts. De federale regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, dat is een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. En dat is 3 miljard meer dan in maart, vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten met meer uitgaven en minder inkomsten. En dat bedrag wordt de komende maanden de basis voor de begrotingsgesprekken binnen de regering. Maar ook daarna nog zullen er besparingen nodig zijn om het tekort onder controle te houden. Dat zei minister van Begroting van Petegem in ter zake.
8: Als je weet voor welke inspanning we ook in de volgende legislatuur nog staan met de 10 miljard euro, ja, dan is de boodschap van het IMF, maar eigenlijk ook, denk ik, van de regering, dat we niet mogen zeggen we doen het minimale van het minimale, hoe wetende dat nadien de situatie nog erger wordt. Ik vind niet dat het après nous le déluge is. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben beloofd dat we ons zouden wegrijden van die budgettaire afgrond. Dan is het nu aan ons om daar de beslissingen en de verantwoordelijkheid voor te nemen.
7: En de regering heeft ook een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het Noorse NASAMS luchtafweersysteem, dat zegt minister van Defensie Franke. Ons land gaat 10 batterijen aankopen die raketten kunnen afvuren met een bereik tot 50 kilometer. En die kunnen dan strategische doelwitten verdedigen, zoals de haven van Antwerpen. België betaalt daar 1,2 miljard voor. Het contract wordt morgen getekend in Ankara in Turkije, in de marge van de NAVO-top. De brand in Kanaal, het Brusselse museum in opbouw, is geblust, dat meldt Brus. Rond 6 uur vanavond was daar brand uitgebroken in een technische ruimte onder het dak. De precieze oorzaak is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. Een oppervlakte van zowat 400 vierkante meter is beschadigd. Het prestigieuze museum moet dit najaar opengaan. Het is officieel, op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Flo Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische bond geen partij in de procedure. Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst moeten zijn. Maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt. En daar is wereldwijd veel kritiek op. Het is ongezien, zegt Peter van den Bemt in Seattle.
9: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn. Maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité ter 11 uur samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatar-race. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar. Dus het is eigenlijk gewoon een farce.
7: En op het WK is de wedstrijd tussen Portugal en Spanje begonnen. Zij spelen voor een plek in de kwartfinales. Bij Portugal met bondscoach Roberto Martinez staat superster Cristiano Ronaldo in de basis. Bij Spanje is het uitkijken naar de tiener Lamine Yamal. Vanavond rustig weer met wat wolken. Vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Met de resultaten van pik 3, 5, 5 en 8.
11: Voorzet van Trossard in de box. En daar zit het dan. En het gaat erin. Het gaat erin. Het is Nederland. Het is niet te geloven.
12: Het is een mirakel. België in de achtste finale tegen de VS. Vannacht om 14:00 in Sportza op Radio 1. Radio 1.
13: Sportza WK.
12: Met Evelien de Bakker.
10: Een hele goeie avond. We verwachten een stevig duel tussen Portugal en Spanje op het WK voetbal. Wie haalt de kwartfinale en staat ofwel tegen de Verenigde Staten of onze Rode Duivels? De match tussen Portugal en Spanje liever is een goede 4 minuten bezig. Zijn er al kansen geweest ondertussen, Geert?
0: Wel, 1 schot op doel toch, Evelien. Een schot van Mikel Oyarzabal. En Diogo Costa, de doelman van Portugal, die ging goed plat. Het was balverlies dat eraan vooraf ging van Vitinha op het middenveld. En ja, het spel verloopt een beetje zoals we hadden verwacht. Met het meeste balbezit voor Spanje. En Portugal dat een beetje meer de kat uit de boom kijkt. En die kans, of die halve kans, kwam voort dus uit balverlies van Vitinha. En daar kon Oyarzabal bijna van profiteren. De uithaal van op een meter of 2,23. Een laag grondscherend schot was dat. Waar Diogo Costa uiteindelijk niet al te veel problemen mee had. En inderdaad, die Mikel Oyarzabal, 29, is hij al 4 keer gescoord al op dit WK. Ze hebben eindelijk hun spits gevonden. Heb ik de indruk bij Spanje, ook in afwezigheid van Alvaro Morata, die niet meer is opgeroepen. Zijn tijd is voorbij. We kijken nu naar een verre ingooi van Nuno Mendes. Weggehaald daar door de Spaanse defensie. En die eiste daar alweer meteen de bal op. Met Baena aan de linkerkant, de man van Atletico Madrid. En dan wat ruimte daar in de middencirkel voor Dani Olmo. En Lamine Yamal vertrekt en houdt dan even in. Zodat Olmo ook zijn paas liever nog even bijhoudt. En zo kan Spanje de bal rondtikken daar in de buurt van de middencirkel. De derde WK-ontmoeting is het overigens tussen de twee landen. De eerste keer was in 2010 in Zuid-Afrika. Waar Spanje ook al in de achtste finales met 1-0 won van Portugal. Met een doelpunt van David Villa. En Spanje werd nadien ook wereldkampioen daar in Zuid-Afrika. En in de groepsfase in Rusland, dus 8 jaar geleden. We hebben het er straks nog gehoord. Die hele spectaculaire 3-3 met die hat-trick van Cristiano Ronaldo. De Portugezen hebben de bal veroverd op het middenveld met Vitinha. En zijn maatje van bij PSG, João Neves. Maar weinig risico in de passing. Dus gaat die bal weer meteen naar achter bij Renato Veiga. De centrale verdediger van Villarreal. En nu proberen ze langs de linkerkant toch wat meters voorin te maken. Met Nuno Mendes. Met een goede cross tot bij Cancelo. En Cancelo die mag ook flink wat meters maken. En meteen dat doel trappen. Dat is geen kwaaie poging van João Cancelo. De rechtsachter. Van Barcelona het laatste half jaar en van Portugal. En eens hij net de eerste stap in de 16 had gezet, haalt hij meteen uit met rechts een forse trap. En zo ver over het doel van Unai Simon ging die bal niet. Dus toch even noteren in minuut 7 een schot op doel van Portugal. Nadat we er al eentje gezien hadden van Spanje in de vierde minuut van Oyarzabal. En eigenlijk was deze knal van Cancelo nog iets gevaarlijker dan die bal van Oyarzabal. Ze speelden overigens 41 keer tegen elkaar Spanje en Portugal. En Spanje won 17 keer Portugal. Maar 6 keer, 18 keer werd het gelijk. Dus toch grote verschillen op dat vlak in het voordeel van Spanje. En het is ook zo dat in de reguliere speeltijd Spanje al 34 matchen alsjeblieft niet meer heeft verloren. De laatste nederlaag dateert van maart 24 in een vriendschappelijke partij tegen Colombia. Dat zijn enorm straffe cijfers. Mooie aanval daar over de verschillende stationnetjes. Dan meteen de goal van Oyarzabal. Nee, en de vlag blijft ook beneden. Hij kwam schuin alleen voor doel. Wat een kans voor Mikel Oyarzabal. Dit had altijd de 1-0 moeten zijn voor Spanje. Mooi driehoekje. Pedri en Olmo. En inderdaad geen buitenspel van Oyarzabal. En met links trapt hij de bal nog naast de verste paal buiten. Hij raakt die bal helemaal niet goed, Oyarzabal. Dit is nogthans een kans die een goede spits meteen zou afmaken. Maar in de 8e minuut laat hij die kans liggen, Oyarzabal. 29 doelpunten in 57 Interlands. Had zomaar zijn 30ste Interland goal moeten maken. En hij laat die toch wel liggen. En nu aan de overkant zitten we met João Felix. Die dus de voorkeur heeft gekregen op Rafael Leão aan de linkerkant. En João Felix tegenwoordig actief in de woestijn. Waar hij veel scoort. Mooie pas buitenkant voet. En bijna João Neves. Maar afgetroefd door Pedri. Wel ten koste van een corner. Dus toch een vrij leuk begin van deze wedstrijd. Met mogelijkheden over en weer. Twee doelschoten, eentje van Portugal, eentje van Spanje. Dan een reuze kans voor Oyarzabal. Die laat hij normaal niet liggen. Hij had altijd zijn 5e WK-doelpunt moeten maken. Nog een corner voor Portugal. Die gaan we misschien nog even meepikken met Bruno Fernandes achter de bal. De man van de stilliggende ballen. En Renato Veiga is ook mee. Voorin komen postvatten, net als Ruben Dias. De twee centrale verdedigers van Portugal. Ja, Ronaldo ook een beetje in de tang daar bij Rodri. En Bruno Fernandes met de corner. En Ronaldo die ligt daar al tegen de grond. Molen weekend, maar de scheidsrechter Anthony Taylor die wil er niet op ingaan. Goed, leuk begin van de wedstrijd. De eerste 10 minuten zit er zo goed als op. Met toch al mogelijkheden aan beide kanten. Maar de allergrootste voor Oyarzabal, die heeft hij laten liggen. Het had altijd 1-0 moeten staan, maar dat is het niet. Het staat nog altijd 0-0 hier in Dallas tussen Portugal en Spanje.
13: Radio 1. Sportza WK.

0: Tears for Fears met Mad World. Portugal, Spanje, de twee buurlanden op één voetbalveld. Daar kijken we naar op het WK voetbal. Geert, vertel eens, de actie blijft daar komen?
1: Ja, toch wel. Het blijft aardig over en weer gaan tussen de twee ploegen. De net weer een schot van Portugal. En ja, niet in het minst van Cristiano Ronaldo. Die profiteerde van balverlies van Pedri. Bruno Fernandes met de bal aan de halen. Dan meteen meegeven met Cristiano Ronaldo. Het was een beetje schuin waar hij stond op te trappen. Maar hij knalde toch meteen, zoals we hem kennen, op de vuisten van Unai Simon. Een verdienstelijke poging was dat toch wel van Cristiano Ronaldo. En Cucurella die moet daar nu uitkijken met Pedro Neto in zijn rug. Maar het is zeker niet zo dat Portugal zich beperkt tot het afhouden van de Spanjaarden. Zeker niet als zij kunnen, trekken ze ook naar voren. Het meeste balbezit wel voor Spanje, dat hadden we verwacht. Maar als Portugal die bal kan afsnoepen, dan staan ze erg snel voor doel. En dat is al twee keer gebeurd, twee goede schoten. Maar voorlopig dus nog geen doelpunten. Oyarzabal, ik zei het al, die had altijd moeten scoren in de achtste minuut. Nu Pedri met Rodri daar. De motoren op het middenveld bij de Spanjaarden. Die het allemaal mooi laten lopen. En nu opnieuw Baena. Want die zich ook in de ploeg heeft gewerkt. De speler van Atletico Madrid na zowat 3 jaar Villarreal. Wat minder bekend. Maar dus toch aan de linkerkant daar in de ploeg gedropt. Ook omdat Nico Williams nog altijd niet fit is. Hij zou vandaag wel kunnen spelen, heeft De La Fuente gezegd. Nico Williams, die missen ze toch een beetje ook in aanvallend opzicht. Maar hij sukkelde weer met een lease blessure na een trap die hij gekregen had van De La Cruz van Uruguay. Van een van de beenhouwers van Uruguay in die partij. De frustratie voor de uitschakeling hebben ze dan maar op de Spanjaarden laten botvieren. En het gevolg was ook een blessure voor Nico Williams. Nu een goede diepe bal richting Nuno Mendes. Net iets te ver in de rug van Cubarsí. Maar Unai Simon alert meekiepend. Goed uit zijn doel gekomen. Nog net. En we zitten weer aan de overkant met Lamine Yamal. Nu een eerste keer. Lamine Yamal kappen, draaien, trappen. Oh, mooi. Maar op de vuisten. En dan weer een goede trappen. Weer een goede redding van Diogo Costa. Wat is dat toch? Een goede keeper. Die doelman van Porto. Maar een eerste keer na een kwartier. Lamine Yamal. Mooi vrijgespeeld aan de rand van de 16. En dan zoals we hem kennen. Aannemen met rechts, naar binnen komen, trappen met links. En dan de vuisten afweren van Diogo Costa. En dan nog eens Baena met een trappen krul richting verste hoek. Maar opnieuw Diogo Costa, de doelman van FC Porto met een geweldige redding. Wel een corner voor Spanje. Ja, en zo zie je maar dat het echt wel aardig over en weer blijft gaan. Leuk om naar te kijken, leuke pot voetbal. Want je zou denken, ja, Spanje en Portugal, die gaan elkaar geen duimbreed willen toegeven. Die gaan het een beetje gesloten houden. Maar niks daarvan. De corner met Baena. Weggekopt door Rubén Díaz. Maar in de voeten van Lamine Yamal. Met een handig balletje op Cucurella. De voorzet, maar daar staat niemand meer. Nu Olmo die toch nog kan oppikken. Maar dan zitten we al bijna tegen de cornervlag aan. Lamine Yamal nu weer met de voorzet. Weggekopt weer Rubén Díaz. Maar de druk van de Spanjaarden blijft aanhouden. En nu toch de bal buiten gekopt door Baena. Lamine Yamal, een eerste keer dus in actie. En Cristiano Ronaldo, die speelde al een WK in Duitsland, alvorens Lamine Yamal geboren was. Stel je voor. Yamal wordt overigens volgende week maandag 19. En ja, Ronaldo die is al 41, dus dat kan zeker. Problemen met het truitje van Nuno Mendes zien we. Die heeft een nieuw nodig. Ja, veel truitjes hier op het WK die heel snel scheuren. Er wordt natuurlijk flink wat afgetrokken. Zeker bij die hoekschoppen. En dus daardoor heel veel truitjes kapot hier op het WK. Nu dus het geval bij Nuno Mendes. Die daar nu weer aan de bal is. Hem laat aan João Neves. En die brengt dan wat rust in de tent door die bal terug te spelen op Diogo Costa. Neto laat de bal van de schoen springen, zodat Cucurella ertussen kan. Cucurella die dus naar Real Madrid vertrekt. De man van Chelsea met de lange wapperende haren. Baena meegeven met Cucurella. Maar net iets te diep, denk ik. Deed toch Cucurella. Maar Diaz ertussen. En dan de overtreding van Baena op Pedro Neto. Ja, leuk begin van de wedstrijd. Met wisselende kansen. En zeker geen gesloten wedstrijd. Beide ploegen die voluit voor de overwinning gaan. Die voluit op zoek gaan naar een doelpunt. En zo hebben we het graag. En zo spelen we op dit moment 18,5 minuut in Dallas. En de stand voorlopig nog 0-0. Maar wel een leuke partij om te volgen.
0: Door een brand is in Brussel de Willebroek-kaai in beide richtingen nog steeds afgesloten. Dat is tussen het IJzerplein en de Simon Bolivarlaan liever. Woon je in de buurt, dan hou je beter ramen en deuren gesloten. Doorwerken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaibeek-tunnel dicht. En in Mechelen kan je op dit moment niet over de Battelbrug.
2: Sportza WK. Ja, allez.

0: Johannes is zijn naam met Ding. We hopen op een spektakelstuk natuurlijk bij Portugal-Spanje. Op dit moment nog steeds 0-0 op het scorebord. De hydration break komt dichter en dichter. Dus het perfecte moment om nog eens terug te kijken naar toch ook een fantastische match gisteren. Mexico-Engeland, Bert.
1: Een geweldige wedstrijd was dat inderdaad. Eentje voor de geschiedenisboeken, die WK-match. Eentje die een uur te laat begon door een onweer in de buurt van het Aztekenstadion. En eigenlijk een uur of zes vroeger had moeten beginnen. De FIFA wilde die wedstrijd namelijk vervroegen. Dat zou dus voor Engeland betekend hebben minder aanpassingstijd en veel fans met ticket die te laat zouden aankomen in Mexico met hun vluchten. De oplossing werd gevonden. De Britse premier Keith Starmer heeft met een tussenkomst bij de Wereldvoetbalbond FIFA verhinderd dat het aanvangsuur vervroegd zou worden. De Engelse federatie nam contact op met Downing Street toen het lucht kreeg van de FIFA-plannen om te vervroegen. En de ontslagnemende Starmer kwam daarop via diplomatieke weg tussen beiden. Dus, politieke inmenging is van alle tijden, van alle niveaus. Het is helemaal niks nieuws. Al zal dit voorval wel iets minder stof doen oplaaien dan dat andere kleine zaakje met de FIFA.
0: Dat denk ik inderdaad. En ondertussen effectief de hydration break Portugal-Spanje nog steeds 0-0.

0: De zeer herkenbare stem uiteraard van Rihanna en Man Down. Voorlopig nog geen Man Down bij Portugal-Spanje. Hydration Break, de eerste die hebben we gehad, Geert. En ondertussen kunnen we weer meevolgen met jou.
1: Jazeker, 27,5 minuten gespeeld. Stand nog altijd 0-0. Maar kansen aan beide kanten. Met nu weer Portugal in de aanval met Vitinha. En met Joao Cancelo, samenspel Ronaldo, die zich altijd laat terugzakken om toch heel even die bal te kunnen voelen. De oudste speler die op een WK ooit in een knock-out wedstrijd heeft gescoord. Dat deed hij dus met die strafschop om te zetten tegen Kroatië in de vorige ronde. Cristiano Ronaldo, de man van 146 doelpunten interland goals in 232 interlands. Onwaarschijnlijke cijfers, Messi zit aan 124. Hier tegen scoren tegen Spanje, dat wordt toch geen sinecure. Want in hun laatste vijf WK-matchen kreeg Spanje geen enkel doelpunt tegen. En Unai Simon, hun doelman, die is al intussen bijna 550 minuten ongeslagen. En daarmee een nieuwe record neergezet. Een record dat al op de tabellen stond sinds 1990. Walter Zenga, de legendarische Italiaanse doelman, die zat aan 517 minuten. En nu dus al 550 ongeveer voor Unai Simon. We zitten achterin bij Portugal met Renato Veiga. Die een lange bal verstuurt tot bij Pedro Neto. Duel met Cucurella. En blijkbaar buitenspel gesignaleerd. Zegt Anthony Taylor. Ja, je bent teruggekomen uit buitenspel. Legt die Pedro Neto uit. Vindt het een beetje vreemd. Ah nee, hij heeft de bal met de hand geraakt. Zien we nu in de herhaling. Buitenspel, dat leek me een beetje een raar verhaal, maar dus wel de bal met de hand geraakt heel even bij het controleren van die bal met de borst. De Spanjaarden rukken op met Olmo en Lamine Yamal. In zijn rug Pedro Porro meegegeven. Porro met de voorzet en een goede tackle van de beste linksachter ter wereld. Zo wordt er gezegd, Nuno Mendes. Die was heel snel teruggekomen om Pedro Porro niet te laten voorzetten. Pedro Porro, de man van Tottenham. En die zijn allereerste interland goal heeft weten te scoren tegen Oostenrijk. De rechtsachter die voorlopig dus Marcos Llorente toch uit de ploeg houdt. Kort genomen corner bij de Spanjaarden nu met Olmo en met Baena. Naar Yamal. En mee inschuivende mensen, dat is Porro die het spel nu goed verlegt tot bij Cucurella aan de rand van de 16. Terugleggen tot bij Pedri. Gaat hij trappen? Nee, een voorzet, dat is een goeie. En kopbal van, wie was het, Olmo? Ja, Costa was een beetje verrast door die wat rare paas van Pedri. Dat was zo half schot, half voorzet. En Olmo, ja, het zou kunnen dat hij buitenspel stond. En dan was er uiteindelijk een wat rare redding van Costa met de voet. En dan kwam die bal op het hoofd terecht van Danny Olmo. En uiteindelijk kopte hij de bal naast. Het zou kunnen dat hij een paar centimeter buitenspel stond. Maar dat is niet echt bevestigd. Maar toch een gevaarlijk standje daar voor het doel van Diogo Costa. Ronaldo nu inmiddels onderuit gehaald. Langs achter getackeld. Met een brede grimas. En ja, de dader was Emerick Laporte. Maar is Ronaldo toch even tegen het gras gewerkt. Cristiano Ronaldo, hij zit aan 11 WK-goals. Dus eentje in de knock-out-fase. Je ziet vaak toch ook bij hydration breaks dat dan het tempo toch wel een beetje uit de partij is gegaan. En dat de kansen wat uitblijven. En net nu nog even die kopbalkans van Olmo niet meegerekend. Nuno Mendes met de ingooi. En hij probeert Bruno Fernandes in het spel te betrekken, maar die heeft het lastig. En die moet nu gaan sprinten tegen Rodri. En Bruno Fernandes haalt het toch. United tegen City. En dan wat raar weggewerkt daar door Laporte. Een beetje een fausse. Maar het loopt goed af. Unai Simon. Die nog altijd David Raya, de man van Arsenal, een geweldig goede keeper, op de bank houdt. De La Fuente blijft voor Unai Simon kiezen. Ja, en waarom zou hij veranderen? Hij heeft nog geen enkel doelpunt tegengekregen. Had tot voor deze wedstrijd ook nog maar 6 ballen moeten pakken. 6 keer moeten echt tussenkomen bij acties van de tegenstander. En dan weet je het wel wat de verdediging van Spanje betreft. Die staat echt wel als een huis. Lange bal. weggekopt. Maar tot bij Renato Veiga. We zitten in het eigen strafschopgebied van de Portugezen. Die trapt de bal naar voren. En dan goed bijgehouden door João Felix. Maar dan weer Bruno Fernandes. Een beetje te plat in het duel. Laat zich daar weer aftroeven. Rodri met de bal aan de haal. En telkens met de hulp van Pedri. Rodri richting Cubarsí. Jonge kerel van Barcelona. Nog altijd maar 19. En dan Olmo meteen in één tijd Oyarzabal aanspelen. En dan Baena. Die zoekt Cucurella. Die het spel altijd goed breed houdt. Opnieuw Baena. Met Pedri. Alle Portugezen terug in de verdedigende linies gekropen. En Lamine Yamal dan maar aanspelen. En die probeert iets uit zijn slof te schudden. Olmo met een voorzet. Dat was goed gedaan. Die paas van Yamal op het gepaste moment naar Olmo. En dan een lage voorzet richting tweede paal. Maar daar stond geen Spanjaard. En zo toch nog weggewerkt daar achterin bij Portugal. En opnieuw aanvallen van de Spanjaarden. Toch meer balbezit en iets gevaarlijker toch. Alles bij elkaar, de Spanjaarden dan de Portugezen. We zitten bij Baena. Gaat dribbelen, Cancelo drijft hem naar buiten. Terug naar Cucurella. En nu misschien de voorzet van Laporte. Maar die laat het weer over aan Baena. De voorzet met rechts is niet kwaad, maar weggekopt door Veiga. De druk van de Spanjaarden blijft. Portugezen hollen op dit moment achter een ongrijpbare bal aan. En Oyarzabal met Rodri. Rodri komt naar binnen, maar veel te veel Portugezen in de weg. Dus het spel weer opentrekken naar Yamal. Yamal naar Pedri. Pedri met de versnelling. Yamal zoeken, rand van de 16. Die wil gaan dribbelen, maar Nuno Mendes op zijn weg gevonden. Hij zei het al vooraf dat Nuno Mendes toch wel de sterkste rechts of linksachter moet ik zeggen was tot nu toe die hij is tegengekomen. En dat blijkt ook hier weer. Nuno Mendes gewoon de sterkste in het duel tegen Lamine Yamal. Goed, we spelen. Even kijken. Bijna 34 minuten hier in Dallas tussen Portugal en Spanje. Nog altijd niet gescoord. Sportza WK.

0: Heerlijk herkenbaar en heerlijk meezingbaar. De Kreuners en zij heeft stijl. Terug naar het WK voetbal, terug naar Portugal, Spanje. Met de ogen op de twee Zuid-Europese landen waar het zeer warm is en ook heet in het stadion. Geert, hoe zit de tempo daar ondertussen al?
1: Wel, daarnet toch weer een goede mogelijkheid voor Portugal. Er was een goede voorzet vanaf de rechterkant van Pedro Neto. Heel ver richting tweede paal. Daar stond João Félix en die kon die bal nog spectaculair terugkoppen. En daar stond ene Cristiano Ronaldo die met een halve omhaal uitpakte. En Unai Simon die was een beetje naast zijn doel gaan staan. En die moest zich enorm reppen om die bal nog te kunnen pakken van Ronaldo. Gelukkig was die niet zo hard. Die spectaculaire omhaal van Ronaldo. En zo kon hij die bal nog net op tijd klemmen. Unai Simon. En zo het gevaar geweken, maar toch een goede actie van Portugal weer. Dus de kansen blijven netjes verdeeld. Misschien beste kansen wel voor Spanje. Maar de Portugezen laten zich toch ook niet onbetuigd. Zeker niet. Als ze kunnen, trekken ze naar voren en zijn ze vrij scherp in de acties. En heeft de verdediging het denk ik op dit moment toch al lastiger gehad dan tegen hun vorige tegenstanders wat Spanje betreft. Die 0-0, daar zijn ze mee begonnen, dat weet u nog, tegen Kaapverdië. En dan die 4-0 tegen Saudi-Arabië. De 1-0 tegen Uruguay. Met heel wat reservespelers in de ploeg. En tegen Oostenrijk zijn ze eigenlijk op geen enkel moment op de proef gesteld. We zitten nu bij Cancelo aan de cornervlag. En die haalt er een corner uit voor Portugal. De hoekschoppenverhouding nu de derde voor Portugal. Twee voor Spanje. En toch weer een mogelijkheid misschien voor Portugal. Als je ziet dat Nuno Mendes die gaat die hoekschop trappen. En de lange jongens die schuiven weer langzaam op. En ik zie nu dat Neto van schoenen moet veranderen. Bij zijn voorzetten straks die gevaarlijke fase inluiden. Werd hij compleet kapot getrapt, die rechterschoen. En nu, het heeft toch een paar minuten geduurd alvorens hij een ideale nieuwe schoen heeft kunnen aantrekken. Ook João Félix kwam daar niet ongeschonden uit de strijd. Die vloog tegen de publiciteitsborden. En die kunnen vlijmscherp zijn. En zijn linkerschouder, daar zag je echt wel tekenen in van, of afbeeldingen zelfs, of tekeningen van de scherpte van op dat publiciteitsbord in de arm van João Félix. Daar kan je inderdaad geweldig pijn mee doen. Inmiddels de hoekschop getrapt met João Félix en met Nuno Mendes. Die kan uithalen. Mendes en de bal. Oh, die werkt af en tegen de lat. Ja, geweldig schot van Nuno Mendes. Maar daar zat nog, ik denk, een Spaans been tussen. En zo week die bal af tegen de lat. Ja, daar komt Spanje toch goed weg. Geweldige knal van Nuno Mendes. En ik denk, wie was het, Oyarzabal? Nee, het is het hoofd van Pedro Porro. En zo knalt die bal tegen de lat. En de doelpalen, die staan nog na te trillen. Van die knal van Nuno Mendes. Daar komt dus Spanje wel goed weg. Bijna de eerste tegengoal op dit WK. Nuno Mendes nu weer met de ingooi. Hij moet die opnieuw doen, denk ik. Omdat er daar een opstootje was met Cucurea. En Anthony Taylor was nog aanwijzingen aan het geven van blijf van mekaars lijf, want ik heb het gezien. En Nuno Mendes, ja, die droogt. Of hij wrijft de bal droog, zodat hij met een droge bal kan gooien. Maar deze keer niet ver, kort tot bij Vitinha. Nuno Mendes kan nu uithalen met links de voorzet. Maar vrij laag en slordig. En dan uiteindelijk misschien de counter met Jamal. Jamal trekt zich op gang. Lamine Jamal achterna gezeten door 4-5 Bordeauxhemden van Portugal. En hij kreeg daar ook een flinke tik mee. Maar dat heeft Anthony Taylor niet gezien. Baena dan maar. Toch weer de balrecuperatie van de Spanjaarden op het middenveld. Met Rodri en met Jamal. Met wat ruimte. Jamal gaat hier zelf uithalen. Krijgt een tikje mee. Maar geen overtreding, zegt Taylor weer. De tussenkomst van João Félix. En het blijft aardig over en weer gaan. Nu even wat ruimte voor Jamal. Die wordt dan langs achteraan getikt door João Félix. Maar niet foutief volgens Anthony Taylor. Die er met de neus bovenop stond ook. En nu van achteraan of van achteruit weer opbouwen de Portugezen. Een minuut of 2-3 voor de rust. Komen natuurlijk nog wel die 3 minuten van de hydration break bij. Dus alles bij elkaar nog een minuut of 5-6. Misschien nog even het zijn om terug te geven. En straks de absolute slotfase mee te maken van deze Portugal-Spanje. Blijft heel leuk om volgen met kansen. Maar nog voorlopig geen doelpunten.

0: Learn a little, given and loving, Gauthier. Komt er nog een doelpunt in de eerste helft bij Portugal of Spanje? We gaan meevolgen met Geert.
1: Misschien nu met Ronaldo. Komt net te laat. Unai Simon alert meekeepend. Goed uit zijn doel gekomen. 6 minuten komen er overigens bij. Dat is vrij veel. Eentje is er al van verstreken in deze toch wel boeiende eerste helft. Met twee uitstekende ploegen. Dat wisten we op voorhand. Maar ze maken het ook waar. Ze brengen spektakel met goede kansen. En we hebben lange tijd gezegd de betere kansen waren voor Spanje. Maar Portugal heeft op dat vlak toch ook wel het evenwicht hersteld. Vooral met die knal van Nuno Mendes op de lat. Daar is Jamal. Nu Jamal. Oh, dat zou hij normaal beter doen, denk ik. Hij werd mooi vrijgespeeld. Maar uiteindelijk nu ook afgevlakt, zie ik. Maar hij nam die bal aan. Porro stuurde hem weg. En inderdaad, hij vertrok uit buitenspelpositie. Nam die bal perfect aan met links. En trapte dan ook met links. Had beter, denk ik, met rechts getrapt. En zijn knal ging toch wel een meter of 4-5, denk ik, over het doel daarvan Diogo Costa. Nu weer balrecuperatie van de Spanjaarden daar op het middenveld. Met Pedri. Olmo, mooie tik. En Anthony Taylor heeft een overtreding gezien van Ruben Dias op Dani Olmo. En hij heeft gelijk. Hij werd langs achter onderuit geschoffeld. Maar eerst wou hij voordeel geven aan de Spanjaarden. Maar toen bleek dat er uiteindelijk geen voordeel bij was. Ja, dan floot hij toch die vrije trap in het voordeel van Spanje. Ja, Spanje dat eindelijk eens een goed WK moet gaan spelen. Van 2010, toen ze wereldkampioen werden, is het geleden. 2014, weet u nog, Brazilië eruit in de eerste ronde. En dan in Rusland, achtste finale gesneuveld na de strafschoppen tegen Rusland. En 4 jaar geleden, hetzelfde verhaal, achtste finale eruit na de strafschoppen tegen Marokko. En nu de vrije trap voor Spanje. Ja, het zou zomaar kunnen ook. Stel je voor dat ze hier ook eruit gaan met de strafschoppen. Niet onmogelijk. 3 minuten nog. De vrije trap van Baena richting tweede paal. Rodri haalt hem terug. Maar overtreding gesignaleerd, zegt Anthony Taylor. En wat er ook nog was uit voortgekomen uit die aanval, dat had sowieso niet geteld. Ja, die knal van Nuno Mendes via het hoofd van Porro tegen de lat. Dat was toch wel het moment van Portugal in deze eerste helft. Met ook Cancelo, die na 6 minuten al uitpakte met een goed schot net over. Ronaldo op de vuisten van Simon. En dan die goede actie, die voorzet van Neto. João Felix, die die bal nog kon terugkoppen tot bij Ronaldo. Die uitpakte met een halve omhaal. En Unai Simon moest zich reppen, moest alle zeilen bijzetten om die bal toch nog uit zijn doelvlak te houden. En dan die knal van Nuno Mendes. En wat Spanje betreft onthouden we vooral die enorme kans voor Oyarzabal. Helemaal alleen voor het doel. Die zou hij normaal niet moeten laten liggen, maar hij deed het wel. En dan ook nog het schot van Lamine Yamal. En Diego Costa die uitpakte met een goede redding. En ook in de nabeurt van Baena. Daar was ook Diogo Costa erg goed bij. En zo dus nog altijd die 0-0 door vooral goede keepers. João Felix voor Portugal met een diepe bal richting Bruno Fernandes, maar te diep. Daar kon de man van Man United zeker niet bij. En dus kan Spanje weer van achteruit gaan opbouwen met Rodri. Stilaan toch weer zijn beste niveau aan het halen. Maar het heeft heel lang geduurd. Alvorens hij dat kon bereiken na zijn zware kruisbandblessure. We zitten bij Oyarzabal en bij Cucurella. Cucurella terug tot bij Oyarzabal. En dan ja, zomaar weggegeven. Daar een misverstandje achterin. Aymeric Laporte stuurt de bal gewoon buiten zodat de Portugezen kunnen gooien. Laatste minuut van deze eerste helft in Dallas. Nog even herhalen dat de winnaar uitkomt tegen de winnaar van de wedstrijd van vannacht tussen België en de USA. En de overtreding van João Felix op die lange bal in de rug van Porro. En João Felix nou, kan er toch een beetje mee lachen. Ja, duidelijke trekfout van Felix aan de rechterarm van Pedro Porro. Laatste seconde, Roberto Martinez. Even in beeld gezien, ja, toch een speciale match voor hem. Als Spanjaard, als Catalaan. Wel nooit een Spaanse ploeg gecoacht. Het is natuurlijk niet de eerste keer. Hij heeft er nog tegen Spanje gecoacht. finale van de Nations League verloren met de penalties. Dus Spanje zou toch beter niet op strafschoppen laten aankomen, want dat ligt hen duidelijk niet. Misschien nog een kans voor Spanje in de allerlaatste seconde, bijna. Maar ik denk dat Anthony Taylor nu op dit moment gaat affluiten, of gaat hij toch nog laten gooien? Nee. Einde van de eerste helft. Een al bij al boeiende eerste helft. Met kansen aan beide zijden. Alleen de doelpunten ontbreken voorlopig. 0-0 dus tussen Portugal en Spanje.
0: Dan is het zeker uitkijken naar die tweede helft bij Portugal en Spanje. Die volg je uiteraard hier bij Sporza op Radio 1. Natuurlijk wordt er ook enorm afgeteld naar het duel tussen de Verenigde Staten en onze Rode Duivels. Je hebt je wekker misschien al gezet. Of je bent van plan om nachtje door te doen, want vannacht om 2:00 is het zover. In de WK-pronostiek van Sporza gelooft trouwens meer dan 93% van de deelnemers in een overwinning van de Belgen en een plek in die kwartfinale. Ook in Seattle zit de sfeer al goed, zeker nu dat Average Rob en Arnold de Kit ook aanwezig zijn in het fandorp ter plaatse. En collega Wouter de Smet die ging al eens polsen naar hun enthousiasme.
2: Average Rob, Arnold de Kit, in vorm?
3: Zeker, zeker. Ik denk dat ik... ik ben altijd heel hyped om de Belgen te zien spelen, maar vandaag staat er veel meer op het spel. Ik heb de indruk dat er veel miserie is geweest in het nieuws de laatste 24 uur. En dat er een statement gemaakt moet worden vandaag door de Belgen om te tonen dat er niet gefokt wordt met voetbal en dat er niet gefokt wordt met de Belgen. Dus ik heb er heel veel zin in. Heel veel zin in.
2: En aan dat statement, daar gaan jullie aan helpen?
4: Wij gaan zoveel mogelijk geluid maken voor de spelers, de coach. En hopelijk helpt het een beetje dat zij even een statement maken tegen Unis. Want het is een beetje zot wat er gebeurd is. Maar dat fuelt wel de motivatie bij ons toch. Dus ik hoop bij de spelers ook.
3: Ik ben er meer enthousiast van geworden eigenlijk. Ik vind het zalig. Ik hou van die underdog-positie. Ik hou van het feit dat ze ons onderschatten. En dat is een positie waar je altijd in wilt zitten. En je had dat ook de Rode Duivels gaan fuelen om echt vol een bak gas te geven en te winnen. En ik hoop echt op een pandoering. Op zo'n goede 4-0, 4-1. Dat hoop ik. En dan zijn we voor één dag de United States of Belgium. En kan Amerika even terug bezig zijn met American football en baseball en zo.
2: En jullie gaan zorgen dat alle supporters hier goed opgewarmd zijn?
4: Ik denk dat de supporters al showboulet zijn, dus we gaan niet veel moeten doen. Maar we gaan alle sfeer meepakken. Ik denk dat wij... Ons doel is luider zijn dan de Amerikaanse supporters in het stadion. Het is 1 tegen 50, maar dat komt goed. Dat komt goed.
2: Hoe gaan jullie dat doen?
3: Ja, door gewoon luid te zijn, door niet op te geven. Ik denk dat we misschien vaak ons hoofd een beetje laten zakken als het minder gaat, maar... Vandaag is dat geen optie. Vandaag gaan we lawaai maken tot de laatste minuut. En ik hoop dat de Belgen er energie uit gaan halen. Want ik denk dat er misschien 60.000 Amerikanen in dat stadion gaan zitten. En een goede 1.500 Belgen. Maar 1.500 hele luide supporters zijn misschien wel meer motiverend dan 60.000 Amerikanen die er blijkbaar niet zoveel van weten. Dus we zijn hier om de Belgen gewoon echt... keiharde supporter en kijken naar uit. Ik heb er heel veel zin in. Iedereen hier heeft er enorm veel zin in. We gaan misschien geschiedenis schrijven. Dus,
2: Straks die march naar het stadion. Hebben jullie dat al meegemaakt? Kijken jullie naar uit?
3: Ik heb dat meegemaakt in Duitsland voor het EK. Maar ik denk dat het vandaag wel een beetje anders gaat zijn. We zijn in Amerika. En er staat gewoon zoveel op het spel vandaag. Ik denk dat we gewoon zo luid mogelijk gaan moeten zijn vanaf de eerste seconde tot de laatste. En de eerste seconde begint bij de march naar het stadion. En iedereen dat ik gesproken heb is zeker super enthousiast.
5: Sportza WK.

0: Wizards of Oos met Trippin'. Zometeen terug naar Portugal, Spanje. 0-0 op het scorebord bij de rust. Maar laten we nog eens teruggaan naar Wimbledon. We hebben daarnet het fantastische nieuws gehad van Elise Mertens, dat ze door is naar de kwartfinale. Maar er is meer, hè Bert?
1: Van Arthur Ferry is er ook nieuws. Hij groeide op in de schaduw van Wimbledon, maar heeft eigenlijk Franse roots. Dus eigenlijk is het Arthur Ferry. Zijn vader is voorzitter van voetbalclub Lorient. Maar iedereen zegt Arthur Ferry. Dus hij blijft uitstekend presteren op Wimbledon. Hij is het Britse nummer 114 van de wereld en kwalificeerde zich vanavond voor de kwartfinales. En dat als wildcard-speler. Hij klopt een andere speler met een wildcard, de ervaren Bulgaar Dimitrov, na ware thriller en na bijna 4 uur tennis. Ferry is de man die in de vorige ronde Zizou Bergs uitschakelde, ook toen al in een 5-setter met tiebreak. Hij neemt het nu in de kwartfinales op tegen de Italiaan Flavio Cobolli, de 10e op de wereldranking. Je mag kiezen, Ferry of Ferry.
0: Ik ga toch voor Ferry. Klinkt iets internationaler en iets beter. Misschien wel. Tot zometeen voor Portugal, Spanje.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is 3 miljard meer dan in maart, vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten met meer uitgaven en minder inkomsten. Dat bedrag wordt de komende maanden de basis voor de begrotingsgesprekken binnen de regering. Maar ook daarna zullen er nog besparingen nodig zijn om het tekort onder controle te houden. Dat zei minister van Begroting Van Petegem in ter zake.
4: Als je weet voor welke inspanning we ook in de volgende legislatuur nog staan met de 10 miljard euro, ja, dan is de boodschap van het IMF, maar eigenlijk ook denk ik van de regering, dat we niet mogen zeggen we doen het minimale van het minimale, hoe wetende dat nadien de situatie nog erger wordt. Ik vind niet dat het après nous le déluge is. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben beloofd dat we ons zouden wegrijden van die budgettaire afgrond. Dan is het nu aan ons om daar de beslissingen en de verantwoordelijkheid voor te nemen.
3: De brand in Kanaal, het Brusselse museum in opbouw, is geblust. Rond 6:00 vanavond was er brand uitgebroken in een technische ruimte onder het dak. In de wijde omtrek was er een grote rookpluim te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
5: We hebben de brand bestreden door middel van 3 autoladders, waaronder onze 64 meter autoladder. Op het ogenblik van de brand waren er geen arbeiders meer aanwezig, dus gelukkig geen gekwetsten. Er is ongeveer een oppervlakte van een 400 vierkante meter beschadigd. Wat dat er juist gebrand heeft, moet nog nader bepaald worden. En ook of dat er schade is aan de structuur van het gebouw.
3: Het prestigieuze museum moet dit najaar opengaan. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische Voetbalbond over de geannuleerde kaart voor een Amerikaanse speler verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische Voetbalbond geen partij in deze procedure. De Amerikaanse spits Flo Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst moeten zijn. Maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt en vannacht dus mag spelen tegen België. Het is ongezien, zegt Peter van den Bemt in Seattle.
6: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn. Maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité ter 11:00 samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatarese. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar. Dus het is eigenlijk gewoon een farce.
3: Ja, de Belgen zullen de wedstrijd onder voorbehoud spelen. De Amerikaanse president Trump heeft intussen toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak en zegt dat hij gebeld heeft met FIFA-baas Infantino. Die bevestigt het gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. Als er toch sprake is van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévost.
7: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter, dus vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van het telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
3: En op dit moment is de wedstrijd tussen Portugal en Spanje aan de gang. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Geert Heremans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
8: Wel voorlopig nog 0-0, maar het is zeker een interessante partij om te volgen met twee ploegen die voluit hun kans gaan. Oyarzabal, die miste al vroeg een geweldige kans voor Spanje. En ook Yamal was er eens een keer dichtbij. Maar ook Portugal was gevaarlijk. Twee keer met Cristiano Ronaldo en één keer met Nuno Mendes. Die was er heel dichtbij toen hij een kral tegen de lat uit elkaar zag spatten. Maar het bleef 0-0 na een voorlopig evenwichtige eerste helft.
3: Dank je, Geert. De Nederlandse schrijfster Connie Palma krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een belangrijke erkenning voor het oeuvre van een auteur en levert 12.000 euro op. Connie Palma is 70 en bekend van onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Geheel de Uwe. In een reactie zegt ze blij te zijn met de prijs. Het was altijd schrijven of sterven. Vannacht zacht tot 20 graden, morgen eerst wolken. Na de middag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sportzaal WK. Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goeie avond. We volgen Portugal-Spanje in hun achtste finale op het WK voetbal. In hun laatste confrontatie in 2018 waren er al 3 doelpunten gescoord in de eerste helft. Maar zoals je daarnet hoorde, zijn we nu nog geduldig aan het wachten op de eerste pal tussen de palen. Mis niks van de match hier bij Sporza op Radio 1 is dat.

0: De gitaar erbij van Delamitri, Always the Last to Know. Natuurlijk, als je naar Sporza op Radio 1 luistert, dan ben je niet de last to know. Dan volg je alles nu van Portugal-Spanje. De tweede helft is begonnen. Geert, aan welk tempo zijn we kunnen starten?
1: Ja, een gezapig tempo niet. Meteen alles naar voren. Nog aan de kant van Spanje als aan de kant van Portugal. Het is nog even zoeken. Tweede minuut na rust. Voorlopig ook geen wissels aan geen van beide kanten. Dus toch nog even de kat uit de boom kijken. Met onder meer nu Vitinha op het middenveld. En wat ruimte aan de rechterkant bij Pedro Neto. We zagen ook dat João Felix tijdens de rust zich toch heeft moeten laten verzorgen. Wat snijwonden zal hebben opgelopen na zijn onzachte aanraking daar met de publiciteitsborden. Toen hij die bal mooi terugkopte tot bij Cristiano Ronaldo. Die er nog met een halve omhaal kon uitpakken. En uiteindelijk nog mooi en vooral spectaculair onschadelijk gemaakt door Unai Simon. Pedro Porro aan de rechterkant met Yamal. Nog niet al te veel gezien, Lamine Yamal. Voorlopig toch nog niet echt zijn toernooi. Wat flitsen. Maar echt zijn stempel drukken op dat aanvalspel van de Spanjaarden. Zoals dat 2 jaar geleden op het EK wel het geval was. Nee, dat is er voorlopig nog niet bij. En de overtreding op Ronaldo van Dani Olmo. Benieuwd of Ronaldo de volledige wedstrijd gaat mogen meedoen. Roberto Martinez heeft hem eindelijk eens vervangen. 10 minuten voor tijd in die partij tegen Kroatië. Door Gonzalo Ramos. En die wist dan meteen liever de 2-1 binnen te koppen. Altijd een geweldige spits als hij van de bank mag komen. Gonzalo Ramos, dus als het hier 0-0 blijft. Of Portugal komt op achterstand, dan gaan we zeker Ramos nog zien. Vrije trap nu inmiddels dus voor de Portugezen. Het wordt een inswinger. Wellicht Bruno Fernandes of Nuno Mendes. Die die bal richting tweede paal zullen proberen te draaien. Het wordt Fernandes, maar die houdt zich even in. Dus wordt het en Mendes houdt zich ook in. Daar komt die bal van Fernandes. Maar te dicht bij doelman Simon. Die geen problemen heeft om die bal te pakken. Maar de ingooi meteen opgevangen door Vitinha. Dus geen goede ingooi of uitgooi van doelman Simon. Met Cancelo gaat hij uithalen. Nee. Hij bedenkt zich op het laatste moment en pakt dan uit met een wat rare voorzet. Een soort stift voorzet. Maar dat hadden ze maats niet begrepen. En zo komt er geen gevaar uit voort uit die actie van João Cancelo. En zo ja, komt die tweede helft voorlopig nog niet echt op gang. Nog geen echte doelkansen. We zitten bij Olmo. Middenvelder van... opletten, want zijn terugspeelbal. Ja, daar zat Bruno Fernandes bijna tussen. Dus blijft toch altijd wel uitkijken. Olmo krijgt de bal nu toch tot bij Baena. Meegeven met Pedri. Hier zit misschien wat in voor Spanje. Oyarzabal zoekt de ruimte. Pedri houdt hem bij. Lamine Yamal. Yamal raakt hij voorbij. Zijn hele stevige tegenstander. Nuno Mendes. Nee. Het antwoord is alweer nee. Het is... Mendes die voorlopig toch de baas blijft over Lamine Yamal. De linksachter van PSG is beter dan de rechtsbuiten van Barcelona. Althans voorlopig. Eén moment kan natuurlijk voldoende zijn voor Lamine Yamal. Zo kennen we hem ook. De verre bal van Rubén Díaz richting Pedro Neto. En Ronaldo ja, die inderdaad naar voren sloft. Altijd weinig aansluiting geeft aan de diepste man. Hij komt die bal ver zoeken, dat wel. Diep zoeken. Maar dan is er totaal geen aanspeelpunt vooraan. Pedro Neto met wat ruimte nu aan de rechterkant. Hier zit misschien wat in voor Portugal. Pedro Neto, overstapje, de voorzet richting tweede paal. Maar daar kan Ronaldo, de oude Ronaldo, niet bij. Daar heeft hij de scherpte niet voor om dan op dat moment al aan die tweede paal te zijn. Goede actie. Goede versnelling van Pedro Neto met heel veel ruimte. En dan kwam João Felix naar binnen. En moet zeggen dat de paas van Pedro Neto toch ook niet echt loepzuiver was. En dat we niet alle zonden van Israël op het hoofd van Cristiano Ronaldo kunnen plaatsen. Bijna voor Spanje. En Olmo vraagt en krijgt. Dani Olmo De man van Barcelona. En een goede 1-2 met Lamine Yamal. Maar daar is weer die Mendes. Die is sneller dan alles en iedereen. Die haalt Olmo gewoon terug. Dat is ook geen pannenkoek. Maar toch weer een hele goede verdedigende actie van Nuno Mendes. Goed, de tweede helft is een minuut of 6-7 aan de gang. En voorlopig toch geen kansen. En is het wachten op het eerste echte doelgevaar na de rust. Dus 0-0, dat is de stand hier voorlopig tussen Portugal en Spanje.
0: Doorwerken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaiwegtunnel dicht. En door een ongeval is in Braschaat de Sint-Jobse Steenweg in beide richtingen versperd. Dat is daar tussen de Miksebaan en de oprit van de E19.
2: Sportza WK.

0: Mr. Bobby van Manu Chao. We kijken naar Portugal, Spanje. Daar staat het nog steeds 0-0 op het scorebord. Andere cijfers waren er gisteren wel bij Mexico, Engeland. Daar werd het 2-3. Toch een mooie en zeer interessante wedstrijd om naar te kijken. Maar met toch een iets pijnlijker einde voor Engeland ook, Bert.
1: Ja, er was wel een smet achteraf. Want middenvelder Jordan Henderson moet wellicht geopereerd worden aan zijn pols. Wellicht bijna heel zeker, als ik de beelden zag. Hij raakte gisteren geblesseerd op redelijk knullige wijze. Want bij de vieringen na de zege van Engeland tegen Mexico sprong hij over de reclamepanelen van het Aztekenstadion en kwam daarna slecht neer. Het zag er meteen ernstig uit. Je zag de arm eigenlijk echt knappen. En Henderson werd dan ook naar het ziekenhuis in Mexico-stad gebracht. Reisde niet meer mee terug naar het basecamp in Kansas City. Maar, ook al kan hij niet meer spelen, het ziet er wel naar uit dat Henderson bij de selectie zal blijven zolang hij actief is in de VS.
0: Als je van plan bent om tot 2 uur 's nachts wakker te blijven en je hebt de beelden nog niet gezien en je bent een beetje een gevoelige ziel, dan raad ik je aan om ze even te bekijken. Want het ziet er inderdaad wel zeer pijnlijk uit. Sportza WK.

0: Gnars Barkley met Crazy. Het tempo was een beetje zoek bij de start van de tweede helft bij Portugal-Spanje op het WK voetbal. Is het ondertussen al teruggevonden, Geert?
1: Nee, niet echt. Een pech vooral voor Portugal, want die uitstekende linksachter Nuno Mendes is geblesseerd uitgevallen in een poging om Lamine Yamal af te stoppen. Heeft hij dus alle zeilen moeten bijzetten en pakte hij uiteindelijk uit met een tackle. Ik had de indruk dat hij zich overstrekte, Nuno Mendes. En hij zit wellicht opgeschreven met een spierblessure. Het zou wel eens einde toernooi kunnen zijn. Afwachten natuurlijk, maar hij moest alvast naar de kant, Nuno Mendes. En dat is toch een aderlating voor Portugal. Want daar zijn de Spanjaarden met Olmo. Strafschopgebied in, klaarleggen voor Pedri. Maar hij trapt hem over het doel. Dit was een goede schietkans. De eerste eigenlijk in de tweede helft. En ze is voor Spanje, voor Pedri. En ik denk dat Renato Veiga er nog net bij zat om die bal te deviëren, heb ik de indruk. En zo verdwijnt hij in corner inderdaad, toch voor Alex Baena moet ik zeggen. Alex Baena gaat die hoekschop trappen vanaf de linkerkant. En uiteindelijk zonder gevaar weggetrapt door Vitinha. En dan een schot van op afstand van Lamine Yamal, weer via een Portugees hoofd. Verdwijnt die bal in een nieuwe corner. Maar dus toch een aderlating voor Portugal. Nuno Mendes, zowel aanvallend als verdedigend. Toch wel ontzettend belangrijk voor dit Portugal. Hij is vervangen door Nelson Semedo. Dat is een 32-jarige rechtsachter eigenlijk. Die dus nu op de linksachter moet gaan spelen. Hij heeft ooit 3 jaar bij Barcelona gespeeld. Maar dat is al lang geleden. Is hij tegenwoordig bij Fenerbahçe in Turkije. Daar komt de corner. Maar geen problemen voor Diogo Costa. En daarnet was er ook nog een pogingje van Cristiano Ronaldo. Op een voorzet van Joao Neves aan de tweede paal. Kon hij er nog wel zijn 45 net tegen krijgen, Ronaldo. Maar veel te slap om Unai Simon te verontrusten. Het tempo inderdaad, dat is er toch wel wat uit in vergelijking met de eerste helft. En zeker ook wat Portugal betreft. Is het, zo lijkt mij, moeilijker geworden om naar voren te trekken. Moeilijker toch dan in de eerste helft, dan maar met de lange bal. Dat is een goeie op Joao Cancelo. Langs Baena en de combinatie met Joao Neves. En dan proberen toch ook om de spitsen te bereiken. Maar bij Ronaldo is dat echt niet eenvoudig. Vitinha naar Bruno Fernandes. Vitinha, samenspel met de man van Man United. Die krijgt een tik langs achter, had ik de indruk van Pedri. Ja, dat heeft Anthony Taylor ook gezien. Maar als je het gevaar vergelijkt met de mogelijkheden die er waren in de eerste helft, dan is dit toch wel een groot verschil. Ik heb 1 bal genoteerd. Dat is die trap van de net. En nu opnieuw de Portugezen. Met alle spelers op de helft van Spanje. Dat is een hele poos geleden. Met opnieuw Pedro Neto. Neto richting

0: Strafschopgebied en dan de 1-2 proberen op te zetten met Cancelo. Maar niet goed uitgevoerd. Maar toch nog wel de ingooi voor de Portugezen. Of is die toch voor Spanje? Rubén Dias geeft die bal aan Cancelo. Dus toch voor Portugal. 18 minuten gespeeld in de tweede helft. Ja, de eerste helft was toch beter, vond ik. Dan wat we nu te zien krijgen. Niet dat dat schitterend was, maar toch. Het was leuk om naar te kijken, omdat er toch wel wat gebeurde. Aan beide kanten. Semedo. Opgejaagd door Lamine Yamal. Afwachten of Semedo Lamine Yamal ook zo goed kan afstoppen. Als Nuno Mendes dat deed. Dat is toch wel een belangrijke vraag in deze wedstrijd. We zitten bij Pedri. Op de huid gezeten door Vitinha. Spanje houdt de bal nu wel goed in het eigen team. Met Rodri. Wanneer de wissels, vraag ik me af. Misschien net na de hydration break. Die er weer zit aan te komen. Over een minuut of 3-4. En Unai Simon. Ook hij wordt in het spel betrokken. Meer dan in de vorige partijen. De trap van Simon naar voren. Veiga kopt hem weg. En nu Lamine Yamal. Misschien een eerste duel tegenover Semedo. Yamal komt naar binnen. Yamal ziet de ruimte aan de linkerkant bij Baena. Baena wou opnieuw combineren. Maar doet dat niet goed. Krijgt hem dan toch terug. En de trap is te zwak met links van Alex Baena. De linksbuiten van Atletico Madrid. Hij had plots ruimte om uit te halen. En hij deed dat ook. Maar te zwak om Diego Costa te kunnen verrassen. En zo blijft het hier na 20 minuten voetballen in de tweede helft. Nog altijd die 0-0 op het bord.
1: Radio 1.
2: Sportamerika.

0: 19, de Nervous Breakdown van de Rolling Stones. Benieuwd wie op dit moment al een breakdown heeft gehad bij de score 0-0 Portugal-Spanje. De tweede hydration break die is daar op dit moment aan de gang. Dat maakt plaats vrij om naar het basketbal, de NBA, te gaan. Bert?
1: Met transfernieuws inderdaad uit de NBA, want Miami Heat heeft de transfer van Giannis Antetokounmpo, tweevoudig MVP, officieel bevestigd. De 31-jarige Griekse power forward neemt na 13 seizoenen afscheid van de Milwaukee Bucks, waarmee de NBA-titel won in 2021. En de twee jaar daarvoor schopte hij telkens tot MVP. 13 jaar was hij daar dus, dat wist je niet zomaar uit. Hij nam dan ook in een emotioneel filmpje op de social media afscheid van club en stad. Milwaukee vormde hem als mens.
2: This is my home. And this is a place that I had my kids. My mom is here. My father is here. My brothers played here. They made me the man that I am today. That will never, ever change. No matter where I am, Milwaukee will always be my city, my team, my family.
3: Sportza Weka.

0: Schemer Loose, Through the Changes. We kunnen terug naar Geert bij Portugal, Spanje. Vertel eens, wat is er aan het gebeuren nu?
1: Vrije trap voor Spanje met Lamine Yamal achter de bal. En hij trapte recht naar doel, nochtans vanuit een schuine positie. En Diogo Costa die had dat gelukkig voor Portugal net op tijd door. En kon die bal over zijn lat in hoekschop duwen. Lamine Yamal. En we hebben nu al duidelijk door dat Nelson Semedo toch het moeilijker heeft met Yamal dan dat Nuno Mendes het had. De hoekschop met Baena richting tweede paal. En Costa kan niet anders dan die bal gewoon wegduwen. En dan is er Semedo die hem ver naar voren trapt. Maar daar staat, of daar is geen Portugees te bespeuren. En zo komt die bal weer snel terug. Ja, Portugal heeft het steeds moeilijker om naar voren te kunnen trekken. Steeds meer balbezit voor de Spanjaarden. Twee wissels er net ook aan de Portugese kant met Diogo Dalot. Die is op de rechtsachter Cancelo komen vervangen. En Rafael Leao is Joao Felix komen vervangen aan de linkerkant. Meer offensief. Die hebben het hele toernooi eigenlijk zo wat gewisseld. Felix en Leao om die linkerkant te bezetten. Costa met de erg lange bal naar voren. Maar Ronaldo, ja, die heeft geen enkele zin om daar in duel te gaan met Porro. Het beste lijkt er al wat af bij Cristiano Ronaldo. De vraag is altijd, hoe lang gaat Roberto Martinez hem laten staan? Olmo. En dan zitten we met een paas vanaf het middenveld richting Yamal. Yamal met Semedo voor zich. Yamal en de ruimte lag hier bij Baena. Maar goed onderschept door Dalot. Eerste actie van de man van Man United. En hij zat er goed tussen. Leao, eerste keer aan de bal voor Portugal. Nog een dik kwartier. En wellicht een paktijd extra erbij. Goeie paas op Dalot. Ja, en Baena was die even vergeten. Maar de controle van Dalot was niet optimaal. En zo de ingooi weer voor Spanje. Wissel ook aan de kant van Spanje, waar Ferran Torres klaar staat. En dat is om Baena te vervangen. Die er net nog wou of kon uitpakken met een flauw schotje. Waar de doelman van Portugal echt geen enkel probleem mee had. Maar dus Ferran Torres, hij moet voor meer gevaar gaan zorgen. Leao dribbelt zich daar voorbij Porro. Leao met Ronaldo liep die geen buitenspel, net niet. En dan misschien de uithaal van Vitinha. Met wat geluk komt die bal terecht bij Bruno Fernandes. En die haalt ineens uit. Maar hij strandt in het zijnet. Eerste actie die een beetje op gevaar lijkt. Wat de kant van Portugal betreft. Bruno Fernandes. Net voor Cucurella die bal wou afpakken. Trapt hij de bal keihard in het zijnet. Toch eindelijk is een doelpoging van Portugal in de tweede helft. Cucurella trapt naar voren, maar Dalot staat goed opgesteld voor de neus van Ferran Torres. Ja, heel veel spelers kennen elkaar natuurlijk uitstekend vanuit de beide competities. Spanje, Portugal en ook Frankrijk. Balverlies daar van Semedo. Yamal met de bal aan de haal. Olmo, en die geraakt niet voorbij Pedro Neto. Of wie was het? João Neves liever. En opnieuw Olmo met Rodri. De Spanjaarden blijven wel aandringen met Pedri. Maar echt veel openingen creëren doen ze niet, de Spanjaarden. Veel breiwerk, dat wel. Paasje links, paasje rechts. Maar om echt diepgang te vinden, de enige die dat een beetje kan forceren, ja, dat is Lamine Yamal. En zeker na het verdwijnen van Nuno Mendes. En er wordt heel veel vanuit stilstand gevoetbald. Met opnieuw Rodri en Pedri. Pedri, kappen, draaien. Vrije man zoeken en die niet echt vinden. Dus dan maar breed weer tot bij Porro. En nu de diepe bal dan naar Ferran Torres. Misschien de eerste keer, maar die kan die bal niet echt binnenhouden. Kon er zijn voet nog wel tegen krijgen. Ferran Torres, de man van Barcelona ook. Maar verder dan het zijnet kon hij die bal niet echt duwen. Paas van Pedri net iets te hard voor Ferran Torres. Een bijna Barça-combinatie. Ja, wie gaat het juiste gaatje vinden? De tijd tikt weg. Minuut 78 zijn we al. Tussen Portugal en Spanje. Het is zeker vast geen spectaculaire potvoetbal geworden. Zoals de finale van de Nations League vorig jaar in München toen het 2-2 werd. En uiteindelijk Portugal kon winnen na strafschoppen. Of denk aan die 3-3 van 8 jaar geleden. Nee, dat is het zeker niet. De eerste helft was nog best aardig. Maar de tweede helft is veel minder. Veel minder spectaculair. Er worden ook nauwelijks nog risico's genomen. Nu al. Want als het 0-0 blijft gaan we gewoon verlengen. Rodri. En Oyarzabal, ruimte voor Olmo. Kan die ook uithalen? Olmo, de trap. En er liggen twee Portugezen in de weg. Semedo en Ruben Dias. Om die uithaal van Dani Olmo te neutraliseren. En dat is goed gelukt. Vooral Ruben Dias zat er goed tussen. De Spanjaarden proberen het meest. Dat wel. Maar het gaatje vinden? Nee, voorlopig niet. Hoekschop voor Spanje met Lamine Yamal. Daar komt die bal. Van de voorlopig nog altijd maar 18-jarige Costa kan die bal enkel wegduwen. Met Rodri. Rodri de voorzet richting tweede paal. Costa weer met één vuist. En dan Olmo. De druk blijft wel aanhouden van Spanje. Yamal zoekt zijn linker om voor te zetten. Ronaldo gaat zelfs mee verdedigen. En dan de paas van Yamal richting Torres. En daar is niemand van Spanje om die bal eventueel binnen te duwen. Ferran Torres die claimt een hensbal. Maar dat was het niet, denk ik. Torres zette die bal ineens voor doel. Ja, raakt Veiga die bal met de hand? Ik denk het niet. We gaan nog eens vanuit een ander standpunt bekijken. Nee, ik denk niet dat hij die bal raakt met de hand. Maar ja, niemand van Spanje om die bal binnen te duwen. We hebben nog een corner. We gaan die nog even meepikken. Spanje blijft aandringen. Als er een ploeg gaat scoren, dan lijkt het wel Spanje op dit moment. Met een nieuwe corner van Lamine Yamal. Laporte ook mee voorin. Half weggekopt voor de voeten van Rodri. Maar die heeft hens gemaakt, zegt Anthony Taylor. Goed, nog een dikke 10 minuten in de reguliere speeltijd. En de stand nog altijd 0-0. Nog altijd niet gescoord hier tussen Portugal en Spanje. Sportza WK.

toch weer het typisch, want ik moet morgen vroeg op. Je weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben het binnen zeker, ja, die mug is hot.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen.
1: Brihang met een steentje. En dat heeft ook wel een beetje hetzelfde gevoel als heel die zaak Balogun. En natuurlijk zijn opgeheven schorsing. De follow-up nu, want er is nieuws, maar dan vanuit Engelse hoek.
2: Ja, de Engelse FA bekijkt of er beroep mogelijk is om de rode kaart van verdediger Kwanzaa van gisteravond aan te vechten. Dus daar gaan we al. Engeland moest gisteren lange tijd met 10 tegen 11 spelen na de uitsluiting van Kwanzaa. En hij moest dus in theorie geschorst toekijken in de kwartfinale die er zaterdag aankomt van Engeland tegen Noorwegen. Maar Engels bondscoach Tuchel zei het gisteren al, waar stopt dit nu na dat voorval met Balogun? Wat kunnen wij nu aanvechten of niet? Deze rode kaart gaan ze dus alvast proberen aan te vechten. En, meer nog, het wordt nog beter, de Franse voetbalbond vecht ook een gele kaart aan voor Michael Olise, die geel kreeg tegen Paraguay, hoewel achteraf op de beelden zichtbaar was dat hij zijn tegenstander absoluut niet had aangeraakt. Dus de FIFA heeft de deur wagenwijd opengezet voor beroep, na wat ze hebben uitgespookt. Het enige wat wij kunnen doen is, zoals in de bioscoop, een zakje popcorn erbij nemen en hopen dat ze in hun zelfgespannen net verstrikt raken.
3: Sportza WK.

0: Vaya con Dios, just a friend of mine. Gaat er nog een doelpunt vallen of steven we af op een op verlengingen bij Portugal-Spanje? De minuten tikken daar weg, Geert?
1: Jazeker, ik vraag het me ook af eigenlijk, want kansen zijn er ook niet meer. Heel veel wissels en wie er nog altijd op staat, ja, dat is natuurlijk weer Cristiano Ronaldo. Hij loopt geen meter meer. Je hebt er eigenlijk weinig of niks aan. En toch houdt Roberto Martinez aan hem vast. 5 wissels al doorgevoerd, maar geen Cristiano Ronaldo. Conceição is in de ploeg gekomen, net als Bernardo Silva. Neto is eruit, Vitinha is eruit. Dus ook Cancelo en Felix, dat hadden we al gezegd. En noodgedwongen Nuno Mendes. En de Spanjaarden hebben ook zitten wisselen met Merino en Fabian Ruiz in de ploeg. Voor Olmo en Pedri. Dus heel wat wissels, maar geen echte doelkansen meer. Dalot nu, die probeert voor Portugal nog eens een aanval op te zetten. Maar ook dat duurt niet lang. En dan de stevige overtreding van Bernardo Silva. Die gaat een gele kaart krijgen. En dat is de eerste in deze wedstrijd, als ik me niet vergis. Inderdaad, de eerste gele kaart in minuut 89. En ze is voor de ingevallen Bernardo Silva. Die daar een stevige beuk meegeeft aan Merino. Mikel Merino van Arsenal. Had die nog een rekening te verheffen? Ik weet het niet. Maar dat was toch wel een stevige beuk die op een positie op het veld. Waar je van zegt, vandaar is het toch niet echt nodig. Hij wou zich gewoon laten gelden. Bernardo Silva. Volgend jaar ook bij Real Madrid te bewonderen. Na zoveel jaren bij Man City. En nog altijd die Ronaldo. Die nog altijd aan het stappen is. Meer dan dat hij loopt. En als hij dan eens vrijgespeeld wordt. Dan keert hij op zijn sokken terug. In plaats van proberen iets te forceren. Dus je hebt er eigenlijk niks aan. Nu misschien opletten. Ronaldo er bijna tussen. Als Laporte terugkomt op Unai Simon. Maar ook daar is hij niet alert. Is hij niet scherp genoeg meer voor. Om daar nog wat mee te doen. Gonzalo Ramos, als die er nog kan inkomen voor Portugal, zal het toch in de verlengingen moeten gebeuren. Want dus de 5 wissels al opgebruikt. Spanje, kunnen ze nog wat forceren? Laatste minuut, maar er zullen wel een minuut of 6-7 bij komen. Na die blessure van Nuno Mendes en de 3 hydration break minutes. Lamine Yamal. Met Semedo voor zich. Samenspel met Ferran Torres. Porro zit aan de rand van de 16, maar Porro keert ook op zijn sokken terug. En alle spelers van Portugal heel diep voor het eigen strafschopgebied geposteerd. Ronaldo zegt, kom, we moeten meer vooruit. En daar heeft hij wel gelijk in, maar 6 minuten komen erbij. Die beginnen nu met Torres. Nu de kans, dit moet het worden. Jawel, en de goal in minuut 91. En geen buitenspel van Mikel Merino. Die pikt af en toe wel eens een doelpuntje mee. Ook bij Arsenal, dat weten we. Wel wat blessureleed achter de rug bij de Gunners. Maar hij hier net op tijd in de ploeg gebracht door David de la Fuente. Om de beslissing te forceren. In minuut 91. Hoe gaat Portugal hier nog van terugkeren? Ik zou zeggen, begin al met Ronaldo naar de kant te halen. En Gonzalo Ramos te brengen. Dat zou al iets zijn. Maar Mikel Merino maakt zijn 11e Interland goal voor Spanje in 48 caps. De man van Real Sociedad, zo kenden we hem toch. 7 jaar bij de ploeg uit San Sebastian. En nu dus bij Arsenal, Mikel Merino. Mooi vrijgespeeld door Ferran Torres. En zeker geen buitenspel door het hart van de Portugese defensie. Even niet opgelet. Maar een geniaal moment wel van Ferran Torres. De manier waarop hij Mikel Merino afzondert voor doel. En hij laat de kans niet liggen. Diogo Costa verslagen en de 1-0 op het bord met nog een minuut of 5 te spelen. Ja, dit gaat Spanje over de streep trekken. En het gezicht van Ronaldo spreekt boekdelen. Hij is kwaad, hij is ontstemd. Hij is boos op de verdedigers. Maar hij zal zelf wat meer lopen. Of beter, wat meer zich in de acties laten betrekken. Diep gaan, nee, dat doet hij niet meer. Durft Roberto Martinez hem nu naar de kant te halen voor die laatste 5 minuten? Ik denk het niet. En dat zou dan ook einde verhaal zijn voor zowel Cristiano Ronaldo. Dat denken we toch, dat hij na dit WK het einde van zijn interlandcarrière gaat aankondigen. Het zou dan dus blijven steken op 233. Of komt er hier toch nog iets? Met Leao. Die heeft al wel zijn snelheid getoond. Maar de efficiëntie ontbreekt in zijn acties van Rafael Leao. De Spanjaarden weer met Torres. Maar een goede tussenkomst van... wie was het? Joao Neves. En aanval over de rechterkant. De eerste keer Conceição achter de bal. En dan de cross van Bruno Fernandes richting Leao. Maar Porro zit ertussen. Kijk naar dat aangezicht van Pedro Porro. Die enorm blij was dat hij nog net voor de neus van Leao die bal kon wegwerken. Het is een karaktertje, Pedro Porro. Dat weten we. Aanval van de Portugezen met Joao Neves. Ronaldo vraagt, maar krijgt niet. Het gaat naar Leao. Leao van aan de kant. Meegeven met Semedo, maar dat, ook dat lukt niet. Dus de countermogelijkheid voor Spanje. Jamal wordt tegen de grond gewerkt. Dus dat wordt de tweede gele kaart uit deze wedstrijd. En weer voor een Portugees. Na Bernardo Silva gaat ook Nelson Semedo het boekje in. En weer stevig truitje trek bij Lamine Jamal. Spanje op weg naar de kwartfinales. En wie weet, en laat ons hopen, tegen België. En Portugal wellicht uitgeschakeld. Het zou de eerste keer zijn, ik zei het al, in 16 jaar dat Spanje nog eens een kwartfinale haalt op een WK. Je zou denken van nee, dat kan niet, maar dat is echt wel zo. EK's, dat was voor Spanje, maar WK's, ja, daar sloegen ze altijd een balfiguur. Leao trekt zich nog eens op gang voor Portugal. Op zijn snelheid langs Porro. Maar Porro, dat is een bijtertje. Die komt terug. Leao gaat dribbelen. Semedo, de voorzet. Laag, te laag. Weggekopt door Rodri. Maar gevaar nog niet geweken. Daar zijn de Portugezen opnieuw met Bernardo Silva en Conceição. Tegenover Cucurella. Terugleggen tot bij Dalot. De voorzet richting tweede paal is moeilijk. Maar Leao kan hem toch oppikken vlak voor de cornervlag. Nog 2 minuten. Leao gaat dribbelen. Met heel veel withemden voor zich. En dan Semedo. Blijft wel in balbezit. Rubén Dias. Alle Portugezen nu naar voren. Er rest nog bijzonder weinig tijd om dit recht te trekken. De voorzet van Leao. Weggekopt door Cubarsi. En dan Fabian Ruiz. Flinke lel naar voren. En daar staat geen Spanjaard meer, dat is begrijpelijk. En dan moet Diogo Costa zich reppen om snel het spel te hervatten. We zitten nog maar in de middencirkel bij Bruno Fernandes. Met de aanwijzingen. En heel Spanje nu teruggeplooid. Ze hebben nog geen enkel doelpunt tegengekregen op dit WK. En het ziet er naar uit dat het zo gaat blijven. Toch een straffe prestatie. Bruno Fernandes, laatste minuut. Samenspel met Semedo. Vega, maar vindt Portugal nog een opening? Dat is de vraag. Komen ze nog eens in de buurt van Unai Simon? En dan een hele zwakke paas richting Bruno Fernandes. En Ronaldo, ja, die mag gewoon blijven staan. Hoe is het mogelijk, Roberto Martinez? Daar gaat de Portugese pers toch ook wel een boompje over opzetten, denk ik. Borja Iglesias staat nog klaar. De ervaren spits van Celta de Vigo om in te vallen bij Spanje. Om nog wat seconden te pikken. Ik vermoed dat er nog wel 1 of 2 minuten extra gaan bijkomen. Maar dus voorlopig nog altijd die 1-0 op het bord en Spanje geplaatst. Leao. En Fernandes. Maar het gaat zo traag bij Portugal. De voorzet van Fernandes richting Conceição. Cucurella moet er naartoe. Conceição aan de rand van de 16. De voorzet en de kopbal. Oh, net over. Ja, dat was nog een kans voor Bernardo Silva. Die hem net overkopt. En dan nog een opstootje met Emerick Laporte en met Rodri. Met Rodri, de 2 teammaats van bij City. Ja, Rodri gaat nog wat uitdagen. Kijk, en Bernardo Silva die moet uitkijken, want die heeft al geel gekregen. Maar dus de kopbal van Bernardo Silva, dat zou wel eens de allerlaatste kans kunnen geweest zijn voor Portugal. Om zich toch nog naar die verlengingen te trekken. Nee. Nog niet afgefloten. Maar de kans is bijzonder groot dat Spanje zich gaat plaatsen voor de kwartfinales. En dat Portugal uitgeschakeld is op dit WK. Na toch alles bij elkaar vrij bleke prestaties. 1 minuutje extra al volgemaakt. Ik denk dat er ieder moment zou kunnen afgefloten worden. En voorlopig dus nog altijd. Nog niet afgefloten, maar Spanje staat eigenlijk met een halfbeen in de volgende ronde.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van één of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zowat 20 schapen werden doodgebeten. Met heel wat scoutkampen deze zomer in de gemeente wil de burgemeester geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein, want in België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. 5 jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars de meeste schadedossiers zo goed als afgerond en uitbetaald. In totaal is er 2,3 miljard euro uitgekeerd. Dat zegt Barbara van Spijbroek van sectororganisatie Assuralia.
5: Het gaat om 74.000 dossiers die destijds geopend werden. Er blijft nog een 0,5% van die dossiers open. Dat zijn dan vaak heel complexe dossiers waar dat de herstellingswerken nog bezig zijn of waar dat er nog geen akkoord is op het volledige bedrag.
4: De overstromingen van juli 2021 werden veroorzaakt door aanhoudende extreme neerslag. Vooral de vallei van de rivier de Vesder werd toen zwaar getroffen. De Amerikaanse president Trump heeft toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak over de geannuleerde schorsing voor een speler van de Verenigde Staten. Hij zegt dat hij daarover met FIFA-baas Infantino heeft getelefoneerd. Infantino bevestigt dat gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. De spits Flo Balogun mag straks gewoon spelen tegen de Rode Duivels, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Als er sprake is geweest van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévot.
6: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter. Dus vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
4: En op het WK is zo net de wedstrijd tussen Spanje en Portugal geëindigd. Geert Heermans, je hebt het gevolgd. Wie gaat er naar de kwartfinales?
1: Wel, het is Spanje Brecht dat naar de kwartfinales gaat met een hele late goal in de toegevoegde tijd van Mikel Merino. Spanje was toch wel de betere ploeg over de hele wedstrijd gezien, hoewel het toch ook weinig kansen kon creëren. Portugal in de tweede helft helemaal niks gecreëerd en het hield ook vast aan spits Cristiano Ronaldo die niks klaarmaakte, maar toch wel mocht blijven staan van Roberto Martinez. Het zou dus wel de allerlaatste wedstrijd kunnen geweest zijn van Ronaldo voor Portugal. Maar dus het belangrijkste is, Spanje gaat naar de volgende ronde met een doelpunt dus van Mikel Merino in de toegevoegde tijd. En het zou dus kunnen als België het haalt van de USA dat vrijdag in de kwartfinales Spanje de tegenstander wordt van de Rode Duivels. Laat ons dat hopen.
4: Dank je, Geert. Het weer vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

Maar ik schrok, ik werd op slag lijk blij. Toen ik op een dag in de spiegel keek van wat ik zag, werd ik triest. Ik werd echt niet blij. Ik las namelijk in mijn eigen ogen, mijn eigen bloed, eerlijke ogen, het vrees.

naar maan. Geen paniek, zo'n toestand is klassiek. Elke liefde kent zijn dip, het is voor je het weet voorbij. Maar dit was anders, dit was erg, meneer. Mijn eigen ogen liegen niet, ik blijf erbij. Ik hou niet meer van mij. Vroeger was de liefde groot.

Man, ik had het moeilijk. Ik was leeg. Ik was op. Ik zat op een dag met een pistool tegen mijn kop, maar ik dacht net op tijd, kom wezen, man. Voor de liefde moet je vechten, als een vet, een kerel, een echte. Dus ik begon te denken, ik had binnen de kost verkeerd, een fantastisch plan. Ik dacht, ik ga ongebracht.

En vlak voor ik de geest gaf, dacht ik nog... Die gast heeft toch kloten aan mijn lijf. En ik wist plots met de liefde voor mij geen blijf. Ben gestorven in het reinen met mezelf. Exact zoals sterven eigenlijk moet. En zo kwam alles.

0: You should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Tegen 2029 moet de regering nog eens 7,7 miljard euro vinden of besparen om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. En dat is al 3 miljard meer dan in maart. Dat heeft deels te maken met de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook de staatsschuld op zich moet dringend naar beneden, zegt minister van Begroting Van Petegem, want de kosten lopen alsmaar verder op.
2: Je merkt dat bijvoorbeeld naar 2029, maar ook naar 2031 toe, ja, bijna de helft van ons tekort eigenlijk voortkomt uit het feit dat we interestlasten hebben. Dat betekent dus ja, dat die schuld vandaag ook veel te hoog is en dat we daar natuurlijk ja, veel euro's aan betalen aan die interest die we niet in andere belangrijke zaken zoals veiligheid, onderwijs of pensioenen kunnen gaan steken of in nabije zorg.
1: 5 jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars de meeste schadedossiers zo goed als afgerond en uitbetaald. In totaal zowat 2,3 miljard euro. Maar een beter en duidelijker wettelijk kader voor een verzekering bij klimaatrampen is er nog altijd niet. Dat zegt Barbara van Spijbroek van sectororganisatie Assuralia.
3: 5 jaar na datum is er nog steeds geen wettelijk kader. We kijken eigenlijk naar de overheid om ervoor te zorgen dat er bij klimaatrampen dat er een publiek-private partnership bestaat tussen de verzekeraars en de overheid, zodanig dat in geval van een volgende klimaatramp slachtoffers ook volledig vergoed kunnen worden.
1: Heel Cuba zit zonder stroom en dat is al de 3e keer dit jaar. Onder meer het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. En in ziekenhuizen kunnen heel wat ingrepen niet doorgaan. Er zijn geregeld stroompannen, zeker sinds de Amerikaanse president Trump heeft gedreigd met handelstarieven voor elk land dat nog olie verkoopt of levert aan Cuba. Thailand produceert zelf 40% van de brandstof die er nodig is. Sport op het WK voetbal mag Spanje naar de kwartfinales. De Europese kampioen klopte het Portugal van Cristiano Ronaldo en bondscoach Roberto Martinez. Het verslag is van Geert Heremans.
4: Spanje-Portugal is zeker geen spektakelstuk geworden. Pas in de toegevoegde tijd maakte de ingevallen Mikel Merino de enige goal van de match. In de eerste helft hadden beide teams nog wel hun kansen, maar na de rust bleef het erg gesloten tot Merino dus het verdict velde. Spanje gaat dus naar de kwartfinales tegen de USA of tegen België. Portugal is uitgeschakeld. Het zou wel eens de laatste interland van Cristiano Ronaldo kunnen geweest zijn.
1: En de Rode Duivels beginnen eraan om 2 uur vannacht. In Seattle is een fandorp voor de Belgische supporters. Zij vertrekken samen naar het stadion. Ook Everett Robb en zijn broer Arno de Kids zijn erbij voor de sfeer.
5: Ik ben altijd heel hyped om de Belgen te zien spelen, maar vandaag staat er veel meer op het spel. En dat er een statement gemaakt moet worden vandaag door de Belgen om te tonen dat er niet gefokt wordt met voetbal. En dat er niet gefokt wordt met de Belgen, dus ik heb er heel veel zin in.
1: En ook op veel plekken in ons land zijn er grote schermen om de wedstrijd te volgen. Onze ploeg volgt alles in de WK-kantine in Genk. De supporters hebben er hun slaap voor over.
6: We zijn net iets gaan eten en iets gaan drinken. En nu komen we gewoon rechtstreeks naar de kantine om all the way te gaan.
7: Ja, je kunt maar om de 4 jaar theoretisch gezien een 8e finale spelen aan het WK. Dus ja, dan moet je erbij zijn, denk ik.
8: Ja, die gaan die Amerikanen afmaken. Trump met die gedoe met die rode kaart. Wel, je gaat winnen, 100%. Zeker.
1: Ja, we gaan het meemaken straks live op Radio 1. En op VRT1. En de Nederlandse schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een belangrijke erkenning voor het oeuvre van een auteur en levert 12.000 euro op. Connie Palme is 70 en bekend van onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Geheel de Uwe. In een reactie zegt ze blij te zijn met de prijs. Het was altijd schrijven of sterven. Het weer nog vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, na de middag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Zo dinsdag 6 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Alles begint bij luisteren.
9: Radio 1.

0: And knock one more.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

de klif werd ik beloond. Ik voelde dat je bij me was. Zo ver het oog kon reiken zag ik water. De zon brak door het wolkendek. De boten aan de horizon verdwijnen, maar gaan altijd ergens heen. En hoe klein ik ook mag lijken in dit spel, ik ben niet alleen.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels straks aan hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd. De opstelling is intussen bekendgemaakt. Heeft de bondscoach wissels doorgevoerd na de wedstrijd tegen Senegal? En die verbinding lukt niet. We gaan straks dat opnieuw proberen. Je kan de wedstrijd in ieder geval live volgen via VRT1 en op Radio 1. Er is opnieuw hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Die vulkaan begon het voorbije weekend al as en lava uit te stoten. Nu spuwt ze ook lava. Op de luchthaven van Catania in het oosten van het eiland zijn de meeste vertrekkende en aankomende vluchten tot de komende ochtend al zeker geannuleerd. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. De Franse president Macron is op bezoek in Syrië. Hij is de eerste westerse leider die daar naartoe reist sinds de verdrijving van dictator Assad 2 jaar geleden. Macron wil in Syrië onder meer de veiligheid in de regio bespreken. Vorig jaar was de huidige Syrische leider al-Sharra nog in Parijs. Macron riep na dat bezoek de Europese leiders en de VS op om de sancties tegen Syrië op te heffen. Dat is intussen ook grotendeels gebeurd. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar heeft Spanje zich de voorbije avond geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Een verslag van Geert Heremans.
2: Spanje-Portugal is zeker geen spektakelstuk geworden. Pas in de toegevoegde tijd maakte de ingevallen Mikel Merino de enige goal van de match. In de eerste helft hadden beide teams nog wel hun kansen, maar na de rust bleef het erg gesloten tot Merino dus het verdict velde. Spanje gaat dus naar de kwartfinales tegen de USA of tegen België. Portugal is uitgeschakeld. Het zou wel eens de laatste interland van Cristiano Ronaldo kunnen geweest zijn.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.

0: hele goede nacht. Welkom bij Sportza WK. Half twee is het bij ons, half vijf in de namiddag in Seattle. Dat wil zeggen nog een half uurtje tot de aftrap in de achtste finale op het WK voetbal tussen België en de Verenigde Staten. Wij gaan de match hier op Radio 1 natuurlijk traditiegetrouw helemaal live volgen. Tom Boudewiel, die zit klaar voor ons in Seattle. En bij mij in de studio ook al een traditie intussen voor de kalme analyses. Wim de Koning, dag Wim.
1: Dag Steffi.
0: We hebben al late avonden, vroege ochtenden gehad. Nu midden in de nacht is het iets anders. Hè?
1: Ja, dat is wel voor het eerst, ja. Moet ik zeggen, dat ik een voetbalwedstrijd ga doen. Volgen niet. Hè. Ik heb wel eens gekeken s'nachts, maar gewerkt tussen aanhalingstekens ja. S'nachts voor een voetbalwedstrijd, dat is voor het eerst. Ja, het is wel een keer een unieke ervaring.
0: Ja, ja, het is iets speciaals. Ja. Speciaal gevoel. We hebben al een koffie gekregen. Voilà. Kan alleen maar helpen. Ja, de heisa rond Balogun in de aanloop naar deze match, dat heeft alles natuurlijk getekend. Tot nu kreeg Rood in de vorige match mag na inmenging van president Trump dan toch spelen. Heb jij ook met stijgende verbazing daarnaar gekeken?
1: Ja, zeker. Ik was heel erg geschrokken toen ik het opeens hoorde dat hij alsnog mocht spelen. Ja. Nadien is er heel veel om te doen geweest. Op die manier heb je wel het gevoel, heel de wereld achter België.
0: Ja.
1: Oké, in het stadion zal dat waarschijnlijk niet zo te voelen zijn. Hè. Daar gaan vooral Amerikanen zijn.
0: Ja.
1: Maar je hebt toch wel het gevoel dat als er één ploeg het gegund wordt om door te gaan naar de kwartfinale, dat wij het dan toch wel zijn
0: door
1: de rest van de wereld. En ja, ik zou ook niet graag die scheidsrechter zijn vanavond. Of vannacht, hoe moeten we het zeggen?
0: Ja.
1: Die zal natuurlijk ook heel erg nauwlettend in de gaten gehouden worden.
0: Want
1: we krijgen allerhande te horen van maffiapraktijken en omkoping en inmenging en noem maar op. Alleen, kunnen we dat wel rechtzetten door gewoon te winnen van de Verenigde Staten en ze te kloppen op een sportieve, faire manier. En ik denk dat dat erin zit. Ik denk dat dat mogelijk is.
0: Ja, het beroep dat de Belgische Voetbalbond had ingediend is onontvankelijk verklaard. Ze betwisten nu nog de speelgerechtigheid van de speler. Hè. Het is niet echt voorbehoud, maar er zijn nog mogelijkheden achteraf. Heeft dat zin, denk je?
1: Nee, geen zin. Hè. Misschien voor een financiële compensatie.
0: Ja.
1: Dat zou misschien nog wel kunnen, maar wanneer is het? Vrijdag is er al de kwartfinale.
0: Ja.
1: Dus ze gaan dan, indien de Verenigde Staten zouden winnen, gaan ze hen niet meer een forfait nederlaag aansmeren. Ik zeg maar iets, omdat Balogun niet speelgerechtigd was, want hij mag spelen van de FIFA, dus blijkbaar hebben ze dan toch ergens in de reglementen toch een of ander klein zinnetje gevonden die het staaft wat ze hier doen en dat het mag. De Verenigde Staten zelf, daar ook Trump, ze zijn daar gewend van altijd met hun beste elftal of met hun beste ploeg en om het even welke ploegsport te kunnen aantreden. Dus daar vinden ze het gewoon normaal dat gewoon hun beste spits, want dat is Balogun zeker en vast, dat hij gewoon mag meedoen, ook al heeft hij een rode kaart gekregen.
0: Oké, goed. Laten we er Tom Boudewiel ook maar alles bij halen. Opnieuw in het Lumen Field Stadium in Seattle. Dag Tom, hey, goedemiddag voor jou.
2: Goedemiddag Steffi en Wim.
1: Dag Tom.
0: In alle heisa, in de aanloop rond Balogun is er minder gespeculeerd dan anders, heb ik het gevoel, over de opstelling van Rudy Garcia. Hè. En het is wel weer verrassend, hè?
2: Ja, het is wel weer verrassend. En misschien waarom dat er minder gespeculeerd wordt, omdat eigenlijk niemand het wist.

0: Ja, dat
1: niemand
0: is waar.
1: Kon die puzzelstukken leggen. En ik hoor van insiders dat het deze voormiddag bij ons dan, dat hij het ook nog niet wist en dat de spelers het ook nog niet wisten. En dat hebben we eerder al eens gehoord bij toen Romelu Lukaku is gestart in die tweede wedstrijd. Dat het eigenlijk ook maar helemaal op het einde, dat hij zijn plannetje dan toch maar heeft omgegooid. Dat Lukaku moest starten. Hij verkocht het dan wel een beetje met die blessure van de Charlotte Ketelaren. Maar ik laat me toch wel vertellen dat het vaak lang twijfel is voor dat basiselftal. En dat is blijkbaar nu ook het geval. En inderdaad, het zijn ergens weer wat vreemde keuzes. Omdat je, en daar ga ik toch vanuit, met twee verdedigende middenvelders gaat spelen. Mensen hier beneden mij die zeggen van ja, hij gaat misschien wel met zijn drie achteraan spelen. Dus dat dat dan een mogelijkheid is. Maar ik ga er toch vanuit dat hij gewoon met Raskin en Onana naast elkaar gaat spelen. In de driehoek met Tielemans, Trossard en Luke Bakio. Dat zijn de mensen op de flanken. En Charlotte de Ketelaren blijft nog altijd in de spits staan. De Kuiper, Ngoy, Mechelen, Castagne en Courtois. Dat is het verdedigende compartiment met één nieuwe naam. Dat is Nathan Ngoy. En dat hebben we de voorbije dagen toch ook wel een beetje geopperd. Dat het theater niet al te zeer een goede indruk heeft gemaakt. Maar zeker als je moet gaan uitvoetballen onder de druk vandaan, dan ben je misschien wel net iets beter met Ngoy, die toch af en toe wel eens een perfecte crossbal kan geven naar de buitenkanten. En Ngoy is ook een man die durft in te dribbelen. Een beetje zoals een ouderwetse libero, zoals in mijn en in Wim zijn tijd, die dan een linie kan overslaan om de ruimte te vinden. Vandaar vind ik het wel een goede keuze dat het een Ngoy is. Maar ja, misschien toch wel even de raad vragen aan Wim, terwijl wij dan kunnen meezingen met Country Road.
0: Ja, inderdaad, Wim, misschien wat een bank bij de Belgen. Ja. De Bruyne, Doku en Lukaku zitten er wel.
2: Maar even terugkeren op de opstelling en de mogelijke spiegeling aan de Verenigde Staten, die dus inderdaad met in een soort 3-5-2 spelen. Dat kunnen wij dat ook gaan doen. Alleen heeft hij in die oefenwedstrijd nog niet zo lang geleden tegen de Verenigde
0: in maart,
2: Staten. Ja, met Onana en Raskin als twee verdedigende middenvelders gespeeld in een 4-3-3 tegen hun opstelling. Dus hij kijkt daar misschien ook wel een beetje naar. Hè? Alhoewel, het zou niet verwonderen indien Onana misschien terugtrekt en dat Castagne en de Kuiper als wingbacks spelen. En dan spelen we met Tielemans, Raskin als verdedigende middenvelders en Trossard en Luke Bakio als een soort pockets in steun van de Ketelaar. Dat zou kunnen, dat moeten we zien. We gaan dat heel snel zien, na 2-3 minuten natuurlijk, hoe de Belgen het gaan doen. Maar dat zou helemaal aanpassen zijn aan de Verenigde Staten. Vooral omdat hij in zijn oefenwedstrijd tegen Kroatië heeft hij het geprobeerd met drie achterin, met Onana. Ja. Omdat het misschien zou nuttig zijn om tegen sterkere tegenstanders op het WK te gebruiken. Die sterkste tegenstander was wat mij betreft Senegal. Daar heeft hij het niet tegen gedaan. Dus het zou mij verwonderen dat hij het ook doet tegen de USA hier. Verenigde Staten zijn altijd wel in de hoogste versnelling gestart, elke wedstrijd. Zeker de drie die ze wonnen. Hè, tegen Turkije hebben ze dan met een B-elftal gespeeld. Dus dat is geen referentie. Dus ik denk dat hij met die twee verdedigende middenvelders en toch wel een behoudender opstelling, ook met Tielemans er nog eens bij, die eerste stormloop van de Verenigde Staten wil stoppen. En er zal een stormloop komen onder druk van dat publiek.
0: Ja. Ook, niet te onderschatten.
2: Nee, zeker die 12e man die hen uitvloot tegen Turkije, omdat ze verloren. Hè, die zijn niet gewend van om te gaan met teams die terughoudend spelen of die verliezen. Nee, er moet vol doorgegaan worden. En dat voel je in dit elftal. Dat wordt naar voor geschreeuwd uiteindelijk door die 12e man. Waardoor ze zeer veel verbruiken, ook zeer veel lopen. Ik zag 120 kilometer gemiddeld. Okay. Dat is het tweede meest, dat ze lopen per elftal. Zelfs met een half uur met 10 tegen Bosnië liepen ze nog tweede meest van die speeldag. Dus stel je voor, ze verbruiken heel veel. Dat wil ook zeggen dat ze tegen het einde van de wedstrijd ook wel een beetje door hun beste krachten heen zitten.
0: En dan kunnen de Bruyne, Lukaku,
2: Doku, noem ze maar op. Ja, als je dan die mensen die dan wel gemotiveerd, super gemotiveerd moeten zijn, en zal dan ook wel aan Garcia liggen, hoe hij hen dat wijsgemaakt heeft dat ze op de bank zitten?
0: Ja, aan een De Bruyne bijvoorbeeld, ja? Hoe vertel je hem dat? Vraag ik me af. Want moeilijk. Wat het even opgezocht is van in 2021 in een Nations League wedstrijd die eigenlijk niet meer zo belangrijk was, dat
2: tegen
0: hij nog
2: Italië,
0: op de bank startte.
2: Voor derde en vierde plaats. Dat was plek, nadat er al halve finales gespeeld waren en wij die verloren hadden, was het dan om te zeggen, we gaan een keer iemand anders een kans geven. Ja, dit is een heel andere context natuurlijk. Ja. Dus, maar hij rekent, hij zal het niet met zoveel woorden willen zeggen, hij rekent erop dat we de eerste stormloop doorstaan, dat we misschien met 0-0 kunnen gaan rusten en dat er, als er iets moet rechtgezet worden of iets moet geforceerd worden naar het einde toe, of in het laatste half uur, of in de verlenging, of noem maar op, dat er met De Bruyne, Doku, Lukaku, Moreira, die ook toonde van geweldig te kunnen invallen tegen Senegal, dat er daar nog heel veel rechtgezet kan worden. Ik denk dat dat zo'n beetje het gameplan is. Maar ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Garcia kijken. Maar als het zo lang geduurd heeft dat hij zijn elftal heeft bekendgemaakt aan zijn spelers, dan zal hij heel veel blaadjes volgeschreven hebben.
0: Ja,
2: met opstellingen zoals hij altijd doet.
0: Ja.
2: Maar ik kan mij wel een beetje inleven in hem in die zin. Ja, wat moet je gaan doen na die zeer zwakke prestatie door de type 11 die door iedereen gevraagd waren tegen Senegal, dat je dan die rare wissels doet, dat je er je vaste mannen uitneemt, degene die het verschil moeten maken, en dat dan uiteindelijk de wedstrijd nog gedraaid wordt, dan is het geen sinecure om de volgende wedstrijd opeens met een elftal te komen. Die moet starten. Ja, ik zou mij ook suf gepiekerd hebben, eerlijk gezegd.
0: Ja.
2: Moet je dan weer die eerste de kans geven met Van Aken en De Bruyne en Doku en noem ze maar op? Of moet je de jongens die het geforceerd hebben met Tielemans op de 10, die heeft dan 2 keer gescoord, kopbaldoelpunt en ook de penalty afgedwongen en binnengetrapt. Ja, het was een moeilijke denkoefening. En veel mensen zullen nu vinden, zullen de ketelaren toch wel weer. Dat zullen veel mensen raar vinden. Maar voor een bal bij te houden en dan om toch Lukaku later te kunnen brengen. Is 1 keer gestart met Lukaku. Die is niet fit om 90 minuten te spelen. Nee, en die moet van veel te ver komen in die eerste helft. Omdat de Amerikanen ons toch wel terug gaan duwen. En hoog gaan pressen. Dus hij rekent vooral. Zit goed, denk ik, met zijn hoofd in de wedstrijd. Van oké, als we eerste helft overleven, en dat wordt moeilijk, dan gaan wij misschien met die wissels de wedstrijd naar ons toe trekken. Zo rekent hij wel, want ik moet zeggen, de type 11 van Pochettino staan er.
0: Mm-hmm.
2: Al de derde of de vierde keer dat hij met dit elftal begint.
0: Bij hem is
2: begint.
0: Het wel heel duidelijk.
2: Dat is heel duidelijk. Alleen, als hij moet wisselen, is het toch altijd wel een pakje minder. Je hebt wel Reina die nog een doelpunt maakte. Maar dat zag je ook tegen Turkije, dat al uitgeschakeld was. En in die derde wedstrijd toch de Amerikanen alsnog klopte. Dus wat dat betreft. En wij toch ook niet vergeten. Oké, het waren overdreven cijfers, die 2-5. Mm-hmm. In die oefenwedstrijd. Ja. Als we tegen Mexico en Amerika gespeeld hebben. Waren overdreven cijfers. En we kwamen ook op achterstand. De Bast scoorde een afstandsschot vlak voor rust. In de tweede helft, door de vele wissels, kantelde het wel een beetje. Maar we kwamen ook op achterstand, omdat ze zo fel begonnen. En dat gaan ze nu ook weer doen.
0: Ja.
2: Dus hij wil dat graag overleven zonder een doelpunt te incasseren.
0: Oké, goed. Ik stel voor dat we ook eens gaan luisteren naar de uitleg van de bondscoach Rudy Garcia. Bij Tessen eerst gaat het over dat middenveld zonder De Bruyne. Maar, zegt Rudy Garcia, het gaat niet over individuen of over namen. Het gaat over de 11 die we nodig hebben om ons plan goed te kunnen uitvoeren.
3: Monsieur Garcia, quelques surprises dans l'once de base. On voit pas Kevin De Bruyne, mais un milieu de terrain avec Onana, Raskin et Tielemans. Quelle est l'idée derrière cet milieu de terrain?
4: Il n'y a pas que le milieu de terrain. Ce qui compte, c'est le 11 de départ. Donc ça me paraît être le 11 le plus adapté à ce qu'on veut faire au niveau du plan de jeu en ce début de match.
3: Pas de Jérémy Doku non plus, mais de Luca Bacchio. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix?
4: Comme je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est les 11. Qu'on ait une équipe équilibrée. Qu'on ait de la qualité de jeu, qu'on ait de la percussion, qu'on ait de la vitesse, qu'on ait du physique, qu'on soit bon défensivement, qu'on soit beau offensivement. Et ce 11-là me paraît être à mes yeux, puisque moi je connais mes joueurs, je sais qui va bien, qui va moins bien, qui est en forme, je vois les entraînements. Et ce 11-là était à peu près logique de l'aligner vu tous les éléments que j'ai en ma possession.
3: L'histoire de Balogun a continué, il va en fait jouer. Avez-vous réussi à fermer le groupe de joueurs pour tout cela ?
4: On a déjà répondu là-dessus, ils sont 11 Américains, 11 joueurs des États-Unis en face, peu importe les noms, ce qui compte c'est nous, notre équipe et la victoire finale, il n'y a que ça qui compte.
0: Ja, dat Balogun speelt, daar wil Rudy Garcia duidelijk niet over hebben. Hij vertelt niet zo heel veel, altijd een beetje cliché zo'n interview vooraf natuurlijk. Maar ja, het doet er niet toe wie er staat, zo zei Garcia, we moeten ze gewoon verslaan. En hij wou dus niet echt ingaan ook op afzonderlijke namen in de basis. Het zijn de 11 die tellen, de 11 die het beste in vorm zijn en die het beste het plan ook kunnen uitvoeren. We gaan er ook Timothy Castagne nog eens bij nemen, die vertelt dat de groep gewoon in de bubbel is gebleven de voorbije uren ook, he, met die hele situatie rond Balogun. Ze trekken zich daar niet al te veel van aan. Het is basic, we moeten gewoon beter zijn dan de Amerikanen op het veld, zegt hij.
5: Non, nous on est resté dans notre bulle. Voilà, on a vu ce qui s'est passé, mais pour nous c'est simple que Balogun soit là ou pas, on doit gagner, on doit jouer mieux qu'eux et on doit passer. Donc pour nous ce qui se passe à l'extérieur c'est voilà, je vais pas dire qu'on s'en fout mais ça nous intéresse pas, c'est on doit juste être meilleur que sur le terrain.
0: Ja, de beste aanpak neem ik aan, Wim, dat ze daar niet mee bezig zijn inderdaad in de groep, hè, dat daar niet gespeeld heeft.
2: Nee, joh, dat kan alleen maar een beetje extra motivatie geven natuurlijk. Ja. Alleen mag het geen woede zijn dat je voelt, hè, omdat je dan al ergens het gevoel hebt dat je bedot bent. Nee, het moet gewoon rustig zijn in het hoofd. En het is niet alleen Balogun. En zoals er ook wel gezegd wordt, dat is geen Mbappé of dat is geen Haaland.
0: Nee, maar hoe goed is hij wel?
2: Hij heeft er wel 3 gemaakt. Het is echt ook een doelpunt afgekeurd voor net buitenspel. Het is iemand die goed diep gaat, veel beweegt, makkelijk aanspeelbaar is. Echt een 16 meter spits ook. Als er daar een balletje valt, kan met links en met rechts afwerken. Was ook bij Monaco goed. Maar nu, ja, Monaco was 7e met een heel goed elftal in de Franse competitie. Hij maakte er wel een stuk of 13. Dus ja, het is wel iemand die de goal weet staan. Maar nu niet ook om te zeggen van dat wij daar schrik moeten van hebben.
0: Nee,
2: het is niet iemand. Pepi had anders gespeeld. De jonge spits, de jonge Amerikaan van PSV. Dat is ook iemand die wel iets kan. Misschien niet zo sterk als Balogun. Maar voor ons gaan we toch echt wel moeten uitkijken voor dat begin. Want ik wil nog even refereren aan Paraguay. Dat was hun eerste wedstrijd.
0: Ja.
2: Daar stonden ze aan de rust 3-0 voor. Er was wel eerst een own goal. Er was ook een own goal van Australië om te beginnen. Mm-hmm. Dus ze komen met veel in de 16. Ze duwen, ze pressen. Dus je moet echt wel achterin niet te paniekerig zijn.
0: Ja.
2: Wat heel belangrijk is. Als je zag Paraguay tegen Frankrijk. Frankrijk creëerde geen kans. Hè.
0: Nee.
2: Nadien hebben die nog amper iets geïncasseerd. Dus daarvan uitgaande denk ik ook wel dat Garcia, heeft die wedstrijd ook gezien natuurlijk, en die eerste helft, van tweede helft, ze hebben maar de 94e minuut die 4-1 gemaakt, waren er kansen voor Paraguay. Er waren ook veel kansen voor Australië, dat ook op een gegeven moment 2-0 achter stond. Dus er zijn altijd wel mogelijkheden, één keer dat ze fysiek wat minder worden. Dat er meer ruimtes komen, dat er meer of minder goed geprest wordt collectief. Dat ze wat vermoeid geraken. Dus vandaar dat hij met die 2 verdedigende middenvelders begint en dat hij de boel gaat gesloten houden. En proberen in de tweede helft uiteindelijk het verschil te maken met zijn invallers. Dat is echt het gameplan. Hij wil het niet met zoveel woorden zeggen,
0: want
2: dan niet goed uitkomt.
0: Ja, ja.
2: Maar ik heb wel het gevoel dat aan de hand van wat ze gezien hebben van de Verenigde Staten, dat hij met deze elf begint. Ja,
0: ja. Ja. Nog heel even over die hele heisa. De Belgen trekken er zich niks van aan, zijn in hun bubbel gebleven. Maar ik vraag me toch ook af hoe dat bij die spelers van de Verenigde Staten is, van die ploeg is. Want Zij beseffen ook wel dat dit niet in hun voordeel is,
2: nee,
0: toch
2: klopt.
0: Allemaal?
2: Nee, ik vind
0: voor
2: het
0: hen
2: ook
0: is het ook lastig.
2: Nadeel.
0: Voor Balogune ook, denk ik.
2: Ja, ik vind het ook in het nadeel van hem. Hij weet dat ook wel. Hij wil natuurlijk heel graag spelen, maar hij weet dat het op een oncorrecte wijze uiteindelijk afgedwongen is. En dat weet heel de wereld. Vandaar dat de sympathie voor de Belgen zal zijn. En dat er voor die Amerikanen nog weinig, terwijl ze altijd wel sympathiek ogen als team, maar door de inmenging van Trump en het feit dat hij dan uiteindelijk toch mag meespelen, nadat hij, er kan discussie zijn over die rode kaart. Voor mij was dit een rode kaart, eerlijk gezegd.
0: Voor jou wel. Voor mij, want veel mensen zeggen het was eigenlijk.
2: Nee, maar als je ziet, de intensiteit telt ook waarmee je ergens naartoe gaat. Hij kon echt wel het been gebroken hebben van Muharemovic, dat is duidelijk. Ik vond daar geen discussie over. En was het dan niet echt helemaal opzettelijk? Je moet toch opletten hoe je in duel gaat. Zo is het. Mm-hmm. Dus dat het. Want anders, als dit geen rode kaart is, zijn zij al benadeeld een half uur tegen Bosnië, dat ze met 10 hebben moeten spelen, want onterecht uitgesloten, volgens veel mensen. Maar dat vond ik nu echt wel niet. En ook de VAR vond het niet. En daar zitten ze toch ook met 3 of met 4 te kijken. Maar voor Balogun, geen evidentie om hier dan te moeten meedoen, te mogen meedoen. En misschien zien we heel de wedstrijd wel niet. Het zou gerust kunnen. Afwachten.
0: Afwachten. Misschien maakt hij de winning goal in de laatste minuut zo. Dan ben ik heel benieuwd
2: ik
0: wat er gaat
2: niet.
0: Gebeuren.
2: Ja, voilà.
0: Nee, laat het ons vooral hopen van
2: niet. Dan gaan we hem nog alsnog schorsen en dan toch de 3-0 voor ons uitspreken.
0: Laat ons maar gewoon hopen dat de Belgen gewoon winnen. Het is 2:10 hier bij ons. Tom Boudewijn 6:10, als ik het goed heb, bij jou. Tijd om naar jou te komen, denk ik, want ik geloof dat de ploegen stilaan klaarstaan om op het veld te komen.
1: We hebben Kevin De Bruyne daar al in de catacombe gezien met dat mooie trainingsjasje aan. De spelers maken zich klaar om daar uit de catacombe te komen. Daar helemaal aan de andere kant van waar wij zitten. Terwijl de mensen hier nog toestromen met een grote schotel nachos. Er is wat drank bij. Grote zakken popcorn. Dus het wordt een namiddagje vooravondje uit. Want we zijn nog net een uurtje vroeger. 4:09 is het. Dus Steffi, de twee grote vlaggen die zijn ondertussen ontrold. Dus dat betekent dat ze er stilaan aankomen onder leiding van Adam Makatme. Die hebben we voor de tweede keer. En ik veronderstel dat dat toch ook wel een unicum is op een WK. Dat je in 3 wedstrijden 2 keer dezelfde scheidsrechter hebt. Dus dat is ook wel heel opvallend. Een man dus uit Jordanië. Benieuwd of hij zal bestand zijn tegen de grote druk. Heeft weinig ervaring op grote toernooien. Het is zijn allereerste wereldkampioenschap. En nu is het ondertussen zijn 3e wedstrijd. Dus de 2e wedstrijd was die ook van België. En de 1e was Spanje tegen Kaap Verde. En ondertussen zijn de scheidsrechters richting de middenlijn aan het wandelen. Gaan daar de bal meenemen. En in hun kielzog zijn er de 2 ploegen die nog een beetje in de zon wandelen. Want de schaduw wordt groter en groter op het terrein. Alleen aan de overkant, de mensen daar in die levensgrote tribune, die zijn nog een beetje aan het bakken in de zon. Want die is eindelijk weer van de partij. We hebben toch een weekje gehad dat het allemaal donkere wolken waren. Het heeft geen enkele keer geregend, dat niet. Maar zeker hier aan het water kan er altijd wel een fris windje staan. En als het wat warmer is, is dat zeer wel gekomen. Maar de voorbije dagen was het toch redelijk frisjes. En daar zijn ze dan. Ze lijnen zich op rond die grote wereldbol van de FIFA World Cup 2026. En dan maken we ons stilaan op voor de volksliederen. Je kan er natuurlijk wel op aan dat dit stadion volledig is uitverkocht. Ik kreeg net toch een berichtje dat, en Wim zal die ook zeker wel kennen, Lieven Gevaert, de coach, dat hij ook ter 11e uren nog is langsgekomen hier in Seattle. Ze hadden gedacht dat het een ticket voor €60 was, maar ze hebben er toch maar een nulletje bij gedaan. €670. Maar goed, je kan het maar meemaken, denk ik dan. De oproep om recht te staan voor de volksliederen van Amerika en van België. Met de Brabantsonne als eerste.

voor vorst, voor vrijheid. En laten we er maar voor één keer rechtvaardigheid aan toevoegen. Dat is dus de Brabantsonne. Hier en daar zien we mensen getooid in de truitjes van de Rode Duivels. Maar dat kunnen ook wel buitenlanders zijn. Dat kunnen Amerikanen zijn, zeker en vast. Tijd nu voor het nationaal volkslied van de USA.

kippenvel te horen als je hier live in het stadion zit. En meer dan 70.000 kelen. Dat volkslied, dat patriotische lied, dat patriotisme. Het stroomt er hier af van uit de tribunes. Met nu het vuurwerk in de kleuren van Amerika. In de kleuren van België. Over the land of the free and the home of the brave. Over het land der vrij en het thuis ter dapperen. En dat zijn de heren daar beneden. Niet alleen vuurwerk, maar ook vier US Navy vliegtuigen van de Super Hornets. Strike Fighter Squadrons 146 en 94 zal ik er maar in het Nederlands bijzetten. Een flyover Trump. Hij is er weer niet bij. Ik heb hem toch nog niet gezien. Infantino is er zeker wel bij. Maar we hebben nog geen beeld gekregen van de voorzitter van de Belgische Voetbalbond. Of zij effectief weer aan de zijde zit van de voorzitter van de FIFA. Ik hoop dat ze hem dan wel eens een flinke kniestoot geeft. Maar ik vrees ervoor dat ze zeer braaf zal blijven zitten. Ook al verwachten we toch een klein statement. Maar goed, ze is zelf lid van de FIFA, van de FIFA Council. En dan moet ze toch wel een beetje braaf zijn. Het is een moeilijke spreidstand, veronderstel ik, voor Pascal van Damme. Ik geef zeker een seintje wanneer ze in beeld komt aan de zijde van Infantino. En zo komt er eindelijk misschien een einde aan wat voor ons een hele lange dag is ondertussen. Want vroeg uit ons bed gebeld, omdat het statement van de Belgen nog eens naar buiten kwam. Omdat er plots heel veel aandacht was. Niet alleen van in België. Het is waar een klein land toch groot in kan zijn. Want de hele wereld stond in brand. En België stond voor één keer in het middelpunt van de belangstelling. En ondertussen, en dat is maar goed ook, wil Frankrijk een klacht indienen tegen de gele kaart van Olysee. Wil Engeland een klacht indienen tegen de rode kaart van Kwanza? Hebben we toch al wat statements binnengekregen van Bosnië bijvoorbeeld. Die vragen om gewoon Amerika te disqualificeren. Dus uit de vorige ronde. Brazilië ook al, omdat Trump dan toch wel eens lekker heeft uitgehaald naar de scheidsrechter die rode kaarten heeft gegeven. Dus de wereld staat wel een beetje in brand. En eigenlijk zou het van elke federatie zou er wel iets moeten komen vanuit Noorwegen. En dat zijn we gewoon ondertussen sinds 2022. Die Noorse bondsvoorzitter. Die toch weer van zich laten horen. En zo moet het uiteindelijk wel. Nog een klein sprintje van de hoofdscheidsrechter. Die wacht op de Belgen die weer in een grote huddel bij elkaar staan. En de grote vraag is natuurlijk, hebben de Rode Duivels extra motivatie gepuurd?